0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je. Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
8: Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
10: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: rijden en helemaal zelf nadenken.
1: Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan
0: en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen. We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction,
1: tot je hoort wat er nu al gebeurt.
0: In Move Forward spreekt Ron

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: This is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
3: Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
1: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Business Wise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
1: You know, some people just don't realize that, you know, when it's real, you know, it don't go bad. It just gets better.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
4: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
5: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP'.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

Wat gebeurt er als auto's bijna allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken? Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen. We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction, tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Lemmens

tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.

0: Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
7: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
9: Je hoort het op Nieuw Business Radio.
10: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
12: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM. Ontwikkelaars van impact.

0: slag te gaan. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe? Welkom, dit is Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties durven publiekelijk te benoemen wat zij nog niet goed doen. En ze winnen daarmee precies het vertrouwen dat klassieke perfectiemarketingbedrijven tegenwoordig juist verspelen. De meeste merken communiceren één kant op, de positieve. Successen worden uitvergroot, vorderingen krijgen een mooie vormgeving, tegenslagen verdwijnen in de voetnoten of worden helemaal niet genoemd. Voor klassieke marketing is dat eigenlijk heel logisch. Maar voor impactgedreven organisaties levert die eenrichtingscommunicatie een probleem op. Want hun missie is per definitie nog niet af. Hun keten is per definitie nog niet perfect. Wie alleen de goede kant laat zien, vraagt eigenlijk om sepsis. Radicaal eerlijke communicatie draait dat om. De organisatie laat zien wat klopt en wat nog niet klopt. Wat er is gelukt en wat er is mislukt. Het lijkt riskant, maar in de praktijk blijkt het tegenovergestelde. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor het werkt. Als eerste, vertrouwen ontstaat door imperfectie, niet door perfectie. Onderzoek laat consistent zien dat de jongere generatie systematisch wantrouwt wat te gelikt klinkt. We zijn er nog helemaal niet, wint het van we zijn de beste. Als tweede, greenwashing wordt afgestraft. Eerlijkheid wordt beloond. Toezichthouders, journalisten en consumentenorganisaties prikken claims door. Wie zelf de ongemakkelijke waarheid benoemt, is minder kwetsbaar voor reputatieschade dan als iemand anders dat doet. En als derde, het versterkt de interne cultuur. Een organisatie die naar buiten eerlijk is, moet dat intern ook doen. Externe openheid dwingt interne actie af. Een van de meest krachtige impulsen tot echte verbetering. En belangrijk, dit is iets anders dan crisiscommunicatie. Crisiscommunicatie is reactief. Je legt iets uit nadat het al is misgegaan. Radicaal eerlijke communicatie is proactief. Je benoemt wat nog niet klopt, voordat iemand dat hoeft te ontdekken. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch en theoretisch klopt het wel, maar hoe werkt dat in de praktijk? Een van de meest besproken voorbeelden in Nederland van radicale eerlijke communicatie kwam in 2024 van Seepje. Het natuurlijke wasmiddelmerk dat eerder dat jaar al ter sprake kwam. Wat deed Seepje? Ze bekenden, pagina groot en in al hun kanalen, dat hun producten minder natuurlijk waren dan ze tot op dat moment hadden gepresenteerd. Geen klein zinnetje in een footer, geen vraag en antwoord op de website, maar een grote, openbare zelfkritiek. Wat dit moment zo bijzonder maakt, niemand had Seepje aangevallen. Geen toezichthouder had iets gevonden, geen incident had de aanleiding gegeven. De openheid was volledig vrijwillig. En het effect was tegengesteld aan wat conventionele marketing zou voorspellen. Het vertrouwen in het merk groeide. Een paar feiten op een rijtje. Seepje is opgericht in 2013, is een B Corp en internationaal actief. Het ligt op zo'n 6000 verkooppunten. De eerste campagne werd gevoerd met als titel Was je wereld schoner? En dat zette meteen de eerlijke en eigenwijze toon neer. En de beweging die het merk inzette wordt gesteund door wereldwijde merken als Oatly en Patagonia. Het is tijd om te bellen met Jasper Gabriels. Hij is medeoprichter van Seepje. Hey Jasper.
2: Hi.
1: Leuk jou even te spreken. Jullie hebben in 2024 pagina groot in de krant erkend dat jullie producten misschien minder natuurlijk waren dan jullie hadden gezegd. Wat ging er aan vooraf en wat hebben jullie geleerd over wat radicaal eerlijk communiceren doet voor je merk en voor je organisatie?
2: Ja, bij Seepje zijn we altijd open en eerlijk. Het is ook een van de kernwaarden. Het zit heel erg in Melvin en in mij als oprichters, maar ook in de mensen die bij Seepje werken. En dat gaat over zowel de dingen die goed gaan, als ook over de dingen die misgaan of niet goed gaan. Nou, in dit geval ging het over een hercertificering waarbij bleek dat ingrediënten die eerst als natuurlijk werden bestempeld, dat nu niet meer werden. En dat we dus eigenlijk ten onrechte hadden gezegd, dat deel van het product is natuurlijk. Nou, is het zo dat we proberen heel veel dingen en als iets nog niet goed genoeg gaat of blijkt te werken, dan moet je daar gewoon eerlijk over zijn. En dat helpt juist ook heel erg om ondernemend te kunnen blijven met elkaar. Om verandering te creëren, dingen te proberen, risico's te nemen. En ik vind ook echt dat als 100% goed zou gaan, ja, dan ben ik ontevreden. Dan hebben we niet genoeg geprobeerd, niet genoeg fouten gemaakt met elkaar en zijn we dus blijkbaar niet genoeg aan het ondernemen.
1: Ja, dan begrijp ik dat eerlijkheid een prachtige kernwaarde is. Zit de Nederlandse markt en de Nederlandse consument te wachten op al die informatie?
2: Nou, dat is best wel een interessante vraag. Ik denk een deel wel, maar het gaat ook over gevoel. Dus het gaat niet alleen maar over informatie en snap ik het en is het rationeel te rijmen, maar ook over voel ik nou dat een merk oprecht en eerlijk met mij communiceert. En ik denk dat dat eigenlijk belangrijker is, dat je een bepaald vertrouwen creëert onder een groep met potentiële kopers, met klanten, fans, en dat je daar heel erg veel uithaalt.
1: Mooi. Helder hoe je dat neerzet. Dankjewel Jasper en blijf het goede werk voortzetten. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Winst en impact. Dat is geen keuze, dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Radicale eerlijkheid begint niet met je communicatie naar buiten, maar met een eerlijk lijstje binnen. Maak deze week een intern lijstje. Wat klopt er aan ons verhaal naar buiten? En vooral, wat klopt er nog niet helemaal? Niet om meteen op te lossen, begin maar gewoon met opschrijven. Doe het samen met een collega die de neiging heeft om kritisch te zijn. Je hebt misschien maar 10 tot 20 minuten nodig en een bloknoot en je bent begonnen. Als tweede, kies van dat lijstje dan 1 onderwerp dat je buiten graag zou willen erkennen. Niet vandaag, dat kan ook over een paar weken, niet alles in 1 keer, 1 onderwerp. Bij Zeepje was dat de erkenning dat hun producten nog minder natuurlijk waren dan ze eerder hadden geclaimd. Dat is moedig, maar tegelijkertijd ook eenvoudig. Kies het meest in het oog springende gat tussen jullie verhaal en de werkelijkheid. En begin gewoon daar. En als laatste, bouw 1 terugkerend eerlijk moment in je communicatie in. Bijvoorbeeld 1 keer per jaar, een dag van de waarheid of een dag van de eerlijkheid. Maak het een rubriek in je nieuwsbrief of zet het op je website. Laat het in ieder geval doorklinken in je MT. En bespreek het met al je medewerkers op de werkvloer. 1 dag om de eerlijkheid in ieder geval te beginnen. Wil je dat klanten, medewerkers en je pers je serieus blijven nemen? Begin dan niet met het uitvergroten van je successen, maar met de moed om iets te benoemen dat niet klopt. De stap voor deze week. Schrijf 1 regel op over jouw organisatie waarbij je buiten misschien een ander verhaal vertelt dan binnen waar is. Bespreek dat lijstje met 1 persoon die je vertrouwt. Die ene regel. Pak er 5 minuten voor. Bespreek wat je ermee wil. Wil je meer weten over deze inzichten? En hoe je als organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind bij Business Insights. Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij de programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons natuurlijk niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond Business Insights. Bedankt voor het luisteren en meteen aan de slag. Want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen. Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: keten je de kracht van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
1: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
5: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
6: Veel bedrijven zijn al verder met toekomstig bestendig ondernemen dan ze zelf denken, maar lopen vast op aantoonbaarheid zodra klanten en aanbestedingen daarom vragen. Deze aflevering van Let's Talk Business gaat over grip, timing en waarom certificering pas waarde krijgt als het volgt op wat je al goed doet. Patrick de Veer, founder en directeur van Greenomatic, is in de studio samen met Elise Vonk, oprichter van Vonk Sprankelend MVO.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
6: Patrick, hoe ben je gekomen bij dit bedrijf? Want het bestaat een jaar of 6 inmiddels.
7: We zijn 6 jaar geleden begonnen, ja. En ik heb een aantal bedrijven hiervoor gehad. Ik heb ook in de corporate wereld gewerkt, in de softwarewereld. Waarbij mijn persoonlijke, hoe moet je het zeggen, zoektocht naar wat ik zinvol vond, begon eigenlijk in het corporate leven. Dat ik dacht van ja, ben ik nou eigenlijk wel goed bezig om de wereld een beetje beter achter me te laten?
6: En waar komt die, dat is toch een intrinsieke motivatie denk ik, waar komt die vandaan?
7: Ja, dat is een hele goede vraag. Waar komt dat vandaan? Ik denk als je veel in corporate omgevingen zit, dat je je erg afsluit voor waar je echt mee bezig zou willen zijn. En ik heb toen een keer, denk ik, bij een paar gesprekken wel gedacht van ja, dit voelt niet goed. Hè? Dat een borrelend gevoel van ik ben met iets bezig wat eigenlijk tegenstrijdig is aan mijn gevoel, maar ik kon het niet duiden. En dat heeft zich langzamerhand, en dat is jaren, dus iets van jaren. Hè? En over die jaren kwam het eerst van oké, ik ga bijvoorbeeld klanten beter informeren. Daar ben ik mijn eerste het bedrijf hiervoor mee begonnen. En ook binnen dat bedrijf, want dat was een best leuk lopend bedrijf, voelde ik me op een gegeven moment nog steeds dat gevoel.
6: Maar dat is wel bijzonder, want je hebt wel een goed lopend bedrijf. Dus je een stukje inkomenszekerheid laat je dan ook los.
7: Ja, dat klopt. En nou, dat is wel grappig dat je het zo zegt, want dat heb ik eigenlijk nog nooit zo beseft.
6: Is dat dan gewoon de drijfveer, maar ook wel het vertrouwen in jezelf als ondernemer, dat je denkt van nou, dit komt wel goed.
7: Nou, dat is, ja, denk het wel. En ik heb altijd het gevoel dat altijd alles goed komt. Dat mijn vrouw vindt dat ook wel zoiets van...
8: iets te optimistisch, die man.
7: Ja. Maar ja, dat is wel de instelling die ik heb, ja. Ik heb wel natuurlijk, nou, als je opgroeit, ja, maak je van alles mee. Dus je bent met van alles bezig. Maar op een of andere manier kwam het altijd goed. Dus als ik bijvoorbeeld, weet ik veel... de fiets van mijn broertje kapot fietste. He, dat gebeurde wel eens. Nou, dan moet je dat terugbetalen. Nou, dan denk je, waar doe je dat van?
8: Wist je dit allemaal, Elise?
9: Nee, dat is nieuw.
7: Ja, maar dat soort dingen. Dan, ik denk dat ik opgegroeid ben door ouders die dachten... ja, weet je, doe gewoon de dingen die denk dat goed zijn... en dan komt het wel in orde. En dat is denk ik een beetje... ja, daar heb ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Het is wel grappig dat je dat zo...
8: Inmiddels, want we duiken in Leicester Business altijd even terug in de historie. We horen zo meteen natuurlijk wel hoe dat verhaal ontstaan is. Mm-hmm. Maar inmiddels heb je Greenometric en bedrijvenscan.nl.
7: Klopt.
8: En die dus ook eigenlijk waar we het hele uur over gaan hebben. Want het gaat natuurlijk over... Je hebt een column geschreven. Dat is eigenlijk de aanleiding dat je hier bent. Op duurzaam ondernemen. De stille prijs, want te laat beginnen met certificering. Met andere woorden, het was ooit een keer vrijblijvend om duurzaam bezig te zijn, duurzaam te veranderen. Maar langzaam maar zeker, ook door wetgeving, zoals bijvoorbeeld de CSRD, wordt er langzaam maar zeker van bedrijven gevraagd om aan te tonen dat je ook daadwerkelijk duurzaam bezig bent.
7: Ja.
8: Daar zijn certificeringen voor. We gaan vandaag een aantal certificeringen horen. En dan ga ik toch even ook op de stoel zitten van een luisteraar die denkt, oké, maar wat is dat allemaal?
7: Precies.
8: EcoVadis?
7: Ja, jij wil weten wat dat is.
8: In het kort. Ik heb hem hier staan hoor. Dus ja.
7: Nou, EcoVadis is gewoon een certificeringsinstantie. Die natuurlijk met name gericht op grotere bedrijven. Die dan vragen. Ik probeer het in simpele termen te doen. Mm-hmm. Je wil natuurlijk iets kunnen aantonen hoe goed je bezig bent.
8: Ja, dus je levert een vragenlijst in?
7: Je levert een vragenlijst in. Dus stel, ik laat het even heel praktisch maken. Ik ben een bouwonderneming. En ik krijg de vraag van mijn grotere klant, waar ik onderaannemer ben. Wil jij EcoVadis? Wij willen eigenlijk dat je EcoVadis invult.
8: Want dat is eigenlijk de vraag die komt vanuit bedrijven of vanuit eigenlijk afnemers. Zoals het
7: ja, je kan het natuurlijk ook vanuit eigen intrinsieke motivatie doen. Maar dat zijn best wel kostbare processen. Zeg maar. Dus vaak is het op aanvraag van de klant.
8: Ja, precies. En dat is dan vier thema's. Milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek, duurzame inkoop.
7: Ja, dus moet je
8: en dan heb je scoren en medailles ook nog.
7: En je zal daar dus op een bepaalde scoren wil je klanten waarschijnlijk wel zien. Hè? Dus als je dat invult, is natuurlijk even de vraag van... ja, hoe heb ik al die data? Hoe hebben we hier überhaupt over nagedacht? Dus dat zijn allerlei dingen waar je... waarschijnlijk nog niet even over na heb gedacht op dat moment als die vraag komt. Maar EcoVadis zelf is gewoon is een redelijke standaard certificering. Die hebben ook een portal, hè, dus daar kan je ook op in. En de onderwerpen waar je het net over hebt, die staan daarin en die moet je ook volgen. En daar word je dan op gescoord, inderdaad.
8: Dan hebben we nog de MVO, want we gaan straks natuurlijk verder uitlichten ook. De MVO prestatieladder, onafhankelijk certificeerbare norm waarmee organisaties maatschappelijk verantwoord ondernemen meetbaar en concreet maken. En daar hebben ze weer 5 niveaus.
7: Ja.
8: Zit daar heel veel verschil met EcoVadis? Of is dat echt specifiek wat dan de afnemer ook van je vraagt?
7: Ja, kijk, een MVO prestatieladder is denk ik wel iets anders. De EcoVadis zit meer in de keten. Een MVO-prestatieladder zit veel meer als jij als bedrijf zijnde ben je bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus dat is een iets andere insteek.
8: Dus die keten is eigenlijk, wat dat betreft, voor je omzet beter dan MVO.
7: Ja,
8: MVO is meer voor de buitenwacht, moet je zo zeggen.
7: Ja, kijk, MVO is sowieso Nederlands, ik denk ook Belgisch.
9: Nee, Nederlands en België, niet internationaal.
7: Niet internationaal.
8: Precies.
7: En is ook wel iets meer gericht echt op de onderneming zelf. Natuurlijk, er zitten ook raakvlakken naar de keten toe. Maar je ziet ook wel, en ik denk dat, en dus niet zonder respect of disrespectvol naar MVO prestatieladder, maar dat is een stuk kleinere community, precies, laat ik het zo maar zeggen, dan EcoVadis. EcoVadis is echt wel internationaal en heel groot. En bijna iedereen die in een bepaalde sector zit, kan die wel een keer verwachten.
8: En die MVO prestatieladders heeft meerdere niveaus en 3 pijlers. People, Planet, Profit. Nou, dat kent iedereen wel. Dus die kunnen we lekker overslaan. En dan hebben we nog de B Corp. En dat is iets wat de afgelopen jaren voorbij gekomen is. Regelmatig in programma's hoor ik hele trotse bedrijven hier die het hebben over, het is ons gelukt. Ja. En het is zo'n enorme bakwerk om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is gelukt.
7: Dus ze doen het.
8: Ja. Ja. Is dat dan nog een verschil met Ecovadis wat dat betreft?
7: Ja, ik denk van wel. Want je gaat. Maar ik denk dat zelfs Elise daar iets beter op kan antwoorden dan ik. Want die is daar veel meer bedreven in dan ik. Maar over het algemeen, zoals ik het zie, is dat B Corp veel meer vanuit een. Je probeert vanuit intrinsieke motivatie als bedrijf. Alle aspecten binnen en ook in je keten voor elkaar te krijgen. En het is ook meer een community waar je elkaar helpt. He, dus waar je als een ander ene B Corp werkt met de andere B Corp. En.
8: Dus ja, eigenlijk kan je daar met elkaar een soort ecosysteem vormen.
7: Dit ja, ik denk dat wel de bedoeling is van B Corp. Ja. Ja, ja.
8: Okay. Mooi. Nou, we gaan dan straks verder. We hebben nu de basis gelegd. Mm-hmm. En toch even over jullie samenwerking. Want je zei het net al, van jij bent Elise, jij bent vooral in dit soort onderwerpen helemaal thuis. Hè?
9: Ja, en wij kennen elkaar al een hele tijd. En Patrick is meer zeg maar de datakant. En ik denk dat ik meer de praktische kant ben. Echt de invulling met de klant. Hoe doe je dat nou? En hoe kom je dan aan die data? En wat betekent die data voor jou? En wat kun je ermee? En wat kun je er niet mee? Dat is denk ik mijn rol meer. En daar vullen we elkaar goed aan.
8: Nou, duidelijk. Daar gaan we het straks uiteraard natuurlijk over hebben. Jij zei al, Patrick, jij komt uit de corporate wereld. Mm-hmm. Waar je veel dus met data werkt al.
7: Ja. Ja, mijn rol was zeker bij. Ik heb ooit in de software compliance gezeten, een moeilijk woord. De meeste mensen zeggen dan software politie. Maar eigenlijk wat ik deed was naar grote klanten gaan en eerst hun contract snappen. Wat is het contract en onder welke voorwaarden heb je een contract afgesloten? En dan moest ik het netwerk in en alle databases en architectuur om de informatie te zoeken. Om dat weer af te toetsen, past dat nog bij dat contract? En dat is eigenlijk mijn, en dat heeft heel, een heel erg data gehalte.
8: En jij zei eigenlijk net aan het begin van het programma al, ja, dat vond ik mooi. Maar voor mij was daar niet het eindpunt. Ik wilde meer. Ja. En toen dacht je, oké, ik ga nu zelf aan de gang.
7: Ja, dat was eigenlijk al in 2006, 2007 dat gevoel borrelde. En dat heb ik ook met een oud collega zijn we dat begonnen. Wel in dezelfde business software licenties. Maar op het moment dat je heel veel in software licenties zit, denk je, waarom ben ik eigenlijk grote bedrijven nog rijker aan het maken? En ik zie ook kleinere bedrijven daar veel meer. Ja, het is een redelijk polariserende markt. En dat geeft geen goed gevoel. Dus dat is ook voor mij de reden geweest in het vorige bedrijf om eruit te stappen. En dan zo ongeveer rond corona 2019, 2020. Toen dacht ik, weet je, ik had de kans om daaruit te gaan.
8: Was dat ook niet de periode dat greenwashing steeds vaker te sprake kwam?
7: Ja, ook. Zeer zeker. Ja. Ik moet wel zeggen, toen ik begon was het niet zozeer mijn idee om iets met duurzaamheid te doen, maar meer met hoe kan je MKB-ondernemers helpen om wat meer breder te kijken dan het financiële. Dat was veel meer mijn opzet. En dat in die tijd veel meer de trend was richting duurzaam. En dat zie je nu ook. Hè? Dat duurzame gehalte begint echt wel op gevoelsmatig een beetje af te brokkelen. Maar ja, het blijft
8: dat
7: wel.
8: Kennen we inmiddels wel, toch?
7: Ja,
8: toch?
7: Ja,
8: precies. Dat is het een beetje. Dat kennen we wel, maar nu moeten we het effectief gaan maken.
7: Ja, en dat was mijn idee al toen. Om te zien van hoe kan je nou vanuit je data, maar ook gewoon wat Elise doet, hè, hoe kan je mensen nou meehelpen om wat breder en misschien, we hebben het wel eens over de term meervoudige waardecreatie of lange termijn waardecreatie. Hoe kan je bedrijven nou wel meer meenemen of ondernemers laten nadenken over niet alleen de korte termijn, maar ook de langere termijn en op basis van niet alleen financieel, maar ook de niet financiële elementen. Want dat maakt je bedrijf. Hè. We zijn nog altijd mensen. We werken met mensen onderling. En ja, het sociale deel wordt, als jij je medewerkers gaat zien als een resource, dat is anders dan dat je zegt van, ik ga ze meenemen van, hoe gaan we samen het bedrijf bouwen? Ja, als voorbeeldje. Ja.
8: En wat heel interessant is, we hadden het net over de greenwashing periode. Dat was 2018, 2019. Dat was ook de periode dat heel veel gesproken werd over data. Hè, data mining, de waarde van data, de waarde van vooral zuivere data.
7: Ja. Klopt. En dat ben ik nog steeds mee eens.
8: Ja, en dat is eigenlijk de brug die jij op dat moment gevonden hebt in 2021 naar het omvormen in inzichten toch eigenlijk? Hè?
7: Ja, en dat heeft ook te maken met waar ik vandaan kom. Want dat deden we altijd alleen in een ander vakgebied. Dus dat waar ik een beetje, klinkt raar, een hekel aan had, is dan maak je een heel mooi gedegen rapport en dat komt ergens in een la te liggen en er wordt niks mee gedaan. Dat gebeurde vaak in waar ik zat, zeg maar. En dat gevoel kreeg ik dus ook met dit soort zaken. Hè? Dus er wordt heel mooi voor de bühne, greenwashing zoals jij het noemt, worden er allerlei acties uitgevoerd en dan komt er een mooi rapport. En dan denk ik, Maar ik zie het niet. Ik zie de resultaten daarvan niet.
8: Nee, en je hoorde ook wel verhalen van bedrijven die wel die goede intentie hadden, maar eigenlijk de boel mooier voorspiegelde dan dat het was.
7: Ja, die heb je ook.
8: Er zijn zelfs bedrijven geweest die hebben op een bepaald moment erkend dat ze eigenlijk iets te rooskleurig voor de dag kwamen.
7: Ja, ja. Dat
8: is ook wel bijzonder, toch?
7: Ja, maar ik denk dat komt omdat zij wel merken dat het in de markt niet meer werkt. He, dat die impact van als jij dat doet, wat je de authenticiteit, zeg maar. Mm-hmm. Ja, die mensen prikken er gewoon doorheen als je dat niet bent. En dan dat heeft gewoon een effect. Hoe dan ook. Hè? Dus dat misschien heeft dat niet gelijk een effect op je mooie inkomsten. Maar dat kan wel zijn dat mensen niet meer voor je willen werken. Of je klanten zeggen, ja, maar ik wil eigenlijk niet met jou werken. Dat soort. En dat zijn de langere invloeden die toch wel, ik denk tegenwoordig, wat meer meespelen bij de beslissingen. Ja. Ja.
8: Je hebt toen Bridge gelanceerd, ESG Data Platform.
7: Ja.
8: En dat was eigenlijk het begin van het effectief maken ook van het bedrijf.
7: Ja, mijn idee was, en het klinkt misschien heel grappig, want we zijn allemaal een heel klein bedrijf, maar 25 miljoen MKB-ondernemers in Europa. Die kunnen waarschijnlijk, als ze allemaal iets meer doen op een duurzaamheid of op een lange termijn visie vlak, kunnen we denk ik meer realiseren, in mijn ogen, dan een aantal hele grote bedrijven die eigenlijk nu al claimen dat ze heel goed bezig zijn.
8: Ja, want dus feitelijk ga je kijken naar de omzetten, naar de aantallen. Dan kom je op een ander beeld uit dan dat je nu waarschijnlijk zal hebben.
7: Precies.
8: Heel veel samen is natuurlijk ook gewoon top.
7: Ja, en dan leeft het ook meer. Hè? Dus ik denk als jij al die bedrijven zijn ook in connectie met elkaar. En die leren van elkaar.
8: En dit is ook echt wel de markt waar je het nu over hebt, waar de wetgeving nog niet zo streng is.
7: Klopt.
8: Waardoor ze eigenlijk echt intrinsiek aan de gang kunnen. Doen ze dat niet, is het ook goed.
7: Ja, en het moment. Interessante is dat veel niet intrinsiek beginnen, maar wel vanuit een klantvraag getriggerd worden om erover na te denken. En dat is een van de redenen waarom wij nog niet heel groot zijn als bedrijf. Is toen wij begonnen dachten we, die markt is al redelijk, hè, misschien ook door het greenwashing, is al redelijk groot. Maar toen we begonnen kwamen we erachter, dat is toch nog niet zo. En dat heeft wel een impact gehad, ook op ons als bedrijf. Maar ook, je ziet in de markt, nu op dit moment, nou de regelgeving weg is, wat ik trouwens heel fijn gevoel vind. Want bijna alle klanten die wij hebben, die zeggen van,
8: Maar weg, uitgesteld en
7: nou, uitgesteld. Nou, de meeste van mijn klanten hadden sowieso al geen regelgeving. Maar die dachten, als mijn klant dat niet heeft, waarom zou ik het doen? Maar nu zie je de meesten zeggen, ik wil dat wel doen. Want ik krijg bijvoorbeeld een EcoVadis-vraag. Of ik krijg een B Corp uitvraag van mijn klant. En voor de meeste directeuren, die krijgen dan het gevoel, als ik hier niet goed op kan antwoorden, dan sta ik sowieso echt niet goed erop. En dat wil ik niet. De meeste ondernemers zijn natuurlijk strepertjes, dus die willen dat. Maar dat is het interessante. Als ze iets verder gaan, komen ze erachter. Maar dit levert mij eigenlijk ook iets op. Dat had ik eigenlijk niet verwacht.
8: Want was dat ook meteen voor jou heel duidelijk dat je wel wist van dit doelgroep moet C-level zijn, niet daaronder. Het moet gewoon meteen eigenlijk de ondernemer zelf zijn.
7: Ja.
8: Ongeacht de grootte van een MKB-bedrijf. Maar goed, er is altijd één directeur die eigenlijk de kar moet trekken. Misschien een CFO.
7: Ja.
8: Enzovoort.
7: Nee, dat klopt. Dat heeft ook weer met mijn ervaring te maken. Als wij iets in de software-industrie wilden voor elkaar krijgen, praten we altijd met een licentiemanager. Maar als de directie niet mee was, dan zag je al meestal, dat gaat niet goed.
8: En dan dacht je, alle moeite voor niks.
7: Ja, en dat werkt eigenlijk denk ik op alle gebieden.
8: Ja.
7: Veel vaak als het niet echt gedragen wordt door het management, maar eigenlijk op alle niveaus binnen een organisatie. En zeker, wij praten hier over heel veel verschillende onderwerpen die over je hele organisatie zitten. Dus als dit soort onderwerpen niet gedragen wordt op alle niveaus, gaat niet werken. Dat maakt ook dit complex.
8: En daarbij, het is natuurlijk een koers voor ook wel wat langere termijn. Alhoewel die lange termijn ook maar 3 jaar is. Misschien maximaal. Maar goed, het is wel die stip aan de horizon die gevolgd moet worden om überhaupt die beweging te kunnen maken. Toen kwam je een jaar later, want we zijn bijna alweer bij het hier en nu.
7: Ja.
8: Gaan we zo meteen ook verder. Kwam je met bedrijfscan.nl. Dat is natuurlijk eigenlijk wat je net al uitlegt. Heel logisch gevolg.
7: Ja, dat heeft twee redenen. Eén is, ik heb altijd wel een soort van community willen bouwen. Niet, waarom? Juist om dat doel te dienen waar ik net over had.
8: Ja.
7: En de vraag was hoe. En een van mijn collega's had die URL. Dus die zei, ik doe er niks mee. Doe jij er maar wat mee. Dus dat was al heel interessant. En ik wil heel graag, omdat deze markt een redelijk latente behoefte heeft, wil ik gewoon zorgen dat veel ondernemers gaan nadenken over de complexe onderwerpen waar ze eigenlijk geen tijd voor hebben. En daar is bedrijfscan voor bedoeld. En kunnen we dat? Kan ik dat alleen? Nee. Dus daar hebben we bijvoorbeeld Elise ook als kennispartner daar. Maar ik probeer daar een base van kennispartners te doen die elk op hun gebied weer met een ondernemer praten. En daarop ja, bijvoorbeeld certificering readiness kijken of naar digitale grip of AI readiness. Maakt niet uit. Maar de meeste ondernemers hebben vaak geen tijd of zin om over de complexe langere termijn zaken te denken. Terwijl die dingen die daar vaak in zitten al wel voor de deur staan.
8: En daar is het eigenlijk ook natuurlijk.
7: NL voor nodig. Ja. Ja,
8: het is je hoofd boven water houden. In sommige gevallen heb je helemaal geen tijd om met die toekomst bezig te zijn.
7: Dat is het.
8: Precies. Ja. En dan hebben we als laatste nog advies.
7: Ja. Dat is onze AI tool. Dat hebben wij met een subsidie van de EU samen met een Belgisch bedrijf mogen bouwen. En dat is een kennisplatform. Een AI gedreven kennisplatform. En dat moet dienen eigenlijk grotendeels voor circulariteit te promoten. Daar is het grotendeels voor bedacht. En wij zien dat dat veel breder kan. Dus dat is wel voor ons even de next level. Dus we merken gewoon dat we daar zitten we nog in de beginfase. Maar we zien wel dat dat wel ook zeker nu met de hele AI-hype, waar data privacy nog wel een probleem is. En daar zien we toch echt wel dat er een leuke kans is om daar iets mee te doen. Maar dan ook weer gericht op, ja, ik vind het woord duurzaamheid altijd wel zo'n een beetje te veel containerbegrip. Maar in dit geval wel gericht op de elementen waar wij achter staan. Laat ik het maar zo zeggen. En dat
8: transitie?
7: Twin-transitie wordt ook wel eens genoemd. Ja, klopt.
8: We gaan zo verder praten. Dan gaan we het echt over. We zijn bij het hier en nu. Ja. Dat waren we eigenlijk al voor een heel deel. Want ja, dat is 5 jaar helemaal niks, toch?
7: Ja, inderdaad. Het is zo voorbij.
1: Maak het verschil. Listen today. Lead tomorrow. New Business Radio. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Jamiroquai Virtual Insanity op New Business Radio.
1: Dit is New Business Radio.
2: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
0: Vandaag bij mij in de studio Patrick de Veer, founder en directeur van Greenomatic, en Elise Vonk, oprichter van Vonk, sprankelend MVO. We hebben het eigenlijk over die stille prijs van te laat beginnen met certificering. Dat is, wat is die stille prijs eigenlijk, Patrick? Wat is dan de prijs die je betaalt dat je eigenlijk je omzet ziet dalen?
3: Dat zou iets kunnen zijn, maar dat wil ik niet gelijk beweren dat je gelijk je omzet naar beneden
0: gaat. Maar voor de toekomst kom je er niet meer weg, toch?
3: Ik denk voor de langere termijn dat dat wel een impact heeft, ja. Maar op de kortere termijn, als je bijvoorbeeld, voor degene die bijvoorbeeld het artikel niet gelezen hebben, maar als je kijkt naar, ik krijg een vraag en ik kan hem niet gelijk beantwoorden, sta je eigenlijk al een beetje er raar op. Wat voor bedrijf ben je dan? Hè? Waarom kan je die informatie niet aanleveren? Dus dan kan degene die het vraagt, kan misschien zich wel vragen stellen bij, oh, ik dacht dat jullie zo'n bedrijf waren, maar dat is misschien niet zo. Dat is dan niet zo heel expliciet gezegd, hè? Maar dat zijn wel dingen die zich opbouwen.
0: Maar nu hoor ik een ondernemer denken, die denkt van oké, dat vind ik mooi, dat B Corp, dat hoor ik overal, dat zou ik ook wel willen. Maar ik heb die 10.000 euro die daarvoor in geïnvesteerd moet worden, die heb ik gewoon niet liggen.
3: Ja, dat
0: hoor je dat vaak of niet?
3: Dat valt wel mee, maar ik denk als je B Corp wil doen, dan ben je meestal ook al wel wat serieuzer ermee bezig op de langere termijn te denken van, hey, vind ik dit waard? En natuurlijk, als je het geld niet hebt liggen, heb je niet liggen. Hè? Dat is, zo simpel is het. Maar dan kan je nog wel al wat stapjes doen. Je kan ook al zelf dingen gaan invullen. En het wil ook niet zeggen gelijk dat je helemaal B Corp moet gaan doen. Er zijn al heel veel kleinere dingen die je kan doen.
0: Ja, want daar begonnen we eigenlijk de uitzending mee. Ecovadis, B Corp, MVO, prestatieladder. Dat is een wat laagdrempeliger model om in te stappen. Jij schrijft hier heel mooi. 3 kaders die steeds vaker bepalend zijn voor of je meedoet aan tafel. De meeste bedrijven beginnen er pas mee als de klant erom vraagt. Dat is precies het verkeerde moment. Wat kost dat en wat is het alternatief? Dit is in feite ook wel gewoon een kostenplaatje opmaken. Wat voor omzet ga ik mislopen als ik er nu niet in ga investeren, toch?
3: Ja, eens. Heel simpel, als jij, er zijn nog meer certificeringen dan deze, maar
0: ja.
3: Het werkt denk ik voor alle certificeringen een beetje hetzelfde. Als jij bijvoorbeeld een klant mist, hè, zeker als je ook in de bouw kijkt, en bouwbedrijven die moeten heel vaak meedoen met aanbestedingen, maar transporteurs bijvoorbeeld ook, en je mist hem, ja, dat is per direct wel omzetverlies. Ja, dat klopt. En nu weet ik niet of heel veel mensen dat gelijk zullen zeggen. Ja, maar dat ligt dus wel aan wel en niet certificering. Maar ik denk dat het de laatste jaren toch wel wat meer. Ja, het wordt sowieso meer gevraagd. He, dus dat betekent dus dat de markt wel een bepaalde verwachting heeft van hoe je erin zit in de wedstrijd op MVO-gebied. En als je daar niet, een beetje zoals B Corp waar we het net over hadden, een bepaalde community wil bouwen. Ja. Is dat in het algemeen ook zo? Dus als je dan zegt van, het interesseert me helemaal niet. En iemand denkt van, maar wij weer wel. En het kan ook zijn vanuit volledig financiële redenen. Hè? Dat mensen zeggen, ik wil dat je Ecovadis in doet. Want er zijn altijd weer andere klanten.
0: Precies.
3: Daarboven.
0: Ja.
3: Ik heb een leuke baggeraar uit Rotterdam bijvoorbeeld. Heel goed intrinsiek gemotiveerd. Maar die zeggen ook heel terecht, ja, als wij windparken zetten, onze grote klanten uit Denemarken bijvoorbeeld, ja, die vragen hier gewoon om. En die moeten dat gewoon doen. Dus wij moeten dit doen. En dat betekent dat de transporteurs die daaronder zitten, of de onderaannemers daaronder, die krijgen die vraag ook. En of ze daar geld voor hebben om gelijk B Corp te, dat is dan nog een andere vraag. Maar er zitten wel heel vaak kleine vraagstukjes daaronder die je wel al moet voldoen. Dus mensen worden er al mee geconfronteerd in het dagelijkse leven, waardoor er best wel tijd en geld onzichtbaar in omgaat.
0: Ja, heel duidelijk. Tot slot even daar een vraag over nog. De omzet die jij maakt met jouw bedrijf, is dat door middel van de deelnames aan de scans en het adviestraject?
3: Beide. Ja, dus grotendeels onze scans, dus bedrijfscan.nl, is minder een inkomst op dit moment. Dat willen we wel naartoe. Maar het grootste deel is onze klanten helpen om klaar te zijn om bepaalde vragen te kunnen voldoen. En dat zit in de

0: Bedrijven hebben in ieder geval van duurzaamheid gehoord. Doen ook wel stukjes, maar vaak heel erg onbewust.
1: En dat is eigenlijk het punt. Dus op het moment dat jij bij een bedrijf binnenstapt, ga je eerst kijken wat is er al.
0: Ja, hoe sta je ervoor? Dat is belangrijk. Je moet weten waar je staat voordat je een volgende stap kunt gaan zetten. En wat vind je zelf belangrijk? Wat vraagt de markt? Wat is er geëist? En dat zet je allemaal op een rijtje. En daar ga je prioriteit in aanbrengen. Want je kan niet alles in één keer tegelijkertijd. En dat is ook wel het bruggetje na certificering. Want bij certificering moet je wel alles tegelijkertijd. Dus je gaat dan kijken hoe je daar op een goede natuurlijke manier komt. Met de prioriteiten eerst.
1: Wat is dan de eerste prioriteit? Is dat toch ook kijken in je bedrijf naar je mensen? Je people verhaal? Of is het toch ook wel planet? Hoe maak je die afweging?
0: Ja, eigenlijk is het alle twee belangrijk. Want als het zonder goed voor je mensen te
1: maar goed,
0: zijn...
1: Maar goed, als je moet kiezen, waar je begin je mee?
0: Ja, ik denk dan dat de meeste ondernemers voor hun medewerkers kiezen. Want dat is natuurlijk zonder medewerkers heb je geen bedrijf. Ik denk dat milieu heel snel volgt. Want dan heb je wel de klantvragen. Een CO2 footprint of een scope 1, 2 en 3 inventarisatie. Dat wordt... Al als je met grotere klanten werkt, wordt dat al heel snel gevraagd. Dus dat is dan echt wel de volgende prioriteit.
1: Ja. En die scope 1, 2, 3, duik je dan ook op de Europese wetgeving daarin?
0: Ja, daar zit wel. Ja, ligt eraan wat je daar heel goed. Wat je daarmee wil, zeg maar. Sommige vragen al voor Albert Heijn moet je volgens mij al SBTI commitment hebben. Nou, dan moet je echt wel weten waar je het over hebt. Over die scope 1, 2 en 3. Dus weer een letterverhaal. Sorry daarvoor, luisteraar. Maar je moet wel weten waar je het over hebt dan. Dus ja.
1: En hoe volg jij eigenlijk al die ontwikkelingen? Want ja, we hebben voor de uitzending, we hadden het al eventjes over CSRD, een hele belangrijke die er aankwam. Accountantskantoren waren er heel druk mee.
0: Ja joh.
1: Oh, ze konden het werk niet meer aan, toch?
0: Nee.
1: En dan in één keer, dan na de verkiezingen verandert dat, wordt die wet eigenlijk versimpeld. Niet alles verdwijnt, maar het wordt in een ander vaatje gegoten als het ware.
0: Ja.
1: Wat heb je daarvan gemerkt?
0: Nou, ik ben natuurlijk mee in het CSRD-circus gegaan. Want dat moet je nu wel als je professional bent hierin. Ik had wel zoiets van, het is heel veel en het is wel heel complex. Dus als je nu nog moet beginnen, en er waren er best nog veel van, bedrijven. Dan is het eigenlijk veel te veel en veel te snel wat het opgediend moest worden. En ik heb met een aantal accountantskantoren te maken gehad. En ik vond ook dat ze het onnodig complex opdienden. Dat kan veel simpeler. Maar goed, daarvoor moet je wel snappen wat het is. En misschien dat het daarom ook zo complex is, dat weet ik niet. Ja. Maar,
1: dus dan volg je ook wat dat betreft de omnibuswetgeving. Dat heeft te maken met het versimpelen, precies waar je het nu over hebt.
0: Ja.
1: Want dat was ook nodig, toch?
0: Ja, dat was wel nodig, weet je. Het is nu wel echt voor grotere bedrijven. En dan merk je wel dat de laag eronder denkt, oh, dan hoeven wij niks meer te doen. Maar zo is het natuurlijk niet. Want het is alleen dat je niet meer met die rapportageplicht te maken hebt. Dus je hoeft niet meer op non-financiële data te rapporteren verplicht. Maar daaronder zit natuurlijk nog steeds heel veel wetgeving. Zoals de verpakkingswetgeving en vervoerswetgeving. Weet je, er zitten allerlei dingen nog onder. Dus je kan niet zeggen dat duurzaamheid is afgeschaald. Alleen de rapportageplicht daarover.
1: Ja.
0: En die vergissing maken we ondernemers nog wel.
1: Ja. En betekent dat een bedrijf, bepaald moment komen ze tot inzicht?
0: Mm-hmm.
1: Alle processen helemaal anders gaan lopen? Of hoe kan je dat duiden?
0: Nee, ja.
1: De prestatie, daar hebben we het dan eigenlijk over.
0: Prestatie, ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik werk veel voor familiebedrijven. Dus die kijken wel anders al. Die kijken ook op de lange termijn al. En dan is het eigenlijk dat ze al heel veel dingen goed doen. Maar dat ze veel meer zoiets hebben. Ja, ik hoef me daar niet voor op de borst te kloppen. Want dat doen wij altijd al zo. En dat is dan wat, als ik een beeld ben, dan probeer je dat wel te duiden. En dan zeg je ook van, het gaat niet over de borsten kloppen, maar je mist dingen door het niet te vertellen. Zoals andere ondernemers inspireren, maar ook de juiste medewerkers aantrekken. Dus daar help ik ze bij.
1: En ik kan me voorstellen dat dat iets is. Hè? Wij horen dat hier in heel veel programma's voorbij komen. Met name de jongere generatie, die wil zingevend werk doen, zeggen ze dan. Ja. Ondertussen wel goed verdienen.
0: Ja,
1: kan zeker. Maar,
0: vrij.
1: Precies. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat voordat dat uiteindelijk landt bij bepaalde MKB-bedrijven, dat het echt wel lang duurt.
0: Ja, dat duurt ook lang. En ik denk ook als je de term duurzaamheid noemt, dat dat enorm afschrikt. En dat ze eigenlijk alleen maar denken, oh, dat wil ik niet, dat wil ik niet, dat wil ik niet. Maar als je het hebt over een gezonde onderneming en over toekomstgericht werken en over goede mensen aantrekken en vasthouden. Over flexibel zijn, zodat je kunt aanhaken bij die vragen van die klant.

0: ja, dan wil iedere ondernemer dat. En dat is duurzaamheid eigenlijk.
1: En moet je het verhaal anders vertellen om ze te overtuigen dan een aantal jaren geleden? Of is het nu wat makkelijker uit te leggen?
0: Het makkelijker is dat de meeste ondernemers wel van duurzaamheid en VO, CSRD, hebben gehoord inmiddels. Het moeilijke is dat ze verwarring hebben. Dus dat ze denken dat duurzaamheid afgeschaald is. Maar dat is dus die rapportageverplichting die afgeschaald is. Dus dat ze misschien weer een beetje achterover gaan leunen. Tenzij je de grote klanten hebt, de Heijmansen en de Albert Heijns, zeg maar. Ja, dan moet je.
1: Maar daar is het al ingebed.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken, ook onder andere als ze gestuurd en gestuurd zijn door wetgeving.
0: Ja.
1: Dan toch, kan ik me voorstellen, wat is gemiddelde eerste primaire reactie als je bij een MKB-bedrijf binnenloopt over alles wat er nu bestaat?
0: Oh ja, ik heb onlangs een groep van 10 van dat soort ondernemers mogen begeleiden. En dan is het eerste is wel een beetje sceptisch. Van moet ik dat wel doen? Heeft dat nu wel prioriteit? Dus dat. Op een of andere manier kan ik dan toch een goed verhaal houden en gaan ze mee. En nu zijn ze eigenlijk super enthousiast en blij dat ze het gedaan hebben. Want ze krijgen dus een beeld van hoe goed hun bedrijf eigenlijk al is en waar ze kunnen verbeteren. En elk ondernemer wil wel verbeteren, want je wil vooruit en je wil bijblijven. En het liefst nog die concurrentie verslaan. Dus ja, dat zit er allemaal in. En als je het daarover hebt, dan is het goed.
1: Ik kan me ook voorstellen, want je gaat in één keer als MKB-bedrijf nog meer met data aan de slag. Dus er worden meer zaken transparant en inzichtelijker.
2: Ja.
1: Is dat de absolute meerwaarde eigenlijk die dit met zich meebrengt, zonder dat dat per se het doel heeft waar we het nu al steeds over hebben?
2: Ja, dat heeft een meerwaarde als je data goed is.
1: Ja, dat begonnen we in het begin van de uitzending geloof, toch?
2: Ja.
1: Crap in is crap out.
2: Ja,
1: toch?
2: Dat is zeker de voorwaarde. Maar ik denk wel dat, en dat zie ik bij veel bedrijven die wij nu zien, dat data echt wel gezien wordt van een, in het algemeen, hè, of je nou in een duurzaamheidsperspectief loopt. Voor mij is het niet iets apart, duurzaamheid, dat zit verweven. Maar data en duurzaamheid gaat samen, een twin transitie ongeveer, waar we het net over hadden. Maar als je vanuit een ondernemer kijkt, de meeste ondernemers die echt wel succesvol zijn, zijn al een tijdje geleden ook echt wel data gedreven begonnen. Want die zien gewoon dat je daar informatie uit kan halen, dat je sneller kan zijn dan de concurrent. Dat is iets wat bijna alle softwarebedrijven natuurlijk ook promoten. Kom bij ons, koop onze applicatie en dan ben je sneller dan de rest. Wat er heel vaak gebeurt, is dat je natuurlijk heel veel verschillende losse systemen hebt die eigenlijk niet aan elkaar gekoppeld zijn. Nou, daar zijn natuurlijk heel veel mooie systemen voor dat je dat bij elkaar kan brengen, data warehouses en zo. Maar uiteindelijk gaat het er wel om van wat wil ik eigenlijk als bedrijf en waar moet ik op sturen? En dat is niet alleen het financiële. En als je dan na gaat denken over die elementen, en dat noemen ze in dure termen onder de CSRD en data maturity analyse, assessment, dan moet je gaan nadenken als bedrijf, waar maak ik een impact als bedrijf? En waar komt er impact op mij? En daar komen een bepaald aantal elementen uit. Dus dat is voor een transportbedrijf heel anders dan voor een bouwbedrijf. En daar moet je je data op afstemmen. Dus het is zeker van belang. Ik zie, we hebben een paar transportklanten gehad die heel erg op de data zijn gegaan. En die zijn ook duurzaamheid gaan combineren. Nou, die hebben, ik wil niet zeggen toevallig, maar die hebben echt al over de laatste jaren hele goede resultaten gehaald. Ook financieel. Maar ook met het aantrekken van personeel.
1: Is het ook niet zo dat op het moment dat je data meer inzichtelijk hebt, dat je ook veel beter prognoses kan afgeven, kan ook aan een geldverstrekker zijn.
2: Ja, zeker.
1: Zaken. Dus dat je de dingen makkelijker gefinancierd krijgt.
2: Ja, banken vragen sowieso. Hè. Je merkt dat banken, ik weet niet of dat, ik volg het niet helemaal goed de laatste tijd, maar er zitten zeker aan bijvoorbeeld leningen duurzaamheidsaspecten verbonden. En dan kan je een korting krijgen op je lening. En die kunnen best wel een grote impact hebben. Hè? Dus een paar promiel op een paar miljoen is best wat. Dus dat soort dingen gebeuren er zeker. Ja.
0: Maar ook vanuit, als je data goed begrijpt als ondernemer zijnde, dan ben je geen leverancier meer, maar dan word je eigenlijk een kennispartner. En dan heb je ook een hele andere concurrentiepositie ook weer. Dat is ook wel wat ik zie. Dus dat zijn eigenlijk wel, voor jezelf, voor de stevigheid van je bedrijf, is dat een interessante ontwikkeling.
1: Maar die vind ik interessant, want dan zeg je kennispartner. Maar betekent dat dan dat zo'n kennispartner niet meer met concurrentie in de weer is?
0: Ja, als de concurrentie hetzelfde kan, dan is het natuurlijk weer anders. Maar vaak is dat niet zo. Dus dan heb je wel ja, zeker op transportvlak laat je je concurrenten achter je en heb je een hele andere positie gekregen.
1: Dit is overigens een heel ander onderwerp. Dit gaat over betrouwbaarheid en ecosysteem. Ja, ja.
0: Dat
1: hoort er wel bij, toch?
2: Ik heb daar nog wel een leuk voorbeeld van. Er is een transporteur ergens in het westen van het land. En die vroeg al een paar jaar geleden van mijn marges zijn heel dun. Het is een familiebedrijf ook. Denkt al een hele slimme ondernemer. Ook veel met data bezig. Die zegt, ja, ik kan dit niet vol gaan blijven houden. Want er komen steeds heffingen aan. Wat voor bedrijf heb ik eigenlijk? En waar gaat het naartoe? Nou, hij is dus wel heel erg in zijn data gegaan. Maar heeft ook wel de durf genomen om wel bijvoorbeeld elektrisch te gaan. Hè? En dat heeft hij kunnen doen door zijn data beter te snappen. Maar ook wat er gebeurt aan de klant. En ik denk dat ik hem een half jaar geleden gesproken heb. En hij heeft een enorm mooi wagenpark met een laadplein. En zijn businessmodel is niet zozeer alleen maar... Dus hij kan nu goedkoper ook aanbieden ten opzichte van fossiel. Maar het managen van zijn energie. Dus die investering die hij heeft moeten doen. Door die data te managen. Kan die dus daar gewoon ook echt op handelen. En daar verdient hij geld op. Dus het af bijvoorbeeld een paar miljoen die hij investeert. Is ook veel sneller terugbetaald. Dus hij heeft op twee manieren een grotere win kunnen realiseren. En dat is echt puur omdat hij goed heeft nagekeken van wat loopt er in mijn bedrijf? Feitelijk, hè? Niet gevoelsmatig.
1: Nee.
2: En ja, daar is data wel gewoon een goede drijfveer in.
1: En dat zie je ook in overnameland natuurlijk. Hè? Dat er veel grote bedrijven worden overgenomen. Niet per se om het bedrijf wie ze zijn, maar om de data die bij dat bedrijf inmiddels gemind is, als het ware.
2: Klopt, ja.
1: Zometeen dan ben ik wel even benieuwd om te kijken naar wat zit er nog meer in die praktijk en hoe gaan we richting de toekomst.
3: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
4: Iedereen praat mee.
3: Dit is New Business Radio.

0: Dark. John Mayer opnieuw Business Radio. Dit is het programma List of Business. Elke werkdag tussen 10 en 11. En alle programma's zijn natuurlijk ook terug te luisteren via newbusinessradio.nl.
1: Dit is New Business Radio.
2: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
0: Vandaag in de studio Patrick de Veer, founder en directeur van Greenomatic. En Elise Vonk, oprichter van Vonk, spranklid MVO. En we hebben het onder andere gehad over die duurzaamheidsreportages, certificaties die erin eigenlijk gewenst worden. Doe je dat niet, dan loop je gewoon straks omzet mis, klanten mis. Belangrijke boodschap. En dan gaan we nu naar de praktijk.
3: Leuk.
0: Want Elise, daar ben jij vooral mee bezig.
3: Ja.
0: Wat voor veel voorbeelden zou je nu eigenlijk in deze uitzending graag willen bespreken? Ik heb hier bijvoorbeeld wat meegekregen van jullie natuurlijk. Interessant ook, omdat het verschillende markten segmenten zijn waar ze zich in begeven. Foodbedrijf, hoveniersbedrijf. Waarom ecovaders bijvoorbeeld te snel is ingevuld. Daar hebben we het in het begin van de uitzending natuurlijk over gehad. Het zijn allemaal certificeringen met vragenlijsten. Die B Corp daarvan weet ik ook, dat is echt een heel boekwerk. Ja. Om je daar doorheen te worstelen, dat is denk ik nog groter dan je allergrootste examen ever. Toch?
3: Ja, het is wel grappig wat het doet met bedrijven. Ja. Het is inderdaad wel. Maar het zijn de bedrijven die eigenlijk de koplopers willen zijn, die de leiders van de markt willen zijn, die iets anders, die iets willen veranderen in de markt. Ja, dan moet je ook wel iets in je mars hebben.
0: En het gaat heel gedetailleerd, toch? Zo'n vragenlijst.
3: Ja,
0: wat staat daar onder andere in? Wat wordt daar gevraagd?
3: De loonkloof tussen man en vrouw bijvoorbeeld. Nou, best confronterend, toch? Het verschil tussen de directie en en laagst betaalde loon. Dat willen bedrijven vaak niet graag weergeven. Dus dat zijn echt wel gedetailleerde vragen. Moet je dat dan willen zo gedetailleerd? Nou, wil je een leider zijn en wil je jezelf to the limit pushen, zeg maar. Dan is het zeker wel een perfect certificaat. Maar ik ken ook bedrijven die het als richtlijn gebruiken. Want er zitten heel veel gratis tools op de B Corp website. Waar je gewoon kennis van kan nemen en kan kijken. Als je het hebt over inclusiviteit bijvoorbeeld. Een moeilijk thema. Ja. Wat is dat nou eigenlijk? Nou, B Corp is daar heel duidelijk in wat ze daaronder verstaan. En wat je dan gedaan moet hebben. Ja, pak het als richtlijn en ga ermee aan de slag. Weet je wel? Dus je hoeft het niet te certificeren. Maar er zijn natuurlijk wel bedrijven die zeggen, ja, wij willen gewoon, wij willen voor het maximale gaan. En we willen niet zelf zeggen dat we heel duurzaam zijn. We willen geaudit worden door een derde partij. Zodat we dat met recht kunnen zeggen. En dat is natuurlijk wel een verschil.
0: Dat je van de discussie af bent eigenlijk ook, toch?
3: Ja, en dat je dat kan zeggen ook. En dat het gewoon, als mensen B Corp kennen, weten ze ook dat je er veel voor gedaan moet hebben. En dus dat, ja, niet dat het wel goed zit, want dat zou ook niet fair zijn. Maar wel dat het dat je er hard voor hebt moeten werken. En dat je veel hebt moeten veranderen en moeten implementeren en doen om het om daar te komen.
4: Dat is een soort kwetsbaarheid die je als sterkte gebruikt als bedrijf eigenlijk.
3: Ja.
4: Want je moet wel durven dit te doen, zeg maar. Ja.
0: En inderdaad, ik kan me ook voorstellen dat je daardoor intern discussies aanwakkert. Ja. Doordat dit ter sprake komt ook.
3: Ja. Ja. Door het op tafel te leggen. Want dat is wel B Corp. Je moet gewoon alles vertellen. En het is ook niet zo. Bij sommige certificeringen mag je zelf de scoping bepalen. Bij B Corp die bepaalt het voor jou. Dus je kan niet zeggen, dit bedrijf je laat er even uit. Want het is eigenlijk niet zo duurzaam. Je moet het helemaal doen. En dat wil natuurlijk ook niet iedereen. Maar daardoor krijg je wel het eerlijke totale beeld. Zeg maar.
0: Een soort toetreding tot een unie.
3: Ja, dat is het, denk ik. Ja.
0: En zie je dan ook uiteindelijk dat bedrijven, voordat ze echt daadwerkelijk daarmee aan de slag gaan, al die beweging aan het maken zijn, zodat de verschillen van wat er nog moet veranderen niet al te groot meer zijn? Of gaan ze gewoon van een op andere dag besluiten ze, we gaan beginnen? Wat zie je over het algemeen?
3: Ik denk dat dan spreek ik alleen over de bedrijven die ik ken. Die waren al echt begonnen en zien dit, zeg maar, als de ultieme bekroning of de bevestiging dat ze gewoon een goed bedrijf zijn.
0: Ja.
3: Ja, dus dat, die waren al wel bezig.
4: Ik denk dat veel bedrijven niet erg snel aan B Corp gaan beginnen van nul af aan. Dat ze denken van nooit van gehoord en nu ga ik eraan beginnen.
3: Ja,
4: dat kan. Denk ik haast. Ja, het kan natuurlijk. Die bestaan waarschijnlijk wel, maar de meeste die wij zien niet. Nee.
0: Zijn er nog interessante praktijkvoorbeelden waarvan je zegt van, nou, als ik dit vertel, hè, zonder dat ik vraag naar namen, kan me voorstellen dat dat niet de bedoeling is. Maar dat je wel kan zeggen van, ja, hier kan ik eigenlijk wel een verhaal vertellen waar je lessen uit kan trekken als bedrijf zijnde, op het moment dat je nu aan het luisteren bent.
4: Ja, ik denk dat, we hadden het net over intrinsieke motivatie. Hè?
0: Mm-hmm.
4: En ik denk de bedrijven waar wij vaak bij komen zijn dan ondernemers die gewoon het hart op de goede plek hebben, maar misschien niet echt met het onderwerp duurzaamheid aan bezig zijn. Totdat ze ermee beginnen en daar ook zien van, hey, dit werkt ook voor me. En daar zie je dus, ik heb een hele leuke klant. En eigenlijk bijna al mijn klanten zijn leuk. Maar dit is wel een leuke klant. Die importeert dan schroefjes, boutjes en moertjes vanuit het Verre Oosten. En die levert dat aan een grote ijzerwarenhandel. En maar ook naar doe-het-zelf-zaken. En die wordt natuurlijk ook geconfronteerd met de regelgeving. Er zit bijvoorbeeld aan de buitenkant van de grens, van de EU-grens. Ja, als jij bepaalde materialen importeert, moet je betalen. Ja. Dan moet je CO2.
5: Dat is de carbon border.
4: Dat is de CBAM, ja. Ja. Dat is natuurlijk een moetje. En dat was ook de eerste opdracht die ik had van hun. Maar gaandeweg zie je ook gewoon dat men snapt, hey, dit is interessant als we dit gewoon eens eigenlijk over al onze leveranciers, EU, non-EU doen, krijgen we eigenlijk een heel goed beeld over onze kostprijs. En aangezien wij leveren aan redelijk lage marge bedrijven, hebben we altijd een discussie over kostprijs. Ja. En terwijl die bedrijven ook zeggen, hey, wij willen graag dat onze producten in onze winkel, er moet een mooi duurzaamheidslabeltje op en allemaal dat soort dingen. Maar dat wordt gewoon naar beneden geduwd. Terwijl, ja, dan ligt het dus ergens in de keten. En dat moeten zij dan oplossen. In ieder geval zo voelt dat. Dat is niet helemaal waar natuurlijk, want ze willen graag het gesprek aan. Maar als je dat goed doet, kan je wel, en je hebt je kostprijs gewoon goed in beeld, kan je gewoon dat gesprek met veel betere argumenten aan. Want ook die grotere bedrijven, die willen wel duurzaamheid zijn. Maar in grote bedrijven is het niet zo dat bijvoorbeeld de inkoper gelijk, die heeft een heel andere target. Die wordt gezegd, ja, je moet zo goedkoop mogelijk inkopen. Er wordt niet heel veel gezegd van, je moet ook zo goed duurzaam mogelijk inkopen. Dat zouden ze eigenlijk moeten doen.
5: Ja.
4: Maar die verhoudingen, die maken zulke ondernemers gewoon op dagelijks mee.
5: Maar goed, als je het een beetje volgt, dan kan je dat als bedrijf wel aanvoelen komen. Dat de regie moet teruggaan naar Europese landen. Omdat vanuit het Verre Oosten worden overstelpt met allerlei goedkope materialen, goedkope producten. Mm-hmm. Die eigenlijk bedrijfsleven hier heel veel schade toebrengen.
4: Ja, maar het is wel denk ik een illusie om te zeggen dat het allemaal zo kan gaan, hè, in Europa. We zitten in een globalisatie. Dus dat deel blijft, denk ik. De vraag is natuurlijk, hoe ga je daar gewoon gezamenlijk goed mee om? Je kan er echt van uitgaan. Bijvoorbeeld, we hebben ook wel redelijk wat met de klanten van onze klanten, of leveranciers van onze klanten gepraat in het Verre Oosten. Die hebben ook wel door dat als wij niet hierop ingaan, dat wij in de markten en ook Amerika zelfs, EU en Amerika, dan gaan verliezen. Dus die zijn ook een bepaalde slag aan het doen.
5: Dat gebeurt ook, maar dat komt wel door bepaalde regelgeving die er gelanceerd is. Niet die even populair allemaal, maar dat klopt. Is wel
4: ja, gevolg van, toch? Je moet het zien als stimulatie. Ik denk die hele, we hadden het toen straks over CSD. Ik denk dat uitgemond is in iets wat eigenlijk niet de bedoeling was. Het was altijd bedoeld als stimulatie. Het was een stimulatiemiddel om ondernemers na te laten denken en te doen. Dat is redelijk ver gegaan.
3: Eerlijker playing field te krijgen.
4: Ja,
3: dus dat
4: was.
3: Dat het vergelijkbare data was. Dus niet appels en peren, precies. Maar iedereen op dezelfde manier. Ja,
4: het is uitgemond in iets heel anders, zoals we weten. Maar
5: goed, dat is natuurlijk de keerzijde daarvan. Dat op het moment dat de overheid zich gaat bemoeien met de markt en daar niet consequent in is, dan ligt de schade niet bij die overheid, maar bij die bedrijven.
4: Ja,
5: dus dat is de keerzijde.
4: Als we consistent beleid zouden hebben, dan zou het.
5: Exact.
4: Het is misschien wat je net zegt, misschien niet leuk. Dat is zo'n belastingslogan. Maar het is wel zo. Ja, ik denk dat als je door. Toen bijvoorbeeld Trump aan de macht kwam, zag je gelijk hoe EU heel snel hun kaarttrak zo omdraaide. Van, wij gaan het ook maar versoepelen. Ja, dat betekent voor mij dat je er eigenlijk intrinsiek niet helemaal achter stond. Ik weet helemaal niet.
5: Nee, want daar ben jij. Jij bent inderdaad ooit begonnen om dingen te verbeteren. De wereld te verbeteren daarin.
4: Ja, dat was jouw trigger.
5: Ja. Inderdaad. En hoe zien jullie dit? Want we zijn bijna het einde gekomen van het programma. Hoe zien jullie dit nu zich nog ontpoppen de komende jaren? Want er is nog heel veel te doen. Want het MKB is een enorme doelgroep die eigenlijk nu buiten al die scopen valt waar nu dan die wetgeving voor geldt.
4: Ja.
5: Maar ze moeten wel aan de gang.
4: Ja, nou, ik denk, en dat is ook de reden waarom wij echt per sector bezig zijn gegaan. Want op een gegeven moment iedereen heeft ermee te maken. Maar ik zie gewoon dat door eigenlijk de markt zichzelf, door de tekorten van materialen vanuit bijvoorbeeld, maar ook de prijzen. Die buiten de EU inkomen. Je ziet het ook op digitaal vlak. Hè. Je hoort heel veel over digitale weerbaarheid. We moeten alles binnen de EU doen. Al die krachten die je ziet, die gaan denk ik veel meer richting de ondernemer te bedenken, hoe word ik wat weerbaarder? En dat, misschien vervangen we het woordje duurzaamheid door weerbaarheid. Ik weet het niet, maar dat is altijd weer wat. Hè. Dan komt weer een andere term. Maar je ziet gewoon dat veel ondernemers, en zeker waar Elise net ook verwees naar familiebedrijven, die gaan dat veel meer nadenken van hoe kunnen we dit gewoon goed op langere termijn voor elkaar krijgen. Want er komt altijd weer wat op je af en daar moet je op reageren. En hoe sterker je daarin bent, in dat reageren, hoe beter jouw bedrijf kan overleven. En ik denk dat dat bij veel ondernemers toch al wat meer in hun hoofd is gekomen van, kijk, als je voor een snelle exit gaat voor een bedrijf, ja, dan ga je waarschijnlijk voor de snelle winst. Ja, dat bestaat altijd. Maar de meeste mensen hebben dat denk ik niet. Die willen gewoon iets leuks achter.
5: Elise, tot slot.
3: Ja, ik denk dat het belangrijk is, eigenlijk precies wat jij ook zegt, van het helpt je bij je veerkracht, je weerbaarheid. Je hebt over alle onderwerpen, of het nou gaat over de mens, over je keten, over je CO2-footprint, dus je milieukant, heb je een beeld gevormd en weet je waar je aan kunt schaven op momenten dat het moeilijk wordt. En ik vind het soms zo jammer dat duurzaamheid in zo'n negatief eigenlijk zo'n moedjeskant wordt geplaatst. Want ik denk als je het goed bekijkt, dat het juist heel veel kansen biedt. Want het gaat over efficiënter maken van je bedrijf, over slimmer zaken doen, over een goed netwerk, een betrouwbaar netwerk om je heen verzamelen waar je ook in moeilijke tijden mee door de deur kunt. Dus ik zou het zo graag aan de kanskant willen plaatsen. Zo zie ik het en zo probeer ik ook mijn ondernemers te helpen.
5: Ja, ik wens jullie daar veel succes mee. En bedankt voor de komst naar de studio.
4: Dankjewel.
5: Tot zover Let's Talk Business. Wil je deze aflevering met Greenomatic terugluisteren? En Elise Vonk van Vonk, spankelijk NVO, kan dat natuurlijk via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.
2: Dit is New Business Radio.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
11: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
13: Manutan, Manutan.
12: Bestel op manutan.nl.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
15: Je hoort het op New Business Radio.
16: Manutan, Manutan.
12: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
15: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Werk verandert. Banen veranderen. En jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière-switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers van de Nationale Vacaturebank hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt.
1: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

0: with you.
1: Shaping your future. New Business Radio.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is At the Top van BusinessWise met Paul van Riessen op New Business Radio.
6: Hij verkoopt jaarlijks voor meer dan een miljard euro ijs. En dat is bepaald geen koud kunstje. Al was het maar omdat een van de oprichters van het bedrijf hem met vuur aan de schenen legt. Goed dat je luistert naar At the Top, waarin ik elke week praat met een CEO over leiderschap en carrière maken, zodat jij er wat van kan leren. En vandaag de gast Johan Hansen, CEO van het iconische ijsmerk Ben & Jerry's.
7: Goedemorgen Paul.
6: Leuk dat je er bent.
7: Ja, dank je.
6: Ja, soms klinkt er bij de benoeming van een nieuwe bestuursvoorzitter gejuich. Hè. Doorgaans wordt er in elk geval beleefd geapplaudisseerd. In jouw geval werd er door een van de oprichters, Ben Cohen, zo'n beetje moord en brand geschreeuwd. Ja, niet omdat hij per se iets tegen jou had, maar meer omdat je benoemd zou zijn zonder instemming van het onafhankelijke bestuur dat de identiteit van het merk moet bewaken. Hè. Was je nou op voorbereid dat je in een mijnenveld terecht zou komen?
7: Nou, ik had natuurlijk eerder voor Ben & Jerry's gewerkt. En ik kende Ben & Jerry ook uit die tijd. Dat was van 2009 tot 2017. En ik wist natuurlijk dat zij campagnevoerder zijn en activistisch. En dat ze zeker hun mening ook laten horen. Maar ik ga goed met ze om. En ik ben uiteindelijk ook meteen met ze gaan lunchen. En ik heb eigenlijk heel gelachen met ze om mee te beginnen.
6: Ja, nou gelukkig maar. Ja, ja, want Ben & Jerry's is natuurlijk een bijzonder bedrijf. Hè? Het is eind jaren 70 niet alleen op aarde gezet om ijs te verkopen. Maar ook om bij te dragen aan een betere wereld. Unilever kocht het bedrijf in 2000. Toen werd vastgelegd dat de missie behouden zou blijven. Denk je nou dat het zakelijk succes van het merk vandaag de dag nog daadwerkelijk samenhangt met die missie?
7: Ja, dat denk ik zeker. Als je kijkt naar... Even een stapje terug, want dat is ook wel belangrijk. Ze begonnen in 78 echt met goed ijs maken. Dat was uniek. En altijd wel op een manier ook... We zeggen altijd van in the nicest possible way. Dus ook van kleine boeren en met de juiste ingrediënten uit die community daar in Vermont. En dat hebben ze omgezet en veel meer institutioneel gemaakt. Door te zeggen van, we willen goed ijs maken. We willen... een goed bedrijf leiden. Dus dat moet ook gewoon winst maken, full profit. En uiteindelijk ook met dat bedrijf een sociale missie uitdragen. Zowel in hoe we dat product maken en hoe we met de community omgaan. Maar ook waar we voor staan en wat we zeggen als bedrijf. En dat is eigenlijk in al die jaren, we zijn nu 48 jaar oud, dus over 2 jaar zijn we 50. Dat gaan we wel op een manier vieren dat het ook past. In al die jaren is dat eigenlijk doorgegaan en eigenlijk vanuit die kleine staat Vermont steeds groter geworden in de VS. Maar nu natuurlijk ook in Europa en steeds geankerd aan die three-part mission zoals we dat noemen.
6: Ja, maar denk je dat de consument minder snel naar Ben & Jerry's zou grijpen als die maatschappelijke missie er niet aan gekoppeld zou zijn?
7: Het is een wezenlijk onderdeel van wie we zijn. En ik denk dat die autoriteit die we hebben op die three-part mission, goed product en ook die missie die we uitdragen, dat dat gezien wordt en dat dat ook meespeelt in ja, waarom mensen ons kopen, maar ook soms wat we zeggen in love met ons vallen. Ja.
6: Ja. En Ben Cohen, die ene oprichter waar ik het net over had, was eerder te gast in dit programma. Laten we eventjes luisteren naar een fragmentje uit dat gesprek.
8: We both came to the conclusion that there was no way the social mission was going to survive under current ownership. And Jerry resigned in protest. And I decided to stay on and fight to keep Ben & Jerry's independent, to keep the mission alive.
6: De maatschappelijke missie kan onder de huidige eigenaar onmogelijk overleven, horen we hem zeggen. Ja, ik begreep dat jullie nog wel eens gaan lunchen. Je vertelde het net al. Dus dit zal hij ongetwijfeld ook wel eens tegen jou hebben gezegd. Wat zeg je dan terug?
7: Nou, dan laat ik zien wat we allemaal doen op dit moment. We zeggen heel veel dingen als het gaat om democratie op dit moment. We hebben een hele duidelijke mening over hoe de administratie in de US moet gaan kijken in de omgang van ICE. We doen heel veel werk hier in Europa als het gaat om vluchtelingen. Dus heel veel dingen die helemaal in lijn zijn met alle dingen die we in het verleden ook hebben gedaan. En de support ook aan alle kanten intern is helemaal in lijn met waar we voor staan. Die is niet veranderd.
6: Ja, eigenlijk vindt hij dat jullie niet ver genoeg gaan. Hè? Hij is bijvoorbeeld heel erg tegen Trump. Vindt dat ook Ben & Jerry zich tegen de president zou moeten uitspreken. Dat doen jullie niet, hè?
7: Nou, we zijn uiteindelijk altijd heel duidelijk op de policies en de issues. En dat zeg ik een beetje op zijn Engels, want dat is natuurlijk een beetje mijn tweede taal nu aan het worden.
6: Ja.
7: En daar spreken we ons over uit. Dus we zijn heel erg duidelijk geweest bijvoorbeeld over de oorlog nu in Iran. Dat die niet constitutioneel is. Dat er uiteindelijk geen akkoord ligt van het congres. En dat is belangrijk om dat te blijven zeggen. Ben wil altijd een stapje verder. Hij is hier ook activist en campagnevoerder voor. En dat is ook echt iets wat van alle tijden is. Dus het is niet nieuw voor nu. Dat hebben we eigenlijk ook gezien 10, 20, 30 jaar geleden toen hij een rol had in het bedrijf, maar een onderdeel deed en niet het hele bedrijf leidde. En dat tekent Ben. Dat vinden we eigenlijk ook erg mooi. En daar gaan we denk ik op een hele goede manier mee om.
6: Ja, ik hoorde de CEO van de Magnum Ice Cream Company, hè, eigenlijk het moederbedrijf van Ben & Jerry's tegenwoordig, zeggen dat Ben & Jerry's eigenlijk onpartijdig is.
7: Nou, dat klopt. Wij hebben ook, en dat hebben we eigenlijk al vanaf het allereerste begin, ook voordat Unilever het kocht, hebben we gezegd, we zijn non-partisan. He, dus wij praten over issues, policies. We praten over de progressieve dingen waar we in geloven. Maar dat hoeft niet per se partij X of partij Y te zijn. Dat kan geheel liggen aan waar het voor staat.
6: Ja, en wie bepaalt de grenzen van waar het activisme stopt? Ben jij dat? Is dat dat onafhankelijke bestuur waar ik het eerder over had? Is dat de aandeelhouder misschien?
7: Nee, kijk, ik leid het bedrijf. En dat doe ik met een groep enorm competente mensen. Een geweldig leiderschapsteam waarbij we marketing doen, productontwikkeling, het financiële stuk. Maar ook iemand die helemaal bezig is met wat wij zeggen, de sociale missie en activisme. De plannen, de strategieën die worden daar gebouwd. En dat doen we dan als geheel. Kijken van hoe dat past in onze three-part mission. En hoe we dat ook dan kunnen uitrollen. En dat wordt per jaar vastgelegd. Of soms over 2-3 jaar. En met name de supply chain dingen. Die zijn vaak over een aantal jaren. Want dat neemt ook heel veel tijd in. En zo doen we dat. En dan maken we hele duidelijke keuzes. Wat we dit jaar doen. Of wat we deze maand of dit kwartaal doen. En dat werkt eigenlijk heel goed.
6: Ja. Ja. Je werkt al eerder bij Ben & Jerry's, we zeiden het net al eventjes. 10 jaar geleden toonde je nog buitengewoon enthousiast over het onafhankelijke bestuur en de constructie die rond Ben & Jerry's hangt. Hè? Maar eigenlijk heeft dat in de zakenwereld geen navolging gekregen. Waarom is dat eigenlijk, denk je?
7: Ja, dat zou je de zakenwereld moeten vragen als je het mij vraagt. Maar ik denk dat het voor ons heel goed gewerkt heeft. Het heeft een hele goede balans gegeven in die three-part mission, zoals ik dat genoemd heb. En ik denk dat wij ook in de toekomst dat gewoon heel goed blijven doen. En dan hebben we natuurlijk een aantal, wat wij dan noemen, ripples gehad. Nu ook met name over hoe we de governance afspreken en hoe we dat ook doen qua samenwerking. Maar we hebben net drie nieuwe boardmembers aangenomen. En die zijn enorm enthousiast om ons weer naar de volgende fase te helpen.
6: Ja, en zij zijn dan degene die onderwerpen agenderen. Die zeggen van nou, die oorlog in Iran, volgens mij zijn we het er niet helemaal mee eens.
7: Nee, hoe we het doen, en dat is eigenlijk altijd zo geweest. En je refereert aan een toespraak volgens mij die ik deed in 2013. Ja. Is altijd samenwerken tussen board en het management team. Het management team komt met onderwerpen. En dan is het vaak de board die hun expertise geeft aan die onderwerpen. Want zij zijn daar elke dag of dagelijks mee bezig. Maar die ook perspectief geven en af en toe een challenge hebben. En zo werk je samen om tot een goede campagne te komen.
6: Ja, en had je eigenlijk met net zoveel plezier ja tegen de baan gezegd als die missie er niet aan had gehangen?
7: Dat is een hele goede vraag. Ik heb van 2019-2017 Europa geleid voor Ben & Jerry's. En het mooie vond ik is dat we groei konden realiseren. Dus ook ondernemend waren. Maar tegelijkertijd ook echt deden met die maatschappelijke missie. Dus ik vind dat wel een wezenlijk onderdeel van deze baan. En ook wel een reden om terug te mogen keren.
6: Ja, anders had je nee gezegd.
7: Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar het is zo verbonden aan Ben & Jerry's. Dat je echt van ik zie het eigenlijk niet zonder.
6: Nee, snap ik helemaal. Jochen Senneveld Ben & Jerry's natuurlijk laten groeien. Maar daarvoor zal die collega's binnen zijn eigen bedrijf uit de weg moeten duwen. Hoe bloeddorstig hij dan is, vragen we zo.
1: Dit is At the Top van BusinessWise met Paul van Riessen op Nieuw Business Radio.
6: Als we naar jouw carrière gaan kijken, toch nog heel eventjes over het krakeel met oprichter Ben Cohen. Hè? Want volgens hem is er een hele simpele manier om daar een eind aan te maken. Luister maar.
8: We believe that the solution is for them to sell Ben & Jerry's to a group of independent investors. That's what the Save Ben & Jerry's campaign is about.
6: Yeah.
8: We have the investors. It's just that Magnum doesn't want to sell. They want to essentially destroy the brand. If they continue in the direction that they're going, Ben & Jerry's will just become another piece of frozen mush on the grocery shelf.
6: Just another piece of frozen mush on the shell. Wat denk je als je dit hoort?
7: Nou, Ben en ik zijn het over heel veel dingen zijn we het eens. Ik denk op dit punt hebben we een andere mening. Laten we daar gewoon op houden. En dat is ook helemaal prima. Ik denk dat de manier waarop we zijn georganiseerd nu is eigenlijk heel succesvol. In 2000 kocht Unilever het. Zijn enorm gecommitteerd aan die three-part mission. En ik denk dat we hebben laten zien in de afgelopen 26 jaar dat het enorm goed is ook voor het bedrijf. We zijn 5 keer gegroeid. Als je kijkt naar onze impactprogramma's zijn die eigenlijk veel dieper en breder geworden. En wat we hebben gedaan is dat verhaal vanuit Amerika ook naar veel meer landen in de rest van de wereld kunnen zetten. En op dezelfde manier hebben we die impact gehad. En ik denk dat dat eigenlijk heel goed is en dat er daarom ook voldoende zekerheid en vertrouwen is dat dit ook gaat blijven werken in de komende 20, 30, 40, 50 jaar.
6: Ja, nou hoor ik hem toch zeggen. Volgens mij is de beste weg om Ben & Jerry's eruit te kopen. Hij zegt al investeerders aan boord te hebben. Is er eigenlijk ooit een officieel bod geweest?
7: Niet dat ik weet, maar dat zou je aan de financiële mensen moeten vragen.
6: Ja, stel nou dat het hem lukt om Ben & Jerry's weer onafhankelijk te maken. Zou je dan aan willen blijven als CEO?
7: Nou, ik denk dat het model waarin we nu werken, we zijn onderdeel van het grootste ijsbedrijf ter wereld. En ijs is een schaalbusiness. Eigenlijk enorm goed werkt. En ik denk dat we daarop ons moeten concentreren. En in die missie, product, sociaal, economisch, zorgen dat het ook gewoon werkt als geheel model. Dat we dat heel erg moeten gaan oppakken, doorzetten en het naar het volgende niveau moeten brengen. En ik denk dat mijn antwoord dus duidelijk is daarmee.
6: Ja, je hebt eerder dus lang voor Ben & Jerry's gewerkt. Vervolgens 8 jaar weg geweest voordat je weer terugkwam. Voelde het bij terugkeer eigenlijk nog als hetzelfde bedrijf?
7: Ja, op heel veel dingen wel. Natuurlijk zijn er natuurlijk mensen die er al heel lang werken, die je weer terugziet. Dus dat is ontzettend leuk. Maar je ziet gewoon dat Ben & Jerry's een bedrijf is met mensen die de missie en de waarde echt uitdragen. En dat is heel mooi om te zien dat dat zo ontzettend, zoals ik dat al tegen Ben zeg, rock hard is. Dat zie je aan alle kanten. En dat geldt ook voor nieuwe mensen die komen werken en die hun onboarding krijgen en weer nieuwe dingen gaan doen. Dat is ontzettend leuk om te zien.
6: Ja, hoeveel mensen werken er eigenlijk?
7: We hebben in totaal 250 mensen in de markt zitten. En dan hebben we 3 fabrieken die echt dedicated Ben & Jerry zijn. Dus je hebt 2 in Vermont en 1 hier in Hellendoorn in Nederland.
6: Ja. 1,1 miljard omzet in 2025. Bedrijf groeit hard. Waar staan jullie nu op?
7: Nou, we hebben in kwartaal 2 zijn we 9,2% gegroeid. Je moet een beetje kijken naar de wisselkoersen. Maar de groei gaat eigenlijk heel goed door. En de ambitie is om dat natuurlijk verder door te trekken. We groeien gemiddeld tussen de 3% en 5% per jaar. En die ambitie trekken we ook door.
6: Ja. En wat is dan de hardste noot om te kraken? Is dat de verkoop van een product of is het de productie van het product?
7: Nou, de productie is altijd een harde noot om te kraken. En daarom is het denk ik ook zo'n uniek product. Want wat wij doen is mooi roomijs bij onze boeren vandaan halen en daar roomijs van maken. En dan stoppen we het helemaal vol met wat wij dan noemen chunks en swirls. Dat lijkt heel makkelijk, maar dat is het niet. Want die moet je uiteindelijk wel in dat ijs krijgen. Dus dat is altijd een uitdaging. Maar daar zijn we inmiddels heel goed in geworden. Dus dat is eigenlijk heel leuk. Daarnaast is het natuurlijk dat we in de markten waar we zitten. Zijn we relatief groot. Dus met name de UK, US zijn we groot. En dat komt natuurlijk ook met verwachtingen dat je elk jaar met goede nieuwe innovaties komt. En dat doen we dan in onze pints of bakers, zoals je het in het Nederlands noemt. En dat lukt heel goed. En tegelijkertijd wat we nu aan het doen zijn we eigenlijk die smaken die zo ontzettend goed werken in die core producten van ons, die brengen we nu naar sandwiches en sticks. Ja. En dat werkt eigenlijk ook heel goed, want dat kun je dan consumeren op andere plekken dan thuis en thuis uit je vriezer halen.
6: Precies, dus je kan hem wandelen, hè?
7: Absoluut, ja.
6: Maar nu zijn er binnen Magnum Ice Cream Company natuurlijk heel veel ijsjes waarmee je kan wandelen. Dat betekent dat je eigenlijk een beetje mikt op dezelfde consument en dus moet gaan concurreren met familieleden.
7: Nou, dat valt wel mee, want wij zijn natuurlijk een beetje marketeers. Dus wij hebben uiteindelijk wel, praten we over target groups en audiences. En er zijn ook verschillende momenten in de dag waarop je verschillende behoeftes hebt. En dat vult elkaar heel erg mooi aan. Dus als het lekker warm is, dan neem je een waterijsje. En als het wat meer een avondmoment is, dan neem je een Ben & Jerry's en dan zet je je film aan. Dus zo werkt het eigenlijk helemaal goed samen. Ja. En dat zie je ook terug in de resultaten.
6: Nou ja, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld een Magnum, waar het bedrijf naar vernoemd is, wel een beetje dezelfde beleving geeft als een Ben & Jerry's op een stokje.
7: Nou, Magnum doet wat minder met die chunks and swirls. Is meer over wat wij dan noemen de crack en de chocola. En dat vult weer net een andere behoefte en net een andere doelgroep. Dus dat werkt prima samen.
6: Ja, dus het is niet met het mes op tafel op het moment dat jij met collega's van andere merken zit.
7: Nee.
6: Je had het net over de belangrijkste markten. 60% van de omzet komt uit de US. UK is heel groot. De omzetdoelstellingen, groeidoelstellingen zijn natuurlijk ook enorm. Zien jullie nou die omzetgroei met name in de bestaande markten of zijn jullie nieuwe markten aan het openen?
7: Goeie vraag. Zeker in de bestaande markten, want daar zitten we nu. 60% is de Verenigde Staten en 40% Europa. Maar als je kijkt naar Europa, zie je dat er eigenlijk nog heel veel marktbewerking te doen is. Dus het voorbeeld dat ik vaak geef is Polen, waar wij relatief klein zijn. Maar waar je eigenlijk ziet dat de doelgroep heel groot is. Dus we zijn daar heel druk mee bezig om dat verder vorm te geven. En die groeikansen om te zetten in echte business.
6: Ja, en heeft dat dan te maken met de groeiende welvaart dat Polen opeens zo'n interessante markt is?
7: Nou, gedeelte. Maar wat je ook ziet is dat in Polen relatief veel mensen wonen die in het buitenland gewerkt hebben. En eigenlijk al het merk kennen. En dat weer mee terugnemen naar Polen. Dus je hebt al wat wij dan noemen een goede latente awareness.
6: Ja. En is het marketingspel, wat natuurlijk zo belangrijk is in de verkoop van ijs, nou heel anders in Europa dan bijvoorbeeld in Amerika?
7: Ik begin met de eerste. Ik denk wat je veel ziet. Goeie vraag. De consumptie van ijs in Amerika is ongeveer 2 keer zo hoog als in Europa. Dat betekent dus dat er veel meer ijsmomenten zijn. Dus dat je aanwezigheid op die ijsmomenten, dat je dat goed moet doen. Terwijl je dat in Europa minder hebt. Dus daar heb je veel meer ook dat je bezig bent om mensen ook wel te herinneren. Dat het heel een goed moment is om ijs te eten.
6: Ja.
7: Dus dat is een beetje een lang antwoord op je vraag. Maar daar zit wel een verschil in. En daarmee is af en toe de kanaalkeuze of de marketingaanpak is wel anders. Het verhaal is wel hetzelfde. Als het gaat om de missie, als het gaat om het product wat we verkopen met de Chunks and Swirls. Dat blijft eigenlijk redelijk eenduidig.
6: Ja, we hadden het net over missie en een aantal voorbeelden. Hè? De oorlog in Iran, ICE, noem het allemaal maar op. Dat zijn eigenlijk allemaal Amerikaanse voorbeelden. Wat zijn nou de missies die jullie in Europa uitdragen?
7: We hebben eigenlijk, en dat moet ik even terug, want dat was voor mijn tijd. Maar ik denk ongeveer 10 jaar geleden zijn we heel erg ons gaan focussen op vluchtelingen. En hoe we omgaan als Europa met vluchtelingen en vluchtelingen naar Europa halen. Dat is een thema eigenlijk wat we over heel veel landen doen. En wat eigenlijk elke keer terugkomt. En gewoon om ook maar een voorbeeld te geven. We werken dan ook samen met ondernemers die een vluchtelingenachtergrond hebben. Die hebben ons geholpen met het ontwerpen eigenlijk van een nieuwe smaak. En dat gaat op 2 manieren. Eén is maar de inhoud van het product. Dus we doen nu Love Nut Hate. Dat is een pistachio smaak. Maar ook het design van de verpakking. Dus op die manier zijn we eigenlijk bezig om te zeggen van aan de ene kant zeggen we van hoe zorg je nou voor dat er ja, een goede manier is om vluchtelingen naar Europa te halen. Maar ook door het in je business in te passen en samen een smaak te ontwikkelen. Dus dat ja, is eigenlijk altijd bij ons hand in hand gaat dat.
6: Ja, nu is het sentiment behoorlijk tegen vluchtelingen, zal ik maar even zeggen. Als je naar Nederland kijkt, maar ook wat breder in Europa. Snij jezelf dan ook niet commercieel gezien enorm in de voet?
7: Nee, wij staan voor iets. En dat is eigenlijk een beetje terug naar je vraag eerder. En soms ook wel eens een beetje de vragen die wij krijgen. Wij staan voor iets. En dat is iets wat dicht bij onze missie staat. En ik had het net over de commerciële aspecten van wat we doen. We groeiden 9,2% in kwartaal 2. En ik denk eerlijk gezegd waarom dat zo is. Is omdat wat wij doen zit gewoon ingebakken in het model. En dat werkt gewoon.
6: Ja.
7: Dus er zijn voldoende bewijzen en proof points de hele tijd. Dat we vooral door moeten gaan met wat we doen.
6: Ja, ik zei al, er heeft best wel veel jaar tussen gezeten. Tussen je eerste dienstverband bij Ben & Jerry's, waarin je verantwoordelijk was voor Europa, en je tweede, waarin je verantwoordelijk bent voor de hele operatie. Wat heeft die periode tussen die twee dienstverbanden jou geleerd over het commerciële potentieel bijvoorbeeld van het merk?
7: Nou ja, dat het nog groter gegroeid is in die tussentijd. Dus toen ik wegging, toen ik Europa leidde, hebben we de omzet verdriedubbeld. Het is nu 5 keer van waar ik startte. Dus rond de 500 miljoen. Dus die commerciële, dat commerciële succes, dat is eigenlijk gewoon doorgegaan. En nogmaals, dat komt denk ik ook omdat we zo goed zijn op die 3 elementen. We zijn commercieel. We maken een geweldig product. En dat zeg ik natuurlijk omdat ik de CEO ben. Dus ik kan niet anders zeggen dat. En dat meen ik ook echt. Maar we doen dat ook op een duurzame manier. Met een missie. En dat doen we niet door alleen dingen te zeggen. Maar ook gewoon daar programma's aan te hangen. Dus we werken in Nederland met zo'n 130 boeren. Op ons Caring Dairy programma. Dat is echt een manier om te kijken van hoe kun je zuivel en de zuivelindustrie duurzamer maken. Maar we stoppen ook fair trade chocolade en suiker in onze producten. Dus het is een beetje dat wat vaak hier in Nederland. Er is een walk the talk, zeker ook onderdeel van wat we doen.
6: Ja, allemaal eerlijke producten. Daardoor ook dure producten. Ik sta wel eens in de supermarkt en dan denk ik van nou, ik heb op zich best zin in een ijsje. Maar jeetje, wat is dat Ben & Jerry's duur?
7: Nou, ik denk nog steeds dat het een goed premium product is met een goede prijs-waarde verhouding. Ondanks het feit dat je dat bij de Albert Heijn ziet. En dat komt natuurlijk ook omdat we 1 gewoon heel mooi ijs maken. En ook nadenken over hoe we dit op de beste manier kunnen maken. Nou, daar zit een input kostkant aan. En die zie je ook wel gereflecteerd in de prijs. Maar ja, uiteindelijk zie je dat consumenten ja, dat kennelijk erg waarderen. En dat blijven consumeren en kopen. Ook bij Albert Heijn.
6: Ja. Je hebt wel eens verteld dat toen je nog de baas was van Europa, dat je het ook zo leuk vond om heel dicht bij de productie te staan. Hè? Ja. Ook daadwerkelijk te overleggen met de boeren die de zuivel leveren, et cetera. Ja, je baan is nu toch wel wat anders en wat breder geworden. Mis je dat aspect eigenlijk niet?
7: Ik doe het nog steeds.
6: Maar je doet het nog steeds?
7: Ja, dus ik vind het nog steeds leuk om naar de productie te gaan en de productie te zien. Te zien hoe onze producten van de band afrollen, blijf ik fascinerend vinden. En ook om te zien hoeveel passie mensen hebben in die fabrieken. Dus dat is iets wat ik blijf doen. En ook als het gaat om praten met boeren. Ik heb twee weken geleden een heel leuk gesprek gehad met 10 boeren uit de staat Vermont. Die al vanaf 2011 bij ons het Caring Dairy programma runnen. En het is geweldig om te zien hoe gepassioneerd die zijn over het programma. En ook de feedback geven hoe ze het waarderen dat wij blijven investeren in de ontwikkeling van het programma. Dus dat blijft en dat gaat niet anders worden. Sowieso is het denk ik goed in de type rollen die ik doe, is dat je veel extern bezig bent. Je mensen ziet in de landen, de suppliers ziet, onze partners ziet. En dat blijf ik ook gewoon doen.
6: Ja, het is niet alleen een kantoorbaan. Jochen Hansen kwam in 2003 binnen bij Unilever. Hij heeft er heel veel banen gehad op best wel veel plekken op de wereld. Maar hoe werkt dat nou precies, het beklimmen van die corporate ladder? We vragen het zo, maar eerst.
9: Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels, the troublemakers, the round kegs in the square holes, the ones who see things differently.
10: Denk anders.
6: Een at the top naar leiders die de wereld anders zien, die durven af te wijken van de norm en die op die manier grote veranderingen in een manier van zaken doen in gang zetten. En elke week mag mijn gast een leider toevoegen aan de Denk Anders lijst. Nou, vorige week stond hier Dick Peil, de scheidend CEO van elektronica keten Expert. Die voegde Machiavelli toe. Nu is het jouw beurt, Jochenan. Zeg het maar. Wie mag het zijn?
7: Martin Luther King.
6: Martin Luther King, why?
7: Eigenlijk een enorm inspirerende, visionaire man. Ik ga je uitleggen waarom. Dus aan de ene kant visionair. I have a dream. En ik denk dat menig nog af en toe kijkt op YouTube naar die speech. Maar tegelijkertijd ook iemand die de dream kon omzetten in actie en organiseren. Ik vind een mooi voorbeeld van hoe dat gedaan werd door King is de film Selma. Waarbij ze eigenlijk drie grote marsen deden. Om eigenlijk zwarte mensen te kunnen laten stemmen in Amerika. Dat was niet zomaar een mars. Dat was eigenlijk goed uitgedacht. Dat was goed georganiseerd. Daar zat strategie achter. Inclusief Mahalia Jackson eigenlijk vragen om een lied te maken die gezongen werd tijdens die mars. En dat helpt natuurlijk ook om die mars nog impactvoller te maken. En die beelden zijn onderdeel van die campagne. En dat is denk ik het mooie van hoe hij uiteindelijk heel veel mooie dingen heeft bereikt als mens in de Verenigde Staten.
6: Ja, dus er vallen eigenlijk ook heel veel marketinglessen te leren uit zijn optredens.
7: Absoluut.
6: Ja. Ja. Nou, hartstikke mooi. We voegen hem toe aan de Denk Anders lijst.
1: Dit is At the Top van BusinessWise met Paul van Riessen op Nieuw Business Radio.
6: Ja, laten we eens kijken hoe je terecht kwam waar je nu zit. Want dat zijn namelijk geen functies waarvoor je sollicitatiebrieven schrijft. Hè? Vertel eens, hoe werkt zo'n proces nou?
7: Uiteindelijk, ja wel, je stuurt wel een brief. Dus er is nog wel een hele duidelijke motivatie nodig waarom je dit soort banen gaat doen.
6: Maar je ziet op het intranet staan, we zoeken...
7: Nee, daar was natuurlijk wel uiteindelijk een HR-systeem omheen wat daar zorg voor draagt. Maar uiteindelijk hele duidelijke motivatie. Ik denk dat het ook belangrijk is. Waarbij je moet zeggen waarom je dat wil doen en ook wat je competenties zijn. En ik heb uiteindelijk gewoon ook een assessment center gedaan. Dat betekent ook dat de andere kandidaten waren. En dat uiteindelijk is gekeken van is dit degene de juiste kandidaat om dit te doen.
6: Ja, nou ja, dan heb je zo'n sollicitatiegesprek. Dan wordt er gevraagd van, vertel maar eens. Wat zijn je sterke kanten, wat zijn je minder sterke kanten? Wat heb je toen geantwoord?
7: Ik denk dat ik een leider ben die vanuit een bepaalde visie werkt. Maar uiteindelijk ook het goed voor elkaar krijgt om dan de operatie daaromheen te bouwen. En dat ook met een goed team te doen. Dus vanuit een punt op de horizon gaan kijken van hoe ga je nou uiteindelijk dat ook echt daadwerkelijk waarmaken. En dat doe ik denk ik op ook een... Nou, op een leuke manier. Ik vind het ook wel, je moet uiteindelijk, dat past ook wel bij Ben & Jerry's, if it's not fun, why do it? Dat moet je ook wel terugbrengen in je baan elke dag. En wij doen heel veel dingen gewoon met een enorme, nou, met een lach. En ook wel op een leuke manier. We nemen onszelf serieus, maar ook niet te serieus. Dus dat zit ook een beetje ingebakken in mijn leiderschapsstijl.
6: En de kanten waar je misschien nog wat moet ontwikkelen?
7: Ik ben van nature ongeduldig. En daar kom je soms heel ver mee. Want uiteindelijk heeft dat ook wel een beetje het karakter van drijven en resultaten en dat zingen. Maar je moet ook wel leren over tijd om dat ongeduld om te zetten in van neem een beetje tijd om in de juiste stappen naar je einddoel te komen. En met name ook daarmee mensen weer mee te nemen.
6: Ja, en die stip op de horizon, dat einddoel, is dat nou een stip die jij zet of is dat de aandeelhouder die bepaalt waar je naartoe moet?
7: Nou, uiteindelijk heb je natuurlijk, we leven in heel veel van dit soort banen in een soort van stakeholder wereld. Dus iedereen heeft input natuurlijk. En dat is allemaal echt ook goede input. En die neem je allemaal mee in het formuleren van visie en strategie. En dan werk je dat natuurlijk samen met een team uit om dat vorm te geven. En ook wat we dan noemen te operationaliseren. Dus al die inputs gaan mee. En als je denkt van dat de input niet goed is, is het ook goed om die input weer terug te leggen en te zeggen van ik denk dat die richting beter is.
6: Ja, oké. Okay. En toen zeiden ze op een gegeven moment van we geloven wel dat jij het kan. Dat jij wel de juiste man op de plaats bent. Hoe gaat het proces dan? Is het dan vervolgens snoeihard onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden?
7: Nou, altijd. Nee, ja. zeker, dat is een onderdeel daarvan. Maar met name ook het enthousiasme van wanneer kunnen we beginnen? In mijn geval werd dat natuurlijk ook wel aangekondigd. En dat was natuurlijk ook best leuk. Als ik terugdenk aan die dagen, was dat alleen maar één groot feest. En ook leuk om weer gewoon terug te gaan naar mijn oude team in de UK, waar ik natuurlijk gewoond heb. Maar ook snel naar het team in de Verenigde Staten te vliegen. En daar gewoon weer handen te schudden en mensen te zien.
6: Ja. Eigenlijk heb je de klassieke corporate carrière gevoerd. Hè? Zo eentje waar studenten vroeger van droomden. Sinds 2003 in allerlei commerciële en strategische functies. Directeur van Europa Ben & Jerry's. Verhuisde naar Indonesië. Kwam in Duitsland terecht. Nou, noem het allemaal maar op. Hoe gepland is die carrière nou eigenlijk geweest?
7: Ik denk, er zit zeker ambitie in om elke keer weer een stapje te zetten en weer te leren uit je comfortzone te gaan. Maar of dat dan van tevoren helemaal gepland is, nee. Dat komt ook wel op je pad. Ik heb uiteindelijk die baan bij Ben & Jerry's 7 jaar gedaan. Had ook 3 of 4 jaar kunnen zijn. Maar we groeiden heel hard. Ik vond het heel leuk. Het was een manier van ook business bouwen in een grote corporate. En daarna kregen we de kans om naar Azië te gaan. Wat eigenlijk wel in mijn achterhoofd altijd wel een beetje ook een droom was geweest om een keer echt buiten Europa te werken. Het werd Indonesië, maar het had wellicht ook Thailand of Singapore kunnen zijn. Het was geweldig in Indonesië, maar dat was eigenlijk wel de planning in het achterhoofd dat het dat werd. Nee, dat is niet zo gepland.
6: Nee, maar is het uiteindelijk vooral een kwestie van telkens ja zeggen wanneer iemand je een nieuwe baan aanbiedt?
7: Nou, je moet eerst wel presteren. Dat is ook echt wel belangrijk. Kijk, ik zie het eigenlijk zo. Heel veel van die dingen komen ook als de resultaten goed zijn. En dan moet je op een gegeven moment gaan zeggen, past dit of past dit niet ook in je eigen ontwikkeling? En heb je daar een goed idee bij wat je kan toevoegen in die baan. Praat ik heel erg ik. En uiteindelijk werd het natuurlijk voor ons ook ons. Want uiteindelijk ga je met z'n tweeën of op een gegeven moment zelfs met z'n vijven ga je dat doen. En dat wordt dan ook heel erg onderdeel van het plaatje van is dit het volgende?

0: We zaten natuurlijk wel uiteindelijk bijna een jaar binnen. En na 4 jaar was het een beetje van ja, ga je nog langer blijven in Indonesië of ga je door? Ik denk dat ik persoonlijk nog wel interesse had gehad om nog iets anders exotisch te doen. Maar ik denk dat voor het gezin op dat moment de juiste keuze was om naar Duitsland te gaan. Dus dat hebben we ook gedaan. En ik denk dat het bedrijf ook wel redelijk blij was dat ik dat deed. Want dat was een job die mijn type leiderschap nodig had.
1: Ja. Wanneer kreeg je eigenlijk door dat ze binnen het bedrijf hogere verwachtingen van je hadden? Hè? Er kwam je in allerlei talentenklasjes terecht. Hoe gaat zoiets?
0: Ik ben begonnen in Unilever 2003 als management trainee. Dus dan word je al wel door allerlei cursussen en weet ik veel meer gehaald om na te denken over leiderschap. Ik vond alleen, en dat is geen kritiek, maar dat was mijn ervaring, dat je er heel veel over praatte, maar te weinig deed eigenlijk. Dus het was voor mij heel fijn om op een gegeven moment die Ben & Jerry's baan te doen. Want daar kon ik echt de hele keten leiden en eigenlijk ondernemer zijn binnen zo'n groot bedrijf. En dat was voor mij ook wel een moment waarvan ik dacht, laat ik dit wat langer doen. Want dat is goed voor het ontwikkelen van mijn leiderschap. Nou, terug naar je vraag. Uiteindelijk was wel een beetje de vraag bij Unilever van wil je nog een keer terug het grote systeem in? Want wij denken dat de dingen die je daar hebt gedaan ook breder in het bedrijf gedaan kunnen worden.
1: Ja, ja, ja. Oké. Heel eventjes naar Indonesië. Want je zei van ja, ik heb daar een geweldige tijd gehad. Wat deed je daar eigenlijk?
0: Ik was hoofd van wat we toen noemden de refreshment divisie. Dat was thee, ijs en sappen. Met name heel groot in ijs. Dat was eigenlijk zeg maar 60-70% van mijn baan. En dan moet je voorstellen, we hadden Indonesië 17.000 eilanden. En dan moet je al die ijsjes moet je over die eilanden gaan verkopen. Dat deden we met 110 distributeurs. Fascinerend. Absoluut fascinerend. Ik denk ook wel een van de grootste out of my comfort zone stappen die ik gemaakt heb. Maar waarom, dit zie je ook aan mijn gelaatsuitdrukking terwijl ik dit allemaal zeg. Waarom was dit zo mooi? Omdat je echt hele nieuwe dingen leert en ziet hoe je effectief kunt zijn in een andere cultuur, een ander land. Wel met een business die ik kende, want ik had natuurlijk ijsjes verkocht bij Ben & Jerry's.
1: Ja, nou ja, want precies. Je bent natuurlijk geschoold en getraind en ervaren in Europa. Vervolgens kom je in een totaal andere cultuur terecht. En wat moest je daar leren wat je nog niet wist?
0: Heel veel. Maar ik denk toch een van de grootste dingen is dat Azië is echt collectief. Jij als leider staat voor het collectief. En dat betekent dat je dat altijd mee moet nemen in wat je doet, hoe je gedraagt, hoe je dingen ook verwoordt. En dat is toch wel anders, vind ik, ten opzichte van, ik had 7 jaar in de UK gewoond, waar het collectieve zeker is, maar het start veel meer met het individu. Ik vond dat eigenlijk een van de grootste verschillen waar ik veel van geleerd heb.
1: Ja, en dan kom je weer terug na die periode in Indonesië en draait het opeens weer om het individu. Was dat weer heel erg schakelen?
0: Nou, ik ging naar Duitsland.
1: Of naar Duitsland,
0: nou ja. Nou, en de grap is eigenlijk, Paul, Duitsland is ook mooier collectief dan de UK en Nederland. Ik denk dat als we een keer naar Hofstede kijken, dat je dat waarschijnlijk kunt zien. Daar kijk ik altijd naar. En dat vond ik fascinerend eigenlijk, want dat had ik niet helemaal verwacht. Dus ik zag wel weer onderdelen en stukjes vanuit wat ik geleerd had in Azië terugkomen in mijn Duitse baan.
1: Ja, ja. Dus elke keer word je weer rijker. Is er nou een carrière stap geweest die achteraf meer voor je heeft betekend dan je op dat moment zelf door had?
0: Nou, dat zijn er twee dingen. Het eerste is mijn Ben & Jerry's baan. De eerste ronde. Nogmaals, je had na 3-4 jaar iets anders kunnen gaan doen. Ik ben het eigenlijk 7 jaar gaan doen. Zo leuk vond ik het. En zoveel leerde ik er ook van. En het was ook echt een goede leiderschapsbaan. De tweede is denk ik naar Azië gaan. Die divisie leiden in Indonesië. Dat waren twee grote andere banen, andere dynamieken, maar enorme leerervaringen.
1: Ja. Ja, ja, ja. Nou kan ik me voorstellen dat je die lessen nog wel eens overbrengt op de talenten die momenteel binnen Unilever of eigenlijk de Magnum Ice Cream Company opgroeien. Hè? Die talentenklasjes, wat breng je ze dan bij als je daar voor gevraagd wordt?
0: Nou, ik, ik, ja.

0: Ja, er zijn twee dingen. Eén is dat ik denk dat ze goed moeten nadenken over als ze dingen doen dat wat hun visie en richting is. Hè, ook binnen het gedeelte van hun baan. En het tweede wat ik altijd mee probeer te geven is om dan ook te kijken van hoe zorg je ervoor dat je die visie en richting ook vormgeeft en operationaliseert en de juiste data daarbij pakt. Het derde is, en dat vind ik zelf het allerleukste, en dat is een beetje mijn rol, is dat ze de juiste mensen vinden in het bedrijf en de juiste teams en teamdynamiek creëren om dit ook gewoon te laten landen en om dat succes wat je nastreeft ook te bereiken.
1: Ja, dus je bent eigenlijk constant aan talent scouten binnen de eigen organisatie.
0: Intern en extern, absoluut. Ja.
1: Ja, ja. Zijn bureau bevindt zich in de Verenigde Staten, zijn gezin in Noord-Holland. Hoe je die combinatie leefbaar maakt, vragen we zo. Maar eerst...
2: Kantelpunt in At The Top.
1: Ja, iedereen stuit in zijn carrière of leven wel op momenten die de boel in een stroomversnelling plaatsen of juist op zijn kop zetten. In elk geval is werk of leven daarna nooit meer helemaal hetzelfde. Jochenan, wat is jouw kantelpunt?
0: Dat is toch het moment in 2009 waar Tamara en ik besluiten om naar de UK te gaan en daar te gaan wonen. Dat doe je met een idee van, oh ja, we komen over 3 jaar terug naar Nederland. Want je hebt eigenlijk altijd daar je wereld gebouwd. Maar we kwamen niet terug en dat was eigenlijk 15 jaar later. En inmiddels hebben we een gezin met 3 prachtige kinderen en zijn we de wereld over gegaan. En dat is wel een kantelpunt. Dat is uiteindelijk een internationale carrière geworden. En ik moet ook eerlijk toegeven, dat had ik niet helemaal van tevoren gepland. Dat komt op een gegeven moment ook gewoon op je pad.
1: Ja, je dacht van ik ga een paar jaar ervaring opdoen in Londen. Ja. En dan hebben ze me in Amsterdam weer nodig.
0: Wellicht, ja. Ja. Ik had daar niet een heel vastomlijnd plan voor. Maar ik denk als je eenmaal... de smaak te pakken heb en ziet dat het werkt ook. En dat het leuk is, ga je zeggen, kom maar op met het volgende.
1: Ja, want denk je dat je ja had gezegd als je op voorhand had geweten dat het de start was van een periode van 15 jaar in het buitenland?
0: Nou, dat had ik niet, zo heb ik er niet over nagedacht. Nee, dat is ook wel een beetje... Ik hou ervan om uit mijn comfortzone genomen te worden. En mezelf daar echt uit te halen. En op een gegeven moment ook te kijken van wat er op je pad komt. En zo is het uiteindelijk ook gebeurd. Ja.
1: Het leven vol verrassingen.
2: Dit is At The Top van BusinessWise. Met Paul van Riessen op Nieuw Business Radio.
1: Ja, heel even naar jouw huidige leven. Het hoofdkantoor van Ben & Jerry staat in Burlington, Amerika. Even voor het beeld, heb je daar palmbomen en cactussen of bruine beren en ijzige winden?
0: Absoluut. Met name dat laatste in de wintermaanden. Dat is, die wintermaanden is ongeveer 5-6 maanden. Het kan daar -20 worden. Ongelooflijk koud. Veel sneeuw. Sneeuw ligt er ook voor maanden lang. Het is een prachtige, mooie groene staat met heuvels, veel bomen. Dus dat is een beetje het beeld. En in de zomer is het eigenlijk totaal de andere kant ervan. Prachtig mooi weer, 30 graden. Ik woon aan een meer en heel veel mensen op de boot zijn enorm aan het genieten van het mooie weer. Omdat die andere 6 maanden zo lekker koud zijn. Nou, je kunt skiën natuurlijk, ja. Maar het is zeker koud.
1: Ja, nou ja, goed. In de tussentijd is je gezin dus neergestreken op een prachtige plek tussen Amsterdam en het strand. Ik zou er zelf al willen wonen. Ja, hoe vaak zit jij nou in het vliegtuig? Hoe doe je dat?
0: Nou, te veel. Dus ik probeer een goede balans te vinden tussen in de Verenigde Staten zijn bij het team in Burlington. Bij plekken bij klanten in de Verenigde Staten. En tegelijkertijd ook vader te zijn in Nederland en hier te wonen. Dat gaat redelijk. En er zijn natuurlijk ook momenten waarop je af en toe denkt van het mag wel wat minder.
1: Maar wat moet ik me daarvoor stellen? Ga je elke ochtend, maandagochtend naar Schiphol om in het vliegtuig te stappen?
0: Nou, het is ongeveer 50-50. Dus ik doe 10 dagen op en dan weer hier. Maar natuurlijk reis ik ook nog in Europa en ben ik ook weg. Dus in die zin de balans tussen thuis zijn en voor werk reizen en weg zijn. Ja, die is anders dan in de vorige baan. Maar... we hebben het uiteindelijk goed geregeld. En we kijken ook wel elke keer en reflecteren van wat kunnen we anders doen om dat gewoon goed te organiseren.
1: Ja, en zit je nu zo vaak in vliegtuigen dat je die porseleinen huisjes gewoon in het vliegtuig laat staan? Of neem je ze nog mee?
0: Nou, dan ga je ervan uit dat ik alleen maar KLM vlieg.
1: Liefst niet natuurlijk. Voelt Nederland alweer als thuis eigenlijk?
0: Zeker. Absoluut, ja, ja, absoluut. En dat is ook heel leuk. En ik vind het ook heel leuk om te zien dat mijn kinderen, die eigenlijk nooit goed in Nederland hebben gewoond, nu ook Nederland als echt thuis aan het maken zijn. Ze zijn van internationale scholen dit jaar naar een Nederlandse school of naar Nederlandse scholen gaan. Dus alle drie nu op Nederlandse scholen. Nou, dat is best wel een hele grote omzetting. Maar ze willen het heel graag en vinden het ook heel, heel leuk. En ik vind het ook leuk om te zien hoe dat voor ze werkt. En ik vind het ook leuk om te zien dat ze een beetje, ja, cultuur, geschiedenis, dagelijks echt goed meekrijgen. Want dat hebben ze natuurlijk niet gehad daarvoor.
1: Ja, het lijkt me heel leuk om door de ogen van je kinderen naar de Nederlandse maatschappij te kijken. Hè? Je bent 15 jaar uit het land weg geweest. Heb je Nederland eigenlijk zien veranderen?
0: Dat is echt een hele goede vraag, Paul. Daar moet ik even over nadenken. Ik vind het welvaartsniveau in Nederland zeker hoger geworden dan wat ik zag toen ik weggaan. Dus dat is denk ik eentje. Het tweede is dat ik zie dat Nederlanders nog beter het voor elkaar hebben gekregen. Denk ik, de balans tussen privé en werk goed te krijgen. Dat is wel uniek, moet ik zeggen. En wat nog meer. Ik vind Nederland ook, denk ik, wel ondernemender geworden. Misschien is dat ook nog wel de laatste die ik zie. Ik vind dat er een hoop gebeurt. Er een hoop nieuwe dingen, nieuwe initiatieven. En ik moet ook zeggen, dat wordt, want ik zit natuurlijk ook veel in het buitenland, ook door het buitenland gezien. Dus ik vind dat eigenlijk wel heel positief.
1: Ja. Nou ja, wat in elk geval ook veranderd is in Nederland, is de manier waarop we naar Amerika kijken. Hè? Dat was natuurlijk ooit de land of the free. Vraag het nu aan de gemiddelde Nederlander. En het is de land of the idiots geworden. Jij woont er natuurlijk de helft van de tijd. Wat vind jij van de Amerikaanse maatschappij?
0: Ik vind het een fascinerend land. En het is de grootste democratie ter wereld. Waarin elementen als free speech, democratie op een heel laag en klein niveau echt goed georganiseerd zijn en vastgelegd zijn. En dat betekent ook dat er elke 4 jaar verkiezingen zijn. En dat de wereld er iets anders uit kan zien. Maar ja, over 2 jaar zijn er weer verkiezingen. Dus daar gaan we ook weer zien wat dat betekent. Dus het ene. Het tweede is, Amerikanen zijn nog ondernemender dan Nederlanders. En dat is ook wel fascinerend om te zien hoe snel Amerikanen kijken naar van, kan ik business bouwen? En kan ik een idee omzetten in iets wat ook echt impact heeft? En het mooie is dat het kapitaal ook voorradig is om dat te doen. En dat is fascinerend te zien. Of dat nou in de kleine staat van Vermont is of in New York City. Je ziet het overal. Dat zit er wel echt in bij Amerikanen.
1: Ja, zouden we wel in Nederland wel wat meer van kunnen krijgen. We gaan nog heel eventjes terug naar jouw carrière. Hè? Want voordat je weer ijs ging verkopen, was je de baas van Cooking Aids binnen Unilever. En ik heb me laten vertellen dat dingen zijn als bouillons, kruiden, sausen en zo. Hè? Is dat nou een hele andere business dan ijs? Of ja, komt er eigenlijk op neer dat je in beide gevallen de hele dag naar spreadsheets zit te kijken?
0: Nee, het zijn natuurlijk voedingsmiddelen. En die worden natuurlijk ook gemaakt met producten die bij boeren vandaan komen. Dus dat is absoluut hetzelfde. En dat, uiteindelijk zit er natuurlijk wel een fabrieksproces omheen. Het ligt ook vaak bij dezelfde klanten. Wat echt anders is, is dat ijs is een frozen business. Dus dat is diepgevroren, gaat op andere trucks, warehouses, et cetera, et cetera. En dat maakt het eigenlijk een veel complexere business om mee te werken. Want je wil natuurlijk niet dat je ijs smelt. En dat is wat makkelijker met een bouillonblokje, want dat smelt niet. Ja. Dus dat is echt wel anders. En de andere dynamiek die je ziet bij ijs is dat onze kanalen veel diverser zijn. Dus we hebben veel meer. We hebben grote outlets, dus dat is de Albert Heijn waar jij je ijs koopt. Maar ook fantastisch leuke kleine outlets op een strand waar een vriezer staat. Of hier beneden in jouw kantine hier, als ik hier binnenkom, waar ook een vriezer staat. En dat is allemaal, de kanaaldynamiek daarmee is heel erg anders. En ook de druk op de operatie om dat goed te doen is ook heel anders. En vind ik eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, want ik ben een beetje een ijsman, veel leuker.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat de marketing totaal anders is. De verkoop van een bouillonblokje vereist toch andere dingen dan de verkoop van een premium ijsko.
0: Absoluut. En ja. Bij een bouillonblokje gaat het ergens in je soep en moet je de soep ervan maken. Dus je moet een heel verhaal eroverheen vertellen. Terwijl een ijsje kun je meteen consumeren.
1: Ja, ja, dus bij een ijsje denkt iedereen gelijk van gaaf dat je dat mag leiden, dat concern. Ik kan me voorstellen dat bij bouillonblokjes dat misschien wel wat lastiger uit te leggen is aan vrienden.
0: Nou ja, die moet het uiteindelijk aan je kinderen vragen. En die vinden inderdaad een ijskoman leuker dan een bouillonblokjesman. Laat er daar geen twijfel over hebben. Dus die vinden het ook geweldig dat ik nu zo'n mooi ijsbedrijf mag leiden.
1: Ja, dat zijn de vrolijkere feestjes thuis, kan me voorstellen. duidelijke verschillen tussen de ene tak en de andere tak. Wat zijn nou de vaardigheden die kennelijk overal werken? Voor jou als leider.
0: Ik denk dat je, wat ik al net zei, je moet uiteindelijk wel een richting geven aan de business die je leidt. En een bepaalde visie hebben, maar die ook om moeten kunnen zetten in strategie en operatie. Want een beetje in het luchtledige punten aan de horizon hebben, daar kom je niet ver mee. Dus dat is denk ik echt wel een ding waar je op moet bouwen. En tegelijkertijd moet je ook gewoon heel duidelijk zijn dat je resultaten haalt. Hè? Dus dat die strategie en die operationele omzetting leidt tot wat jij wil bereiken. En daar moet je heel scherp op zijn. En ik denk dat onderdeel is van leren als leider om die scherpte te blijven houden. En ook te zorgen dat je de juiste teams creëert, de juiste mensen aanneemt die dat zou kunnen neerzetten.
1: Ja, met leren ben je natuurlijk nooit klaar, ook niet als leider. Hoe zorg je ervoor dat je blijft ontwikkelen?
0: Door heel veel nieuwe ervaringen te hebben. Dus persoonlijk. Ik ben de afgelopen week in New York geweest bij Climate Week. Daar leer je heel veel over hoe mensen nadenken over klimaat. Zowel op een heel klein niveau als op een heel hoog overheidsniveau. Dus dat is één. Twee is uiteindelijk ook kijken naar andere industrieën. Dus ik ben altijd geïnteresseerd in een ander type business en hoe die zich ook ontwikkelen. Of dat nou tech is of ook gewoon onze eigen consumer goods industrie. Uiteindelijk heb je altijd wel rolmodellen. Dus je hebt mensen waarvan je afkijkt van hoe doe jij dat nou? Hoe ga je hiermee om? Dus die zorg je ook wel dat je die af en toe spreekt of af en toe kijkt wat ze aan het doen zijn.
1: En wie zijn dat dan in jouw geval?
0: Nou, dat zijn voormalige bazen waar ik in het verleden mee heb gewerkt. Je pakt van elke baas iets en dat neem je mee in jouw eigen toolbox. Maar dat zijn ook de kranten die je leest over bazen van andere bedrijven. En hoe pakken die dingen nu aan? Dus daar neem je elke keer wat van mee.
1: Ja, en heb je bijvoorbeeld binnen jouw huidige baan ook nog iets van een coach die je krijgt aangeboden?
0: Ja, ik heb iemand die waarmee ik vanmiddag zelfs nog even praat. En dat is eigenlijk heel leuk, want die herinnert me altijd aan de dingen die ik nog niet gedaan heb. Dus dat is heel goed. En dat houdt je ook enorm scherp. Naast het feit dat hij ook wel op het moment dat je gewoon moe bent zegt van je verdient het om nu even rust te nemen. Dus er zit ook wel wat in. Maar dat is heel fijn. Het is heel fijn om een klankbord te hebben en iemand te hebben die af en toe even dingen weer scherp voor je neerzet en je spiegel geeft.
1: Ja, en wat moet je vanmiddag bekennen dat je nog niet hebt gedaan?
0: Oh, heel veel dingen. Dat bedenk ik vanmiddag.
1: Ja. Je vertelde net dat je afgelopen week in New York was voor de Climate Week. Ik kan me voorstellen dat daar opeens de ontvangst met alle egaars gaat. Hè? Rode lopers, limousines, hoe werkt dat?
0: Voor mij? Ja. Nee hoor, zeker niet. Ik loop gewoon met mijn rugzak rond door New York. Want het is op een week zoals dit, waar je ook nog de United Nations General Assembly hebt, geen goed idee om in een auto te gaan zitten. Dus je bent met name heel veel aan het lopen. Dus ik heb al mijn stappen afgelopen week of deze week gehad. Maar aan de andere kant is het wel leuk dat je in deze rol op plekken komt waar ik nog niet eerder ben geweest. En dat is ook fascinerend. Dat is onderdeel van ook wel aan de ene kant de joy van de baan. Maar ook wel de leerervaring te zien van hoe werkt het nu? En hoe kunnen wij daar eventueel iets van meenemen in onze business?
1: Ja, het is natuurlijk een baan met een hoge status. Hè? De baas van Ben & Jerry's.
0: Ik moet zeggen, dat is leuk dat je het zegt. En ik probeer het ook allemaal een beetje kleiner te maken. Maar het is wel leuk om te zien hoe Ben & Jerry's gezien wordt als een echte iconic Amerikaans merk. En hoe dat ook elke keer leidt tot hele leuke gesprekken van mensen hun eigen ervaringen met het merk. Of het gaat om de missie, of het product, of waar ze uiteindelijk ooit een keer zaken hebben gedaan met Ben & Jerry's. Dat komt wel heel vaak terug. En dat is heel leuk. Ja, dat is ontzettend leuk.
1: Ja. Nu ben je natuurlijk nog een jonge vent. Hè? Je leidt inmiddels een wereldmerk. Wat is voor jou vanaf hier de weg omhoog? Je bent pas met net begonnen, hè? Dat snap ik. Maar zou je bijvoorbeeld op enig moment de Magnum Ice Cream Company zelf willen leiden?
0: Nee, je moet het alles in stappen zien. Dus ik ga eerst dit goed doen. Ik ben net een jaar bezig. Er is nog heel veel te doen qua groei, qua missie, qua productontwikkeling. Dat is ontzettend leuk. En als dat goed gaat, dan hopelijk levert dat weer nieuwe kansen op.
1: Ja, want is groter eigenlijk automatisch aantrekkelijker? Nee, je bent opgegroeid, dus je hebt het allemaal meegemaakt.
0: Oh, dat is ook een goede vraag. Nee, ik denk uiteindelijk dat het gaat om De impact die je kunt maken in die baan. Nou is het natuurlijk wel zo dat, dat je doordat het groter is, dat je ook meer nieuwe dingen kunt doen. Waar ook wel weer een nieuwe leercurve in zit. Dus daar zit ook wel een element in. Maar het hoeft niet altijd beter te zijn. Ik vind, wat ik wel belangrijk vind, is dat je dat er groei is en dat er ruimte is voor ondernemerschap. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is in een baan.
1: Ja. Chunky Monkey, Chubby Hubby, Caramel Sutra. Wat voor geest komt er eigenlijk nog meer in de winkel in? We gaan het straks vragen, maar eerst.
3: Wat als in At The Top?
1: Ja, we hadden het er net al over. Je bent feitelijk net pas begonnen met je baan, dus nog lang niet klaar. Hè? Maar stel nou dat het bedrijf er morgen opeens niet meer is en je wordt gedwongen om een volledig ander pad in te slaan. Wat zou je nou gaan doen?
0: Ondernemen. Dan ga ik naar 25 jaar corporate of klein corporate kijken of ik op eigen benen kan staan en iets kan ontwikkelen wat verkoopbaar is en daar een business omheen bouwen. Waarschijnlijk in een maakindustrie, want dat vind ik heel leuk. Ja, dat gaat een beetje terug naar de suppliers, de boeren, de fabrieken, de hele keten. Maar dat zou mijn dat zou denk ik mijn richting zijn als dat gebeurt. Ja.
1: Ja, ik mis eigenlijk het woord impact in dit pad.
0: Nee, dat is heel veel impact. Want als je juist iets maakt en dat op de juiste manier doet, dan heb je enorm veel impact. Dus ik heb daar dat is bijna automatisch onderdeel van wat ik net zei.
1: Ja, en denk je dat je er goed in zou zijn? Of denk je dat je in de corporate wereld andere kwaliteiten nodig hebt?
0: Ik heb altijd geprobeerd om in die corporate wereld te ondernemen en dingen te doen die net anders zijn. Dus dat neem ik mee naar zo'n baan. Tegelijkertijd neem ik wel alle dingen die ik geleerd heb en ook met de mensen die ik gewerkt waar ik van geleerd heb, neem ik mee naar zo'n ondernemersbaan.
1: Ja, en stel dat je dat pad op zou gaan, dat zou dan betekenen dat je uiteindelijk niemand meer boven je hebt. Dus je bent dan ook definitief verlost van de politiek.
0: Je hebt altijd een baaspaal.
1: Je hebt altijd een baaspaal.
0: Ja. Of dat nou de consument is, of je aandeelhouder, of je stakeholder. Er is altijd een baas. Dus zo zie ik er, zo kijk ik er altijd naar. Ja.
1: Dat is in elk geval misschien wat minder politiek. Heb je daar wel eens de last van gehad in het beklimmen van de corporate ladder?
0: Je bedoelt politiek in een corporate?
1: Precies, ja.
0: Nou ja, in grote bedrijven heb je heel veel meningen en zit er ook zeker bureaucratie. En dat noem jij dan politiek, moet je mensen meekrijgen en moet je je toolkit gebruiken om dat te doen. En daar zie je wel eens overlap mee in de politiek. Wat ik het leuke vind aan bedrijven is dat je uiteindelijk het heel concreet elke keer omzet in impact, in omzet, in dingen die afgeleverd worden. Die vraag heb ik nog wel eens bij politiek of bij de politiek in het algemeen. Er wordt wel heel veel gepraat.
1: Ja, ja, ja. Ik vind het wel grappig dat je zegt van ja, als ik wat totaal anders zou moeten gaan doen, dan zou het waarschijnlijk ondernemen zijn. Ik sta nog wel eens voor een groepje studenten. En dan vraag ik wel eens van nou, wat wil je laten doen? Een carrière binnen een bedrijfsleven of een ondernemen? Tegenwoordig zegt iedereen ondernemer. Terwijl vroeger iedereen zei van nou, doe mij maar een mooie baan bij Unilever, Philips, Shell. Noem het allemaal maar op. Waarom is dat zo veranderd, denk je?
0: Nou, dat komt een beetje terug naar wat ik al eerder zei. Dat zie je in Amerika en in Nederland ook. Omdat er ruimte is voor ondernemen. Er zijn goede ideeën. Ik denk dat er ook kapitaal is. En ik denk dat er heel veel voorbeelden van succes zijn. Dus dat nemen mensen natuurlijk ook mee in hun keuzes. Dus ik vind dat helemaal niet onlogisch. Nou, ga ik een beetje preken voor eigen parochie. Uiteindelijk is het ontzettend leuk om ook in een start-up corporate te werken en ijs te verkopen. Wij proberen dat zo ondernemend mogelijk te houden. Dat meen ik ook echt.
1: Ja. Nou ja, het is natuurlijk ook een beetje de romantiek van het ondernemen versus het keurslijf zoals het dan wordt gezien binnen een corporate, hè?
0: Nou ja, het keurslijf is het al lang niet meer. En dat was het ook niet toen ik startte. Want anders had ik niet de banen gedaan die ik nu heb gedaan. Ik heb eigenlijk heel veel mogelijkheden gekregen. Waaronder de mogelijkheid om in het buitenland te werken. Dus dat is iets wat je waarschijnlijk als je nu start als ondernemer in Nederland misschien wat minder snel gaat doen.
1: Ja, ja, ja. Want moet je eigenlijk bereid zijn om steeds je huis achter je dicht te trekken? Wil je internationaal carrière maken? Of kan het ook gefaseerd gaan en wat minder radicaal?
0: Je moet op een gegeven moment wel denken van ja, er zitten heel veel nadelen aan. Maar de voordelen zijn groter. En dan ga je het gewoon doen. Dan moet je op een gegeven moment ook niet al te lang meer over nadenken. En ik moet eerlijk zeggen, dan kan je terugkijken en zeggen ja, had ik dit? Dat is helemaal niet nodig. Je kunt eigenlijk beter vooruitkijken en weer naar de volgende stap kijken. En de dingen die dan niet goed gingen, meenemen in de volgende stap.
1: Ja, en wat zijn dan de nadelen waar je het over hebt?
0: Nou ja, het nadeel is dat je familie minder ziet, je vrienden minder ziet. Dat je niet zoveel aanwezig bent in het leuke Nederland. Dat is natuurlijk wel een absoluut nadeel. We hebben altijd wel geprobeerd om zoveel mogelijk op de juiste momenten terug te komen. Maar ja, je bent niet bij alles aanwezig. En ik moet ook zeggen, ik heb ook hele gaten in mijn collectief geheugen, zeg maar. Als het gaat om dingen die gebeurd zijn in Nederland in de afgelopen 15 jaar.
1: Ja. Ja, dat kan me wel voorstellen, ja. Hey, wat eet je eigenlijk zelf voor ijs?
0: Peanut butter cup. Dat is mijn favoriet. Waarom? Omdat het pindakaas in roomijs is. En dat geeft een enorm mooie balans tussen het zouten van pindakaas en het romige. En er zitten in ons geval ook nog van die geweldig grote chunks in. En daar ben je echt naar op zoek de hele tijd. Dus het gevaar is natuurlijk dat je dat ding in één keer opeet. Maar ja, dan so be it.
1: Ja, het komt niet heel vaak voor als ik naar je postuur kijk.
0: Hey, ik ren genoeg. Ik ren genoeg.
1: Oh, je rent genoeg. Ja. Heel goed. Hey, ik noemde net wat gekke namen. Hè? Chunky Monkey, Chubby Hubby, Caramel Sutra. Wat zit er nog meer aan te komen?
0: Nou, dat ga ik je natuurlijk niet vertellen. Want dat is natuurlijk nog wel het geheim van de chef. We hebben net Love Nut Heat in Europa geïntroduceerd. Dus dat is de nieuwe voor dit kwartaal. En volgend jaar gaan we iets doen met kleuren. En we gaan iets doen met marshmallow. En we gaan iets doen met het sofa moment. En waarom praat ik over het sofa moment? Dat is eigenlijk het moment waar wij vaak zien dat mensen Ben & Jerry's eten. Dus dat is het moment waarop we zeggen van nou, misschien is dit ijsje nog wel extra geschikt daarvoor.
1: En die ijsjes op een stokje, krijgen die ook van die fantasienamen?
0: Nou, in eerste instantie zijn die veel meer gerelateerd aan de smaken die je in de bekers ziet. En dat is ook gewoon met name voor de herkenbaarheid. Maar ik weet zeker dat er wel een ijsje op een stokje komt met een enorme fantasienaam. Dat is ook een leuk proces trouwens, Paul. Dat is echt iets wat intern geleefd wordt. En iedereen hoopt dat zijn of haar naam uiteindelijk op de verpakking komt.
1: Ja, heb je er zelf wel zijn bedacht?
0: Nee. Nee, ik. mijn Engels is nog niet goed genoeg ontwikkeld. Laten we daar op houden.
1: Ja, je mist de finesses. Hartstikke goed. Johan Sen, veel dank voor je komst naar onze studio in het hoofdkantoor van DPG. Wij zijn er volgende week weer. En dan te gast Michael Colijn, de CEO van het beursgenoteerde Alfen. Onder andere bekend van de transformatorhuisjes en de laadpalen. Dus luister dan vooral weer. En volg ons in de tussentijd vooral op businesswise.nl.
4: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
9: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
9: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
11: Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
12: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.
14: Dit is New Business Radio. Listen today,

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Welkom bij deze Nieuw Business Radio Business Update. Vandaag Remarkable Analytics. En de gast die ik vandaag in de studio heb, die heeft een jubileum te vieren. Bestaat 5 jaar namelijk met zijn bedrijf Mark Wijngaarden. Hij is eigenaar en business data analyst.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Mark, van harte welkom.
3: Super, dankjewel.
2: Ja, je bent 5 jaar zelfstandig bezig als data-analyst met bepaalde systemen. Wat doe je zoal? Kun je dat even kort uitleggen? We gaan er natuurlijk straks verder op in, maar ik ben vooral benieuwd wat je vandaag de dag doet. En dan gaan we straks ook even terug naar het verleden.
3: Ja, leuk. Dankjewel in ieder geval voor de uitnodiging. Ik ben business data analyst. Dus ik vertaal business vragen naar data oplossingen. Dus de business heeft een vraag en ik zoek daar een oplossing bij, een dashboard, een inzicht, wat die klant graag wil zien. En daardoor kunnen ze hun business verbeteren.
2: Dus heel veel voor verschillende klanten. Je maakt eigenlijk de klant, voor de klant een bepaalde toekomst.
3: Ja.
2: Realiseer je althans het begin daarvan.
3: Ja, dat klopt. Het is echt het verbeteren van zo'n bedrijf. En dat zijn, ik heb een aantal diensten die ik lever. Dus ik heb aan de ene kant het stukje dashboarding en insights. Dat is het stukje waar ik echt het dashboard bouw, waarin je naar KPI's kan kijken hoe je beter kan worden. Aan de andere kant een stukje process mining om proces inzichtelijk te maken. Dus dat is één van de diensten waarmee ik bedrijven verbeter. En aan de andere kant heb ik een stukje revenue assurance en kostenbesparingen. En nou, in dat, zeg maar, in een nutshell te zeggen, dat zijn diensten die je hebt geleverd aan een klant of producten die je hebt verkocht, maar niet hebt gefactureerd. Onderzoek wijst uit dat er 5% van de diensten niet gefactureerd worden. Dus dat vind ik nogal een groot bedrag.
2: Vind je dat veel? Ja, dat weet ik niet of dat veel is. Dat hangt natuurlijk af van hoeveel werk je geleverd hebt, toch?
3: Ja, zeker. Maar als je, laten we zeggen, je maakt 100 miljoen omzet en 5 miljoen
2: is
3: het een groot bedrag. Dus 5% van diensten die je wel hebt geleverd aan je klant en niet hebt gefactureerd. Ja, dat vind ik wel wezenlijk om daar een keertje een onderzoekje naar te doen. Iemand naar te zetten en die gaat een aantal weken aan de slag. En geeft je een inzicht.
2: Dus jij helpt ze met gevonden geld eigenlijk?
3: Eigenlijk wel, ja. Dat is het, ja.
2: En hoe zit je er zelf in? Want wat voor type klanten heb je?
3: Dat verschilt heel erg. Vanaf mijn voortijd, gaan we straks nog eventjes op in. Heb ik voor verschillende klanten gewerkt. En dat zijn grote banken. Eigenlijk retailers. Het kan eigenlijk alle kanten op. Want ik heb nu zoveel bedrijven gezien dat het eigenlijk een beetje zo wordt van wat is daar nog speciaal? En soms heb je wel echt iets wat je moet weten, maar dan kan de business ook helpen. Want ik ben natuurlijk ook in gesprek met de business. En dan samen kom je toch, waar zitten de risico's? En dan komen we daar samen uit. Dan ga ik in de data kijken, systemen aan elkaar knopen en koppelen. En dan kom ik weer terug bij de business en dan zeg ik, hey, is dit niet wat? Ja, en dan kunnen we mooie bedragen vinden.
2: Ik proef heel veel enthousiasme. Je bent natuurlijk zelfstandig. Je bent ooit daarmee begonnen, 5 jaar geleden dus.
3: Ja.
2: Wat was de stap om te denken, ik ga voor mezelf beginnen?
3: Ik zat in die tijd bij Deloitte. Daar werkte ik 6,5 jaar. En het was echt het was super. Ik zou nooit bij iedereen zeggen, je moet bij Deloitte blijven werken, altijd. Maar het was ook een mooie tijd. Het was tijdens de coronaperiode. Werkte veel thuis. Ik dacht, eigenlijk wil ik bij die klanten gewoon in contact blijven met die klant. En niet dat een partner tegen mij zegt, het geld is op. Je gaat weer naar de volgende. Je gaat weer daar, daar aan de slag en geld verdienen.
2: Je vond eigenlijk bepaalde klanten zo leuk dat je niet afhankelijk wilde zijn van of de deal wel of niet verlengd zou worden.
3: Ja, precies. En vaak werd je toch weer omgezet naar een nieuw project. En dan moest je daar weer aan de slag. Maar ik weet dat ik nu nog steeds in contact ben met al mijn klanten die ik de afgelopen 5 jaar heb geholpen. En niet dat ik ze nog elke maand aan het helpen ben. Want ze hebben gewoon hun pakket en hun. Ik heb gewoon de waarde geleverd. Ik ben nog wel met ze in contact. En we hebben nog steeds een goede relatie. Dat vind ik ook leuk, dat ik een stukje team bouw. Ik help, zeg maar, om het team te verbeteren bij de klant.
2: Ja, want de werkwijze, dat kan me ook voorstellen dat dat nu anders is dan 5 jaar geleden. Dat je wellicht tools hebt ontwikkeld die er toen nog niet waren. Ben je ook heel handig bijvoorbeeld met softwareontwikkeling? Of hoe gaat dat in de praktijk?
3: Ik ben geen softwareontwikkelaar. Maar ik kijk echt in de data. Dus met SQL en met dat soort database manieren om de database aan te spreken. Dat kan ik. Ik kan die inzichten maken. Ik ben geen softwareontwikkelaar. Maar nu met de komst van AI is dat natuurlijk wel een stuk makkelijker geworden. En ja, langzaamaan gaat AI daar natuurlijk ook meer in kunnen doen. Blijft nog steeds mijn rol cruciaal. Want ik moet die businessvraag vertalen naar een dataoplossing. Dus ik moet de goede prompt gaan geven aan AI straks, denk ik dan maar.
2: Als je nu een voorbeeld moet noemen uit de praktijk. Wat voor voorbeeld zou je kunnen noemen met hoe je dan te werk gaat?
3: Ja, ik heb bijvoorbeeld voor een internationale pizzaketen in Nederland een oplossing gemaakt om voorraad beter te optimaliseren. Daar hebben we gekeken naar de inventory. Dus gekeken van welke ingrediënten gaan erop. En om zo snel op basis daarvan een soort voorspelmodel te maken. Waarin je kan zeggen, we moeten deze producten in gaan halen. Of tenminste gaan inkopen.
2: Dat kan je bijna automatiseren eigenlijk. Doordat je die data nauwlettend kan volgen. En iedere keer ook waarschijnlijk weer herijken, toch?
3: Ja, klinkt makkelijk om te zeggen, we gaan het automatiseren. Maar er zit altijd nog een handmatige stap voor. Maar je kan wel zeg maar laten zien, of tenminste wat ik laat zien is zeg maar het geautomatiseerd. Het ziet er naar uit dat je dit product, de kaas, de champignons, dat je die te weinig hebt over 2 dagen. Dus als je slim bent, dan ga je dat alvast inkopen. Want het lijkt erop als met deze voorspelling dat je dit nodig hebt.
2: Dus dat zijn eigenlijk 2 winsten. Aan de ene kant aan de voorkant de voorspelling. Aan de andere kant wellicht minder waste.
3: Ja, zeker.
2: En dat geldt natuurlijk voor elk proces. Of het nou een tomaat is of dat het gewoon een bedrijfsproces is.
3: Klopt, ja, beide kanten. Dus dat is heel gaaf.
2: En is het dan ook dat je, ik kan me voorstellen als je eenmaal aan de gang bent. Want laten we even teruggaan naar 5 jaar geleden. Je hebt besloten uiteindelijk in coronatijd, ik ga voor mezelf beginnen. Dat kan niet anders dan dat het toch al een spannende stap was ook.
3: Ja, zeker. Ja. En had ik wel de thuissituatie mee. Dus mijn vrouw stond erachter en ik mocht alles doen. Dus, en het liep lekker. Dus, en ze had alle vertrouwen erin. Maar het is spannend. Ik had wel een eerste opdracht. Toen bij een grote bank. Waarmee ik meteen 9 maanden aan de slag kon. Dus dat geeft dan zeg maar ook
2: geeft
3: meteen
2: lucht.
3: Geeft lucht en je buffer van dit gaat goed komen. En als het niet goed gaat, dan gaan we weer terug in loondienst. Maar ik vind het nu zo leuk om die bedrijven te helpen. Dat is gewoon super gaaf.
2: En is het ook zo dat je dan 5 dagen per week voor de klant bezig bent? Of creëer je ook ruimte voor jezelf om aan je bedrijf te werken?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat doe ik veel te weinig. Ik ben nu echt gewoon 5 dagen in de week voor een bedrijf bezig. Dus ik probeer nu langzaamaan in het weekend toch weer dat ik denk, ja, ik moet weer aan mijn bedrijf. En ik heb ook stickers dan op mijn zolderkamertje hangen van, je moet weer aan de slag.
2: Heb je eigen dashboard?
3: Ik heb een eigen dashboard.
2: Oh, dus dat is goed.
3: Ja, nee, dat loopt goed. En dus het is ook goed om natuurlijk altijd bezig te zijn. Al die 5 jaar gewoon continu opdrachten gehad. Maar het is ook leuk om die, ik noem dat kleine extra klanten. Ik doe bijvoorbeeld een analyse naar dubbele betalingen. Daar heb ik een keer een ton gevonden. En ja, dat is met zo weinig werk van de klant. Die geeft mij de dataset. Ik doe mijn analyse, ik kom terug. En we vinden een ton. Ja, dat vind ik heel gaaf.
2: Nou, dat kan me voorstellen dat je daar ook heel blij van wordt. Ja, zeker die klant ook, die komt weer bij je terug.
3: Precies.
2: Maar hoe werkt het proces? Want is het zo dat je eigenlijk, je spreekt een begin- en einddatum af. Dat is vaak bij freelancers natuurlijk zo. Of kom je om de zoveel tijd weer terug? Hoe gaat dat in zijn werk?
3: Ja, binnen dashboarding en insights is het eigenlijk gewoon een, dat kan een fixed price zijn, maar dat is een vast traject van een aantal maanden of een vast product. Maar bij de revenue leakage, dat is eigenlijk meer een eenmalige analyse. En dan kom je na een aantal jaar weer terug. En dan kan je weer terugkijken over een grotere periode.
2: Ja, je zei ook al, je gaat bouwen aan teams. Je bent daar dan zeg maar aan boord voor een bepaalde periode.
3: Ja.
2: En is het dan zo dat je de teams nog moet samenstellen? Of zijn ze er en neem je ze op sleeptouw? Nee. Hoe werkt dat?
3: Ja, vaak is er bij de klant al een team beschikbaar. En daar werk je soms mee samen, maar soms werk ik ook alleen. Op het moment dat we samenwerken, dan ben ik daar de teamplayer van het vroegere uit mijn basketbalcarrière. Als ik in het veld sta, dan werkt iedereen hard en dan gaat iedereen er helemaal voor. En dat is nu ook eigenlijk bij zo'n bedrijf. Ja, ik neem ze nu mee bowlen bijvoorbeeld. En dan hebben we een extra team spirit. En dan gaan we toch weer even extra harder. En we geven elkaar een high five als we weggaan. En dan daardoor werken we allemaal harder. En krijgen we betere resultaten.
2: Maar je hebt dus ergens een trigger gevonden om dat van mens tot mens over te brengen. Dat merk ik hier aan tafel ook. Heel veel enthousiasme. Ja. Dat kan ook niet anders natuurlijk als je voor jezelf werkt. En dat iedere keer moet overbrengen op anderen om de klanten ook tevreden te houden. Op het moment dat je dan daar bijvoorbeeld bij zo'n bedrijf klaar bent, heb je hele mooie relaties gesmeed. Moet je daar weer afstand voor doen? Hoe is dat voor jou?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is altijd een dubbel gevoel. Want aan de ene kant denk je van ik zou hier nog best wel een aantal jaren bij willen zijn. Zeg maar. Ik zou nog steeds deze klant willen blijven helpen. Aan de andere kant is het dan ook weer tijd om weer verder te gaan. En dat is ook de keuze om die freelance kant op te gaan. Na een jaar bij een bedrijf, dan heb je die grote waarde, die is er echt. En die heb je toegevoegd. En dan moet zo'n bedrijf ook weer zelf verder. En dat is het eigenlijk.
2: Wat zijn de belangrijkste lessen die je geleerd hebt in de afgelopen jaren?
3: Elk bedrijf, de meeste bedrijven waar ik heb gezeten, die hebben dezelfde issues, dezelfde problemen. Dus die zijn allemaal op zoek, die willen allemaal groter, die willen allemaal beter worden. En ik denk dat eigenlijk de grootste gemene deler is. Op het gebied van data is het wel veranderd dat klanten er meer open voor staan. En dat helpt mij wel in het verhaal vertellen. Dat je dus niet meer mensen hoeft te overtuigen van dit is echt belangrijk. Het is meer wie gaat dit doen of wat ga je precies doen.
2: Want dat is een interessante. Want je zou eigenlijk denken dat bij de merendeel van de bedrijven de data inmiddels wel voor een groot deel op orde is. Of is dat echt nonsens?
3: Ja, ik wil niet zeggen dat het nonsens is, maar dat is wel een goede uitspraak. Het lijkt allemaal alsof het aan de voorkant allemaal goed geregeld is. Maar ik heb echt wel dingen gezien dat je denkt, dit moet echt beter of dit kan echt beter. En zeker als je dat straks gaat gebruiken als je fundering voor je AI. Als die basis niet goed zit, dan heb je een grote uitdaging om je AI daarover te laten kijken om alles te automatiseren.
2: Ja, ik kan me zo maar voorstellen dat je een sticker laat ontwikkelen. Garbage in is garbage out.
3: Zeker.
2: Die overal opplakken. Toch?
3: Nou, dat is het. Ja, klopt. Ja.
2: Dan een andere vraag. Want je werkt met best wel grote opdrachtgevers.
3: Ja.
2: Dat heb je net al laten weten ook. Maar hoe zit het dan? Want je bent één pitter. En ze zijn afhankelijk van jou op het moment dat je in zo'n proces zit.
3: Ja. Ja, zeker in zo'n proces zijn ze helemaal afhankelijk van mij, op dat stuk, Maar in vergelijking met grote bedrijven is het natuurlijk wel daarbij vaker een nummertje. Daar zijn ook verschuivingen. Heb je ook ineens een ander contactpersoon? Nou, als iemand mijn telefoonnummer heeft, ik neem altijd op, laat ik het zo zeggen.
2: Ook midden in de nacht?
3: Ook midden in de nacht, tuurlijk. Nee, dat komt dan wel goed.
2: Vind je vrouw ook goed?
3: Misschien dan midden in de nacht dan niet. Maar de analyses die ik doe zijn vaak echt eenmalig. Het inzicht dat ik maak, draag je ook weer over aan de business.
2: Ja, dus de teams nemen het eigenlijk al vrij snel van je over.
3: Precies, ja. Maar je biedt wel die waarde. Maar ondertussen is het weer binnen de business geborgd. Dat is gaaf natuurlijk.
2: Nu is het zo dat AI natuurlijk een heel belangrijke factor begint te krijgen, ook op het gebied van data. Hoe zie je AI om jou heen? Hoe ervaar je dat?
3: Ik gebruik het natuurlijk zelf voor mijn development. Ik denk dat het echt steeds beter wordt. Ik denk nog niet dat het echt klaar is om echt de grote beslissingen te nemen. Daar maakt het toch nog, wat mij betreft, te veel fouten voor. Als jij zegt, die lijn gaat omhoog en AI zegt, hij gaat naar beneden. En dan moet je dat nog misschien nog 3 keer zeggen. En dan zeg je, je hebt gelijk. Ja, dat soort dingen.
2: Je kan regelmatig vragen, van kan je toch niet alles nog even opnieuw checken? Nog iets beter je best doen?
3: Ja, en dan doet hij, precies, ja. Ja. Kan je het nog even iets beter? En dan, dan zit je daarmee. En ja, dus eigenlijk, misschien denk ik dat er een nieuwe business straks wordt om de AI te gaan checken. En daar echt te bevestigen van, hey, klopt dit? En is dit waar? Een hele moeilijke business, want het is toch wel een beetje black box-achtig.
2: Ja, maar dan ga je andere modellen laten controleren en andersom.
3: Ja, ik weet nog niet of dat een richting wordt, maar het is wel een richting die kan.
2: Je hebt nu die mooie mijlpaal van 5 jaar. Wat zou je graag nog willen in de komende 5 jaar?
3: Een hele goede vraag. Ik, ik denk dat ik nog meer klanten wil helpen. Dat ik mijn de uren die ik nu besteed, zeg maar de 5 dagen per week, dat ik dat liever naar 4 dagen, 3 dagen. En daarnaast zeg maar mijn dubbele betalingen analyse, revenue leakage. Niet de uurtje factuurtje, maar gewoon de fixed price of de no cure no pay. Zo doe ik het ook nog wel eens. Om het op die manier en dan gewoon, ja, gewoon echt die impact maken. En dat je kan zien dat je dus niet een groot bedrijf nodig hebt om, ja, om je te helpen. Maar dat een eenpittertje op zijn zolderkamertje.
2: Is het ook wat je wilt blijven doen, die eenpitter zijn? Of overweeg je wel eens om toch af en toe ook samen te werken eventueel? Of toch echt met mensen in een vast team te gaan werken?
3: Ja, ik denk er wel vaak aan, want ik ben wel echt een teamplayer. Maar ik vind het ook heel leuk om bij de klant een team te maken. En daarnaast gewoon mijn vriendengroep te hebben. Ik denk ook dat als je...
2: Dus je kijkt ook naar je privé-werkbalans.
3: Zeker, zeker. Ja. Moet toch de kinderen ook tevreden houden. En de vrouw natuurlijk ook.
2: Ja, dat is natuurlijk een hele logische verklaring. Maar ik kan me ook voorstellen dat je als ondernemer zoveel kansen ziet. En dat je af en toe jezelf toch eventjes weer moet terugroepen. Van oké, maar hou je toch even binnen je scope. Want anders wordt het een chaos.
3: Ja. Ja, dat klopt. Maar ja, tot nu toe heb ik dat goed onder controle. En mocht het, zeg maar, als de fixed price en de no cure no pay opdrachten, mocht dat echt gaan lopen, ja, dan kan je wel opschalen. En dan zie ik wel voor me een team van 5 man met 5 vrienden, dat we al die klanten aan het binnenhalen zijn en aan het helpen zijn. Nou,
2: fijn, maar dan hebben we toch een stukje droom van
3: toch
2: je.
3: Toch eigenlijk wel, ja. Ja. Ja, gelijk.
2: Nou Mark, ik wens je onwijs veel succes met je bedrijf en dankjewel voor de komst naar de studio.
3: Super, dankjewel voor het gesprek.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Wat gebeurt er als auto's bijna allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken? Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen? We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction, tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Lemmens met de mensen die aan de toekomst bouwen van onze mobiliteit. CEO's, ondernemers, experts. Mensen die niet wachten op verandering, maar verandering veroorzaken. Move Forward, elke vierde woensdag van de maand tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.
4: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen. Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Stilstaan is geen optie. Met Marco Maréchal.
8: Dit is Smart Mobility.
9: Goedemiddag. Nou, het zonnetje die schijnt weer, dus dat is altijd hartstikke mooi. In deze uitzending hebben we eigenlijk twee verschillende werelden die op zich, nou, misschien lijkt alsof het uit elkaar ligt, wat niet zo is. Want tegelijkertijd hebben ze ook best wel heel veel overeenkomsten. Sowieso gaat het over smart mobility, smart city. Maar de taxibranche is behoorlijk aan het veranderen op dit moment. Dus ik heb verschillende gasten die daar wat dieper op ingaan. En we zitten ook natuurlijk nog met de energietransitie. Er is een heel mooi congres. U kunt zich daar nog voor aanmelden. Op 6 oktober. Dat geopend wordt door de staatssecretaris. Dat ingaat op de energietransitie. Dus een beetje het tweede gedeelte van het geheel. En ja. Uiteindelijk moeten die twee dingen ook samen komen. Dus we gaan met z'n allen het gesprek aan. Taxibranche versus de energietransitie. Hoe zien we dat eigenlijk? En op welke manier kunnen we daarmee voorwaarts gaan? We gaan een beetje eigenlijk ook van start. Want wie is aangeschoven? Luc Soentjes van Risk IT en Edwin Bel van de WT-groep. We gaan het eerst eventjes hebben over taxi. En zo dadelijk zal de directeur van de Rabobank aanschuiven om het over de energietransitie te hebben. Maar Luc, misschien wil je even voorstellen. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Je hebt een prachtig wagenpark. Zeker met limousines, heb ik begrepen. Ja, misschien ook een beetje een heel kort je levensverhaal van waarom taxi's en waarom taxibranche. Je was 3 jaar en je dacht dat ik later groot, als ik groot ben, wel wil ik worden. De meeste denken loodgieter. Maar jij dacht van nee, ik ga gewoon eigen onderneming starten. Ja, stel jezelf even voor, Luc.
10: Ja, Luc Soentjes. Ik woon in het mooie pittoreske Eertervoort in de buurt van Roermond in Limburg. Ik denk dat ik nu 25 jaar in de taxibranche rondhobbel. Eerst bij mijn studie erbij als weekendbaantje. Dus taxichauffeur. Alle soorten van vervoer ook gereden. Superleuk. En daarna bij Verplakken en steeds verder doorgegroeid naar centralist, aanbestedingen schrijven. Daarna nog bedrijfsleider. En dat heb ik een hele lange tijd gedaan. En toen vond ik het al tijd om eens een beetje verder te kijken. Want ik zat natuurlijk al heel lang op dezelfde plek.
9: Ja.
10: En toen ben ik voor mezelf begonnen. Aan de ene kant vond ik ICT altijd heel leuk. Dus ik heb een opleiding nog gedaan. Business IT en Management. Om te kijken van ja, hoe zit dat met die schakel nou tussen wat ik wil en wat uiteindelijk eruit komt. En een limousinebedrijf overgenomen.
9: Ja.
10: Korte tijd heel groot gegroeid. Dus superleuk.
9: Ja. En waarom limousine voor jou?
10: Vond ik leuk. Dat was het anders als besteld vervoer.
9: Ja.
10: Komt op leuke plekken, leuke contracten. Ja, superleuk.
9: Ja, ja. Meestal huur je dat ook in, zeg maar, om leuke dingen te doen.
10: Ja,
9: toch?
10: Daarom. Altijd gezellige mensen. Dus ja, dat is helemaal top.
9: Gezellig dronken.
10: Ook, ja.
9: Leuk. Edwin Bel, een graag geziene gast die af en toe weer terugkomt. Het is een soort boemerang. Je rooit de weg en hij komt vanzelf wel weer terug. Dus is het dit keer ook gelukt.
0: No chance to change, ja.
9: Smart Mobility en de taxi, eventjes als eerste onderwerp. Wat heb je daar zelf mee als je kijkt vanuit je eigen professie, even over het algemeen?
0: Dan wil ik hem wat breder trekken.
9: Ja.
0: Dan zit ik meer in logistiek, transport, mobility general.
9: Hè? Ja.
0: Ik zit natuurlijk bij de WT-groep en heb daar mijn eigen machine-to-machine organisatie opgezet. Een aantal van mijn klanten zitten heel veel in de track-and-trace systemen. En ik kwam parallel via een wederzijdse kennis ook met Luc in contact. Omdat wij natuurlijk vanuit mijn, laten we zeggen, gedachten altijd connected zijn.
9: Ja.
0: Dat is ook data, in mijn woorden is data alles.
9: Mm-hmm.
0: Kan je dus heel veel dingen doen met data.
9: Ja.
0: Mobiliteit.
9: Mm-hmm.
0: Vrachtauto's. Al dat soort dingen. Weet je, effectiever gaan rijden. Logistiek wat efficiënter. En dat zie je nu dus ook in de nieuwe, laten we zeggen, opzet.
9: Ja.
0: Met taxis.
9: Ja.
0: Dus dat heb ik ermee.
9: Ja.
0: En sinds kort mag ik mij ook tot bestuur noemen van de VERN. Verenigde Eigenrijders Nederland. Om te zorgen dat de eigenrijders ook een eigen stuk hebben. Perspectief kunnen geven, hoop, duurzaam, ook daar weer het woordje duurzaamheid. En een gezond businessmodel daarvoor neerzetten. En daar is data een van de belangrijkste dingen voor.
9: Ja.
0: Ik zie je lachen.
9: Voor de mensen die je nog niet kennen, wie ben je? Waar kom je vandaan? Ja, waar woon je?
0: Ja. Edwin Bijl.
9: Ja.
0: Geboren getogen Groninger. Ik zeg het altijd, want dat weet je, ik ben heel trots daarop. Getrouwd met Marjan.
9: Ja.
0: Twee fantastisch mooie meiden, Joja en Mia. De een die volgt haar droom, die is chef-kok bij een heel mooi restaurant. En mijn jongste dochter, die doet nu de opleiding tot leraar Engels. Zit daar ook helemaal in haar nopjes. Woonachtig in het fantastisch mooie Krimp aan de IJssel. Zoals Engelsen zeggen, shrink at the IJssel.
9: Ja.
0: En superleuk naar mijn zin.
9: Dus eigenlijk, ik ben geloof ik toch een beetje jaloers nu. Dus eigenlijk hoef je nooit te koken. Je hebt gewoon qua, hè, ze moeten geld terugverdienen qua dochter. Dus ze is chef-kok, dus kookt elke avond voor jullie, toch?
0: Nou, weet je, ik werk veel. Dat is helemaal niet erg. Maar ik heb ontzettend veel respect voor Mia.
9: Ja.
0: Weet je, die gaat om 10 uur beginnen en die komt om 2 uur thuis.
9: Ja, precies.
0: En dan gaat het wekkertje weer.
9: Ja.
0: Dat is echt mega. En zij wordt heel erg blij van klanten die lachen. Die heel vrolijk weer weggaan. En die dus daarna ook weer komen. En dat vind ik superleuk.
9: Ja, is nog geen antwoord op mijn vraag. Kook ze voor jullie?
0: Ze heeft ergens, ik wil niet zeggen de kwaliteit. Maar mijn vader kon heel tof koken.
9: Ja, ja, ja.
0: Daar heb ik het ook een beetje van. Ik hou van Aziatisch.
9: Ja.
0: En meestal sta ik wel in de keuken.
9: Ja.
0: Weet je, want als zij thuis is, gisteren ook weer later, ja, wat een pizzaatje.
9: Ja, dat snap ik. Ja. Dat snap ik, want heeft dit ook wel een beetje genoeg van.
0: Ja.
9: Luc, als we even teruggaan naar het onderwerp. Hè. Een beetje zo de eerste vraag van bordcomputer naar connected taxi. Wat verandert het nu eigenlijk werkelijk?
10: Wat er werkelijk verandert is het moment dat ze aangesloten worden. Ja. Kijk, nu is het niet per se online, want je moet met een sticky kan je BCT uitlezen.
9: Mm-hmm.
10: En we gaan dadelijk naar live. Dus op het moment dat jij inlogt, ziet ILT dat je ingelogd bent. Start je rit, kan de ILT dat ook zien. Start je pauze of stop je een pauze. En sluit je dienst af, zien ze het ook. Dus veel meer direct gegevens. Dus ze kunnen wat meer desk research doen als nu.
9: Mm-hmm.
10: En ze kunnen eigenlijk, als je ergens in rij is, houden iemand van ILT je gegevens gewoon al omhoog kunnen halen uit de database. Dus en dat is nu heel anders. Nu moet je zeggen aanhouden, pasje erin, uitlezen. Dat is dan anders.
9: Ja, dus het wordt meer gedigitaliseerd.
10: Ja, ja. En de inlogmanier verandert ook. Het was eerst met chauffeurspas.
9: Mm-hmm.
10: Dus nu met rijbewijs. Dus dat is ook een hele stap.
9: Ja.
10: Dus,
9: ja. Waarom gebeurt dit?
10: Ze wilden naar iets nieuws. Die BCT heeft nooit gebracht wat ze daarvan wilden qua controle, zeg maar.
9: Mm. Dus even voor de mensen die niet kennen, die geen taxichauffeur zijn, wat is BCT-systeem?
10: BCT is bordcomputer taxi.
9: Ja.
10: En dat had je voorheen, dan logde je in met chauffeurspas. En dan registreerde je arbeidsvrij en rusttijden, zeg maar, via het apparaat. En dat gaat nu, in de nieuwe versie gaat het gewoon online. Dus het is gewoon inloggen, plop je gegevens zijn bij de ILT.
9: Ja, oké. Okay. Dus dat is wat er verandert. Die heb je dus ook nodig, zeg maar, om je werk te kunnen, te kunnen doen. Per wanneer gaat dit in? Want het is volgens mij een wet, toch? Als ik me niet vergis.
10: Ja, die wet is in principe al ingegaan. Je mag daar nu al aan deelnemen.
9: Ja.
10: Maar je moet voor 1 januari 2028 moet je overgestapt zijn. Dus,
9: okay.
10: Dus het is voor die tijd moet je een keuze maken. Dus of eventueel voor een vaste terminal. Of je kan tegenwoordig ook appjes, maar ja, daar zijn wel wat andere dingetjes bij die dan erbij komen kijken. Maar bijvoorbeeld ons systeem, de Octocap, werkt perfect al via de nieuwe regeling.
9: Ja.
10: En dat is gewoon erin zetten en gaan.
9: Ja, ja, want die data en informatie, waar gaat die dan naartoe?
10: Die data informatie, die in principe staan die bij ons opgeslagen. Maar we sturen die ook meteen door naar het ILT. Niet alle informatie, dus een hoop informatie zoals tussentijdse GPS-posities en de eindlocatie, de uitstaplocatie mogen we niet mee sturen, want dat is privacygevoelig.
9: Ja.
10: Maar die kun je als bedrijf bij ons wel zelf inzien. Dus je hebt wel zelf de volledige data van je auto.
9: Ja.
10: Het ILT krijgt maar een beperkt deel daarvan.
9: Mm-hmm.
10: Dus echt bij een bepaalde handeling.
9: Maar het klinkt wel alsof het makkelijker wordt.
10: In principe is het makkelijker om aan dingen te voldoen.
9: En
10: je kan ook niet meer dat je met het vergeet om een sticky data eraf te halen.
9: Mm-hmm.
10: Of dus het is wel makkelijker. Ja.
9: Ja. Oké. Okay. En Edwin, wanneer wordt data dan waardevoller, zeg maar? Wanneer kun je die wat meer verrijken? Want Luc zegt net, het wordt geüpload. Dus eigenlijk, kind kan de was doen. Dus het ziet ernaar uit dat deze wetgeving per 1 januari 2028. Dus je hebt gelukkig nog meer dan een jaar. Dus dat scheelt wel.
10: Ja.
9: Maar wanneer wordt dit dan echt waardevol?
0: Data liegt niet. Ja, als je data hebt, dan heb je interpretatie.
9: Mm-hmm.
0: En met de gegevens die je natuurlijk vanuit diverse hardware, software, dat soort zaken haalt, geeft dat bepaalde manieren om daarmee te werken.
9: Yeah.
0: Weet je, nu heb je natuurlijk met de boordcomputer de tijden.
9: Mm-hmm.
0: En daar kan daar ILT natuurlijk hun zaken mee aanpassen.
9: Yeah.
0: Wat je bijvoorbeeld hebt met in de logistiek, en dat is op zich wel een heel mooi voorbeeld. Als jij data kan verrijken van, joh, ik ga vol heen en ik wil eigenlijk ook vol terug.
9: Ja.
0: En die informatie kan je delen.
9: Mm-hmm.
0: En daardoor kan je dus effectiever met je logistiek omgaan.
9: Ja.
0: Dan ben je dus koning in principe in de hele logistieke keten.
9: Ja.
0: En daardoor verminder je dus ook wegbewegingen.
9: Mm-hmm.
0: Op het Nederlandse asfalt, onder andere. En daardoor kan je dus ook een beter verdienmodel hebben.
9: Ja.
0: Voor de taxis werkt dat in principe ook. Weet je kan heel veel dingen doen, omdat je hier praat over real-time informatie.
9: Ja.
0: Dus daar kan je bijvoorbeeld, er zijn nu ook al manieren, maar dat je wat combinaties, maar dan moet je maar even aanvullen, Luc.
9: Mm-hmm.
0: Van joh, wanneer ben ik nou bij een klant?
9: Weet je,
0: wanneer kan ik opstappen? En wanneer ben ik weer terug?
9: Wanneer
0: kan ik mijn pizza in de oven aandoen?
10: Ja, ja. Die ETA-berekeningen zijn wel veel nauwkeuriger natuurlijk. Omdat je online je bijvoorbeeld beweegt.
9: Precies.
10: Dus je kan veel makkelijker die dingen volgen. Wat wij ook hebben ten opzichte van de oude systemen. En ook de meeste nieuwe systemen trouwens, is dat we iedere 20 seconden een GPS-positie vastleggen.
0: Ja.
10: Dus je kan daar gewoon veel beter op sturen. Zeker als een beetje hoge snelheid of in de stad.
0: Ja.
10: En dan ben je in een minuut of in 3 minuten ben je al gauw een heel blok of een complete wijk voorbij.
0: Mm.
10: Kijk, bij ons heb je gewoon dan in plaats van één keer in de 3 minuten heb je gewoon veel meer GPS-posities.
0: Ja.
10: Dus je kan ook beter zien wat iemand doet. Dus je kan er beter op sturen. Ja.
0: Ja. En het mooiste is, zoals ik hem, laten we zeggen, ingestoken heb. Ja, ik heb mijn eigen M2M bedrijf. En ik werk dus op alle mobile operators in Nederland.
10: Mm-hmm.
0: Dus dat houdt dus in als één operator niet of nauwelijks verbonden is. Of dat er een uitval is dat je dus op de andere kan gaan.
10: Ja.
0: Dus je hebt er altijd connectiviteit ter beschikking.
10: Mm-hmm.
0: En dat is natuurlijk super interessant als je dit soort diensten wil gaan aanbieden.
10: Ja. Ja, wat ook natuurlijk is, wat dat wel zegt, is dat als je nu met een BCT was het heel vaak dat niet gebeurde. Je had gewoon één netwerk en dat was het dan. En als het netwerk eruit ging, dan had je een dag dat je je auto's dus niet kon plannen. Moest je alles bellen of op een andere manier doorgeven. En dan had je ook geluk als chauffeurs het goede netwerk hadden en niet hetzelfde netwerk als in de terminal. Want dan zit je dubbel op. En dan was gewoon kansloos die dag. Kijk, en nu is het met deze oplossing is inderdaad van valt het ene weg, ga je over op het andere. Dus je bent gewoon...
0: Ja.
10: Als je 100 auto's alle ritten handmatig door moet geven, nou, dan heb je wat te doen.
0: Ja.
10: Dus dat heeft wel veel meer stabiliteit ook in deze oplossing die wij bijvoorbeeld hebben met Octocab.
0: Ja. En als je ook die combinatie hebt, weet je, we hebben allemaal een mobiel. We betalen allemaal een abonnement.
10: Ja.
0: Abonnement is gebaseerd op hoeveel gebruik je. Data, spraak, al dat soort zaken. Maar in de oplossingen die je natuurlijk wil aanbieden aan bijvoorbeeld taxibedrijven, logistieke, dat je een deel, laten we zeggen, abonnement hebt om het te vergelden. Weet je, je moet geld maken uit je data. In plaats dat je het ziet als kosten, moet je het gaan zien van hoe kan ik er geld mee gaan verdienen.
10: Mm-hmm.
0: Of hoe kan ik dat beter besteden of kosten gaan besparen.
9: Ja, ja. Dan zeg je dat het GPS-systeem om de 20 seconden... kan zien waar je zit. Heb je personeel of niet?
10: Ja.
9: Wat vinden die er wel?
10: Ja, die hebben daar geen moeite mee.
9: Nee?
10: Nee, natuurlijk niet.
9: Want dan kan je als eigenaar, zeg maar, van je bedrijf, kan je dat, heb je daar inzage in. Je weet precies waar ze zitten, waar ze uithangen.
10: Ja, klopt. Ja.
9: Even stilte.
10: Ik
9: weet niet of ik het zo prettig zou vinden, maar ik ben ook geen taxichauffeur. Misschien ligt het erbij.
0: Heb jij wel een mobiel dan, Marco, of niet?
9: Ja, ik heb wel een mobiel.
0: En jij denkt dat je dat niet...
9: Ik heb VPN.
0: Oh. Je bent altijd in Nederland.
9: Permanent.
10: Nee.
0: Permanent.
10: Ik geloof niet dat
9: ze er zo in staan.
10: Nee, want uiteindelijk is het ook voor hun belang dat je kan zien waar ze zijn.
9: Ja.
10: Want dan kan je hun planning beter maken. Je ziet dat ze ergens te laat gaan komen. Nou ja, ze kunnen of de hele middag te laat komen.
9: Mm.
10: Of je past de planning dan aan. Waardoor ze gewoon weer relaxed kunnen rijden.
9: Ja.
10: Dus ik zie wel meer voorbeelden als dat je echt in de controle gaat.
9: Ja.
10: En je moet ook niet op iedere minuut...
9: Nee, het is niet zo dat je continu zit te kijken waar hangt iedereen uit.
10: Nee, natuurlijk niet.
9: Nee, heb je ook slimme algoritmes die dan dingen gaan berekenen, zeg maar, of herberekenen op het moment dat dingen fout gaan of anders lopen of de weersomstandigheden zijn slecht en iemand zit ineens vast in de sneeuw?
10: Ja. We hebben een eigen planningspakket, taxiagenda, en daar kun je dat inderdaad gewoon zien, inderdaad, of iemand uit gaat lopen. En dan word je gewaarschuwd met een heel subtiel oranje bolletje dat knippert. Dan weet je, er is iets met die rit in de hand.
9: Ja.
10: En dan kan je 2 dingen doen, of je laat het gaan.
9: Ja.
10: Of je gaat toch even stiekem kijken of je iets kan verbeteren waardoor die chauffeur daarna prettiger rijdt en ook die klanten ermee geholpen is natuurlijk.
9: Ja. Ja. Nou, op zich is dat wel een mooi systeem. Want dan kun je steeds verder, zeg maar, ontwikkelen met een soort digital twin-achtig. Zonder dat jou, ik kan me voorstellen, zo'n oranje of rood bolletje gaat knipperen, dat je wel gaat kijken van goh, om in te grijpen. Maar misschien dat dingen ook automatisch kunnen zonder dat je daarbij hoeft in te grijpen. Dat je het alleen maar hoeft te monitoren dan.
10: In principe zijn we nu met een stukje bezig wat daar iets dieper op ingaat.
9: Ja.
10: En ook op de rij- en rusttijden van het ILT, zeg maar, die daar die de checkt. Heb je op tijd je pauze gekregen? Ga je niet te lang? Heb je niet te veel dagen achter elkaar? En dan word je gewoon voor gewaarschuwd.
9: Ja.
10: En dan kun je erop op anticiperen, zeg maar.
9: Ja.
10: Dan is het niet dat je achteraf een keer iemand krijgt die zegt, gewoon maar toen 3 maanden geleden toen was.
9: Mm-hmm.
10: Klopt er iets niet.
9: Nee.
10: Dus dan weet je, zeg maar, van tevoren al waar je op kan sturen. En dan kun je al van tevoren aanpassingen doen. Dus dat is fijn.
9: Ja, precies. Ja, hetzelfde geldt een beetje voor logistiek, hè. Vol, vrij. Waar we het er net even over hadden. Dus het is onhandig, zeg maar, om leeg rond te gaan lopen rijden. Want dat kost gewoon veel te veel geld.
0: Ja.
9: Daar zou je dit ook voor kunnen gebruiken, zeg maar, voor dat te onderzoeken. Ook voor de rijder, zeg maar, die een eigen vrachtwagen heeft.
0: Ja, nou, er lopen natuurlijk diverse projecten. Connect is een heel mooi voorbeeld. Weet je, hoe ga jij met CO2, al dat soort zaken om? Want ook daar word je straks natuurlijk, ik wil niet zeggen op afgerekend, maar dat gaat meespelen in je hele bedrijf en bedrijfscontinuïteit wel. Als jij kan zeggen van, joh, ik rij bijvoorbeeld naar Venlo en je gaat even 20 kilometer omrijden en je haalt daar weer een volle lading en je gaat weer, weet ik veel, naar Hilversum of naar Rotterdam, waar je een verdienmodel mee hebt. En dat ga je logistiek goed inpassen. Het moet niet, natuurlijk niet zo zijn dat jij daar 2 uur moet wachten. Weet je, want dan kan je beter naar Rotterdam en daar weer een volle lading.
9: Hmm.
0: Dan wordt het wel effectiever.
9: Ja.
0: En dan heb je ook een beter verdienmodel voor de transportondernemer.
9: Ja.
0: Absoluut.
9: Ja. Nee, precies. Dus op dat, nou, wat dat betreft, zeg maar, heeft het ook voordelen. Ja. Voor de nabije toekomst. Dan ben ik altijd zelf altijd wel fan van het jaar 2030. Toevallig heb ik een boek geschreven waar dat getal in voorkwam. Maar dat lijkt nu wel weer heel dichtbij. Toen ik hem schreef, was het wat verder weg. Dus stel dat we in 2030 hebben weer deze radio-uitzending. Wat zijn de consequenties daarvan als je terugkijkt? Hoe moet dat, zeg maar, het voordeel opleveren waarvan jij denkt van, god, dan moet het voordeel opleveren? Een taxi staat natuurlijk niet op zich, want daar ben ik altijd wel fan van, als onderdeel, zeg maar, als mobiliteitsdienst alleen. Je hebt ook nog bussen, je hebt gewoon je eigen auto nog, deelauto's, trein, tram, fiets, stepjes. Kan nog 6 minuten zo doorgaan. Dus uiteindelijk is het ook een beetje een onderdeel van het geheel. Hoe zie je dat, die toekomst?
10: Ik denk dat je, omdat iedereen dadelijk sowieso online is en je kan zien waar ze zijn, zou iemand zich ook aan kunnen melden bij verschillende diensten, waardoor je heel makkelijk het aansturen kan doen.
9: Mm.
10: En dat het voor iedereen prettig werkt en je ook onderling gewoon makkelijker dingen met elkaar kan regelen of afspreken, omdat dat hebben we nu in principe ook al. Je kan gewoon ritten met elkaar verdelen. Dus als jij denkt, nou, deze rit wordt te veel, ik bel even een ander bedrijf die normaal niet voor me rijdt, maar die rijdt 1 keer in de week een ritje.
9: Ja.
10: Nou, die kan je bij ons gewoon zo dat ritje geven zonder dat je daar e-mails of wat voor hoeft sturen. Je doet gewoon dat naam in toetsen in het systeem en hij plopt hem zo bij hem de app of de Octocap in. Dus hoe makkelijk wil je het hebben?
9: Ja.
10: En dat wordt wel steeds meer.
9: Ja, dat heette vroeger trouwens nog steeds Mobility as a Service. Ja. Dat ligt nu een beetje in de loot. Het is allemaal een beetje overgenomen door Digital Twins, AI. Vroeger had je blockchain. Daar heb je trouwens ook niet zo heel veel van. Volgens mij moeten we daar weer een nieuwe uitzending over maken. Dus eigenlijk is het onderdeel van je Mobility as a Service. Ben je bekend met het concept?
10: Ja, zeker. Wij gebruiken de Tomp API. Het concept daarvan. En wij hebben ons hele systeem daarop ingericht. Dus,
9: ja.
10: En dat is hetzelfde systeem als eigenlijk ook overkoepelend is gemaakt voor alle vervoersvormen. Dus niet alleen voor taxi.
9: Ja.
10: En dat gebruiken wij al. Dus als iemand met een stepje bij ons wil koppelen, nou, dan hebben we alle velden die. Hè, want dat doet die dan, Tom Papier. Die schrijft voor waar je wat moet invullen.
9: Ja.
10: Nou, als iedereen daar op ontwikkelt, ja, dan heb je inderdaad dat Maasverhaal.
9: Ja.
10: En dat daar hebben wij wel omarmd. Ja,
9: ja precies. En Twin, reactie erop, 2030, terugkijkend. Ik zal niet vragen naar je leeftijd, hoe oud je dan bent, maar...
0: Ja. Nee, niet, dank. Hoe meer en meer je natuurlijk kijkt naar de economie, naar de maatschappij, alles wordt digitaal. Voorheen was het natuurlijk je mobiel. Toen werden het allerlei apparaten in... Ja, weet ik veel, in je hele omgeving. Van lantaarnpalen nu ook tot laadstations voor je EV. Als jij op een gegeven moment dat soort informatie goed kan verbinden, op een duurzame manier, maar ook op een manier die voor de wetgever goed is. Dus privacy niet schendt en al dat soort dingen. Waar je voordelen uit kan halen.
9: Ja.
0: Dan denk ik dat 2030 nog wel te kort is. Want we zitten nog wel in een bepaald traject om daar naartoe te gaan.
9: Ja.
0: Als je kijkt naar AI. Eigenlijk is het niks meer dan data-integratie waar je het nu over hebt.
9: Mm.
0: Dus het uiteindelijke AI, waar iedereen eigenlijk bang voor is. Ik denk dat dat nog wel even gaat duren. Terwijl je nu al wel super mooie dingen ermee kan doen.
9: Ja.
0: Wat wel een combinatie tussen data die allemaal aanwezig is.
9: Ja.
0: Zowel lokaal, weet je, op je eigen servers. Wat je natuurlijk kan doen, bijvoorbeeld Copilot, al dat soort zaken. Als extern. Ik denk dat dat wel... Dat we goed moeten waken van hoe gaan we het gebruiken? Hoe gaan we het inzetten? En wat, laten we zeggen, welke spelregels gaan er gelden?
9: Ja.
0: Maar ik denk als jij over een jaar of 7, 8... Ik denk dat we dan wat anders ervoor staan. Omdat er dan meer bedrijven zijn die nu start-ups zijn... die hele leuke oplossingen hebben. Je ziet het ook aan de hele energietransitie momenteel.
9: Ja. Mm-hmm.
0: Die echt super toffe dingen hebben om die transitie vooruit te brengen.
9: Ja.
0: En dat vind ik super gaaf.
9: Ja.
0: Echt super gaaf.
9: Nee.
0: Maar nogmaals, connectiviteit is key to alles.
9: Ja. Ja. En als we het over connectiviteit hebben. Even als laatste vraag. Dit hele systeem is dus voor Nederland. Maar dat is leuk. Je woont zelf in Limburg, dus binnen 3 seconden ben je in Duitsland of in België. Hoe zit het eigenlijk met andere Europese landen? Hebben die hetzelfde systeem?
10: Nee, iedereen heeft wel een eigen oplossing. Oh. Maar ja, we hebben wel universeel systeem. Dus we doen ook wel bijvoorbeeld Chiron in België.
9: Ja.
10: Daar kun je ook wel aansturen. En dat doen we ook in alle wetgeving. En wat ook gewoon leuk is, zeg maar, en dat is over alle grenzen heen, is dat... gewoon heel veel data uit die campus van die auto uitlezen. Dus je kan bijvoorbeeld ook state of charge kan je uitlezen. En daar kan je uiteindelijk ook heel veel leuke dingen mee. Want je ziet ook wanneer een auto geladen moet worden. Wanneer je tijdens de rit hebt zitten. Ja. En dat maakt het eigenlijk niet uit in welk land je rijdt.
0: Nee.
10: Want die dingen zijn universeel. Alleen ja, je hebt overal de lokale wetgeving. Die het dan net een beetje anders maken. Zoals hier rond in België. En hier in Nederland dan die CDT-wetgeving die eraan komt.
0: Ja.
9: Ja. Oké, dat zou mooi zijn. We gaan over naar de energietransitie zo dadelijk. En wat heeft de energietransitie met de taxiorganisaties? Volgens mij is er veel overlap. Maar directe aanleiding is eigenlijk volgende week dinsdag op 6 oktober is een waanzinnig mooi congres. Ik ga daar aan Edwin vragen waarom dit congres eigenlijk. Van alle onderwerpen in de wereld waar je het over zou kunnen hebben. Waarom dit congres? En Jultje van der Wijk is gearriveerd. Dus hartstikke mooi. Directeur van de Rabobank van de Hollandse IJssel. Dat ik eerst even ga bevragen over wie is, waar gaat ze naartoe. Dan gaan we het mooi hebben over jullie mooie congres. En in combinatie met het taxibedrijf. Stay tuned.

0: bestemming bereikt? Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.
1: Ja, van de taxibranche naar de energietransitie. Het lijkt een hele grote stap, maar eigenlijk is dat het niet. Energietransitie, warmtetransitie is natuurlijk ook een wet hierover aangenomen. Er zijn zelfs twee wetten hiervoor aangenomen. De warmtewet, de collectieve warmtewet en de energiewet. Dus dat is hartstikke mooi. Aangeschoven is, want daar ga ik eerst even mee beginnen, want het is aardig als iemand net is aangeschoven, is Jultje van der Wijk, directeur van de Rabobank Hollandse IJssel. Welkom. Je werkt voor de Rabobank, maar eerst even wat persoonlijke vragen. Waar woon je? Waar kom je vandaan? Hoe lang werk je al bij de Rabobank? Had ik toen net een hele flauwe vraag over. Heb je ook een rekening bij de Rabobank? Ik heb ooit een keer voor KPN gewerkt. En zei ze, heb je wel een KPN-abonnement? Zo hoef je hier bij ons niet te komen werken. Dus daar komt het een beetje vandaan. Maar vertel even iets over jezelf. En fijn dat je er bent.
2: Ja, de aanleiding is natuurlijk het mooie congres wat we volgende week organiseren in Dordrecht. En ik ben zelf een Dordtenaar, ik kom daar vandaan.
1: Ah. Leuk.
2: Maar ik ben ooit tegen een Hagenees aangelopen. Dus ik woon nu in Scheveningen. En ja, ik werk aan de energietransitie ook in het werkgebied Zuid-Holland-Zuid.
1: Ja.
2: Dus ik ben veel in Rotterdam en omgeving, maar ook in de Drechtsteden. Waar we proberen die transitie te versnellen.
1: Ja. Getrouwd, kinderen?
2: Ja, ik ben dus getrouwd met Erik. Ik heb nog twee jonge dochters. Dus ja, ook voor hen ben je toch steeds vaker bewust van de toekomst en de toekomst van onze kinderen. Eén is een hele fanatieke vegetariër. En die kinderen die zijn zich daar heel bewust van. En het maakt ook dat je zelf ook denkt, wat draag ik bij aan de wereld? En de energietransitie is daar onderdeel van.
1: Ja, snap ik. Mooi. Voordat we beginnen zeg maar over de rol van de Rabobank. Edwin, hoe kom je op dit idee? En waarom een congres?
3: 7, 8 jaar geleden.
1: Rosco, lees voor.
3: Ja. Zeven, acht jaar geleden heb ik een initiatief gestart voor het congres Laat in Vrouw.
1: Ja.
3: Dat vond ik toen super belangrijk om te kijken van, ik miste wat zaken in de maatschappij. Weet je, transparantie, hoe kan je zaken doen? En daar kwam heel vaak de energietransitie naar voren. Met name van, hoe kan nou zo'n auto op batterijen helpen in de transitie waar we voor stonden?
1: Ja.
3: Dat heb ik, ik denk, een jaar of 6, 7 lang gedaan. En toen was ik aan het praten met wat gemeentes. En die zeiden, Edwin, weet je, het staat allemaal. Je hebt hele mooie namen. Weet je, we hebben heel veel zaken hebben we nu platgeslagen. Is transparantie ingekomen. Kan jij niet iets met die energietransitie en netcongestie? En dat had ook te maken met mijn andere rol. Ik ben ambassadeur van de Verenigde Naties voor het Smart City programma wat zij hebben vanuit de ITU.
1: Ja.
3: En ook daar, als ik met wat wethouders sprak, kwam dat steeds naar voren van, joh, wat moeten wij eigenlijk in onze gemeente doen? Ook met onze industrieterreinen. Dus die heb ik opgepakt en gedacht van, oké, hoe zou ik dit kunnen faciliteren in de zin van, wat ontbreekt er? Hoe moet je dat in gaan regelen? En toen heb ik, omdat ik toen mijn M2M bedrijf had ik bij WT Groep neergezet.
1: Ja.
3: Dus ik sprak met Maarten van der Hoek van, luister, weet je, die vraag komt bij mij op. En wat andere aanvragen ook van ministerie INW gekregen voor transport en logistiek.
1: Ja.
3: Hoe kunnen we dat gezamenlijk eens neerzetten?
1: Ja.
3: En toen zei hij van, nou, laten we dat vanuit de media en eventstak vanuit ons gaan doen. Ik zei, nou, dan zorg ik voor het programma. En dan kunnen wij dat vanuit WTME, dat jullie dat gaan neerleggen.
1: Ja.
3: Zij doen heel veel congressen.

0: Net als jij een beetje, Marco. Dan moeten we natuurlijk wel even een beetje bijzetten. Ik ken je natuurlijk ook wel.
1: Ja.
0: Dus die heb ik gevraagd van, zou je dit niet willen modereren? Want ik wil wel toe. Ik wil hem niet commercieel pakken, nee. Maar ik wil wel heel veel informatie delen van hoe kan ik nou een congres organiseren dat je dan straks in Veendam of Den Oever of Valkenburg met een blauwdruk onder de arm van zo kunnen we los. Dus toen heb ik een aantal founding partners erin bijgezet. Om ook te zeggen van joh, ik wil echt gaan focussen op inzicht, systeem, samenwerken, organisatie, technologie, infrastructuur, financiering, realisatie. Welke partijen horen daarbij? Wie kunnen echt daar informatie over geven? Dus die heb ik gevonden. En toen kwam ook het gesprek met de Rabobank. En omdat zij heel maatschappelijk, laten we zeggen, betrokken zijn bij die hele transitie, was dat eigenlijk wel een goede liefde.
1: Natuurlijk een partner.
0: Absoluut.
1: Zo even
0: vandaar dat ze ook strategisch partner zijn met dit congres.
1: Ja.
0: En dat gaan we doen op 6 oktober.
1: Ja.
0: Mooi, fantastisch mooi programma. Wel een kleine wijziging. Dus we hebben de staatssecretaris niet als opening.
1: Mm-hmm.
0: Dat doet Jantine Swinkels.
1: Ja.
0: Zij is, hoe moet je dat even heel goed zeggen?
1: Lees het voor.
0: Bedoel. Voorzitter van de Vaste Kamercommissie.
1: Ja.
0: Klimaat en groene groei. Die vind ik heel erg belangrijk. Waarom? Tweede Kamer is natuurlijk de hoogste ebene in ons
1: democratische recht.
0: Ja, precies.
1: Zeker.
0: En Johannes de Bad, ik vind hem gewoon geweldig. Mm. Hij zei direct van, ik wil komen, maar er lopen wat dingen. Dus ik kom met de lunch. Dus hij komt met de lunch ook plenair zeggen van, joh, waarom is dit zo ontzettend belangrijk?
1: Ja, precies. Ik ga even overstappen naar Sjoeltje. Maar ga eerst even een vraag aan jou stellen, Edwin. Waar je alvast op kan gekouwen. Waar je later antwoord op mag geven. De vraag is, stel dat ik ben deelnemer. Ik ben deelnemer aan je congres. Het is het einde van het congres. Wat heb ik dan van jou gekregen gedurende die dag? Daar mag je nu even op kouwen. Sjoeltje, Rabobank, duurzaamheid. Mooie combinatie. Waarom is die energietransitie voor de Rabobank zo belangrijk?
2: Nou, allereerst voor onze klanten. Want ja. Wij willen dat onze klanten toekomstbestendig zijn. En dat betekent dat je op de energietransitie hard aan het werk moet. Maar bovenal, Rabo is een coöperatieve bank. Wij hebben geen particuliere aandeelhouders. De maatschappij is onze aandeelhouder. En onze board heeft ingezet op het oplossen of mee bijdragen aan de grote maatschappelijke opgaven. En nou ja, bijna bovenaan staat natuurlijk de energietransitie. Hè, andere transitie waar we heel hard aan werken zijn het wonen, de landbouw, hè, voedseltransitie. Ja. Maar energietransities waar we het hier over hebben. En het is natuurlijk ooit begonnen wat meer echt vanuit die klimaatopgave. Maar inmiddels gaat het ook heel erg over weerbaarheid. We waren al bezig met de energietransitie nog voordat de echte geopolitieke chaos uitbrak. Maar inmiddels is natuurlijk duidelijk dat we niet alleen vanwege het klimaat van het gas en de olie af moeten. Maar ook omdat we gewoon zelf lokaal om de hoek op ons dak zelf onze energie kunnen opwekken. En hoe gaaf is dat? En dat moeten we, ja, daar moeten we gewoon vol op inzetten.
1: Ja.
2: En wij steunen als Rabobank deze transitie met kennis, met netwerk, ook met financiering. Maar we hebben veel via onze ledenraden, via onze leden, veel connecties in alle geledingen van de maatschappij. En met al die leden en onze commissarissen en onze klanten proberen we echt het verschil te maken en met elkaar stappen te zetten.
1: Ja, want wat is dan jullie rol, zeg maar, in het geheel? Wat je het net noemt, hè? We doen het voor, we zijn een maatschappelijke organisatie. Ondanks het feit dat je ook commercieel bent, want je bent ook een bank.
2: Mm-hmm.
1: Maar dat hoeft elkaar niet te bijten. Wat is jullie rol dan? Heb je misschien ook een paar projecten waarvan je zegt, van, nou, daar ben ik echt trots op. Dat de Rabobank daar een ondersteuning aan kon bieden. Mag ze wel zakelijk zijn voor de ondernemers, maar jullie hebben ook heel veel particuliere klanten.
2: Nou, misschien ook aan de particuliere kanten. We geven... Nou, al onze hypotheeknemers die hebben recht op een isolatiebijdrage. Ja, dat doen we uit coöperatief dividend. Dus een deel van onze winst betalen we terug aan de maatschappij. Dat is al tegen de 1 miljard euro in de afgelopen 3 jaar. Dus dat is niet gering.
1: Nee.
2: Maar zo ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de Drechtsteden. Zij waren al heel vroeg in het proces om energy hubs op te zetten. En we hebben een dertigtal van die energy hubs in de boeken. En ook een heel aantal ondersteund met ontwikkelbijdragen. Begint ermee dat je natuurlijk moet meten.

0: weten en weten van hoe zit het dan met mijn energiecontract, wat kan ik. Maar ook gezamenlijk met een aantal andere ondernemers op een bedrijventerrein kan gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. En daarvoor verstrekken wij een ontwikkelbijdrage. Om met externe adviseurs die daar technisch en qua meten zijn onderlegd. Om dat in kaart te gaan brengen. Dus daar dragen wij direct aan bij.
1: Ja. En dat is ook een van de redenen waarom we Dordrecht heel graag wilden.
2: Ja.
1: Weet je, iedereen kent natuurlijk wel de grotere gemeentes.
2: Mm-hmm.
1: Maar de gemeentes zoals Dordrecht, weet je, de middelgrote, die lopen allemaal tegen hetzelfde soortgelijke problemen aan.
2: Ja.
1: En hoe kan je dat oplossen?
2: Ja.
1: Dus om terug te komen op jouw vraag, dat vind ik wel super tof. Wij hebben heel goed nagedacht van wat wordt nou eigenlijk een narratief van het congres. En eigenlijk wil ik het daar niet zoveel hebben over energietransitie of netcongestie. Ik wil het hebben over energiezekerheid.
2: Mm-hmm.
1: Ik denk dat dat het grootste topic is wat momenteel speelt.
3: Wat is het verschil voor jou als je zegt energiezekerheid?
1: Als je praat over netcongestie, dan praat je over problemen.
2: Mm-hmm.
1: Als je praat over energiezekerheid, dan praat je over oplossingen.
2: Mm-hmm.
1: En dat is ook exact wat ik opgezet heb met het congres.
2: Ja.
1: Praat over oplossingen. Het benoemen, weet je, we weten allemaal wel waar het soms zou kunnen zitten. En dat is voor iedere gemeente is dat weer verschillend. Hè?
2: Mm-hmm.
1: We hebben bijvoorbeeld een hele mooie sessie met wethouder van Bloemendaal, wethouder Krimp aan de IJssel, wethouder Dordrecht, die allemaal op een andere manier daartegen aankijken. En wat haal je daaruit? Hè? Want dat was ook een van jouw vragen. Mijn doel is eigenlijk dat mensen weggaan om 5:00 met een afscheid van de 4 moderatoren. Omdat we 4 sporen hebben.
2: Ja.
1: Van wat heb je eruit uitgehaald? En wat is eigenlijk, de topics die jullie daar gezien hebben? En even kort. Dat mensen met een blauwdruk onder de armen naar hun regio kunnen gaan van. Zo kunnen we dat oplossen. En zo kunnen we door. Zonder dat heel veel, effort.
3: Of extra werk is.
1: Of extra werk. Of regelgeven. Dat.
2: Mm-hmm.
1: Dan praat je over energiezekerheid.
3: Ja. Kun je toelichting geven even heel kort. Voordat het een heel promotiepraatje wordt. Maar het is wel een belangrijk onderwerp. Welke 4 stromingen zijn er te kiezen tijdens die dag? En wat is je gedachte daarbij? In 1 zin. Per onderwerp.
1: Je hebt, als je kijkt naar technologie, dan heb je dus vanuit technologie infrastructuur van welke technologieën helpen eigenlijk om slimmer energie op te wekken.
2: Mm-hmm.
1: Welke vorm dan ook. Samenwerken organisatie, ik vind dat een hele belangrijke en ik denk ook vanuit de Rabobank gedachte. Hoe kan je bijvoorbeeld energiezekerheid met allerlei partijen oplossen?
2: Ja.
1: Gewoon. Ga met elkaar in gesprek.
2: Mm-hmm.
1: Zeg van, joh, jij wil daar een batterij plaatsen. Of jij wil daar zonnepanelen plaatsen. Maar wat doet dat dan voor zo'n regio bijvoorbeeld? Mm-hmm. Je kan dat niet op een andere manier op gaan lossen.
3: Nee. Mag jij even onderbreken? Je mag zo verder gaan met nummer 2. Want dan ga ik even naar Sjoeltje. Want ik kom bij jou nu als particulier. Even in dit kader hiervan. Zonnepanelen. Warmtepomp. Die prijzen zijn inmiddels ook een beetje gestegen. Kost me 30.000, 40.000 euro. Ik heb de offerte thuis liggen voor mij. En daarna zeiden ze tegen me, ja, maar in jouw gebouw kan dat helemaal niet, Marco. Dus dan was het ineens weg. Dat was jammer. Wat voor rol hebben jullie daarin? Als ik particulier naar de Rabobank kom en zeg van, goh, wat kunnen jullie voor me doen?
0: We hebben externe partners waar je mee kan werken als je een hypotheek hebt om in kaart te brengen of het voor jou aantrekkelijk is. Om jou advies te geven.
2: Ja.
0: Dan moet je eerst nog isoleren. Als je een oud huis hebt.
2: Ja.
0: Kun je al stappen zetten. Wat zijn de mogelijkheden voor zonnepanelen? Wil je eventueel een thuisbatterij of niet? Warmtepomp en dergelijke. En, dus daar hebben we gewoon direct ook een steun in. En ook een financiële bijdrage. Wat ook heel interessant is. Is dat we steeds vaker kijken naar collectieven van burgers, hè? Bijvoorbeeld kleine warmtenetten. Want ook dat kun je tegenwoordig gewoon in een buurt organiseren.
2: Ja.
0: Dat is best wat ingewikkelder. Maar dat is wel waar we uiteindelijk ook naartoe willen met elkaar.
2: Ja.
0: Want als iedereen een batterij gaat plaatsen, dat is ook niet helemaal ideaal voor de netbeheerder.
2: Nee.
0: Maar we moeten, natuurlijk, we hebben natuurlijk ook wetgeving. Dat verandert allemaal. Uiteindelijk moeten we toch doorgaan met die verduurzaming en met duurzame energie. Ik vind het nog steeds super gaaf dat ik gewoon kan zien wat ik zelf opwekken aan energie.
2: Gebruik,
0: en wat dat op de rekening doet. Het wordt iets minder aantrekkelijk. Maar ik wek nog steeds mijn eigen energie op, ook volgend jaar.
3: Ja, dus adviseren, ondersteuning, eventueel ja. financiële ondersteuning, maar ook kijken de samenwerking zeg maar in de buurt zelf, ja. om dat te stimuleren. Hartstikke ja. mooi.
0: Stroomt en hier hebben we het over ondernemers.
3: Ja,
0: en dat
3: precies.
0: is natuurlijk ook superbelangrijk dat ja. die ja. met elkaar aan de slag gaan. Ja. Ja. Want wat jij zegt, de een heeft een dak waar wel zonnepanelen op passen, ja. maar gebruikt niet zoveel energie. De ander heeft een hele grote energiebehoefte, maar geen dak. Het kan in de dag verschillen. Dus het is heel belangrijk dat je ook door de dag heen gaat meten, wat is mijn energiebehoefte? Want de een kan zijn dat het een logistiek bedrijf is waar 's nachts de vrachtwagens moeten opladen. De ander is een productiebedrijf waar meer overdag
1: ja.
0: elektriciteit nodig is. Als er dan ook nog een koelhuis naast staat, ben je helemaal gelukkig. Want dat ja, is een soort batterij.
3: Precies.
0: Dus als die met z'n drieën aan de slag gaan, dan kunnen ze gewoon ook hun energieoptimalisatie gaan ingaan. Ja. En dat is echt super gaaf als dat lukt. En daarmee ben je zelf veel meer, heb je regie op je eigen energie. En dat is waar we naartoe moeten.
1: Ja. Ja. En dit is exact wat we gaan doen.
3: Ja.
1: Weet je, er is heel veel informatie aanwezig.
3: Mm-hmm.
1: En heel veel mensen kunnen van elkaar leren. Gebruik dat.
3: Ja.
1: En dat is wat ik daar wil neerleggen.
3: Ja.
1: Weet je, we hebben daar heel veel kennispartners, weet je, van RVO tot, mm-hmm. tot regio's die al die samenwerking opgezet hebben.
3: Ja.
1: Waar Dordrecht een ontzettend mooi voorbeeld van is.
3: Mm-hmm.
1: En daar kan je gewoon je profijt mee halen.
3: Ja. Dus het is ook praktisch, zeg je.
1: Juist.
0: En ook heel veel subsidies beschikbaar, hè, zowel van de provincie als van RVO.
1: Ja.
0: Om ook dit soort dingen, om hiermee aan de slag te gaan. En
1: dat zijn allemaal de partners die aangesloten zijn.
3: Ja,
1: die doen allemaal mee.
3: Ja. Dus dat is spoor 1. Nu spoor 2. Had je daar nog een...
1: Spoor 2 had ik net genoemd.
3: Ja.
1: Dan heb ik nog twee andere sporen. Dat is inzicht en systeem.
3: Ja.
1: Dus dat je echt kijkt van oké, energie, weet je, de hele transitie wordt steeds complexer.
3: Mm-hmm.
1: Hè? Met allerlei batterijen, in welke vorm dan ook. Hè?
3: Ja.
1: Van bestaande batterijen tot waterstof, tot zout, tot lucht. Je kan het zo gek niet bedenken.
3: Ja.
1: En hoe ga je die ook koppelen? Want dat mm-hmm. vind ik ook wel een heel interessante. En hoe kan je gebruik maken van de aanwezigen? Dat is wat jij zegt. Hè? Een koelcel of we wonen natuurlijk, jij woont dan in Den Haag of laadpleinen of vrachtauto's die natuurlijk heel veel batterijen hebben op wielen. Weet je, hoe kan je die inzetten? Ook,
3: ja.
1: ook daar zijn hele toffe initiatieven voor. En dan de laatste, praat je ook over financiering, realisatie, wetgeving. Dat is ook de spoor die wij daarin hebben.
3: Ja.
1: Dus om daar ook informatie te geven van hoe kan ik dan bijvoorbeeld een coöperatie opzetten? Weet je, wie moet ik dan hebben? Hoe gaat zoiets dan functioneren?
3: Ja. Nou, dit is een mooi programma. Duk. Als je de hele taxibranche even vertegenwoordigt hier in je uppie. Je denkt, ja, je praat nu echt voor iedereen. Je denkt aan de energietransitie. In hoeverre, laat ik het wat kleiner houden. Is jouw organisatie daarmee bezig? Als je kijkt, zeg maar, naar de energietransitie en het programma zoals voorgeschoteld wordt.
2: Ik zie er heel veel klanten van ons die wakenparken hebben. Dat die nu wel vol gas, elektrisch gas dan. Ja. Geven op elektrische voertuigen. Ja. Alle nieuwe voertuigen die wij inbouwen zijn, ik denk 95% is allemaal elektrisch. Dus je ziet wel dat mensen daar heel erg mee bezig zijn. Ik hoor natuurlijk ook wel dingetjes die dan bij iedereen spelen. Bereik, hoe gaan we het laden regelen? Maar ik zie heel veel bedrijven best creatieve oplossingen daarvoor verzinnen. Dus chauffeurs die dan zelf toch een laadpaal bij hun huis betaald krijgen door de werkgever. Of dat ze in ieder geval voor de deur kunnen laden. Ik denk dat de taxi sowieso, en ook met aanbestedingen wordt ook heel veel gevraagd natuurlijk.
3: Ja.
2: Om toch bezig te zijn met die duurzaamheid. En ja, ik zie gewoon wel dat een hele grote slag gemaakt wordt. En dat ook best wel grote bedrijven ook echt tot 100% van hun voertuigen aan het vervangen zijn door elektrisch. En dat is natuurlijk nu een beetje versneld door de benzineprijzen.
3: Ja.
2: De dieselprijzen, want die stijgen natuurlijk ook behoorlijk. En dan, als je het goed voor elkaar hebt, dan ben je met elektriciteit natuurlijk een stuk goedkoper uit.
3: Ja.
2: Ja.
0: Het maakt ook echt uit in de stad, vind ik, hè, tegenwoordig, met veel minder uitlaatgassen.
2: Ja.
0: Het is veel schoner.
2: Zeker.
0: Ja.
3: En dat is natuurlijk ook een beetje een businessmodel, Luc, even als ondernemer. Want in sommige gevallen, zeg maar, kunnen ze energie en de overbodige energie aan de zwembad geven, om het zwembad die naastgelegen is, zeg maar, te verwarmen. Dat soort projecten. Zie je daar een businessmodel in voor jezelf? Woon je dicht bij een zwembad?
2: Nee, helaas niet. Dat zou mooi zijn.
3: Misschien eentje bouwen. Ja. Van jezelf.
2: Ja, lekker. S'morgens. Ja, weet ik zo niet. Of ik dat zie met die voertuigen. Wat ik wel denk, wat wel in de toekomst, en dat hoor je wel, is dat ze die batterijen ook weer kunnen gebruiken dan om daar de capaciteiten op te slaan. Dus als je dan voor je werkgever zo'n elektrisch voertuig hebt, dan zou je daar misschien privé ook nog wel voordeel van kunnen hebben, dat je daar dan van de zonnepanelen die energie in op kan slaan. Dus dat is misschien wel win-win voor allebei.
3: Ja.
0: Ja. Er gaat nog zoveel gebeuren, ook in technologie, ook in die koppelkansen tussen batterijen en warmte en elektriciteit. En daar staan we echt nog aan het begin.
3: En waar denk je dan aan, Sjultje? Aan wat
0: voor bijvoorbeeld dat je inderdaad je eigen auto als batterij kan gebruiken, maar ook de koppelkansen tussen warmte en elektriciteit. Je noemde net een zwembad.
3: Ja.
0: Het zwembad bij mij in de buurt wordt verwarmd op de warmte van het riool.
3: Ja, precies.
0: Ik vind dat hilarisch, maar het is natuurlijk een fantastische toepassing.
3: Ja.
0: En we zijn ook bezig, ik was in Gouda met een project bezig waar je met de warmte van onder sportvelden het zwembad kan verwarmen.
3: Ja.
0: Dus warmte is een beetje de volgende stap waarin dingen gaan gebeuren. Maar ook nu al op elektriciteit moeten we gewoon echt veel meer gaan delen en gaan koppelen.
3: Ja.
0: Dat in eerste instantie bedrijven, maar misschien ook wel met woonwijken. Of, bijvoorbeeld in Leiden in de buurt is een energiecoöperatie die heeft een windmolen. En die gaat nu samenwerken met het nagelegen bedrijventerrein. Om de opwek van die windmolen te gebruiken en in te zetten voor dat bedrijventerrein.
3: Ja.
0: Dus juist al die koppelkansen is wat nu allemaal aan het ontstaan is. En dat is echt heel veelbelovend.
1: Ja. Supermooie voorbeelden. Ja.
0: Maar zoals we bij Rabo zeggen, je moet het samen doen.
3: Ja.
0: Het collectief en het coöperatief is heel belangrijk hierin.
3: Ja. Ja. Edwin, gedachten daarbij?
1: Ja.
3: Samen doen?
1: Nee, onderstreep ik. Jij kent me, dat is een beetje. Ik wil niet zeggen dat de taart groter moet. Maar eigenlijk moeten we met z'n allen naar die transitie om energiezekerheid te hebben.
3: Mm-hmm.
1: Want energiezekerheid houdt ook in dat niemand in de kou mag zitten.
3: Nee.
1: En dat bedrijven door kunnen.
3: Ja.
1: En dat industrieterreinen kunnen groeien.
3: Mm-hmm. Ja, nou, ik heb wel vaak hier ook in het radioprogramma gezegd. Ik weet van Essent dat ze slimme algoritmes hebben om dingen te berekenen, zeg maar. Waarin andere partijen ook denken van, nou, dit is interessant. Er is al één partij die het uitgevonden heeft. Dus daar kunnen we ook gebruik van maken. In plaats van dat iedereen weer het wiel opnieuw gaat uitvinden. Tegelijkertijd was ik ook de regering die zegt van het Rijk van we moeten nu van 3 dagen naar 8 dagen toe met voedsel en opslaan en hamsteren. Omdat we zo overbelast zijn qua elektriciteitsaanvragen. Dus daar zit inderdaad nog wel een uitdaging in. Je had het over zekerheid en niet over problemen, dat snap ik. Maar de winstwaarschuwingen, zo links en rechts, die zijn er allemaal wel. Dus het zou mooi zijn op het congres dat ook een beetje geadresseerd wordt. En hoe gaan we daarmee om?
1: Ja, in principe wat je hebt natuurlijk met die 8 dagen, dat doe je zelf.
3: Mm-hmm.
1: Weet je kan niet zeggen tegen een supermarkt van joh, dat is voor de komende 8 dagen is van mij. Zo moet je dat natuurlijk ook neerleggen met je energie.
3: Ja.
1: In dat opzicht past dat wel in die hele transitie. En wat er ook speelt natuurlijk.
3: Ja.
1: Macro.
3: Ja, snap ik. Een beetje als laatste afronding voor iedereen even een vraag. Sjultje, wat zou je er voor jouzelf uit willen halen uit de energietransitie in de Rabobank? Maar even specifiek op dit congres. Dus het is het einde van het congres. Het is 5 uur. En we zitten allebei aan een watertje. En het is afgelopen met bitterballen. Tenminste, dat ga ik nu beleggen dat die er gaan komen. Wanneer is het voor jou geslaagd als Rabobank?
0: Als er heel veel ondernemers met elkaar aan de slag gaan om hun lokale energiesysteem te gaan organiseren. Want dat kan al. Daar moeten we naartoe. En dat helpt de netcongestie, maar dat helpt zeker ook de weerbaarheid.
3: Ja.
0: Regie op je eigen energie.
3: Ja. Ga je ook proactief naar buiten als Rabobank? Of is het meer reactief dat er mensen naar jullie toe komen en zeggen van we willen graag deze opgave? Of ga je ook
0: wij leveren
3: echt
0: daar expertise, een spreker. Dus wij zijn juist ook gaan heel graag in gesprekken ook met bedrijventerreinen, met ondernemers die graag samen willen werken op dit onderwerp. Om ze bij te staan, hè, als gezegd, met kennis, netwerk en financiering.
3: Ja.
0: Dus ik hoop dat het daar ontstaat. En dat vanuit, er wordt natuurlijk heel veel over gepraat, net als vandaag. Maar dat we in de doefstand komen.
1: Ja.
3: Oké, dankjewel. Luc, Laatste woorden. Dus de hele taxibranche die gaat nu dadelijk naar Dordrecht toe. Want die heeft een businessmodel, zeg maar, van extra. Iedereen gaat zich aanmelden. Ja. Een extra doelgroep. Gedachten erbij?
2: Ik denk dat het. Als ik zo een beetje beluister. Want ik kom natuurlijk bij heel het ondernemers. Is voor hun ook vaker uitzoeken hoe je dat dan doet. Bijvoorbeeld zo'n salaatplein. En je hebt een grote plaats waar al je voertuigen staan 's avonds. Want het gedeelte wordt gewoon terug ingeleverd. En dan is het toch altijd het zoeken voor die ondernemers van hoe ga ik er nou aan? Hoe pak ik er nou aan? Wat begin ik nou? En wat heb ik dan nodig? En ja, ik heb hoor wel verhalen dat er best wel een struggle in sommige gevallen is. En dat zou natuurlijk mooi zijn als daar een handleiding.
0: Maar dan zouden de taxibedrijven zouden in gesprek kunnen gaan met een aantal bedrijventerreinen waar gesproken wordt over het inrichten van een laadplein. Mm-hmm. En dat je daar dan een arrangement maakt, zodat zij daar in de buurt kunnen opladen.
2: Ja, nou, goed plan.
0: Ja.
3: Nou, tip van Flip. Ja. Edwin, als laatste. Misschien even kort gedachten erbij. Waar kunnen mensen zich nog wel aanmelden of niet? Of is het congres vol? Of het is nooit vol bij jou? Dus dat is hartstikke mooi. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Eventjes als laatste woord.
1: Nou, ik vind het belangrijk, net als wat Jieltje zegt, dat die samenwerking meer op gang komt. En daar is zo'n congres een ideaal moment voor. Weet je, we doen twee dingen. Doen we plenair. Dus dat is, onder andere met de staatssecretaris. En dan gebruiken we het hele plenaire stuk dat mensen kunnen netwerken. Want dat hoorde ik van bedrijven. Dat was wel een hele belangrijke zet.
3: Ja.
1: Aan het eind hoop ik dat mensen met een doel naar huis kunnen. En dat iedereen overstelpt wordt. Met vragen van exact hoe Luc het zegt. Hoe doe ik het dan? Weet je, ik heb hier mijn specifieke ding. Ik heb dat en dat gehoord. Dat is een mooi voorbeeld die ik er overheen kan leggen.
3: Ja.
1: En dat ook Jieltje haar organisatie aanvraag krijgt van laten we nou eens gezamenlijk samen met jouw adviseurs een innovatietafel hebben in mijn industrietrein. Of met mijn ondernemersvereniging. Van hoe kan ik bedrijven laten samenwerken.
3: Ja.
1: Zodat wij door kunnen.
3: Mm-hmm.
1: Weet je, het is een congres. Het is geen beurs. Mm-hmm. Ik wil daar informatie geven. Want zonder informatie heb je eigenlijk helemaal nul. En dat is mijn doel. Dat had ik gedaan met het andere congres. Dat doe ik met dit. Dat doe ik met knooppunttransport. Dat is met alles wat ik doe. Dus op congres energietransitie zie je het programma. Zie je ook de fantastisch mooie sprekers en de tijden.
3: Nou, dan even de volledige website. Is het
1: www.congresenergietransitie.nl.
3: Super. Meld je aan als je ook praktische informatie wil. En met elkaar ervaring en kennis en informatie wil uitdelen. Maar volgens mij zit er ook een actie in tijdens het congres om iets met elkaar te gaan doen. Luc, Edwin, Sjoeltje, dank jullie wel. Stay tuned.
4: Bestemming bereikt? Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.
5: Dit is New Business Radio.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
5: Dit is New Business Radio.
11: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
10: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feunt met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
12: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
11: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst.

0: van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: Werk verandert. Banen veranderen. En jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière-switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers van de Nationale Vacaturebank hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt.
1: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
5: Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan.
2: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
8: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
7: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
9: Elke vrijdag van 2 tot 4.
7: Op New Business Radio met Richard Bordes.
10: Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
11: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
12: ja.
11: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
12: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
11: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
13: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
14: De Radiofabriek.
15: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Roland Tameling.
16: Per 1 januari aanstaande krijgt Nederland opnieuw meer zero-emissiezones. Dat betekent dat je op meer plekken in ons land bepaalde gebieden niet meer in mag met je bestelbus of bedrijfsauto. En de regels voor die voertuigen worden ook nog eens strenger. Wat verandert er precies? Hoe anticipeer je goed op die nieuwe regels? En welke opties heb je allemaal om je zaak soepel op de rit te houden? Dat en meer leer je deze keer in De Ondernemer Live.
15: Dit is De Ondernemer Live op New Business Radio met Roland Tameling.
16: Het is dus zo dat per 1 januari 2027 de regels voor zero-emissiezones opnieuw worden aangescherpt. Bestelauto's met een kenteken van 2024 of ouder die binnen de Euro 5 emissieklasse vallen, verliezen vanaf dat moment definitief hun toegang bijvoorbeeld tot meer binnensteden. Dat betekent dat ondernemers opnieuw beter moeten opletten of moeten overstappen op een andere vorm van stadslogistiek. Nou, daarover praat ik digitaal door met Lorenzo Engelen, de oprichter van Carry. Lorenzo, jij zit op locatie, nu digitaal bij ons in de show. Van harte welkom.
17: Top, dankjewel Roland.
16: Heel fijn, we hebben een hele kleine vertraging op de lijn, dus daar zal ik rekening mee houden. Maar waar bel je vandaan en wat zijn jouw plannen vandaag als ondernemer?
17: Zo, ik bel vanuit Eindhoven. Kijk, onze fabriekje is gelegen in het mooie Helmond, naast Eindhoven.
16: Dus op de Automotive Campus, hè?
17: De Automotive Campus. Vandaag begint mijn dag met een afspraak met een investeerder. En in de middag zal ik naar de fabriek gaan om te kijken hoe daar alles gaat. En we kijken hoe het er reelt en zelt met mijn collega's.
16: Heel mooi. Voor de mensen die niet weten wat de Carry is, wat voor voertuig maken jullie precies?
17: De Carry is een compacte elektrische bestelvoertuig. Compact omdat hij slechts 3,5 meter lang is en 1,10 meter breed.
16: Ja.
17: Hij is elektrisch. En het verschil ten opzichte van de normale bestelbus is dat hij maar 45 km per uur gaat. En je kunt oprijden met een... Met scooterrijbewijs.
16: Helder. Zo te horen is de aanscherping in zero-emissiezones voor jullie en het feit dat er nog meer zones bijkomen koren op jullie molen, of niet?
17: Ja, absoluut. Dus zero-emissiezones die zorgen voor een versnelling wat betreft onze bedrijfsgroei.
16: Ja.
17: Dus dat helpt enorm. Ondernemers worden nu gedwongen elektrisch te gaan rijden.
16: Ja.
17: Hun wagenpark vernieuwen. Je hebt heel veel elektrische bestelbussen, kosten al gauw 40.000 tot 50.000 euro. Voor veel ondernemers is dat niet haalbaar. Mm-hmm. En veel ondernemers werken ook lokaal in de stad zelf. Ja, en die kiezen voor een carry. Want die schaf je al aan vanaf €15.950 per maand.
16: Heel mooi. Je zit meteen al in de salesmodus. Hey, en ja. Wat kun je vertellen? Ja. Hoeveel carries er op dit moment al rijden in Nederland?
17: Ja, dat zijn ongeveer 300.
16: Oké. Okay. En jullie zijn een jaar of 8 geleden kwam je met dit idee op de proppen. Waaraan zag jij dat dit nodig was?
17: Je viel even weg, Roland.
16: Ja, en hoeveel jaar geleden kwam jij met dit idee op de proppen? En wat was de reden dat jij zag dat dit nodig was?
17: Ja, dus ik ben afgestudeerd op de TU in Eindhoven met een master in logistiek. En daar zag ik eigenlijk het gat in de markt voor dit product.
16: Ja.
17: Het heeft eigenlijk nog niks met zero-emissie te maken. Maar ik zag dat eigenlijk steeds meer mensen naar de stad toe trekken om daar te gaan wonen. En dat de ruimte enorm belangrijk gaat zijn in de toekomst.
16: Ja, ik heb jou wel eens horen zeggen dat jij zegt ruimte wordt een schaars goed in de toekomst. En daarom is dit logisch. Laten we nog eerst eens even schetsen wat er nou precies gaat veranderen per 1 januari 2027. Want het is dus zo dat er een scherpere grens komt voor auto's die wel nog iets uitstoten. Auto's met Euro 5 emissielabel, die grofweg met een kenteken van 2024 of ouder, met die emissieklasse 5 verliezen hun toegang tot die zero-emissiezones. Inmiddels hebben 19 gemeenten in Nederland zo'n zone al ingesteld. En er komen er nog 2 bij per 1 januari. Alphen aan de Rijn en Venlo, terwijl Deventer later in het jaar volgend jaar. En wat je ook ziet is dat er nog meer regels om de hoek staan. En daar ben ik nog wel even benieuwd. Want wat is jouw visie op deze aangescherpte regels? En hoe zou jij er als ondernemer op inspelen?
17: Ja, dus eigenlijk fase 1 wat je ziet binnen gemeentes is zero emissie. Dus elektrificeren, uitstoot verminderen.
16: Ja.
17: Fase 2 die eraan gaat komen is steeds bewuster omgaan met ruimte. Dus ruimte-efficiëntie. En in die tweede fase wat je gaat zien is dat steden die breiden autoluwe zones uit. Mm-hmm. Voetgangersgebieden nemen parkeervakken weg. En dat opent eigenlijk de deuren voor ruimte-efficiënte voertuigen. Dus light electric vehicles zoals de carry dan zelf is.
16: Ja.
17: Sommige gemeenten die gaan dus bijvoorbeeld beperken op de breedte. Zoals Utrecht vanaf 2028 mag je in bepaalde stadsregio's niet meer komen als je breder bent dan 1,20 meter.
16: 1,20 meter. Dus stel dat jij nu net een nieuwe elektrische bezorgbus hebt aangeschaft, waar je met 2 personen voorin kan gaan zitten. Een voertuig is al vrij snel breder dan 1,20 meter. Dan word je daar dus nog een keer met een regel geconfronteerd waardoor je de stad niet in mag. Begrijp ik dat goed?
17: Ja, dat begrijp je goed.
16: Oké. Okay.
17: Maar voor de ondernemer is dat niet per se een beperking. Want als je naar onze data bijvoorbeeld kijkt.
16: Ja.
17: Dan gaat kijken en ook van de ondernemer gaat uitrekenen van is het voordeliger om met een light electric vehicle de binnenstad in te gaan ten opzichte van een bestelbus.
16: Ja.
17: Ja, dan zien we ook vaak dat het veel voordeliger is om juist die binnenstad in te gaan, want die ondernemer kan makkelijker parkeren, is dichter bij zijn bestemming.
16: Ja.
17: Als hij tussen het verkeer door moet manoeuvreren is hij ook sneller. Ja, en de grootste kostenpost binnen logistiek is altijd arbeid en dus tijd.
16: Ja.
17: Ja, het lijkt inderdaad alsof het voor ondernemers weer een extra beperking is. Maar de stad wordt er beter van en de ondernemers worden er ook beter van.
16: Ja, en Carry natuurlijk ook.
17: Carry natuurlijk ook.
16: Ja, precies. Zeker. Maar dan heb je dus een... Stel, je hebt net een bus besteld en je zit in die stadslogistiek. Dan zou dat betekenen dat je in hele gespecificeerde gebieden wellicht naar een tweede voertuig moet. En laten we eens even kijken naar de relevantie van die echt compacte voertuigen. Ik moet denken aan het verschil tussen Picnic bijvoorbeeld en Albert Heijn. Als ik kijk naar mijn eigen wijk, we hebben een vrij ruim opgezette wijk. Maar toch zie je dat ik nooit last heb van die picknickwagentjes. Maar de grote Renault Masters van Albert Heijn en van de Jumbo bijvoorbeeld en de Plus bij ons in de buurt, die staan toch wel wat meer in de weg. En jij geeft eigenlijk aan dat dat iets is waar regelgevers van met name gemeentebesturen nu al op aan het voorsorteren zijn.
17: Ja, precies. Kijk, in traditionele logistiek, dus het oude denken is eigenlijk van ik wil een zo groot mogelijk bus, een groot mogelijke bus, want dan kan ik zoveel mogelijk meenemen en ben ik daardoor ook zo efficiënt mogelijk. Maar in het oude denken wordt ook de aanname gemaakt, namelijk dat in steden ruimte eigenlijk onbeperkt is. Mm-hmm. Terwijl in de realiteit neemt die ruimte alleen maar af. Dus wil je klaar zijn voor de toekomst, dan moet je niet alleen kijken naar het laadvolume, maar ook naar de footprint van het voertuig. Mm-hmm. Dus de oppervlakte die een voertuig bezet. Dus in de toekomst wil je future-proof zijn, dan moet je optimaliseren over het laadvolume en de footprint van het voertuig. En dan, dan werken dus die kleinere bezorgvoertuigen beter in het druk bevolkt gebied.
16: Ja, ik moet je zeggen, ik zit best wel goed in de voertuigen en in de autootjes van deze tijd. Maar die regel over maximale breedte van een voertuig waarmee je in de stad in mag, die had ik niet eens op mijn radar staan. Wat zijn er nog meer aankomende aanscherpingen, denk je, waar ondernemers van op de hoogte moeten zijn? Neem ons eens even mee in die toekomst.
17: Nou ja, dus ik denk dat wat we gaan zien in de toekomst is dat er breedte beperkingen komen.
16: Ja.
17: Er gaan beperkingen komen wat betreft voertuigcategorieën. Dus de light electric vehicles vallen in de L-klasse voertuigcategorie.
16: Ja.
17: Normale bestelbussen in de N1 in één klasse. Dus ik verwacht dat er ook bepaalde gebieden zullen zijn waar de N1 voertuigen niet meer in zouden mogen komen, maar wel de light electric vehicles die dan in de L-klas categorie vallen.
16: Ja.
17: Daarnaast zie je ook dat gemeentes gaan beperken op voertuiggewicht. Vanwege kaderverzakkingen of andere historische binnensteden.
16: Dus eigenlijk de impact van de voertuigen op de wereld om ons heen verkleinen. Dat is wat je stelt.
17: Ja, precies. En ook de ruimte-impact. En de ruimte-impact is dus hoeveel tijd besteedt eigenlijk een voertuig in de stad vermenigvuldigd met de footprint die levert. Je wilt eigenlijk dat hij zoveel min mogelijk ruimte-impact heeft in een binnenstad. Dus een voertuig moet eigenlijk snel logistiek volume de stad inrijden.
16: Mm-hmm.
17: Maar er ook snel weer uit zijn.
16: Ik ken de ondernemers vrij goed die deze show luisteren. En ik ken ook hun initiële reactie vaak op nieuwe regels. Zeggen wat een onzin. Ze maken het ons alleen maar moeilijker. Maar ik ben ook even in de cijfers gedoken. Uit onderzoek blijkt dat zero-emissiezones de maatschappij netto 1,35 miljard aan baten oplevert. Door de schonere lucht in de buurt en de reductie van CO2. Dat wil zeggen dat er veel minder problemen zijn bij kinderen en volwassenen met luchtwegklachten, longziekten en hart- en vaatziekten notabene. Dat onderzoek stelt dat 1 op de 6 kinderen met astma dit kreeg door luchtvervuiling. Dus het is niet alleen maar ondernemertjes pesten, zou je kunnen zeggen. Maar goed, hier moeten we natuurlijk wel wat mee. Die zero-emissiezones en zeker voor de stadslogistiek, die zijn onvermijdelijk, Lorenzo. Wat zou wat jou betreft, en dan zou ik het fijn vinden als je voorbij Carrie zou kunnen denken, de tips zijn die jij aan de luisteraar kunt geven?
17: Zo goed.
16: Lange vraag, hè?
17: Heel interessant. Lange vraag. Ik vind het ook wel interessant het punt wat je net noemt inderdaad. Van wat zijn nou de baten van zero emissie? Sowieso overheden die eigenlijk schrijven ze beleid. Maar voordat ze het beleid introduceren moeten er altijd twee dingen in place zijn.
16: Ja.
17: Een voorbeeld is bijvoorbeeld Tesla. Wanneer begon het echt heel hard te groeien? Op het moment dat Tesla kon aantonen dat de TCO van een Tesla lager was dan bijvoorbeeld een Audi A4 of een BMW 3-serie.
16: Mm-hmm.
17: In combinatie met dat er geen beperkingen meer waren door een landelijk dekkend netwerk van superchargers.
16: Ja.
17: Toen zijn ze pas beleid gaan schrijven, namelijk die 4% bijtelling gaan introduceren.
16: Ja.
17: Om het echt een no-brainer te maken voor de zakelijke rijder. En dat gebeurt eigenlijk op alle vlakken. Dus voor ondernemers voelt het soms vaak als pesterijen. Maar eigenlijk, als de TCO beter is en er zijn geen beperkingen mee, dan zijn overheden en gemeentes gaan ze pas beleid introduceren.
16: Ja.
17: Om dat duurzame alternatief, wat dan al beter is, echt een versnelling te gaan geven.
16: Maar jij hebt een eerder...
17: Precies.
16: Even naar de tip.
17: Wat zou ik als tip meegeven? Dus als tip zou ik meegeven, verzet je niet, maar ga juist mee in die transitie, want onderaan de streep levert het meer op.
16: En ik kan me ook voorstellen dat er een grote vraag is bij de ondernemer die best wel kleiner wil, maar denkt ik heb gewoon die ruimte nodig. Wat is jouw antwoord en jouw praktijkervaring daarop? Zie je dat ondernemers daar tegenaan lopen of is het in de praktijk eigenlijk een niet bestaand probleem?
17: De ruimte nodig als je echt grotere goederen moet meenemen die niet passen in een kleiner voertuig, dan kan je natuurlijk niet om een groter voertuig heen. Maar waar dat wel kan, is gewoon voor een kleiner voertuig gaan.
16: Oké, laatste vraag nog eventjes, want ons gesprek vliegt alweer voorbij. Wat zijn de toekomstplannen bij Carrie? Waar ben je nu mee bezig?
17: Momenteel zijn we echt heel erg druk bezig met de opschaling. Dus wat ik al zei, in Nederland rijden er al bijna 300 voertuigen.
16: Ja.
17: En de volgende stappen zijn Europees opschalen en zorgen dat we marktleider worden in Europa.
16: En hoe makkelijk is dat? Want er is natuurlijk best wel veel concurrentie. Ik weet, de picknickautootjes die worden in Frankrijk gemaakt. Er zijn heel veel Chinese concurrenten. Hoe ga je daarmee om?
17: Nou, wij zitten dan in het brommobiele segment, ja. Of scootersegment. Ja, en dat segment is eigenlijk nauwelijks concurrentie. Dus daar staan we echt op pole position om marktleider te worden. Dus nu druk bezig om de juiste partners aan te sluiten om er ook voor te zorgen dat we in Europa de eerste en de grootste gaan worden.
16: Gemene vraag nog. Ik weet dat je onderweg bent naar een investeerder. Wat ga je hem vragen?
17: Dat is dus gewoon een bestaande.
16: Oké. De verbinding wordt op het laatst net wat slechter. Eens kijken of we die kunnen herstellen.
17: Je kunt het beste van je mede-ondernemers leren.
16: Heel goed, mooi. Ja, je laatste antwoord viel een beetje weg. Maar wat ik begreep is, je bent onderweg naar een bestaande investeerder. Waarmee je gewoon weer even de lijnen gaat aantrekken. En ook een ondernemer dus waar jij het een en ander van leert.
17: Zeker. Ja, mooi. Ook een ondernemer die uit de hardware komt. Dus,
16: mooi. Hey, en ik met mijn 2,4 meter pas ik in een carry?
17: Jij past met 2,4 meter in de carry, want ik ben zelf 1,90 meter. En ik heb ongelooflijk veel ruimte in de cabine. Dus je bent van harte welkom om een keer te komen naar de Automotive Campus naar Proof Richard.
16: Dan gaan we dat zeker een keer doen. Dankjewel Lorenzo Engelen vanuit Brabant, de oprichter van Carry.
0: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
14: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Dit is De Ondernemer Live op New Business Radio met Roland Tameling.
16: Wanneer het over emissievrije mobiliteit gaat, kun je tegenwoordig onmogelijk om de EV-experience heen. Elk jaar zoeven aan het einde van de zomer tientallen elektrische voertuigen 3 dagen lang over het circuit van Zandvoort en staan automerken en mobiliteitsaanbieders inmiddels in de rij om mee te doen aan wat ook wel de Autorij 2.0 genoemd wordt. Afgelopen weekend vond de 7e editie plaats in de stralende zon. Maar dat is ook wel eens anders geweest. Toch oprichter en initiator Maarten Pompen?
18: Ja, we hebben de Sunny Edition achter de rug deze dagen. We hebben er nog steeds kleur van, Roland.
16: Ja, dat kun je stellen, ja. Want ik zeg, dat is wel eens anders geweest. Ja, maar dat is zowel qua weersomstandigheden als qua zakelijke omstandigheden. Ik vind het leuk. We gaan het ook over zero emissie hebben en de ontwikkelingen daaromheen. Maar ik vind het ook wel interessant om te zien wat er de afgelopen dagen gebeurt. Dus laten we eerst eens even kijken naar die uitdagingen die jij, de weersomstandigheden daar gelaten, want daar kun je niks aan doen. Maar de uitdagingen die jij als eventondernemer hebt gekend. Ja. Wat was je dieptepunt?
18: Nou, deze
16: editie... We beginnen lekker positief.
18: Ja, goedemorgen. Deze editie kende echt geen dieptepunten. Mm-hmm. Want we hebben deze editie 15.000 bezoekers gehad. Het is een evenement op circuit van Zandvoort.
16: Ja.
18: 3 dagen lang, waarbij de zakelijke markt 2 dagen lang is uitgenodigd. En de consument ook op de zaterdag. En deze editie hadden we 15.000 man over het circuit. En die maken ze allemaal een proefrit. Dus alle pitboxen zijn omgebouwd tot pop-up stores.
16: Ja.
18: En het is dus niet alleen maar statische auto's, maar het is ook dynamisch. Dus stap maar eens in een EV. Zeker voor degene die dat nog nooit gedaan heeft. Zo is het evenement eigenlijk ooit ook begonnen.
16: Ja.
18: We gaan maar eens proefrijden. Ga maar eens ervaren. En vanuit daar is iemand veel enthousiaster om ze mee te nemen in hoe ga ik nou over naar elektrisch rijden.
16: Ja.
18: Nou, dat doen we daar. En dit was de 7e editie. We hebben zeker stormen en regen en hagel en horizontale
16: slagregens
18: gehad. Ja. Maar de grap is wel. En ieder jaar weer groeit het aantal bezoekers.
16: Ja.
18: En of het nou weer of geen weer is. Die ondernemer is op zoek naar... Ik moet mijn wagenpark verduurzamen. Ik word gedwongen door de overheid. Dus die zegt niet, nou, het is een wat mindere dag. Ik sla de EV-experience over. Want je ziet alles op het gebied van mobiliteit. Dus ja. Er zijn niet alleen auto's, bedrijfswagens, de LCV's, de kleine LEV's ook. De light electric vehicles, motoren, fietsen, trucks ondertussen ook. Waar een groot congres voor is. Dus Eigenlijk loop je daar in één keer de toekomst binnen en zie je het straatbeeld van nou, de komende 5 tot 10 jaar.
16: Ja.
18: En dat, ja, dat doen we vooral vanuit positivisme. Dus we proberen mensen echt mee te nemen in een enthousiast verhaal in plaats van je moet over. Nee, mensen komen daar naartoe gericht om uit te zoeken aan welke voorwaarden moet mijn wagenpark zo meteen voldoen.
16: Ja.
18: Om daar beslagen ten ijs te komen, weer terug naar huis te gaan.
16: Ja, maar je brengt het wederom als een enorme positieve show. Zo ken ik je ook en dat waardeer ik enorm. Maar dit is geen makkelijke route geweest. Want jij hebt 10 jaar lang bij de Rijgen in Amsterdam gewerkt. Onder andere de Horecava, de autorij toen nog gedaan ook. En toen was er een moment waarop jij dacht, autorij stopt, ik ga iets anders doen. Vraag 1. Wat was de motivatie? Kwam dat uit jezelf of dacht je dit is een goede business opportunity?
18: Ja, het was een hele bijzondere dag. Want ik heb 's ochtends mijn baan opgezegd bij de RAI. Ik dacht, het voelt niet meer. Ik wilde graag de automotive weer terug in.
16: Ja.
18: Daar ligt mijn hart. Daar hingen de posters vroeger van boven mijn bed. En dat is in de ochtend zei ik mijn baan op. En 's middags zat ik met een coach van mij. En die we hadden gewoon een mooi gesprek. En voor ik het wist, in 2-3 uur, had ik 's middags hebben we op een A4'tje gewoon alle ideeën gekrabbeld. En zei gewoon, als je zo fan bent van auto's. En ik had een elektrische bestuurbare auto vroeger gebouwd. En alle signalen kwamen steeds meer kwamen op groen. En op een gegeven moment vroeg zij, als je zoiets organiseert, waar moet het dan zijn? Toen dacht ik, circuit Zandvoort. Ze nou, dat is de plek waar je moet beginnen. Je belt ze op, je vertelt dit verhaal en ga maar eens kijken hoe het balletje rolt. Dus aan het eind van de dag zat ik zonder baan, maar met een verfrommeld A4'tje in mijn kontzak. En dacht ik, ik wist natuurlijk wel, de Europese Commissie had net besloten dat vanaf 2035 alles batterij-elektrisch of elektrisch moest zijn.
16: Ja, dus je zag de stip aan de horizon, denk je, daar gaat het sowieso heen.
18: Ja, maar dat was nog een extreme niche.
16: Mm-hmm.
18: Maar mijn evenement bestond ook nog niet. Dus ik kan dan wel met een heel leuk verhaal in de boardroom aankomen bij een importeur. Maar die zegt ook, ja Maarten, waarom zou ik een euro investeren? Want wat levert het op? Hè? Hoeveel auto's ga ik verkopen?
16: Ja.
18: Waarbij ik op mijn blauwe ogen niet kon zeggen, nou, dit kan ik je garanderen. Niemand wist dat. Dus ik moest ze meenemen in het verhaal. En dat kostte jaren eigenlijk. En heb ik heel veel deuren ook in mijn gezicht dichtgesmeten.
16: Heb je hem weer met zijn idee?
18: Ja, weet je, als vrijdagmiddag dan weer een importeur afhaakt. En zeiden, we doen het toch niet mee dit jaar. Ja, dan was ik er echt ziek van.
16: En als je editie 1 is vergelijkt met editie 7, die afgelopen weekend heeft plaatsgevonden, wat zijn dan de belangrijkste ontwikkelingen?
18: Nou, we zagen in editie 1, om je even een beeld te geven, we hadden qua auto's, we hadden een half afgetankte Toyota Mirai op waterstof.
16: Ja.
18: Een eerste generatie Nissan Leaf, die op Shademo stekkers nog moest geladen moest worden.
16: Een andere stekker dan wat nu de standaard is. Ja,
18: dat is geen probleem. Heel goed, want daar gaan we al. Dus zulke oogkleppen heb ik soms ook op in de EV-industrie. En we hadden een paar nieuwe Tesla Model 3's. Die kwamen net van de boot af. En met een bovenacht springkussen hadden we een soort van braderietje gecreëerd. Ja, en als je nu daar binnen loopt, dan loop je... Ja, ik vind een autorij 2.0 klinkt extreem. Maar ja, misschien ook niet. Want wat daar stond, wat de kastelen die gebouwd zijn...
16: Ja, niet normaal.
18: Iedereen, want het zijn niet alleen maar... Is het een merk met één model?
16: Ja.
18: Hè, maar gemiddelde automerken hebben nu 8, 9, 10 modellen. Bedrijfswagens die erbij komen. Dus we rijden ontzettend uit. Dus die groei die blijft non-stop erin zitten. En dus dat versus de eerste editie. Maar wat we zien, die bezoeker die het eerste jaar kwam, die had geen idee over elektrisch rijden.
16: Mm-hmm.
18: En daar was het uitgangspunt, laat ze eerst maar eens rijden. En dan gaan we ze kennis geven over AC laden, DC laden.
16: Precies.
18: Hoe werkt het überhaupt elektrisch rijden? En nu is dat gesneden koek. Vindt het iemand het hartstikke leuk om een rondje te rijden over het circuit?
16: Mm-hmm.
18: Maar dat wagenpark, dat gaat over naar emissievrij vervoer. Dus de kennissessies, die heb jij onder andere ook gegeven daar, die gaan nu over vehicle to grid.
16: Ja.
18: Over subsidies, maar ook over de pseudo-eindheffing. Dus dat zijn straffen eigenlijk vanuit de overheid als je nog door blijft rijden emissievrij.
16: Als je juist niet emissievrij blijft doorrijden. Want inderdaad, laten we dat eventjes even wat stroomlijnen. Er is natuurlijk een heel aantal regels door de jaren heen. Voorheen werd het subtiel gestimuleerd elektrisch rijden door de bijtelling. Daar zag je heel veel mensen toch wel op aangaan. Maar tegenwoordig komt er onder andere met die pseudo-eindheffing gewoon... En je kunt het bijna een soort dwang vanuit de overheid noemen. Hè?
18: Ja, want, absoluut.
16: Om even te schetsen wat daar gaat gebeuren. We hebben het er vaker over gehad. Je gaat 12% van de nieuwwaarde, van de cataloguswaarde van een auto met een brandstofmotor, of dat nou een hybrid, een plug-in hybrid of wat dan ook is, al zodra er een iets uit de uitlaat komt, dan ga je daarvoor betalen. 12% per jaar van de waarde van die auto.
18: Ja, geldt dus ook voor de plug-ins, hè? Dat is
16: een exact. Zodra er iets van een verbrandingsmotor in zit, dan ben je de sjaak, zo gezegd. En wat je gewoon gaat zien is dat er per 1 januari 2027, wanneer deze regels gaan gelden, dat werkgevers met name, die krijgen de rekening gepresenteerd, die zullen straks een verplichting gaan geven aan hun mensen. Jongens, we gaan straks alleen maar emissievrij rijden. Alleen maar volledig elektrisch. Dat is natuurlijk koren op jouw molen, kan ik me voorstellen. Tegelijkertijd zie je dat die zero-emissiezones opzetten. Dat er een slooppremie komt voor mensen die particulier dan willen overstappen. Daar gaan we het straks ook nog wel even over hebben. Of dat een druppel is op een gloeiende plaat. Maar wat je nu ziet is dat eigenlijk iedereen jou gelijk aan het geven is. Hoe voelt het om gelijk te krijgen? Ervaar je dat zo?
18: Heerlijk. Nee maar de grap is wel, als je het dan maar eventjes terugbrengt naar die wagenparkbeheerder die daar komt. Mm. Die had vroeger de opdracht, goh, we hebben 400 man in bedrijf, regel voor 400 man een leaseauto. Het mag dit kosten. Vrij simpel. Ja. Nu komt hij binnen en moet hij gaan kijken naar hoe krijg ik mijn werknemers van A naar B, naar kantoor, of ze werken thuis. Dus ze zijn ineens aan het zoeken naar, moet het allemaal wel een leaseauto zijn? Of is er deelmobiliteit mogelijk?
16: Ja, mobiliteitsbudget krijg je natuurlijk
18: precies,
16: ook.
18: Kunnen ze met een e-bike naar kantoor voor die 2 dagen in de week. Dus, en daar stopt het niet, want vervolgens, als je zo meteen een bataljon aan elektrische auto's in je bedrijf hebt staan, mm-hmm, hoe worden ze dan geladen? Kan ik eigen zonnepanelen neerzetten?
16: Ja.
18: Dus het gaat veel verder richting facility management.
16: Mm-hmm.
18: Dat komt er ook nog eens bij. Dus daar zijn ze ontzettend zoekend.
16: Dus dan heb je het over facility management vanuit leveranciers. Bijvoorbeeld een importeur. Daar gaan we het straks met iemand van Lauman en Parkier, de Toyota importeur, ook over hebben. Zij niet alleen maar meer de autootjes leveren, maar eigenlijk een totaaloplossing van auto's of voertuigen. Wordt dat LCV's, dus light commercial vehicles, elektrische busjes. Buurtbatterijen, bufferbatterijen, laadpalen, zonnepanelen. Dat wordt eigenlijk allemaal in een soort totaaloplossing vanuit importeurs enerzijds, maar ook vanuit een leasemaatschappij als Evens bijvoorbeeld, jullie grote partner. Die gaan dat langzaam maar zeker ook aanbieden.
18: Ja, want alles moet geïntegreerd worden. Mm-hmm. En dat is natuurlijk de zoektocht. Dus het gaat niet alleen om die auto, maar hoe krijg ik mijn werknemers dus inderdaad de auto geladen op kantoor? Hoe zorg ik ervoor dat mijn logistiek, dat alles 's nachts, 's avonds geladen wordt, dat 's ochtends alles met 100% weer vertrokken kan worden? En dan heb je natuurlijk nog de netcongestie. Dat is natuurlijk nog wel de olifant in de kamer.
16: Hoe bedoel je dat?
18: Nou, het stroomnet is op sommige plekken niet toereikend. Dus je kan geen verzwaring van je aansluiting krijgen.
16: Nee.
18: Nou, dat hebben wij op het circuit afgelopen dagen ook gehad. Dus je hebt daar wel 250 exposanten. Die gebruiken allemaal ontzettend veel stroom.
16: Ja.
18: Dan hou je nog een beetje stroom over. En met die stroom moeten wij zorgen dat 's nachts 150 auto's geladen worden. En dan is het ook nog eens een tijdelijk iets wat we neerzetten. Dus mobiel. Dus het is niet zo dat we er ietsje langer over na kunnen denken. Nee, het moet in 24 uur staan. Dus onze oplossing was dat ze 2 gigantische zeecontainers met batterijen hebben kunnen vinden vanuit een exposant. Die laden we met het beetje stroom wat we hebben de hele nacht door. Dus we maken eigenlijk een buffer.
16: Ja.
18: Zodat die batterijen vol zijn. En vervolgens gebruiken we die stroom om DC te laden. Zodat we elke dag 200 auto's 's nachts door de nacht heen laden.
16: Ja, maar dat zou wat zijn als je daar een paar dieselgeneratoren neerzet om je emissievrije evenement laten draaien.
18: Dat is geen optie.
16: Kun je ons eens meenemen naar... dit is eigenlijk ook ondernemen wat jij doet. Want jij moet oplossingen bedenken voor de praktijkproblemen waar je tegenaan loopt. Hoe heb jij dit dan aangepakt? Want je hebt dan de juiste partner aangehaakt. Hoe gaat zo'n proces?
18: Nou, wat we willen is dat dus de basis is die auto's moeten rijden.
16: Ja.
18: Voor ons is het geen alternatief om te zeggen, dat gaan we niet doen. Dus die stroom is essentieel. Ja, het is gewoon een puzzel die we oplossen. Dus het is, natuurlijk kan ik zeggen, ik ga een paar aggregaten neerzetten. Maar ja, dat zou echt een doodsteek zijn. Want we zijn bezig met emissievrij vervoer. Hè. We doen 25.000 proefritten daar. Dus we gaan 2,5 keer de wereld rond emissievrij. Dus de zoektocht is dan, dit is wat de stroom die er is. Wat voor oplossingen zijn er nu in de markt? En die bieden onze exposanten. Dus wij doen gewoon een rondje langs de velden. Dit is onze uitdaging. Kan je ons daarmee helpen? En dan zeggen zij, dat is prachtig. Want dat is precies het praktijkvoorbeeld wat we willen laten zien aan die bezoeker daar.
16: Zou dat ook jouw advies zijn richting de ondernemers van Nederland? Van ga gewoon window shoppen op zoek naar de juiste oplossing?
18: En ik denk dat uiteindelijk op de EV Experience gebeurt. Dus die bezoeker die komt met problemen.
16: Mm-hmm.
18: En onze exposanten staan daar met oplossingen. En dat is denk ik, dat is mijn rol als evenementorganisator. Je moet vraag en aanbod bij elkaar brengen.
16: Ja.
18: En daar moet dan, vind ik, net even iets bijzonderders gebeuren om mensen te enthousiasmeren en mee te krijgen. Nou, daar werkt het circuit als decor natuurlijk prachtig voor.
16: Mm-hmm.
18: Maar je moet wel je nek uit durven steken en ook erin blijven geloven. En ik zie dat, nou neem een voorbeeld vanuit de logistieke sector, de trucks. Daar zitten best wel wat grote eigenaren van het bedrijf. Die zijn soms 50, 60 plus.
16: Ja.
18: Ja, die zitten er een beetje in van, het zal mijn tijd wel duren.
16: Ja, ja, ja.
18: En die truckmarkt met name, dat is echt een zoektocht. Hoe krijg je dat allemaal geladen? Want het gaat natuurlijk om veel grotere batterijen.
16: Ja.
18: En long haul, dus dat is eigenlijk de afstand als je vanaf hier naar Marokko zou rijden met garnalen. Mm. Ja, dat is best een puzzel nog. Want dat gaat naar megawatt charging. Om die vrachtwagen snel te kunnen laden.
16: Super snel laden. Ja.
18: Precies. Maar als we het eventjes weer dichter bij huis halen, is het voor hun veel makkelijker al om overal te kunnen laden. En ook op hun eigen logistieke centrum, om ze daar gewoon 's avonds de auto's te laden. Om vervolgens de volgende dag emissievrij door die steden heen te rijden.
16: Dus het zit per use case ook best ingewikkeld in elkaar. En leidt vaak tot een maatwerkoplossing die anders is dan bij een collega ondernemer.
18: Bij iedereen. Ja. Ik was een tijdje geleden bij Scania. Die hebben echt een consultant tak opgericht. Dus ze verkopen niet meer de vrachtwagen.
16: Mm-hmm.
18: Ze verkopen de oplossing over hoe ga je zorgen dat je logistiek blijft draaien.
16: Ja.
18: En de vrachtwagen is daarin maar een onderdeel.
16: Maar jij zit nu best al lang in de wereld van die oplossingen. Zijn er dan ook openbaringen geweest waarvan jij dacht, nou, dat had ik nou echt niet verwacht. Dit is een briljante use case die ik wil delen. Hiermee een beetje voor de bus.
18: Nee, wat er aan zit te komen is natuurlijk de oplossing om het stroomnet te gaan ontzien. Hè? Ja. Dus dat hele vehicle to grid verhaal voor degene die dat niet weet wat het is. Als we zometeen allemaal om een uurtje of 5 gemiddeld thuiskomen en we gooien in de toekomst de warmtepomp aan en we gaan inductie koken en de vaatwasmachine en de wasmachine gaat aan en je EV-plugje in, heb je een piek op het stroomnet die nu niet goed op te vangen is. Daarin gaat de EV ons zometeen helpen. Dus die EV die gaat stroom terugleveren aan het net, aan je huis, om die piek op te vangen. En dan wordt het ineens een onderdeel van de oplossing.
16: Ja, een soort rijdende bufferbatterij, hè?
18: Precies, je eigen thuisbatterij voor je eigen deur.
16: Ja.
18: Alleen, dat zit nog wel spannend in elkaar. Bijvoorbeeld, de auto-importeur heeft liever niet dat die accu natuurlijk 365 dagen per jaar extra ontrokken wordt.
16: Ja.
18: En dat wordt wel allemaal beter. Maar goed, dan is vervolgens ga je op je zaak, ga je laden. En kom je thuis en ga je die stroom gebruiken. En dan wordt het ineens een verkapt loon. Dus daar zitten allemaal haakjes. Krijg je dubbele energiebelastingen.
16: Ook dat nog eens.
18: Dat zijn wel op eigenlijk nu muren, barricades die opgelost moeten worden. En die bal ligt wel bij de overheid.
16: Ja, je ziet aan de ene kant, zeg maar, aan de ondernemerskant, zie je wel initiatieven ontstaan. Hè? Ik noem een WeDrive Solar van Robin Berg in samenwerking met Stedin, een netbeheerder, en met Renault. Die hebben in Utrecht en Eindhoven al een soort praktijkvoorbeelden rijden met vloten van auto's die inderdaad als een soort, dat noemen ze bidirectioneel laden. Die auto's worden geladen met zonnestroom en zodra het net het nodig heeft, laden die auto's energie terug om het energienet te ontlasten. Ik heb van Robin Berg begrepen, afgelopen week ook, dat dat systeem werkt in de praktijk en er vele megawatts al worden teruggeladen. Dus de oplossingen zijn er. Alleen je ziet nu aan de regelkant dus dat eigenlijk er moet nog een industriestandaard komen. Ten eerste van de laadtechnologie. Welke stekkers gebruiken we? Welke accu's? Welke code aan de achterkant? En er moet een uniforme regelgeving komen. Nou, de Europese Commissie is daar wel mee bezig, hè, begrijp ik. Kun je daar iets over zeggen? Weet jij waar het naartoe gaat in jouw glazen bol?
18: Ik denk dat er een remmende factor op zit. En dat zijn ook inkomsten vanuit accijnzen die natuurlijk binnengieren bij de overheid.
16: Ja.
18: Zeker nu met torenhoge benzine- en dieselprijzen. Want het kan allemaal in de praktijk. Dat hebben we gezien en het gebeurt. Alleen waarom wordt het nog niet mainstream uitgerold? Dat is natuurlijk dat blijft de vraag. Het is ook veel testen en evalueren. Ja. Maar ja, daar moet het kan. Dus vertel mij maar waarom er een rem op zit.
16: Ja, wat zou de reden zijn? Willen ze allemaal hun eigen omzet vasthouden?
18: Nou, dat zou kunnen. Kijk, het hele dat is iets wat zometeen ook moet je niet naar een nieuw model toe zometeen. Moet je niet naar betalen van gebruik ook per reden kilometer. Want die EV die gaat voor de overheid minder opleveren.
16: Ja.
18: Je kan zometeen, als je het een beetje slim doet met eigen zonnepanelen, kan je gratis rijden. En heb je misschien een wat hogere aanschaf van een EV. Maar vervolgens de total cost of ownership, dus hoeveel betaal je nou daadwerkelijk, is een stuk lager.
16: Ja, en daar gaat het ook wel veel over op de EV Experience. Het gaat vooral toch nog steeds over die financiële component en die blijkt gewoon een no-brainer te zijn.
18: Ja, een Nederlander is daar ook wel gevoelig voor. Als het goed en goedkoper kan,
16: ja,
18: dan zijn wij die van onze eigen portemonnee om dat niet te doen. Dus we zien veel meer betaalbare kleinere EV's de afgelopen editie.
16: Mm-hmm. En wat heb je het over betaalbaar rond de 20.000 euro?
18: Nou, betaalbaarder, laat ik het zo zeggen. Vanaf 20.000 inderdaad. En ik vind een trend die heel belangrijk is. En daar pleit ik ook voor. Ik rijd zelf een klein autootje die 180 kilometer range heeft. En ik kom overal waar ik moet zijn eigenlijk. En heel af en toe moet ik hem zelfs bij een snellader inpluggen. Maar zelfs met mijn autootje hoeft dat al niet.
16: De super charmante Honda E,
18: zeker,
16: overigens.
18: Zeker, ja. Maar de grap is wel dat als je zometeen kleinere accu's hebt,
16: ja,
18: die goed snel kunnen laden, daar zit natuurlijk een grote oplossing, dan hoe kleiner die accu's

0: Nou, en we rijden gewoon weg. En ik plan helemaal niets. En we hebben ook echt niet zoveel range. Maar goed, ja, we staan. Je kan het ook omdraaien. Dat je eventjes bij de periferiek in Parijs zitten een paar DC-laders midden in de stad. Mm-hmm. Even de snelweg af. Ik kon zelfs daar kon ik een snelheid van mijn auto in kiezen. Welke laadsnelheid ik wilde. Ik denk, nou, ik zet hem ietsje lager. Kan ik ietsje langer lekker eten. En dan zit je gewoon midden in Parijs eventjes een hapje te eten. En anderhalf uur later rij je weer door. Ja,
1: dit dat is natuurlijk ook wel een klein beetje een romantisch wereldbeeld.
0: Nou, weet ik niet. Echt oprecht. Mijn reis wordt gewoon anders.
1: Jawel, maar als je, we maken dit voor ondernemers. Die zitten natuurlijk ook wel gewoon altijd met druk op de ketel. Die hebben straks ook mensen die thuis misschien niet kunnen laden. Dan zit je wel met een laadprobleem natuurlijk. Ja. Maar jij zegt het is eigenlijk een vorm van mindset.
0: Nou, daar begint het mee. En dus dit is inderdaad mijn ontspanningsstukje. Waarvan ik denk, ik maak mijn reis ietsje anders. Maar in de dagdagelijkse hoor ik ook nog wel eens bezwaren van mensen die zeggen, ja, ik heb 600 kilometer per dag, heb ik niet genoeg als accountmanager. Ja, dan dat is wel, zou ik een andere baan gaan zoeken. Dat is één. Nee, maar dan nog, overal waar ik kom kan ik altijd inpluggen. En dus ik zie daar echt geen beren. Nee. Maar je hoort hem ook wel vanuit de MKB'ers die met bedrijfswagens de stad in moeten.
1: Ja.
0: Hè, die zeggen, oké, ik mag zo meteen dus niet meer met mijn Euro 5 mag ik erin.
1: Ja.
0: Nou, milieuzones worden zero emission zones. Dus dat wordt alleen maar strenger.
1: Mm-hmm.
0: De schilder op de hoek en het bouwbedrijf. Die zeggen, ik neem liever geen klussen meer aan op drukke plekken. Want het parkeergeld.
1: Ja.
0: Er komt een bonnetje bij van 2000 euro ongeveer. Ja. Als ze een klus moeten doen. En B, ze hebben gewoon geen zin meer in die drukte. En ze kunnen niet laden. En daarvan denk ik wel is, vraag ik me af van, goh, als je toch de hele dag op die klus bent, waarom zou je hem dan niet gewoon even inprikken met 230 volt, hè, een granny charger.
1: Ja.
0: Dan
1: staat heel langzaam laden. Ja,
0: ja, maar als je dat ding 8 uur staat te pruttelen en je bent op de klus, ben je wel weer gewoon 20, 30 kilowattuur ben je verder. Dus
1: ja.
0: Ja, dat zijn wel slimme oplossingen. En het zou geen reden moeten zijn om niet meer stad in te kunnen. Ik denk wel dat de bedrijfswagen, zeker de klusjesmannen, die hebben wel veel spullen nodig.
1: Ja.
0: En dat is dan wel een uitdaging als je dan zo meteen naar de kleine, hè, die light electric vehicles kijkt.
1: Zoals de Carry waar we het net over hadden.
0: Past alles.
1: En als jij kijkt naar de zero emissie zones en de oplossingen die daarvoor ontstaan. Als jij kijkt naar de afgelopen EV experience, welke oplossingen zou jij dan nu willen delen met de ondernemer die daarmee te maken heeft? Zag jij iets voorbij komen waarvan je denkt, hey, dat is slim?
0: Nou, ik geloof wel in het concept hoor van de light electric vehicles. Want uiteindelijk, een stad Amsterdam bestaat voor 30% uit plekken voor blik, hè, voor auto's, bedrijfswagens. Ja, die ruimte die verdienen eigenlijk de inwoners altijd wel van de stad.
1: Dat gaat ook gebeuren.
0: Ja,
1: dat gaat worden teruggegeven aan de bewoner.
0: Dus het vraagt om wat slimmere planning. Om te kijken in je klussen, wat heb je allemaal nodig? Of wat kan er van tevoren al bezorgd worden? Maar wat ik daar zag, zijn toch wat de kleinere oplossingen. Die winnen aan populariteit. En bedrijfswagens die het grotere, zwaardere werk doen. Ja, die range wordt gewoon beter. Want gewicht is best wel een factor met een EV. Dat
1: Absoluut.
0: Geldt voor een personenauto met een caravan of een aanhanger. Maar dat geldt ook net zo hard voor een bedrijfswagen die glazen panelen of allemaal zware spullen mee moet nemen.
1: En dat is ook nog wel een goede om te benadrukken. Op dat technische vlak zie je nu echt enorme sprongen. Ik moet even denken aan de primeur die jullie hadden staan. De Renault Trafic. 800 volt laadsysteem. Hele hoge trekgewichten. 2000 kilo hebben we het over. Lage, ruime kubieke meters. Lage instap, ruime kubieke meters en dergelijke. Dus ook het product gaat wel heel hard vooruit.
0: Absoluut.
1: Nu we dat gezegd hebben, wil ik even over jouw product gaan praten en de ondernemer Maarten Pompen. Want dat vind ik minstens zo interessant. Want ik zei net, hoe voelt het om gelijk te hebben? Jij zei heel goed, maar ik maak niet eens een grapje. Want wat je nu ziet gebeuren na de afgelopen EV experience, wat ik ook op LinkedIn zag aan complimenten en ook voor jouw doorzettersmentaliteit, je visionaire blik werd het genoemd. Mijn vraag is concreet, hoe ervaar je dat en hoe heb jij koers gehouden?
0: Toen ik mijn A4'tje uit mijn binnenzak haalde en dacht, oké, hier moet het maar gaan gebeuren.
1: Ja.
0: Was het ook gewoon head down en alleen maar focus op dat ene doel. Er was niets anders dan dat, los van gezin en dingen. Maar work-wise was dat wel echt mijn primaire focus.
1: Mm-hmm.
0: Ik weet nog heel goed dat een vriendin van mij vroeg, Maart, wat is plan B als het nou niet lukt? En ze overrompelde me met die vraag. Ik zei, ja, ik heb nooit nagedacht over een plan B.
1: Dat was niet eens een optie?
0: Dat was er nooit. Dit was gewoon head down, kop naar beneden, telefoon pakken, elke deur intrappen en vertellen wat ik ging doen.
1: Maar is dat een keuze of zit jij zo in elkaar?
0: Nou, ja, soms dacht ik ook. Hè, soms, dus ik begon in 2018. 2020 was het eerste evenement.

0: En net daarvoor, ja, de 2020 stond natuurlijk als een COVID-jaar. Dus er mocht al een jaar lang geen evenementen georganiseerd worden. En ik was de eerste ineens die wel groen licht kreeg van de burgemeester, waardoor mijn eerste editie levensvatbaar werd.
1: Want het was buiten, dat scheelt ook.
0: Precies, het was een doorstroomlocatie. Nou, allemaal. Dus dat was wel een moment om het dat het tot leven kwam. Maar goed, een eerste editie, ja, ben ik er trots op. Nou, dat was uiteindelijk een doorslaggevend iets dat mensen zagen en snapten. Oké, dit evenement heeft wel alle potentie. Mm-hmm. Maar nog steeds, elke dag, het gaat nooit vanzelf. De telefoon gaat nooit. Je moet er elke dag keihard aan trekken. Je moet iedereen erbij houden. Je wil alle kikkers in de emmers hebben, zoals de exposanten, de partners. En ondertussen heb je ook nog een andere pet op. Want je bent bezig met HR, finance, operations, sales, marketing. En we doen het met z'n vijven ondertussen, dus dat is heel fijn. Maar het is wel de hele dag schakelen tussen verschillende onderdelen. En dat maakt het soms best wel eens uitdagend. Maar ik weet uiteindelijk wel waar ik het voor doe. En de missie van het bedrijf, toen ik het ook begon, dacht ik, oh, ik begin met, ik wil het wagenpark van Nederland verduurzamen.
1: Ja.
0: En dat doen mijn concurrenten net zo hard. Dus dan zeg ik ook, joh, als jullie iets samen kunnen doen, vind ik dat alleen maar leuk.
1: Heel goed.
0: Want we zijn samen bezig om het beter te maken.
1: Dat vind ik wel een hele goede tip al. Je hoeft het niet alleen maar op je eigen postzegeltje te doen. Hè? Juist de handen in elkaar slaan. Dat hebben wij samen ook gedaan. Vanuit mijn hoedanigheid als autojournalist en presentator. Laten we zorgen dat we elkaar versterken op die manier. Zodat we een beter verhaal samen vertellen. Ik ben toch nog even benieuwd naar het moment. Je zegt uitdagend. Je omschrijft jezelf net als iemand die zijn hoofd naar beneden doet en gewoon als een doldrieste stier op zijn doel af blijft rennen. Zijn er ook momenten geweest dat jij je hoofd omhoog deed en realiseerde, oh, dit wordt nog best wel eens lastig?
0: We hebben best wel wat goede pijnen natuurlijk gehad. En uiteindelijk, die bezoeker die komt om alle auto's te zien.
1: Ja.
0: Dus als er dan een automerk zegt, we doen niet mee. Mm-hmm. Dan denk ik meteen, oké, die moeten we wel hebben linksom of rechtsom. Want ik wil voor die bezoeker wil ik het complete aanbod.
1: Ja, dit jaar deden Ford en BMW bijvoorbeeld niet mee. Hè. Dat zijn toch best wel wat, die hebben ook relevante modellen.
0: Ja, maar we zorgen dan wel. En in het geval van Ford is dat nou met een bedrijfswagen wel gelukt. Maar met een BMW zorgen we bijvoorbeeld met een verzekeraar dat die er wel weer zijn. Dus we zijn altijd op zoek naar als die bezoeker maar alles kan zien en rijden. En het tofste is natuurlijk als een importeur meewerkt. Want die hebben de saleskracht, de marketingkracht.
1: Ja.
0: En die dragen het evenement veel meer. Dat zie je nu met name de afgelopen edities. Dus ik denk de grootste uitdagingen liggen uiteindelijk bij onszelf, gewoon er met z'n allen in geloven. En elke deur nog steeds, iedere dag opentrappen om maar eens iemand te vinden die het interessant vindt rondom. Want evenementen kosten veel tijd, hè? Ook voor de exposanten die hier staan. Je mensen, je auto's die geregeld moeten worden, je stands. Dus wij proberen ze daar zoveel mogelijk in te ontzorgen en in te helpen. En mee te denken in, wat kan er nou goed werken?
1: Ja. Wat was de grootste groeipijn dan? En hoe heb je die getackled?
0: Ik denk uiteindelijk de stap van dit helemaal zelf op de zolderkamer bij wijze van bedenken naar ik moet nu toch echt wel wat meer mensen hebben, want ik kan het niet meer zelf aan. En dat is dan toch wel weer over een hele grote stap heen stappen, want je moet ineens ook een soort van gaan managen.
1: Ja.
0: HR komt erbij. Het zat natuurlijk allemaal in mijn hoofd en dat moet je ineens gaan delen.
1: Mm-hmm.
0: En dat moet op papier komen en daar moeten wat managementstrategieën of dingen. Het vraagt ook om die blik op de horizon ietsje te verleggen. Dus dat was wel ook wel weer een grote
1: stap.
0: Hoe
1: heb je dat gedaan dan?
0: Hele fijne mensen gevonden.
1: Ja.
0: Allereerst. Iemand die vanuit. Die was een oud exposant, dus die kende het evenement ook. Ilse. En ja. Koen is een oud racecoureur. En die heeft veel verstand ook van evenementen organiseren. En dan hebben we nog twee fantastische talenten, Gert-Jan en Linda, die operationeel alles doen.
1: Ja.
0: En met ons heel lean en mean team, we doen dit al jaren samen. Ja, dat staat gewoon als een dijk. Dus we komen 's ochtends binnen als eerste op de EV Experience. Iedereen knalt een andere kant op. Er hoeft niks vergaderd te worden.
1: Nee.
0: Huppakee, we zijn gewoon schouders eronder en we willen gewoon gaan.
1: Wat mij opviel is de mindset ook van, er is niks te veel. Als er gebeld wordt, wordt er direct naar een oplossing gezocht. En dat is volgens mij ook de manier om het vol te houden. Ja. We moeten naar een afronding. Dat spijt me zeer, want ik kan eindeloos met je doorkletsen. Niet alleen over zero emissiezones, over regels, maar ook over jouw werk als ondernemer. Ik ben even benieuwd naar hoe jij de toekomst ziet. Niet alleen van Mr. Electric, zoals je ook wel genoemd wordt, maar met name natuurlijk van jouw kindje, de EV Experience. Er lijkt steeds minder zendingwerk te doen. Is dat zo?
0: Nou, we hadden het erover. Ik denk dat de komende... Nu is 50% van de auto's die verkocht wordt... is batterij elektrisch, 100% elektrisch. Dat gaat volgend jaar richting de 75%, is mijn verwachting. En 90% van die 75% is de zakelijke markt die auto's inkoopt. En ja, die lopen rond op de EV-experience. Dus ik verwacht daarin nog best wel wat potentiële groei komend jaar. Ook aan bezoekers, ook aan merken, ook aan laadinfra-energiemaatschappijen. De hele transitie moet daar aanwezig zijn.
1: Want het ecosysteem wordt alsnog breder. Natuurlijk.
0: Precies.
1: Ja.
0: Dus dat is de kant vanuit het evenement en vanuit die bezoeker. Hoe kunnen we het waardevol maken? En de andere kant hebben we een overheid die moet gaan puzzelen op een aantal dingen. Die pseudo-eindheffing die is onomkeerbaar. Die komt eraan. En de andere kant is een overheid ook aan zet om laadinfra gewoon goed op te pakken.
1: Ja.
0: Daar zit natuurlijk echt een bottleneck. Ik vrees ook dingen als wat we onlangs in Ierland zagen. Zo'n benzineblokkade. Mm-hmm. Waar de grote depots gewoon geblokkeerd waren door boze vrachtwagenchauffeurs. Kijk, we moeten mobiliteit betaalbaar halen. En als dat kan, ook nog emissievrij. En ik denk dat we daar een uniek evenement voor hebben.
1: Ja, dat blijft nog wel een uitdaging ook. Hè? Als je ziet alleen al de tweedehandsmarkt. Ze worden wel betaalbaar. Maar het is nog steeds een behoorlijke... hobbel naar de toekomst, denk ik wel.
0: Ja, maar een transitie is denk ik nooit zonder slag of stoot gegaan.
1: Nee.
0: En dat is het gave wat we zien op Zandvoort. Mensen willen graag.
1: Ja. Hè?
0: Dus we staan er niet met het moet. Nee, mensen, oké, kom maar op met die oplossingen dan. Vertel het me maar.
1: Heel goed.
0: Want die willen. En dat hebben we daar gezien.
1: Laatste vraag, gewoon nog even op persoonlijk vlak. In die 8 jaar dat je het nu doet. Is er iets dat je anders had gedaan? In retrospectief?
0: Als het financieel had gekund, had ik er denk ik eerder... iemand bijgezet. Zodat het niet altijd allemaal maar op mijn eigen schouders te laten rusten.
1: Oké. Nou, die schouders kunnen nu even ontspannen. Maarten Pompen, dankjewel. Ik denk dat je terecht mag trots zijn op wat je hebt neergezet. Als oprichter en organisator van de jaarlijkse EV Experience. Volgend jaar natuurlijk weer op Zandvoort. Welke datum? Je mag hem nog even pluggen.
0: Ja, 23 tot en met 25 september gaan we weer het hele circus opbouwen.
1: Heel goed. Ik zal er zijn. Dankjewel, Maarten Pompen.
0: Dankjewel.
2: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
3: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
2: Processen te verbeteren en leuker te maken. Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
3: Elke tweede vrijdag van de maand tussen 2 en 4. Live
2: op Nieuw Business Radio met Richard Bordes. Leren van topondernemers. Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is De Ondernemer Live.
1: Ondernemers die over willen schakelen op zero emissie doen er goed aan om verder te kijken dan alleen het vernieuwen van hun wagenpark. Je kunt in zekere zin beter spreken van een bredere mobiliteitsstrategie waar je meerdere facetten in meeneemt. Hoe je dat slim aanpakt, daar weet de importeur van Toyota en Lexus in Nederland veel meer van. En daar wil ik eigenlijk ook wel veel meer van weten. Daarom in de studio verwelkom ik Christian Bouwman namens Lauwman en Parkie.
0: Dankjewel.
1: De importeur van Toyota. Hè?
0: Ja.
1: Christian, fijn dat je er bent. Jij hebt op je kaartjes, je business card, zag ik Head of Corporate Sales staan. Dat werkt met alle respect de indruk dat je vooral auto's wilt verkopen aan ondernemers en ondernemingen. Maar ik begrijp dus dat we tegenwoordig veel verder moeten kijken dan alleen het voertuig. Hoe zie je dat dan?
4: Nou, dat klopt. Dank voor de uitnodiging vandaag. Hoe ik dat zie is, of hoe we dat zien, is eigenlijk dat 10 jaar geleden had je het product en had je een bedrijf en dat was auto's verkopen.
1: Ja.
4: Maar tegenwoordig zijn bedrijven zit anders in de wedstrijd. Je hebt ESG, duurzaamheidsdoelstellingen, je hebt EV-ontwikkeling, je hebt fiscaliteit. We hadden het net al eventjes, hoorden we erover. Dus ondernemers worden eigenlijk heel erg gedwongen om een andere manier naar een wagenpark te kijken. Mm-hmm. En dat geeft ons ook een andere rol. Om in de brede discussie met die klanten het gesprek aan te gaan.
1: Ja.
4: En dat is eigenlijk onze rol aan het worden.
1: Je zegt bedrijven waarmee je een bredere discussie hebt. Wat voor bedrijven heb je het dan over vanuit Lauwman en Parkie? En welke breedte zie je ontstaan?
4: Nou, het is heel verschillend. Ik zeg altijd maar, in Nederland heb je 284.000 bedrijven met een hoofdvestiging. Mm-hmm. Zeg ik bij, ik laat losse vestiging, maar even mijn hoofdvestigingen.
1: Ja.
4: Daarvan zijn 281.000 bedrijven, die zijn MKB-bedrijven, zijn kleine ondernemers. Wij schalen ze in tot wagenparken tot 100 stuks.
1: Ja.
4: Daar zijn de wensen heel uiteenlopend. We gaan heel hard naar EV toe, gedreven door fiscaliteit. Maar het is niet voor iedereen een gegeven om naar EV toe te gaan. Omdat de jobinvulling dat niet toelaat. Nou, we hebben ook boven die top 3000 bedrijven. Ja. Dus MKB Plus, Midmarket en grootzakelijke bedrijven. Ja, die gaan wel wat vaker, wat harder naar EV toe. Maar om iedereen mee te krijgen in zo'n transitie. Ja. Daar betekent feitelijk ook dat je het bedrijf en de medewerkers mee moet nemen in het hele verhaal. EV, als het opgelegd wordt. Ja, alles wat opgelegd wordt, dat valt niet over het algemeen goed. Dus je moet het goed gaan uitleggen. Je moet ze meenemen. Bedrijven lopen tegen netcongestie aan. Bereiders die denken dat het een benzineauto is. Dus ze geven plank gas. Ja. Dus moet je ook uitleg gaan geven. Van, ja, wat houdt EV-rijden nou eigenlijk in? Dus het zijn eigenlijk een heel breed palet van onderwerpen die je eigenlijk bij klanten en ondernemers moet bespreken.
1: Wat voor praktijkvoorbeelden komen er dan voorbij als je het hebt over een toekomstbestendige strategie? Dat klinkt natuurlijk heel breed, maar kun je eens een voorbeeld noemen van een partij die zich bij jullie melden met een probleem en welke oplossing hebben jullie gegeven?
4: Nou goed, weet je, EV is niet altijd de oplossing. Toyota heeft ook een multipath strategie. Mm-hmm. Die kijkt naar het brede. We hebben plug-in hybrids, we hebben EV, maar we hebben ook waterstof bijvoorbeeld. Ja. We hebben meerdere klanten die bijvoorbeeld Hilux, ik vind het altijd een mooi voorbeeld, Hilux, echt een Toyota product.
1: En de beroemde pick-up, hè?
4: De beroemde pick-up, die kunnen we inmiddels in waterstof leveren. Ja. Maar dat is niet altijd de ideale, of tenminste een EV is niet altijd de ideale oplossing. Dus we kunnen ook met waterstof.
1: Ja, ja, ja.
4: Dus dan kijken we met ondernemers of met die bedrijven van hoe kunnen we een ideale oplossing doen tussen EV, deels met de pick-up, die we inmiddels ook hebben.
1: Zeker.
4: En waterstof, om daar wel die goede combinatie te maken. Dus je kijkt soms wat breder dan één voertuig, mm-hmm. maar je kijkt meer naar de oplossing.
1: Want als we dat eens even uitsplitsen. We hebben dat eerder al besproken, ook met jouw collega Ilona.
4: Ja.
1: Dat er een enorme ontwikkeling gaande is binnen Toyota en Lexus ook. Ja. Hè? Voorheen hadden jullie toch een strategie op hybride. Wegens zuinig, maar wel inzetbaar.
4: Ja.
1: Inmiddels is daar een enorme range aan volledige batterij elektrische auto's bijgekomen. Ik noem een CHR Plus. Een strak gelijnde coupé.
4: Ja.
1: SUV. De BZ4X. Die ook als stationcar leverbaar is. De Hilux zei al. Je hebt de Pro Ace. De LCV's. Ja. De familie aan bedrijfswagens. Busjes in diverse maten. Bij Lexus de ES. De RZ. En binnenkort de TZ, een zeszitter. Dus een grote familieauto ook.
4: Ja.
1: Daar is in no time enorm veel veranderd. Dan scheelt natuurlijk dat ondernemingen te maken krijgen met die pseudo-eindheffing. Ja. Dus elektrisch, nou, dat staat er nu goed op. Zie je ook andere vragen komen vanuit de klanten?
4: Jazeker. Het is grappig is, want jij geeft even een hele range aan heel snel.
1: Ja, lees het vooral even terug. Zou ik
4: zeggen. Een jaar geleden hadden we eigenlijk maar twee modellen.
1: Ja.
4: En de Pro Ace familie schaak even onder één modellijn.
1: Ja.
4: En dit jaar hebben we een enorme stormvloed aan nieuwe modellen gekregen. Dus we staan in een jaar tijd kan er ongelooflijk veel gebeuren in die zin. Ja, wat de vragen die zijn veel breder inderdaad. Ik zei net al even, netcongestie is een ding. Heeft Ilona is er ook al op ingegaan in de vorige uitzending. Range anxiety.
1: Dat is misschien nog wel even goed om te uit te leggen. Ilona, jouw collega, gaf het voorbeeld van fruit op je werk bijvoorbeeld.
4: Ja.
1: Waar ze niet alleen voertuigen hebben staan, maar ook een soort energieoverschot hadden bij het kantoor.
4: Ja.
1: Dat wordt nu in een bufferbatterij geladen, waardoor er ecologischer, slimmer wordt samengewerkt in een heel netwerk.
4: Ja.
1: Dus dat is uiteindelijk ook een advies dat jullie in de breedte hebben gegeven. Vond ik een heel mooi praktijkvoorbeeld inderdaad. Waarbij je dus ook die hele TCO naar beneden krijgt. De total cost of ownership van niet alleen het voertuig, maar eigenlijk van je hele energiebeheer.
4: Klopt, ja.
1: Dat is voor jullie natuurlijk operationeel ook een hele andere manier van werken.
4: Heel andere, ja. Dat is gewoon. Maar dat doen we ook samen met bijvoorbeeld een partner, een Vattenfall, waar we ook thuis laat oplossingen geven. Hè? Dus daar kan je ook weer door middel van slim laden, kan je eigenlijk inderdaad het net congestie wat dat betreft een andere vorm geven dan niet laden bij je bedrijf, zeg maar.
1: Ja, hè? Precies.
4: Dus dat is een hele andere manier van praten ook met je klanten.
1: Ja.
4: En
1: zijn er nog andere zaken? Je had het net over het meekrijgen van je team. Dat is een uitdaging. Het technische kant is een uitdaging. Zijn er nog andere zaken waar je op moet letten wat jou betreft bij zo'n overstap naar zero emissie rijden?
4: Je moet het verhaal goed brengen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Hè? En wat we net al zeiden, een jaar in transitie voor Toyota, waarin we heel veel EV hebben. Wij moeten het verhaal goed naar de ondernemer brengen. En dat het gewoon een logisch is om voor ons te kiezen naar onze producten. Mm-hmm. Ja, we hebben heel veel nieuwe producten erbij gekregen. Maar het is ook van laten zien en trots zijn op hetgeen wat we doen. En daar zijn we heel hard mee bezig op dit moment.
1: Ja, heel goed. We hebben het vandaag natuurlijk diverse keren over zero-emissie stadslogistiek gehad. Ja. Dus zero-emissie zones die helemaal naar nul gaan. Ja. Waar je straks ook met compactere voertuigen alleen nog maar naar binnen gaan. Nou weet ik dat de Toyota Motor Corporation wereldwijd op allerlei voertuigen aan het, aan het sturen is. Zie je op dat vlak misschien ook iets meer gebeuren binnenkort? Dat heeft niet zozeer met Toyota te maken natuurlijk. Maar wat kun je daarover vertellen als je het hebt over oplossingen voor zero-emissie stadslogistiek?
4: Nou, ik denk dat Toyota is natuurlijk een bij far de grootste autofabrikant ter wereld.
1: Ja.
4: Dus die de multipath strategie is daar een belangrijk onderdeel van. He, geen regio. En ze kijken even naar de wereld. Wereld geen regio is hetzelfde wat dat betreft. Mm-hmm. Met EV hoef je in Afrika niet te zijn bijvoorbeeld. Of waterstof. Dus zij ontwikkelen eigenlijk in op alle vlakken ontwikkelen ze iets.
1: Ja.
4: Op korte termijn geloof ik niet dat wij echt stadsoplossingen gaan bieden in hubvervoer of dat soort zaken.
1: Okay.
4: Maar ik sluit het ook niet uit dat daar in de toekomst iets van gaat komen. Want het is wel des Toyota's om dat op de achtergrond goed te ontwikkelen. En dat is ook Japans.
1: Ja.
4: Als het goed doorontwikkeld is,
1: ja,
4: dan komen ze.
1: Dan is het
4: en delen ze. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat daar wel op de achtergrond...
1: Nee, ik heb al eens in Tokio tijdens een autoshow gereden in allerlei kleine oplossingen. Ja. Dus die komen er zeker aan,
4: zeker,
1: denk ik zo. En ik moest ook even denken aan die BZ4X, zeg maar jullie middelgrote model. Daar, die BZ staat voor Beyond Zero. Dus dat vond ik al, als je het hebt over strategie, al heel breed.
4: Ja.
1: Ze hebben duidelijk al vanaf het allereerste moment nagedacht, we gaan meer dan die auto alleen leveren.
4: Ja.
1: Ik ben nog even benieuwd naar het proces.
4: Ja.
1: Want we moeten ook alweer bijna gaan afsluiten. Het gaat zo
4: de
1: snel.
4: Tijd vliegt,
1: dat is niet normaal. Stel, ik meld mij met een uitdaging bij jullie, bij Lauman en Parkie. En jullie nemen mijn balletje, gaan ermee voetballen. Hoe gaat dat proces in zijn werk?
4: Nou, we gaan eerst kritisch kijken van wat voor park heb je? Wat zijn je behoeften? Mm-hmm. We maken een mobiliteitsscan maar eventjes, om het zo maar te noemen. En er zitten allerlei elementen in. En belangrijk is welke bewegingen doe jij als bedrijf zijn, als ondernemer zijn. Nou, dat brengen we eigenlijk allemaal keurig netjes in kaart. Daar geven we advies op.
1: En met bewegingen bedoel je dan de voertuigbewegingen bijvoorbeeld?
4: Ja,
1: hoe je medewerkers reizen?
4: Ja, elk bedrijf is anders. Eén bedrijf heeft bedrijfsvoertuigen vanwege de servicebussen. De andere bedrijven is een consultancybureau. Het is meer arbeidsvoorwaardelijk wat dat betreft.
1: Ja.
4: Dus je moet heel kritisch kijken van welke bewegingen vindt in jouw onderneming plaats. Daar maken we een scan van. Geven een advies op bij een klant. En vervolgens gaan we daar met verschillende tools. TCO-berekening, noem het allemaal EV-tool. Om eigenlijk die drempel steeds meer te verlagen. Om steeds meer het plaatje duidelijker neer te leggen voor de ondernemer, voor het bedrijf, voor wie onze gesprekspartner ook
1: precies,
4: is.
1: Precies, heldere adviezen. En mocht je dan toch nog niet overtuigd zijn, vind ik ook wel een hele mooie bij Toyota. Dan krijg je gewoon 10 jaar of 1 miljoen kilometer garantie.
4: Zo is het.
1: De batterij.
4: Ja.
1: Dat is ook niet verkeerd.
4: Nee.
1: Dankjewel Christian Bouwman namens Toyota en Lexus importeur Lauman en Parkie. Dat is zinnige informatie en daarvoor kijk je en luister je naar De Ondernemer Live. Tips, trucs, achtergronden, praktijkervaringen. Ik dank Lorenzo Engelen van Carry, Mr. Electric, Maarten Pompen van de EV Experience en Christian Bouwman van Lauman en Parkie voor hun inspirerende verhalen en slimme tips. En ik dank ook jou, lieve luisteraar, voor het luisteren. Mocht je meer informatie willen weten over zero-emissie stadslogistiek, kijk dan nog even op opwegnaar6zeroemissiestadslogistiek.nl, want dan weet je precies waar je aan toe bent ook de komende tijd. Ondertussen zijn alle radio-uitzendingen van De Ondernemer en onze collega's van Businesswise te luisteren via newbusinessradio.nl en via de app en afloop op elk podcastkanaal en de website van De Ondernemer en Businesswise. Graag tot de volgende en werk ze!
3: Dit is New Business Radio.
2: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability. Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van gardere kantoormeubelen, van werkplekken tot complete kantoorinrichting.
5: Van Garderen Kantoormeubelen, de complete kantoorinrichter.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
9: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Founding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.

0: Business Radio.
1: Update met Fabienne de Vries. Een telefoon die na een paar jaar kuren vertoont voor veel mensen is het simpel antwoord: tijd voor een nieuwe. Maar wat als je gewoon zelf de batterij, camera of een ander onderdeel kunt vervangen? Het Nederlandse Fairphone probeert al sinds 2013 precies dat principe groot te maken. Technologie die niet gemaakt is om zo snel mogelijk vervangen te worden, maar juist om zo lang mogelijk mee te gaan. Wat ooit begon als een idealistische uitdager van de tech-industrie, staat inmiddels op een interessant kantelpunt. Fairphone heeft bijna 1 miljoen apparaten verkocht, meer dan 500 miljoen dollar omzet gedraaid en maakt nu de stap van Europese pionier naar een wereldwijd merk. En misschien wel het opvallendste: regelgeving in Europa en Amerika begint steeds meer op te schuiven in de richting die Fairphone al jaren geleden koos. We gaan daarover praten vandaag met Rutger Sneep. Hij is de Chief Commercial Officer van Fairphone. En met hem gaan we het hebben over drie dingen. Van idealisme naar een serieus businessmodel. Dus kun je duurzaamheid en winstgevend daadwerkelijk combineren. De volgende groeifase, de nieuwe Fairphone Gen 6 Plus en de overstap naar de Amerikaanse markt. En van uitdager naar industrie standaard. Wat gebeurt er als grote techbedrijven door nieuwe regelgeving ook steeds meer repareerbaar moeten worden? Nou, allereerst even Rutger welkom heten. Goed dat je er bent.
2: Ja, dankjewel.
1: Welkom. Ja, Fairphone begon ooit als een behoorlijk idealistische missie. Ja. De elektronica-industrie eerlijker en duurzamer maken. Maar inmiddels hebben jullie bijna 1 miljoen apparaten verkocht en ruim 500 miljoen dollar omzet gerealiseerd. Wanneer werd Fairphone eigenlijk van een idealistisch initiatief ook echt een serieuze commerciële onderneming?
2: Ja. Nou, dat is een transitie waar we nog steeds in zitten. Wij komen van de oudsher ooit in 2010 echt gestart als een activistische campagne. En pas in 2013 echt als bedrijf gestart. En de eerste paar jaren is het ook pionieren, want de telefoonindustrie is gewoon een hele moeilijke industrie. Met heel veel componenten in telefoons. Dus dat was ook leren om te gaan met een telefoon maken. En eigenlijk door de jaren heen, vanaf de afgelopen 3 jaar ongeveer, willen we echt schalen. We hebben ook een nieuwe investeerders aan boord. En daar is ook de behoefte mee om het te laten zien. En uiteindelijk is het ook onze missie om de industrie te laten zien dat het kan. Om iets anders te doen. Dus het past nog steeds bij de ideologie. Maar nu is het ook zaak om die schaal op grote schaal te kunnen doen.
1: Als we even teruggaan naar de mobiele telefoon start, zullen we maar zeggen. Daar was het dus heel normaal dat je, we hadden het er net voor de uitzending over. Dat je bij je Nokia je batterij eruit haalde en veranderde. Daar is een kentering ingekomen waardoor dat besef er was van, hé, maar wacht even. Ja, dit is gewoon ook commerciële uitbuiting. De telefoons zoals ze er nu zijn. We moeten dit veranderen. Ja. Wat was die situatie?
2: Nou, dat gaat eigenlijk terug naar onze founder, onze oprichter. Die had toentertijd ooit een apparaat wat kapot ging. Net voordat hij op vakantie ging. En hij dacht, nou, ik repareer het even, want hij is een engineer. En hij kwam erachter dat er gewoon geen schroef in zaten. Dat het helemaal dichtgelijmd was. En toen zei hij, ja, maar als ik het niet kan openen, dan ben ik ook geen eigenaar. Ah. En dat was eigenlijk het zaadje in zijn hoofd wat begon. En dat hij zei, van, nou, daar moeten we iets aan doen.
1: Ja. En is er in de techwereld nog steeds een spanningsveld tussen duurzaamheid en geld verdienen? Ja. Begint het langzaam te mergen?
2: Nee, ik denk dat niet alleen in de techwereld, maar in de algemene zin een uitdaging is. Dat het vaak gezien wordt dat bedrijven die vanuit een duurzaamheid starten, eigenlijk niet commercieel levensvatbaar mogen zijn. Omdat het dan een soort een rare trade-off is.
1: Ja.
2: Terwijl het mooiste is natuurlijk als je het kan combineren. Als je enerzijds de dingen doet die zo goed mogelijk zijn of zo min mogelijk impact hebben op milieu en de mensen. En anderzijds ook een bedrijfsmodel neer kan zetten waardoor je uiteindelijk geld verdient en daarmee kan groeien, impact kan maken en het beste voor de wereld.
1: Ja, dat was natuurlijk wel inderdaad die eerste gedachtegang. Als het duurzaam is, dan zou het ook non-profit moeten zijn.
2: Ja, of dan is het dan heb je een inferieur product. Dat is ook nog wel eens wat er gezegd wordt. Nou, dat is wel echt wel geweest. Ja. Ik denk dat het ooit wel zo gestart is, by the way, maar niet meer zo is.
1: Toch zit er ook een soort van contradictie in. Hè? Want jullie verdienen uiteindelijk ook aan of geld door apparaten te verkopen. Ja. Terwijl je tegelijkertijd zegt, gebruik je telefoon vooral zo lang mogelijk. Hoe werkt dat als businessmodel?
2: Ja, de duurzaamste telefoon is de telefoon die je al hebt. Dat is eigenlijk een credo waar we altijd bij leven. En dat geloven we ook heel erg. En dat is ook de reden dat wij ervoor kiezen om een telefoon zo lang mogelijk willen te supporten. Dus wat je vaak ziet is dat niet alleen de telefoon niet opengemaakt kan worden, maar ook de software niet ondersteund wordt. Wij kiezen ervoor om op het moment dat wij een nieuw model op de markt brengen, op dit moment 8 jaar software support te geven. Dus dat onze telefoon die we vorig jaar op de markt gebracht hebben in 2025, die supporten we tot en met 2033.
1: Ja.
2: Nou, daarmee geef je eigenlijk de mogelijkheid om mensen heel lang hun telefoon te houden. En dan hoeven ze dus ook geen nieuwe te kopen.
1: Nee, en tegelijkertijd zit er natuurlijk ook wel een commercieel idee achter. Ja. Het vervangen van de telefoononderdelen. Want of je nou je telefoon vervangt of de onderdelen vervangt, je blijft wel een soort product nodig hebben.
2: Klopt.
1: Want de duurzaamheid van de batterij en van de camera en de update daarvan moet natuurlijk ook in die groei meegaan van lengte.
2: Klopt. En zeker de batterij. Wij hebben gemiddeld, onze telefoons blijven zo'n 6,5 jaar bij de gebruiker. Dus dat is super lang in verhouding tot de markt. Die is ongeveer 3,5 jaar gemiddeld op dit moment. Dus wij doen ongeveer 2 keer zo lang met een telefoon. Of mensen met onze telefoons 2 keer zo lang. Dan zie je dat er ergens in halverwege die periode het batterij vaak een uitdaging is. Omdat die gewoon minder goed oplaadt of minder lang meegaat. En het grote voordeel is, als je dan alleen maar die batterij hoeft te vervangen, dan heb je als consument ongeveer €40 die je uitgeeft. En dan doe je dat zelf, want het zijn gewoon 2 schroefjes die je openbraakt. Je zet er een nieuwe batterij en je gaat weer aan de slag. Maar je hoeft niet alle componenten die gewoon nog goed zijn te vervangen. En dat is natuurlijk wel een stuk beter of minder slecht uiteindelijk voor het milieu.
1: Nou snap ik dat dit voor een bepaalde doelgroep echt fijn is. Maar wat natuurlijk ook wel zo is, is dat de telefoon een soort modeaccessoire is. En dat geldt ook voor je oordopjes en je koptelefoon. Zeker. Dus voor die jongere doelgroep, daar zit natuurlijk ook, die willen weer het nieuwste van het nieuwste. Waarbij net even die camera weer anders is. Ja, hoe ga je dat verhaal verkopen?
2: Ja. Nou, dat is wel de uitdaging geweest, denk ik, zeker de jaren hiervoor. En we hebben de afgelopen jaren echt een switch gemaakt in hoe wij uiteindelijk ons product positioneren op de markt. Een aantal jaar geleden was echt duurzaamheid de focus voor ons als bedrijf. En was dat ook het eerste wat we vertelden. En de tweede wat we vertelden was dat het repareerbaar was. En nou, daar gingen we heel erg diep op in. En nu zien we dat we enerzijds andere kleuren hebben. Dus die ook gewoon meer aansluiten met de mode die we tegenwoordig hebben. En twee, ook dat we beginnen met het product neer te zetten. En het product is echt heel goed. Dus je kijkt naar de camera en je kijkt naar de batterijduur, et cetera, waar mensen een telefoon op kopen. Ja, dat zijn gewoon specs die op niveau zijn.
1: En zijn die ook upgradebaar of ja, vervangbaar. Kijk, want bijvoorbeeld, ik geloof de nieuwe iPhone 17, daar kan je 40 keer inzoomen. Ja. Bijvoorbeeld, ja, ja. Een soort telescopische camera zit daarin. Ja. Dat zouden dan los onderdelen zijn die je zelf kan veranderen.
2: Nou, het is niet zo dat je kunt upgraden. Dus het is zo dat wij stoppen er een camera in, maar als je hem laat vallen en de camera gaat kapot omdat hij op een steentje valt of er gebeurt iets anders mee, dan kan je dat onderdeel makkelijk vervangen. De upgradebaarheid, dat is een uitdaging die er nog wel is. En dat zit niet zozeer in het feit dat wij dat niet willen als bedrijf, want dat zouden we fantastisch vinden als dat kan. Dan heb je gewoon 1 keer de midframe en dan stop je de componenten erin die je wil.
1: Precies.
2: Ja, dat is het ideale.
1: En het ene jaar, nou ja, en de modekleuren kan je daarop aanpassen.
2: Exact. Nou, daar zijn we nog niet als industrie. Dus dat heeft vooral te maken met het feit dat er chipset in zitten, die hebben een bepaalde compatibiliteit. Dat kan niet zomaar. En daarnaast zit het vooral, het camera zit vaak in software en minder in hardware. Mm-hmm. We hebben 50 megapixel camera, dus dat betekent dat je echt een hele goede camera in hebt zitten. Maar als je daar slechte software op zou zetten, dan kan je nog steeds geen goede foto's maken. Nee. Dus met name als wij zorgen dat we die camera goed willen houden, moeten we de software blijven ondersteunen, moeten we daar met name op focussen. Dus dat is ook wat we vooral doen.
1: Ja, wel nog een spannende uitdaging om aan te gaan. Zeker. Ja, de grote tech-industrie heeft natuurlijk jarenlang ook verdiend aan steeds weer nieuwe modellen en die upgrades. Kun je daar als relatief klein spelen, hoewel jullie zijn Europees en gaan nu wereldwijd, maar toch
2: er zijn een aantal grote.
1: Kun je daar echt tegenop? Of voelt het als vechten tegen de bierkaai?
2: Nou, ik denk een aantal jaar geleden, zeker in de periode dat er nog heel erg zoeken was naar wat voor het model moest het zijn en hoe dat dan de componenten waren die erbij en hoe dat aansloot, was dat zeker zo. Tegenwoordig zitten we, voordeel, we zitten al een aantal jaar in groei. Dus dat scheelt heel erg. Dus we gaan dit jaar heel hard ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar heel hard ten opzichte van het jaar ervoor. Dus dat is fijn. Dus daarmee laat je zien dat er tractie is. Maar het is wel, het is een wereldwijde economie. Ja. En heel veel componenten die zijn niet zomaar beschikbaar voor iedereen. Nee. Dus dat is wel een uitdaging. Dat is
1: echt belangrijk dat de influencers eigenlijk met deze phone aan de slag gaan. Ja. Dan gaat het hard.
2: Zeker.
1: Want als we het over die consument hebben, wat moet eigenlijk de doorslag geven? Dit is een duurzame telefoon of simpelweg dit is een hele goede telefoon. Nou snap ik dat jouw antwoord zal zijn beide. Ja, maar het gaat ook om het denkproces van de consument. Wil die gewoon een goede prijs, prestaties en gemak? Er moet een kentering komen waarbij duurzaamheid op diezelfde lijn komt te staan in plaats van of.
2: Ja, en dat heeft, als je nu kijkt en als wij marktonderzoek doen en we praten met onze klanten en onze consumenten, zowel aan de business to consumer kant als aan de business to business kant, dan zie je dat niemand gaat een telefoon zoeken op basis van het woordje duurzaamheid. Nee. Dus niemand die zegt telefoon duurzaamheid en dan ja, dan zijn wij de enige waarschijnlijk die naar voren komt. Maar dat zal uitdagend zijn. Dus dat zien we ook niet. Wat je wel ziet is met name aan de bedrijven dat het steeds meer in tenders komt. In de RFP's komt. Dat het eisen zijn die aan de duurzaamheid zitten. Dus dat is iets wat er mede door de Nederlandse overheid. Maar ook door de Europese Unie en andere overheden zoals Frankrijk en Duitsland wel geboost wordt. Dus dat is voor ons heel goed. Want we zitten op die as. Maar ja, we gaan daar nog steeds verder mee. En twee, je ziet aan de consumentenkant dat ze met name naar specificaties zoeken. En dat ze daarnaast een alternatief willen hebben wat gewoon ook competitief is op prijs. En als je dan een alternatief kan bieden wat wij nu hebben, wat goed is op prijs, goed is op specs, ja, dan is er geen trade-off te maken. En dan is het heel logisch dat je kiest voor iets waarbij je en weet, ik kan het lang houden. En als er iets kapot gaat, kan ik het ook nog zelf vervangen.
0: Ja, ik denk dat het ook voor heel veel bedrijven interessant is om dat gewoon daarmee op één lijn te trekken. En dat als bedrijfstelefoon naar voren te schrijven. Ja, en juist nu Fairphone dus eigenlijk bewezen heeft dat het model commercieel kan werken en duurzaam kan zijn, begint dus daarmee ook eigenlijk een volgende fase. Ja. Jullie lanceren de Fairphone Gen 6 Plus. Ja. Hele mond vol. Tegelijkertijd ook een grote stap. Fairphone gaat officieel de Amerikaanse markt op. Waarom is dit dat moment om op te schalen?
2: Nou, we hebben een aantal jaar geleden met elkaar als organisatie gezegd een gesprek gevoerd van als we impact willen maken in de industrie, wat uiteindelijk onze missie is, dan zullen we ook aantallen nodig hebben. Want we kunnen als in een niche blijven, maar dan ga je nooit de industrie echt veranderen. Dus willen wij laten zien aan de wereld, het kan op een andere manier, dan zullen we groter moeten gaan denken. En de Amerikaanse markt heeft een best wel een vergelijkbaar stuk met de Europese markt. Wij zitten nu in 26 landen in Europa. Als je kijkt naar de westerse Europese landen, dan zie je dat de gemiddelde sales price van een telefoon relatief hoog is. Je ziet dat mensen een bepaalde adoptiecurve hebben. En dat past best wel bij het Amerikaanse land. Daarnaast zie je dat, als je kijkt naar Amerika, dat de right repair daar steeds groter wordt en steeds meer staten. Dat is eigenlijk iets wat komt vanuit de landbouwsector. Tractoren die gerepareerd moesten kunnen worden en die zijn natuurlijk duur voor bedrijven om aan te schaffen. En daar komt dat vandaan. En dat is eigenlijk dat is overgewaaid naar de consumentenelektronica. Dat het ook steeds belangrijker wordt dat zij ook hun eigen producten willen kunnen repareren.
0: Ja, maar dat helpt jullie dus.
2: Dat helpt onwijs.
0: Ja, dat snap ik. Ja.
2: Dus dat was de reden dat we zeiden, nou, dan is de Amerikaanse markt de eerste markt waar we buiten Europa naartoe willen.
0: Ja, en wel spannend ook, want daar zitten dus de grote, in elk geval Apple en onder andere. Hoe realistisch is het om daar als Nederlands merk tussen te komen?
2: Ja. Ja, het interessante is dat de markt van mobiele telefoons heel erg gedomineerd is door wereldspelers. We hadden het net al even over. En dat er eigenlijk één Amerikaans merk is wat daar bestaat. En dat er heel veel Aziatische merken zijn. En dat is in Amerika lastig op dit moment door zaken die daar vanuit...
0: Ah, dus ze zitten gewoon op jullie te wachten. Ja, kom maar door.
2: Ze
0: Nederland, Amerika is nog gewoon... dit is nog een goede relatie als we Rutte en Trump en alles mogen aanschouwen vanaf de zijlijn. Nee, maar goed.
2: Dus het helpt wel.
0: Ze zitten te wachten eigenlijk op techbedrijven zoals jullie die dan zeggen, kom, laten we met elkaar...
2: Ja, dus dat in combinatie met, er is een wereldwijde tekort aan memory chips op dit moment. Dus er zijn ook gewoon minder mobiele beschikbaar voor consumenten. Dus het momentum is eigenlijk ideaal voor ons. Dus dat is voor ons eigenlijk een ideaal moment. Dus we zijn vorige week gelanceerd. En,
0: want die memory cards, die doen jullie zelf?
2: Nee, dat koop je in. Dat is net zoals een beeldscherm.
0: Maar die koop je in Azië?
2: Nee, die kopen wij in dit geval in Amerika. Wij produceren in Azië. Onze chips komen, memory chips komen uit Amerika. En dat is uiteindelijk een wereldmarkt. Want er zijn maar een paar spelers op de markt die dat leveren.
0: Dus om dan dingen compatible te krijgen is ook weer makkelijker.
2: Ja.
0: Je pakt hem al even op, want je hebt hem bij je. Dat is de nieuwe Gen 6 Plus.
2: Ja.
0: Waar de generatie snap ik, maar waar staat de 6 Plus voor?
2: Nou, we hebben een cadence van één keer in twee jaar dat we iets lanceren. Dat deden we in 25 met de Gen 6. En we hebben een upgrade op die Gen 6 uitgebracht. En dat is de plus die daarvoor staat. Er zitten een aantal verschillen in. Een van de belangrijke verschillen is dat er een nieuwere, snellere processor in zit. Dus in plaats van de generatie 3 zit er nu een generatie 4 in. Die zorgt ervoor dat het gewoon net wat sneller werkt. En het tweede belangrijke aspect is dat er meer memory in zit. En dat is 12 gig RAM. En dat betekent dat die processor gewoon sneller kan werken. Waardoor je uiteindelijk een betere beleving hebt met je telefoon. En dat maakt het ook makkelijker als je hem lang wil houden, dat je iets meer memory hebt.
0: Ja. En je zei net al 6 jaar wil je mee. Dus
2: ja,
0: komt de 7 plus, zou dan 7 jaar en de 8 plus 8 jaar?
2: Nee, we hebben het bij ondersteunen hem 8 jaar. Dus deze heeft ook ondersteuning tot 2033.
0: Ja.
2: Dus we hebben een software ondersteuning van 8 jaar. Maar we zien gemiddeld gezien gebruiken onze consumenten het ongeveer 6,5 jaar. Dus dat is een aspect wat ook in deze telefoon zit. En ja, wat de toekomst brengt, kan ik nu natuurlijk niet.
0: Net voor de uitzending is het mij al even een soort van uitgelegd en voorgedaan. Maar misschien wel even ook goed om te vermelden. Want ik kan me voorstellen dat iemand die misschien één keer per jaar een keer een schroevendraaier in zijn handen heeft, denkt van ja, dat is veel te technisch voor mij.
2: Ja.
0: Dit kan iedereen. Iedereen kan met een schroevendraaier de achterkant openhalen en de onderdelen zijn dusdanig kinderwerk als het ware,
2: ja,
0: om te vervangen.
2: Klopt. Ik ben zelf echt absoluut niet technisch.
0: Mm-hmm.
2: En wij doen dit

0: vervangen wordt, is de USB-C-poort. Dus waar je mee op kan laden. Dat is toch vaak dat een kabeltje eruit getrokken wordt. En dat zijn de drie componenten het meeste vervangen worden. Maar je kunt ook de microfoon en de speaker en de camera's en de lenzen en zo kan je ook allemaal vervangen. Hm. Dat gebeurt minder vaak. En dat is vaak ook binnen garantie dat soort componenten vervangen moeten worden als er iets gebeurt. En dan kunnen het weer via onze customer service natuurlijk geregeld worden.
1: Ja.
0: Maar de drie componenten die mensen het meeste zelf bestellen op onze website of ergens anders zijn het scherm, de USB-C-poort en de batterij.
1: Precies, precies. En is die dan op een andere manier nog anders dan een reguliere iPhone of smartphone?
0: Nou, de iPhone heeft natuurlijk een ander operating system. Dus dit is Android. Ja. Dat is een belangrijk verschil. Dus dat is wel een belangrijke om te beseffen. Maar voor de rest is het, ja...
1: Hij ziet eruit als een iPhone.
0: Ja, hij
1: heeft nog een interessante feature. Want ik zie een felgeel soort van knopje eigenlijk. Switch. Switch. Ja. Daarmee kun je ook iets bijzonders.
0: Klopt. Wij doen veel klantonderzoek. En veel met vragen. Wat vinden jullie belangrijk? Waar hebben jullie last van? Of vinden jullie fijn? En we zien dat er steeds meer vragen zijn vanuit de klanten om niet meer continu aan te staan. Dus je krijgt de hele dag mail. Je krijgt de hele dag Instagram, Snapchat en allerlei andere afleidingen. Dus daar was een behoefte aan om dat wat in te dammen. Nou, dat kan je doen door je telefoon helemaal uit te zetten uiteraard. Je kan hem op vliegtuigmodus zetten. Maar wij hebben een feature ontdekt. En bij ons heet dat de Ver van Moments. Dat is een switch die omlaag doet. Dat is gewoon een fysieke switch. En dan gaat hij in een modus dat je niet een non-disturb modus. Dan wordt het een dumbphone. Dan krijg je dus geen afleiding. Dat wil niet zeggen dat er helemaal niks binnen hoeft te komen. Want ik kan zelf kiezen welke apps ik wel belangrijk vind. Voor mij geldt, als ik in de auto zit, vind ik het fijn dat ik wel mijn Spotify kan luisteren. En dat ik ook gewoon gebeld kan worden door mijn vrouw of door mijn kinderen. Maar ik kan op dat moment wel kiezen. Ik wil niet afgeleid worden door allerlei werkmail of allerlei Instagram notificaties. Dus dat kan ik kiezen. En daar kan je verschillende profielen op instellen. Dat als je, bij wijze van spreken, gaat wandelen met je hond. Dat je altijd Spotify met een muziekje aan hebt. Maar niet afgeleid wordt door bellen.
1: Nee, ik geloof dat iPhone wel ook zoiets van allemaal verschillende modussen heeft. Maar ik weet niet of je het dan ook per app en...
0: Nee, dat is het. Dat is het grote verschil. Dus je kunt hier echt personaliseren. Ja. Zelf kiezen welke apps je toegang geeft, welke apps niet. En bij Apple heeft het vaak ook te maken met een bedtijdmodus of andere telefoons.
1: Ja.
0: Vaak te maken met bedtijdmodus en dat is hier niet zo.
1: Nee, precies. Dit is niet het enige product, want je hebt ook koptelefoons en earplugs of bugs of hoe noem je dat?
0: Ja, wij noemen het de Verbuds.
1: De Verbuds, inderdaad.
0: Ja.
1: Die hebben ook vervangbare onderdelen. Zeker. Want wat is het probleem altijd met die Airbuds?
0: Nou, wat je ziet is dat mensen... De belangrijkste reden waarom mensen eigenlijk een Verbud vervangen... of een überhaupt hoofdtelefoon of andere... is dat de batterij ophoudt. En dat die gaat gewoon naar een paar jaar. Het zijn kleine batterijtjes. Die zijn er 2-3 jaar vaak toch wel op.
1: Die in zo'n oordingetje zitten?
0: Ja, en die zijn heel klein. En wat lastiger is, dan kan je... eigenlijk alleen maar een hele nieuwe set kopen. Wij hebben ervoor gekozen om ook de Verbuds repareerbaar te maken en modulair. Dus dat betekent dat je het doosje kun je vervangen en daar zit een batterij in. Maar je kunt ook de earpieces zelf, kan je de batterijtje vervangen. Dat kan je ook zelf doen. Het kost ook heel weinig tijd. Dat kan je ook gewoon bestellen bij ons op de site. En we hebben de mogelijkheid om maar 1 van de 2 te laten vervangen. Ja, want als je er 1 laat vallen en je gaat erop staan. Ja. En dan is er 1 kapot. Ja, zonde als je dan een heel nieuw set moet kopen. Dus we hebben ervoor gekozen om dat dan inderdaad ook de linker of de rechter specifiek los te maken. En... ja, ik kan het nog niet helemaal tonen, maar dit is de nieuwe. En deze gaat in Q4 uitkomen. Dus het komende kwartaal gaat deze ook op de markt in zowel Europa als Amerika gelanceerd worden.
1: Want wat is deze beter dan de huidige?
0: Nou, wat het belangrijkste hieraan is dat die doosje een stuk kleiner. We hebben natuurlijk met repareerbaarheid te maken dat al die componenten klein zijn. Dus we hebben ervoor gekozen om deze echt heel veel kleiner te maken. Dat is een belangrijke. En daarnaast de audio-kwaliteit is behoorlijk veel beter geworden. Heeft te maken met hoe we de software-testing doen en hoe we omgaan met noise cancelling bijvoorbeeld. En dat is echt wel een heel groot verschil in deze ten opzichte van onze vorige. Waardoor die kwalitatief gewoon beter.
1: Dus hier heb je niet alleen je schroefdraaiertje, maar ook een pincet bij nodig.
0: Ja, bijna wel. Ja, bijna wel.
1: Nog heel eventjes over die right to repair beweging. Waar komt die vandaan? En waarom is die nu eigenlijk zo populair aan het worden in Amerika ook?
0: Ja. Nou, het is in Amerika, maar het is ook in Europa dat de wetgeving aan het veranderen is op dat vlak. Dus dat is een goed teken voor niet alleen ons, maar ik denk het belangrijkste vooral voor de consument. En wat ik net zei al, in Amerika zie je met name dat het komt vanuit de landbouwomgeving. Dus daar steeds meer tractoren die duur waren, die gewoon op een gegeven moment niet meer repareerbaar waren. En dat is overgewaaid richting de consumentenindustrie. En je ziet steeds meer staten die daar wetgeving op aanpassen en wetgeving op inrichten. In Europa zie je dat er eigenlijk een keuze maakt, omdat bijvoorbeeld op de batterij een keuze maakt om daar met name een richting op te geven. Ja. En dat op wetgeving op.
1: Ja, precies. Want dat brengt ons eigenlijk ook gelijk bij een hele interessante ontwikkeling. Fairphone hoeft de industrie niet meer te overtuigen op zich. Ook overheden beginnen zich ermee te bemoeien. Repareerbaarheid was.

0: Ja, jarenlang eigenlijk jullie onderscheidende kracht. Maar regelgeving in Europa en de VS dwingt nu ook steeds meer fabrikanten om ook die kant op te bewegen. Ja, goed nieuws voor jullie, kan ik me voorstellen. Het zorgt ook voor dat misschien de voorsprong een beetje weg ebt.
1: Ja.
0: Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Ja, het is altijd een interessante vraag. We krijgen deze natuurlijk vaak. Alleen voor ons geldt dat wij, nogmaals, onze missie is de industrie veranderen en laten zien dat het mogelijk is. Als we daarmee voor elkaar krijgen dat iedereen zometeen een mobiele telefoon, een batterij heeft die je gewoon makkelijk kan vervangen. Ja, dan doen we een fantastisch werk.
0: Ja.
1: Daarbij is het grote voordeel, sommige consumenten vinden het ook best wel spannend. Je zei het net zelf al, ben je technisch ja of nee? Vind je een schroevendraaier spannend ja of nee? Dus er zijn ook consumenten die dat liever nog niet willen. Maar als het mainstream weer wordt, en nou, je refereerde net even aan de oude Nokia's. Als dat weer standaard wordt, ja, dan is iedereen weer gewend. Je gaat met je auto, ga je ook naar een garage. Die ga je ook niet weggooien als er een lekke band heeft.
0: Nee,
1: dus iedereen repareert dat. Dus laten we dat voor...
0: Gewoon even een mindset.
1: Ja, exact.
0: En wat zouden grote fabrikanten dan fundamenteel anders moeten gaan doen om dit ook mogelijk te maken?
1: Nou, er zijn twee dingen die hier van belang zijn. Waar wij in ieder geval heel erg over nadenken op het moment dat wij een telefoon op de markt gaan brengen, is vanaf het allereerste moment dat wij gaan beginnen met het ontwikkelen en het engineeren van een telefoon, is in de core nadenken over hoe kunnen we zorgen dat de componenten zo beschikbaar blijven, enerzijds vanuit een sourcing perspectief, maar anderzijds ook voor de consument om bij te kunnen, zodat ze hem kunnen repareren. Nou, dat is iets wat echt anders is. En wij gebruiken geen lijm. En een van de belangrijkste redenen waarom het nu uitdagend is om een telefoon open te maken en mensen dat niet zelf kunnen doen, is omdat alles aan elkaar gelijmd
0: is. Maar is dat niet een kwestie van een andere instelling in de machinery die het maken? Of de robot, robots die het maken?
1: Nee, dat is. Zit er nog best wel soms wat handwerk in de mobiele telefoon en de kleine componenten. Maar twee, het feit dat je nadenkt over iets met een schroefje doen of iets met lijm, dat is echt een hele andere engineering gedachte. En dat is niet iets wat je overnight doet, maar dat is echt wel een. Dat is wel iets waar je vanaf het ontwikkelen van je telefoon echt over na moet denken.
0: Ja, dus dat houdt in dat die snelheid afneemt. Dus niet interessant voor fabrikanten.
1: Nou, de fabrikanten die nu met lijm werken zitten ook nog steeds aan de band met een aantal mensen. Het is niet zo dat dat een volledig geautomatiseerd proces is.
0: Nee, precies.
1: Dus dat geldt voor ons niet anders. Het andere component, dat is even de tweede misschien die belangrijk is voor ons om daarbij te melden, is dat de software die je op de telefoon hebt, dat je die lang beschikbaar maakt. Want op het moment dat jij een telefoon koopt en je weet er zijn maar één of twee upgrades, ja, weet je ook dat je hem in 2028 of 2029 niet meer kunt gebruiken. En dan zijn, misschien dat doet hij het nog wel. Hij zal niet meer uitgaan, maar je bankapp of je iDeal of dergelijke, dat misschien niet. En dat is echt wat echt een andere component is om over na te denken. Hoe ga je dat goed vertegenwoordigen?
0: Ja, want er zijn natuurlijk best wel veel gezinnen die ook een telefoon doorgeven. Het zijn aan hun ouders, het zijn aan hun kinderen. Die op een gegeven moment de helft van de apps niet meer kunnen openen.
1: Ja.
0: Dus, dat zit hem in de software.
1: Ja. Ja.
0: En die... En kunnen jullie daar een rol in spelen om dat dus ook Europees en dat is al Europees, maar landelijk of wereldwijd uit te zetten? Dat langer mee kan gaan?
1: Het is wel heel erg wat we proberen.
0: Ja, het zit natuurlijk heel erg vast aan regels, contracten, wetgeving
1: en
0: zo.
1: Ja, en ook wel aan bedrijven die natuurlijk daar
0: hun geld op willen verdienen.
1: Niet altijd mee willen gaan. Dus dat wij proberen dat altijd wel uit te dagen met alle contracten die wij hebben met dit soort leveranciers. Dat lukt gelukkig ook. Ze snappen ook waarom we het willen. Wetgeving is wel een wat andere. Zeker als je kijkt naar Europa, wordt er Europees gezien best wel wat wetgeving doorgevoerd de laatste jaren. Dus dat is goed. Alleen andere continenten maken gewoon andere keuze op dit moment. En vaak is het ook niet iets wat in één heel continent geregeld wordt, maar wordt het vaak op landniveau geregeld. En dat maakt het soms uitdagend.
0: Ja.
1: Maar we zijn in gesprek met mijn collega's gaan binnenkort weer naar de United Nations om daar ook weer een gesprek te voeren over dit soort dingen bijvoorbeeld.
0: Ja, dat ook gewoon van hoge hand als wet wordt gesteld. Jullie kijken niet alleen maar naar repareerbaarheid, ook grondstoffen, arbeidsomstandigheden, eerlijke productieketens. Nou, dat zouden meerdere branches moeten doen natuurlijk. Is dat de volgende discussie die er in de industrie zou moeten ontstaan?
1: Ik hoop het. er zijn een paar componenten die daarin zitten. Dat is wel iets wat bij ons... Ik liet net een nieuwe telefoon zien. Die is kobaltblauw. Dat heeft als reden dat wij kobalt natuurlijk in de telefoon hebben zitten. En dat is een industrie die met name in Congo...
0: Kobalt is een grondstof.
1: Is een grondstof, ja.
0: Precies,
1: grondstof. En die wordt met name gemijnd in Congo. Of eigenlijk bijna alleen maar in Congo. En daar zijn nog heel veel mijnen. Hele kleine mijnen. Ook een aantal echt grotere, maar een aantal kleine mijnen. Waar gewoon nog heel veel dingen mis zijn. En wij proberen met de Fair Cobalt Alliance daarin te zorgen dat wij... Heel bazaal, soms gaat het over zo simpel dat we zeggen, nou, we zorgen ervoor dat wij extra geld beschikbaar stellen en daar kunnen handschoenen van gekocht worden. Of daar worden soms kleedkamers voor ingericht, zodat dames en heren gescheiden kunnen omkleden.
0: Ja, want jullie hebben ook echt al aan extra lonen kunnen uit. Klopt. Kan je daar cijfers van horen?
1: Ja, we hebben ruim $1 miljoen inmiddels aan Fair Living Wage betaald. Dat zit met name in de fabriek. Ja. Dus dat betalen we met name in de fabrieken. En verder in de keten kijken we vooral wat is er nodig op de plek zelf. En wij proberen met kleine mijnen te werken waar we echt een impact kunnen maken, verschil kunnen maken. Omdat het ook betekent soms, ja, je wil kinderen uit de mijn houden, maar je moet wel zorgen dat er dan wel genoeg inkomsten zijn. Anders is er nog steeds een uitdaging voor het gezin. Nou, dat soort zaken. We hebben een impact team die zich daar dagelijks elke dag mee bezighoudt. En dat is met name het werk waar zij heel druk mee bezig zijn. Naast het feit dat ze proberen wetgeving te beïnvloeden en andere zaken.
0: Ja, lijkt me wel ook een mooie voldoening geven dat een onderdeel is van het totale plaatje. Wanneer is jullie, een beetje gewetensvraag misschien, wanneer is jullie missie geslaagd? Als Fairphone zelf een van de grootste merken ter wereld is? Of juist wanneer ieder ander merk volgens dezelfde principes werken?
1: Ja, het mooiste zou zijn als het beide kan. dus als wij natuurlijk te groot zouden zijn, dan hebben we natuurlijk ook die macht. Maar het gaat wel hand in hand. Want we kunnen niet de industrie van binnenuit veranderen als we zelf heel klein zouden blijven. Nou, dan kom ik een beetje terug op wat ik net zei. Dat is de reden waarom we nu naar Amerika gaan. Om te zorgen dat we meer device kunnen verkopen. Waardoor we uiteindelijk ook meer invloed kunnen uitoefenen. Maar ik verwelkom iedereen in de industrie die ons wil kopiëren. Om dat vooral te doen. Ja. Zodat we dat hand in hand kunnen doen om het beter te maken.
0: Ja, dit is echt zo'n een typische, ik wil niet zeggen gevecht. Maar wel een soort warriorsstrijd waarvan je zegt, oké, de more the merrier, kom maar op. Exact. Als je concurrerend bent, dan zijn conculega's.
1: Laten we de handen ineens slaan en samen maken dat beter wordt.
0: Ja. Als we het over 10 of 5 jaar verder kijken, bestaat er dan überhaupt nog zoiets als een niet repareerbare telefoon?
1: Ik hoop het niet. Ik zie nu wel wat we net over hadden met de right to repair en de EU die wetgeving aanpast. Gaat het nu wel goed de goede kant op.
0: Ja.
1: Of het over 5 jaar of zoiets, dat is denk ik een beetje te hoopvol gezien de industrie. Ja. Maar over 10 jaar moeten we toch echt wel hele grote stappen gezet hebben, lijkt me.
0: Waar ben je op dit moment het meest trots op?
1: Nou, we zijn een Nederlands merk. En dat is natuurlijk fantastisch als je dan kijkt naar het wereldspel wat er gebeurt. En wat er aan het gebeuren is vanuit een Europees perspectief. En als je kijkt wat er allemaal aan het gebeuren is binnen Europa op dit moment. Is het fantastisch dat we dat voor elkaar krijgen als kleine speler om succesvol te zijn. En dat we nu dan ook nog de stap maken naar een globale speler. Nou, dat is denk ik waar ik het meest trots op ben. Dat we dat echt voor elkaar aan het krijgen zijn nu. Ja. Dat is echt wel heel tof.
0: Mooi, ja. Fairphone begon 13 jaar geleden met het idee dat de tech-industrie eerlijker en duurzamer moest kunnen. Inmiddels groeit het bedrijf dus internationaal. Komt het met een Gen 6 Plus en lijkt wetgeving steeds meer richting principes te bewegen waar Fairphone al jaren op inzet. Oftewel de Nederlandse uitdager naar een bedrijf dat misschien wel mede bepaalt hoe de smartphone van de toekomst wordt gebouwd. Rutger Sneep, Chief Commercial Officer van Fairphone, dankjewel voor deze bijdrage. Dankjewel. En tot zover deze business update.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
10: Je bent geboren als een vraagmachine. Als kind wilde je eigenlijk alles weten. Dat herken je vast wel, en zeker als je zelf kinderen hebt gehad. Waarom? Waarom? En dan ergens onderweg zakt het weg. Bij de meeste mensen al vanaf hun 20ste. En dat is jammer, want nieuwsgierigheid is misschien wel de belangrijkste motor onder alles wat je leert. Het goede nieuws is, het is geen vaste eigenschap. Je kunt het weer aanwakkeren bij jezelf en bij je mensen in je team. Robert-Jan Simons onderzoekt, het is een hele loopbaan al en ik ga met hem in gesprek. Omdat ik een boek aan het schrijven ben over nieuwsgierigheid. Een van de belangrijkste vragen die ik hem ga stellen is, hoe raken we die nieuwsgierigheid kwijt en hoe krijgen we het ook weer terug? Hij is de gast in de studio, Robert-Jan Simons, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en auteur van het boek Lerende Organisaties 2.0. Fijn dat je luistert.
11: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
10: Robert Loon, leuk dat je er bent. Ja, ik zei het al, je hebt je hele loopbaan aan leren gewerkt. Waarom is dat zo fascinerend voor je? Waarom ben je daar zo lang mee bezig geweest?
12: Ja, ik ben er eigenlijk ingedoken toen ik ging studeren. Ik ging psychologie studeren. En ik begreep eigenlijk nooit waarom ik met heel weinig inspanning zoveel succes had op het gymnasium. Hoe komt het toch dat ik altijd denk dat ik een dikke onvoldoende haal en dan weer met een 9 of een 10 wegkom? Kennelijk kon ik iets wat anderen niet konden. Of ik kon leren, dacht ik. Maar ik begreep het gewoon ook niet hoe dat zat en waar dat in zat. En daar ben ik geïnteresseerd geraakt in eerste instantie in studievaardigheidstraining. Dat was mijn eerste bijbaantje in de studie. En daar ben ik een beetje aan blijven hangen.
10: Ja.
12: En het is wel in de loop der jaren nogal van doelgroep veranderd. Dus ik ben begonnen echt met mezelf. En daarna ben ik vooral gedoken in het studeren van mijn medestudenten. Ik ben ook studievaardigheidstrainer geworden. En leestrainer. Snelleestrainer. En daarna ben ik in het voortgezet onderwijs terechtgekomen. Op een project waar ik mijn eerste baan kreeg. En dat was samen leren. Sneller leren.
10: Ja. En uiteindelijk veel ook in organisaties gedaan. Hè? Want ja, dat is de context waar wij dit programma in maken. Zeker. Hoe past nieuwsgierigheid daar dan in? Want dat is waar ik jou op de korrel heb gekregen. Want ik ben natuurlijk gewoon gaan zoeken op het al grote internet. Van ja, wie moet ik hebben als het gaat over nieuwsgierigheid? Nou, dan kwam jij, popte naar boven als een van de experts in Nederland op dat gebied.
12: Oh zo, want ik was al benieuwd bij mij
10: was. Ja, en ik denk zelfs dat ik gewoon Claude heb gevraagd. Dus dat AI jou boven water heeft getild voor me.
12: Leuk, ja.
10: Ja, dus hoe past nieuwsgierigheid dan bij leren? Waarom speelt dat zo'n belangrijke rol?
12: Ja, nieuwsgierigheid is eigenlijk altijd mijn hobby geweest. Eigenlijk ook weer vanuit mijn persoonlijke achtergrond. Dat ik mezelf nogal een nieuwsgierig iemand vond. En dat soms ook wel gezien werd als een negatieve eigenschap. Van, in de zin van nieuwsgierig aagje. En,
10: ja, kreeg je daar ook dan een commentaar over vroeger?
12: Ja, nou, ik weet nog wel heel goed. Het allereerste dat ik weet is dat mijn moeder... een gesprek had met de dokter. En ik zat toevallig in de kamer. En ben ik blijven zitten. En toen bleek ze zwanger te zijn. En ze dacht dat ze niet meer zwanger kon worden. En ik wist dat dus al voordat het gesprek afgelopen was. En toen zei ze ook nieuwsgierig. Aagje, wat doe jij hier? Ik had helemaal niet door dat je hier zit. Maar ik hou er inderdaad wel van om mensen af te luisteren. En dat heb ik altijd gedaan, zeg maar.
10: Ja.
12: Dus ik ben ook op allerlei verschillende manieren nieuwsgierig. En ik ben met het begrip nieuwsgierigheid in mijn carrière op verschillende keren terechtgekomen. Gewoon eigenlijk door een ervaring of door een boek. Het eerste was eigenlijk in de 80er jaren dat ik aan het begin stond van het omgaan met computers. En dacht, kun je computers niet gebruiken om kinderen, volwassenen nieuwsgierig te maken? Nou, daar bleken spellen voor te zijn. En daar bleek ook een theorie over te bestaan van hoe je dat moet doen.
10: Okay.
12: Ja, dat bleek eigenlijk best wel simpel te zijn.
10: Nee, want ik denk dat iedereen die aan het luisteren is, denkt van ja, nogal wie dus. Als je nieuwsgierig bent, dan heeft dat natuurlijk iets met leren te maken. Maar ik kan me vanuit de wetenschap ook voorstellen dat er een moment is waarop die twee voor jou in ieder geval ineens bij elkaar kwamen.
12: Ja.
10: En kan je dat nog herinneren? Wat was dat moment dat het, ja, of welke theorie of wat, waar liep je tegenaan dat je dacht van hé, maar wacht even.
12: Ja.
10: Die honger om te leren is belangrijk.
12: Ik ben ergens in de 90er jaren, begin 90er jaren terechtgekomen op het thema organisatieleren, leren in organisaties. Dat is ook een lang verhaal, maar daar kwam ik op een boek van een Zweed, Klas Mellander, en dat heette The Power of Learning. En dat bleek helemaal over nieuwsgierigheid te gaan. Dus in dat boek komt dat helemaal prachtig bij elkaar. Ik heb het 5 jaar geleden nog een keer op tweedehands boekenmarkt gevonden. Dat bestond nog, want het was al van 1996. En het is nog steeds heel leuk en heel actueel. En Klas Mellander was een game specialist die bordspellen ontwierp. En aan het eind van zijn carrière gevraagd was door de ASTD, American Society for Training and Development, om zijn ervaringen op te schrijven. En daar houdt hij eigenlijk een in dat hele boek een pleidooi voor dat wij in de leerwetenschappen meer ons zouden richten op nieuwsgierigheid.
10: Hmm.
12: En hij zegt, in allerlei andere disciplines gebeurt dat. En is daar ook heel veel ontwikkeling gemaakt. En wij doen dat nooit. Wij doen eigenlijk vaak het omgekeerde. Dus zijn centrale stelling is bijvoorbeeld, als wij een leerboek schrijven, dan beginnen we met te vertellen wat we gaan vertellen. En welke doelen we daarmee hebben. Dan gaan we het vertellen. En dan vertellen we wat we verteld hebben. En terwijl als je iemand nieuwsgierig wil maken, moet je het niet allemaal vertellen wat je gaat doen.
10: Nee.
12: Moet je het misschien een klein beetje doen. Maar je moet vooral nog een beetje verborgen houden. En zodat mensen nieuwsgierig worden naar wat je gaat vertellen.
10: Ja, ik zit al te denken dat je inderdaad een of andere spannende film gaat kijken. En dat je aan het begin iemand vermoord ziet worden. En dat je ook al weet wie het is. Ja, dan is er natuurlijk niet zoveel meer aan. En hij wordt ook gelijk gepakt, weet je wel. Dan, ja,
12: ja,
10: okay.
12: Er zijn natuurlijk wel films die dat doen. Maar dan word je weer nieuwsgierig gemaakt van hoe zou die dat nou gedaan hebben?
10: Ja,
12: of waarom heeft hij
10: dus er is altijd, wordt altijd een opening gecreëerd in je brein wat je opgelost wil hebben.
12: En dat doen we dus bij leren over het algemeen niet.
10: Nee, want dan beginnen we gewoon te vertellen hoe de wereld in elkaar zit.
12: En wat Mellander ook doet in dat boek is vergelijking maken tussen de filmwetenschappen, reclamewetenschappen en de retorica. En hij zegt, eigenlijk zijn de basisprincipes van die drie wetenschappen hetzelfde.
10: Mm.
12: Waarom gebruiken we die niet in de leerwetenschappen?
10: Ja.
12: En dan Ja, dan past hij dat toe op allerlei leerprincipes. En nou, ik was helemaal enthousiast van het boek. En het paste helemaal bij wat ik zelf ook een beetje al bedacht had, maar niet zo systematisch. En ik heb dat vervolgens ook overal gebruikt en gepropageerd.
10: Ja, wat ik zo interessant vind, het kwartje valt nu eigenlijk pas nu ik het met jou erover heb. We hebben, nou ja, dit is aflevering 640, zeg ik even uit mijn hoofd, die ik maak van dit programma. Daar hebben we het ook heel veel over leren en ontwikkelen gehad. En bijna altijd als er dan learning and development specialisten of managers in de studio zijn, dan zeggen ze ja, grootste uitdaging is gewoon om mensen aan het leren te krijgen. We hebben eigenlijk alles wel. Ja. We hebben alle programma's, we hebben alle spullen. Dat hebben we allemaal wel, maar die honger om te gaan leren, dat is ingewikkeld. En ik hoor jou eigenlijk zeggen, ja, dat is nou precies wat je met het opwekken van nieuwsgierigheid kan doen.
12: Ja.
10: Want dan gaan mensen wel door.
12: Ja. Ja, ik zeg overigens wel, als iemand zoiets zegt wat jij nu zegt, dan zeg ik, je hoeft mensen niet aan het leren te krijgen, want ze leren altijd. Mensen kunnen niet leren. Dat is onmogelijk. Alleen, wij willen vaak dat ze meer leren, of dat ze anders leren.
10: Of iets op
12: een andere manier.
10: Ja, iets wat we specifiek willen dat ze leren.
12: En daar moeten we ons dan bij die motivatievraag op richten. Je moet je dus niet richten op de vraag, hoe krijg ik mensen aan het leren? Maar hoe krijg ik mensen anders aan het leren? Of hoe krijg ik mensen meer aan het leren?
10: Ja.
12: En daar is bijna altijd nieuwsgierigheid toch wel het antwoord.
10: Ja, stiekem is dat een hele belangrijke sleutel.
12: Ja, precies.
10: Hey, een hele belangrijke vraag die ik heb is, ik ben zelf ook, ik heb ook last van nieuwsgierigheid, nogal.
12: Ja.
10: Dat was ook een van de redenen waarom ik dacht, daar moet ik dan maar eens een boek over gaan schrijven. Want ik weet eigenlijk helemaal niet wat het is. En hoe het in elkaar zit. En nou, dan komen er allemaal vragen.
12: Ja.
10: Is nieuwsgierigheid iets wat je hebt? Dus is het nature? Is het ingebakken? Heeft de ene mens het meer dan de ander? Of is het iets wat je ontwikkelt door je leven? Welke van de twee smaken is het?
12: Allebei.
10: Daar was ik al bang voor.
12: Kijk, iedereen weet dat jonge kinderen veel nieuwsgieriger zijn dan oudere kinderen en volwassenen. Hè? En dat met het ouder worden nieuwsgierigheid bij een deel van de mensen ook behoorlijk afneemt. Niet bij iedereen overigens, see me.
10: Ja, ja, ja.
12: De oplossing van deze vraag is bij mij gekomen door in het boek van Todd Cashden. Dat heet in het Nederlands nieuwsgierig vraagteken, in het Engels curious. En die schrijft, je moet onderscheid maken tussen nieuwsgierigheid als toestand en als eigenschap.
10: Oké, dat is trait en state. Hè? Ja. Heb ik ooit eens een keer van een andere hoogleraar geleerd. Precies. Ja, oké.
12: En de state kant van nieuwsgierigheid, die kan op elk moment bij iedereen worden opgeroepen. Daar heb je trucjes voor. Dat doet de reclame, dat doet de film, dat doet de retorica. Dat doet soms ook de leerpsycholoog en de docent. Maar nieuwsgierigheid als eigenschap, dat betekent dat je heel vaak nieuwsgierig bent. Of voor heel veel dingen, of heel intensief.
10: Zonder dat jij daar een externe prikkel voor nodig hebt.
12: Precies.
10: Oké.
12: Ja. En de vraag die onmiddellijk dan opkomt, hoe word je nu een nieuwsgierig persoon? Die is interessanter dan de vraag, hoe word je nieuwsgierig als state? Want dat is niet zo moeilijk. Dat kan iedereen.
10: Ja.
12: En hebben die boeken ook allemaal, alle trucjes daarvoor zijn bekend. En die kent iedereen eigenlijk ook. En
10: maar Robert-Jan, zeg je dan, de ene persoon wordt nieuwsgieriger geboren dan de ander. Daar zit het meer in dan de ander. Lijkt me ook lastig onderzoeken hoe je erachter komt trouwens. Maar
12: ja, daar kom je dus niet achter.
10: Nee, dus dat weten we eigenlijk gewoon niet.
12: Nee. Ik heb daar wel eens aan een persoonlijkheidspsycholoog gevraagd van hoe zit dat eigenlijk? En die zei, we weten het gewoon niet.
10: Nee.
12: En het meest waarschijnlijke is dat er wel een zekere erfelijkheidscomponent in zit. Maar dat het toch vooral heel erg ook ontstaat tijdens je leven. En dat zie je ook omdat het heel erg verandert. En iets wat vanzelf verandert, kun je ook veranderen.
10: Ja.
12: Mijn stelling altijd.
10: Oké. Maar dat mooie daarvan is dus,
12: straks al even mee dat jonge kinderen zijn heel nieuwsgierig en de meeste kinderen leren het ook af tijdens de lagere school.
10: Ja. En jij zegt dus, en dat is een mooie, dat is mooi, want daar zit heel. Dus enerzijds kun je het opwekken. Je kunt de nieuwsgierigheid als emotie of als gevoel of als staat van zijn kun je opwekken door bepaalde trucjes uit te halen. Kijk naar een film waarbij je denkt, wie heeft het gedaan? Ja. Anderzijds zeg je dus ook, je kunt ook je nieuwsgierigheid als eigenschap, Daar kun je ook aan werken. Nou, daarvan wil ik natuurlijk weten, hoe werkt dat dan?
7: Ja.
10: En dat hoor je zo. En dat is dan weer een manier om je nieuwsgierigheid op te wekken.
13: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio. Voor Business Shapers.

0: Swing Out Sister, ik draai ze best wel vaak. Ik vind het gewoon heerlijk klinken altijd. Word er vrolijk van. Am I the same girl, hoorde je.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Robert-Jan Simons is de gast, emeritus hoogleraar en schrijver van het boek. Lerende organisaties, niet de lerende organisaties, maar lerende organisaties 2.0. Kijk, daar heeft het boek ook bij zich. Fantastisch. We waren net aanbeland bij nogal een belangrijke vraag. Of eigenlijk een belangrijke inzicht waar jij mee kwam. Is dat je zei, je kan bouwen eigenlijk aan die nieuwsgierigheid als eigenschap. Daar kun je aan werken. Hoe werkt dat dan?
2: Ja, nou, om te beginnen moet je dat onderscheid leren maken tussen nieuwsgierigheid als toestand en nieuwsgierigheid als eigenschap. Als eigenschap, als nieuwsgierige persoon ben je iemand die heel vaak nieuwsgierig wil zijn. En dat ook heel vaak is. En op verschillende manieren. En intensief. En dat we hebben ontdekt een jaar of 10 geleden, niet ik, maar onderzoekers, Cash Den is dat, dat die nieuwsgierigheid als eigenschap ontstaat als je vaak die toestand hebt. En hoe vaker je die toestand meemaakt, hoe meer je het nog meer wil hebben. Dus het is een verslavend effect.
0: Mm.
2: Dus, en dat wordt ook door breinwetenschappers een dopamine effect genoemd. En dopamine is het stofje wat in je hersenen vrijkomt als je beloond wordt. Dus nieuwsgierig zijn en die bevredigen, dat beloont je. En iets waarvoor je beloond wordt, dat wil je vaker hebben. Dus als je mensen vaak nieuwsgierig maakt, dan worden ze op den duur vanzelf
0: een nieuwsgierig persoon.
2: Huh. En willen ze dat ook voor zichzelf gaan regelen. Want dan krijg je elke keer dat stofje.
0: Ja, dus in het begin zou je kunnen zeggen, als iemand niet zo nieuwsgierig is van zichzelf als eigenschap, dan zou je dus kunnen zeggen, we gaan omstandigheden creëren waardoor mensen geprikkeld worden tot die state, hè, dus die nieuwsgierige staat.
2: Ja.
0: Dus dan, en dat lossen ze dan op, hè, want de grappige is natuurlijk wel, je kunt nieuwsgierig zijn, maar als je het niet op kan lossen, dan wordt het alleen maar frustrerend. Maar je moet het ook op kunnen lossen. Hè, dus je moet ook een soort resolve hebben. Ja. Dus er moet iets open gaan en daarna moet het ook weer gesloten worden.
2: Ja.
0: En als je dat maar vaak genoeg doet, dan bouw je dus aan die eigenschap. En die eigenschap is dan dat je vanuit jezelf intrinsiek op zoek gaat naar dingen die je nieuwsgierig, waar je nieuwsgierig naar bent.
2: Ja.
0: In plaats van dat je het een beetje laat lopen of dat het niet eens in je opkomt.
2: Ja, dus ik maak daarbij dan onderscheid tussen actieve en passieve nieuwsgierigheid. Passieve nieuwsgierigheid is dat iemand jou nieuwsgierig maakt. En dat kun je ook opzoeken door de films die je kijkt of door de personen met wie je omgaat. En actieve nieuwsgierigheid is dat je jezelf in die toestand brengt door vragen te stellen of door gewoon dingen op te zoeken, te onderzoeken.
0: Ja. En nou kent iedereen natuurlijk.
2: Er zijn drie dingen die belangrijk zijn. Je moet je onderkennen dat nieuwsgierigheid leerbaar is.
0: Okay.
2: Dus dat het niet iets is wat de een wel heeft en de ander niet. En dat je ermee geboren wordt en dat je het niet kunt veranderen. Nee, het is veranderbaar, leerbaar. En we weten ook hoe dat gaat. Dat hebben we het net over gehad. Het is ook besmettelijk.
0: Oeh.
2: Ja, doordat als je in een omgeving bent waar mensen zijn die allemaal nieuwsgierig zijn, dan word jij ook nieuwsgierig.
0: En hoe werkt dat dan?
2: Ja, net als een virus.
0: Je ziet het gebeuren of zo?
2: Ja, en je hoort de vragen die mensen stellen. Je ziet de situaties die ze opzoeken. Dus als je een cultuur van nieuwsgierigheid in een organisatie weet te brengen, dan worden steeds meer mensen nieuwsgierig. Omdat ze dan dat dopamine effect meemaken. En zien van, zo kan je dat doen. Dat kan ik ook. Die vragen kan ik ook stellen. Dat kan ik ook bedenken. Ik kan het leren. Het is niet iets wat vast zit. Maar iets wat je kunt ontwikkelen.
0: Ja. En nou denk ik, want ik had daar laatst een gesprek met iemand over. Dat nieuwsgierigheid, dan denk je natuurlijk vaak aan kennis, feiten. Weetjes. Ik heb dat zelf bijvoorbeeld altijd als ik in een gesprek ben, iemand zegt, ik denk dat het dit is, dan ga ik altijd even googlen, of tegenwoordig misschien AI'en, want dat ontkom je bijna niet aan. En dan weet je weer iets, dat is altijd leuk. En dan soms is het verrassend dat je denkt, wauw, weet je wel. Madonna is al zo oud, bijvoorbeeld. Want dan zegt iemand, die zal ook wel 60 zijn of zo. En dan wil ik het gewoon echt weten.
2: Ja.
0: Maar dat is meer een soort feitenkennis. En dat kan je natuurlijk, jij hebt dat natuurlijk in je hele carrière ongetwijfeld gehad. Dat je wilde weten hoe leren eigenlijk werkte. Maar ik had een gesprek met iemand over. En ik zei, ja, bij mij is het ook wel dat ik dingen wil weten. Maar ik wil vooral dingen ook maken. Dus ik wil ook kijken, hoe werkt het? En kan ik het zelf ook? Dus kan ik het voor elkaar krijgen? Dus ik ben een soort nieuwsgierige doe-het-zelver. Dus alleen maar de kennis. Ik wil er ook iets mee bouwen. Dus is nieuwsgierigheid één ding? Of zijn er verschillen in? Zijn er verschillende smaken eigenlijk?
2: Nee, zijn er... heel veel verschillende. In mijn boek onderscheid ik 8 verschillende soorten van nieuwsgierigheid. En jij hebt er nu 2 van genoemd. Hè?
0: Okay.
2: Eén is zeg maar leergierigheid of weetgierigheid. Daar heb ik zelf ook heel veel last van. Laatste voorbeeld. Ik wilde bijvoorbeeld weten of Merel van Vroonhoven een zus was van die andere van Vroonhoven van NSC.
0: Yeah.
2: En daar kan ik dagen naar zoeken. ik heb het niet gevonden.
0: Oh, dus als iemand het antwoord heeft, kan een briefkaart sturen.
2: Mijn laatste theorie was wel dat ze dezelfde vader hebben. En dat is een bekende hok hier ook nog, maar ja. Verschillende moeders. Maar dat ze geen contact hebben. Maar die andere vorm die jij net noemde, dat noem ik cognitieve nieuwsgierigheid. Of epistemisch, probleemoplossingsnieuwsgierigheid.
0: Oké. Okay.
2: Dat is ook... Dat je gewoon, als je een probleem hoort, dan wil je het oplossen. Dus wat ik bijvoorbeeld, en daar kan je soms jaren over doen. Ik moest bijvoorbeeld een kabel trekken van mijn woonkamer naar mijn slaapkamer.
0: Ja.
2: En dan moest ik door een muur van 60 centimeter en ik kwam maar niet door die muur heen. En dan blijf ik er maar over doordenken en piekeren. Dat is cognitieve nieuwsgierigheid. En meestal vind ik dan het antwoord midden in de nacht. Als ik niet kan slapen of wakker word.
0: Ja, onder de douche.
2: Ja. Zo, maar de meeste mensen hebben een bepaalde plek waar je dat soort ontdekkingen hebt. Bij mij is het meestal in bed of op de fiets.
0: Alright.
2: Maar dat is ook een hele belangrijke vorm van nieuwsgierigheid. Die is wel behoorlijk gecorreleerd met leergierigheid. Dus sommige onderzoekers zeggen ook, het is eigenlijk hetzelfde. Maar ik vind het toch wel belangrijk verschillend. Want ik ken ook echt mensen die willen alleen maar weten. Ik had bijvoorbeeld een vriend die studeerde geschiedenis. En die wilde weten wat er vandaag op deze dag in de vorige jaren gebeurd is.
0: Okay.
2: Dus dan, die zei dan ook altijd, ja, vandaag 10 jaar geleden is die en die vermoord. 9 jaar geleden stonden we daar en daar. Weet je nog dat we 8 jaar geleden, dan wist hij ook van alle van de datum van vandaag, wist hij wat er vorig jaar en de jaren daarvoor was.
0: Ja, redelijk nutteloos, maar wel grappig.
2: Maar dat is niet verbonden met probleem oplossen.
0: Ja.
2: Daar los je geen problemen mee op. Dat is alleen maar weten om het weten.
0: Ja, alright. Nou, we hebben er 2 gehad.
2: Ik heb er nog eentje die ik wel...
0: Die moet op het lijstje?
2: Die
0: hoeft niet.
2: Straks, nee.
0: Nee? Oh, dit is een cliffhanger.
2: Nou, de derde is eigenlijk, zou je kunnen noemen, een sensorische nieuwsgierigheid. Of ik noem het ook wel explorerende nieuwsgierigheid. Dus het wordt ook wel verwondering genoemd. En dat is eigenlijk dat je gewoon geïnteresseerd bent in wat er om je heen in de natuur gebeurt. Dus welke vogels zijn er in mijn tuin? Welke dieren zijn er in dit bos?
0: Ja.
2: Welke bomen, welke bladeren, welke andere verschijnselen kun je allemaal meemaken.
0: Ja.
2: En ik heb een huisje op de Veluwe. En dat grenst aan een bos. En daar zitten heel veel vogels in. En ik kende geen één vogel. En op een bepaald moment dacht ik, ja, wat, dat is toch eigenlijk wel gek dat je zo samen met die vogels daar woont en dat je helemaal niet eens weet wat het...
0: Je weet niet wie je buurman is eigenlijk. Nee,
2: precies.
0: Ja.
2: En toen, mijn zwager en schoonzus, die weten dat wel, dus die hebben dat een keer verteld, maar ik kon het niet onthouden. Tot ik een prachtig mooie app vond. En die app, als je die in je hand houdt, en die zegt allemaal wat die geluiden betekenen. Dus je zegt, dit is het geluid van een roodborst. En dat komt zo achter elkaar, komt het gewoon elke keer binnen. Dus als ik nu in de tuin ga zitten, dan zet ik die app aan. En dan, inmiddels weet ik er een heleboel. Maar komen er ook af en toe nieuwe.
0: Grappig.
2: En hele leuke. Dus dat is ook
0: een analyseer
2: van waar een app je echt kan helpen om je nieuwsgierigheid uit te bouwen. Want ik ben nu echt nieuwsgierig naar vogels.
0: Ja, grappig. En analyseer nou jezelf eens waarom dat dan niet blijft hangen als de mensen om je heen zeggen, hey, hoor je dit? Dit is een merel. En het wel werkt als die app dat zegt. Want die doet eigenlijk precies hetzelfde. Dat is toch maf?
2: Ja, maar die doet het intensiever en vaker.
0: Oké. Okay.
2: Dus als mijn schoonzus zegt van dat is een roodborst, dan hoor ik één keer die piep. Maar ik hoor tegelijkertijd ook nog allerlei andere geluiden.
0: Ja.
2: Dus ik kan dat niet zo goed onderscheiden. En die app die maakt echt verschil tussen vogels die een beetje op elkaar lijken. En,
0: ja.
2: Nou, en dan ontdek je ook dat er een bepaalde vogel is die zij niet eens kende. Dus dat...
0: Ja.
2: Dan kan je weer zeggen, ja, kijk, we hebben ook een zanglijster. En,
0: ja. Ja, ik heb die app ook. Dat is geweldig. Je moet overigens niet vergeten om hem uit te zetten, want je batterij loopt nogal leeg, kan ik je zeggen. het goede nieuws is dus, je kan werken aan het versterken van die eigenschap. Nou, dat is natuurlijk fantastisch, hè?
2: Ja.
0: Dat is goed nieuws. Aan de andere kant, daar begonnen we ook mee. Ja, je kleine kinderen die zijn nieuwsgierig van zichzelf. Hè? Die hoef je niet bijna allemaal hoef je ze niet te stimuleren om nieuwsgierig te zijn, maar dat zijn ze toch al. Meestal ook met de meest gevaarlijke dingen zijn ze nieuwsgierig. Maar het wordt wel minder. Dus wat zorgt ervoor dat die nieuwsgierigheid afneemt? Want dat, nou ja, misschien kun je ook te nieuwsgierig zijn. Maar we vinden ook natuurlijk, zeker in organisaties, dat mensen vaak een beetje niet nieuwsgierig genoeg zijn. Dat ze te weinig exploratief zijn.
2: Ik ben straks even begonnen met te zeggen, er zijn drie manieren. Hè, en ik heb er eentje, daar ben ik niet aan toegekomen. Ik heb gezegd, je moet je realiseren dat het leerbaar is. En je moet je realiseren dat het besmettelijk is. Maar je moet je ook realiseren dat het verslavend is.
0: Oeh.
2: En dat komt door dat dopamine effect. Dat is een verslavingseffect. En dat is ook het antwoord op deze vraag eigenlijk. Als het niet meer verslaaft. Dus dan droogt het op. Net als een verslaving. Maar het is ook zo dat het heel veel met de school te maken heeft. Ik denk dat heel veel kinderen hun nieuwsgierigheid afleren op de basisschool. Omdat ze daar ineens niet meer hun eigen nieuwsgierigheid mogen volgen. Maar gewoon moeten doen wat de meester of de juffrouw zegt.
0: En ja.
2: Bepaalde doelen bereiken. En het ligt allemaal vast. En je moet toetsen maken. En daar krijg je weinig gelegenheid om je nieuwsgierigheid te volgen. En ook dat in de school tot niet zo lang geleden in ieder geval de nadruk heel erg op die ene vorm van nieuwsgierigheid ligt. Die leergierigheid, weetgierigheid. Je moet het allemaal weten. Je hoeft het niet eens toe te passen. Dat vinden we niet eens het belangrijkste. We vinden het belangrijk dat je het weet. Terwijl er 8 verschillende nieuwsgierigheden zijn. En kinderen hebben misschien die andere. En die worden dan niet opgeroepen. Worden niet. Daar krijg je dan geen context voor. Er is geen omgeving. Dus het is niet besmettelijk. Er wordt ook een beetje gedaan alsof het niet belangrijk is. Hè? Dus, en de verslaving treedt niet op.
0: En jij zegt dus eigenlijk, omdat we de drugs lang genoeg maar weghalen bij die kinderen. Zorgt het ervoor dat ze ontwend raken en dus niet meer op zoek gaan naar.
2: Nou, het zijn die drie redenen. Hè?
0: Ja.
2: Ze denken dat ze het niet kunnen, want het gebeurt niet meer. En ze realiseren zich niet dat ze zichzelf nieuwsgierig kunnen houden als ze het maar erkennen als leerbaar.
0: Ja.
2: Het is besmettelijk, dus het zit niet in de omgeving. Als het dan gaat het weg en het verslavend effect droogt op.
0: Ja, dat is toch eigenlijk wel heel pijnlijk.
2: Ja, zeker.
0: Waarom hebben we dat nog niet opgelost dan, Robert-Jan?
2: Ja. Nou, er zijn best wel veel scholen die het wel proberen op te lossen.
0: Ja, oké. Ja, en dan heb je het over andere, heb je het meer over Montessori-achtig onderwijs of Iederwijs of nou ja, allerlei.
2: Ja, Iederwijs is niet meer.
0: Nee, bestaat dat niet meer?
2: Nee. Maar dat was wel een vorm die daar ook centraal. Het punt is natuurlijk dat als je je nieuwsgierigheid volgt, kom je op allerlei dingen die niet getoetst worden. Kom je op allerlei dingen die op dat moment voor de school niet belangrijk zijn.
0: Nee, want dat komt over een half jaar pas.
2: Ja, of het komt nooit. Misschien pas later als je groot bent.
0: Ja.
2: En de school kan ook niet anders dan je wel een beetje focussen op die dingen die je aan het eind van de school moet kunnen.
0: Ja, en zeg je dan dat zijn eigenlijk twee systemen die niet bij elkaar passen?
2: Nee, die niet goed gemengd worden.
0: Ja,
2: ja.
0: Maar het kan wel.
2: En dat is wel, als je ziet bijvoorbeeld in Agora schoolsystemen, maar ook op de werkvloer natuurlijk. Het is, ik heb laatst nog een lezing gehouden over het belang van nieuwsgierigheid in organisaties. En dat je, als je dat wil doen, dan moet je niet denken dat je dat op dezelfde manier kunt organiseren als de financiële blauwe manier van structureren en organiseren. Ja. Als je mensen wil laten leren en nieuwsgierig wil laten zijn en wil laten innoveren, dan moet je inspireren. Dan moet je ze ruimte geven. Dan moet je juist toestaan dat ze allemaal dingen er buitenom doen. Ik vind het allermooiste voorbeeld, het voorbeeld van Google. Hè. Ik weet niet, Google heeft een aantal jaren geleden besloten om mensen 1 dag per week de gelegenheid te geven om hun eigen drive te volgen. Dus om dingen te doen die niet in hun werk passen, maar wel erbij.
0: Ja.
2: En daar in die 20% tijd is 80% van de innovaties van Google ontstaan. Inclusief Gmail, inclusief de Chrome. Alle belangrijke tools die zijn ontstaan in de 20% vrije tijd.
0: Ja.
2: Dus ruimte geven, inspireren, dat is belangrijk voor leren en nieuwsgierigheid en innoveren. En dat moet je weten te mengen. Met tegelijkertijd moet je ook in business blijven en moet je ook geld verdienen. En dat noem ik ambidexteriteit.
0: Tweebenigheid, hè?
2: Twee rechterhanden.
0: Ja, ja. Of tweehandigheid, ja.
2: Ja, twee rechterhanden is het. Dexter is de rechterhand.
0: Oké, okay, ja.
2: Want ik heb laatst, wou ik een lezing houden en toen wou ik zeggen, en je hebt ook ambilinkerheid. Wat is dat dan? Ja. Ik heb gymnasium gedaan, maar ik wist niet wat links was. En toen heb ik dat even aan ChatGPT gevraagd. En die zei, ja, het woord is eigenlijk sinister. Dus dan zou je ambi-sinisteriteit moeten...
0: Maar dat bestaat
2: niet.
0: Maar dat klinkt toch gelijk zo sinister allemaal.
2: Ja, ja, precies. Maar het is ook een beetje sinister. Als je ambi-sinister bent en je doet allebei niet goed. Hè?
0: Nee, dan wordt het een rommeltje.
2: Maar juist de combinatie van focus op leren, nieuwsgierigheid, innoveren. Met toch ook in business blijven en zorgen... Dat is een kunst. En dat is ook moeilijk. En je kan dat niet op dezelfde manier aansturen.
0: Straks in het laatste blokje wil ik het je eigenlijk vooral over dit onderdeel hebben. Hè? Van hoe kan je nou in een organisatie ervoor zorgen dat... Want iedereen wil dat er veel geleerd wordt en ontwikkeld. En zeker omdat de ontwikkelingen allemaal zo snel gaan tegenwoordig. Maar hoe roep je dan die nieuwsgierigheid op? Hoe ga je eraan werken? Hoe ga je bouwen in een organisatie aan die eigenschap van nieuwsgierigheid? En dat hoor je zo.
1: Shaping Your Future. Nieuw Business Radio.

0: Steve Winwood hoorde je met While You See a Chance, Take It. Nou, dat lijkt me uitstekend advies van meneer Winwood.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
0: Ja, met Robert-Jan Sinons in de studio, emeritus hoogleraar, schrijver van het boek Lerende Organisaties 2.0. En ja, wat hij mij net tijdens het plaatje even fijnzinnig onder de neus wreef en terecht, is dat er ook nog eens een keer een hele sterke ondertitel in zit, die, waar we het eigenlijk nu over gaan hebben. Dat is namelijk nieuwsgierigheid als motor. Je noemde net al even die ambidexteriteit, die twee rechterhanden. Dus zowel leren, nieuwsgierig zijn, als presteren. Wat ik zo ingewikkeld daarin vind, is dat het in de ene wereld leeft vrijheid, ruimte, autonomie, plezier, een beetje gek doen, spelen, uitproberen, experimenteren. Nou, je kunt de hele wordcloud wel weer gaan samenstellen. En bij de andere, daar zit juist duidelijke afspraken, afbakening, wie is van wat, op tijd dingen doen, afspraken nakomen. Zeg je dan, we leven in twee werelden en je moet dus ook zelf kunnen laveren naar die tweede wereld. Waar ben ik nu in de wereld van nieuwsgierigheid of ben ik in de wereld van het presteren? Of zeg je nee, die passen juist heel mooi samen?
2: Ze kunnen heel mooi samen passen als je je best ervoor doet. Dat is een beetje. Maar er zijn allerlei neigingen en tendensen om ze uit elkaar te trekken. En dan dat gebeurt dan dat als er twee bestuurders zijn, dat de ene bestuurder voor de prestaties en het geld is en de andere bestuurder is voor het leren en innoveren. Nou, wat gebeurt er dan? Die krijgen ruzie of ze kunnen niet meer goed samen. Ja. Want iedereen, allebei moeten ze het allebei doen. Die leren en innoveren bestuurder, die moet ook zorgen dat het betaalbaar blijft. En die moet ook zorgen dat het wat oplevert. En die presteren bestuurder, die moet zorgen dat er ruimte komt voor het leren en innoveren. En ik heb straks dat voorbeeld van Google, de 20% Google tijd genoemd. Dat is een schitterend voorbeeld van dat het kan. Dat je,
0: ja. Maar die hebben dus dan ook wel een duidelijke scheiding gemaakt. Hè? 4 dagen per week ben je gewoon keihard productie aan het draaien. En dan 1 dag per week kan je lekker knutselen.
2: Ja, nou, maar er is op zich niks op tegen om het een beetje te scheiden. Maar het gaat er wel om dat je die leren en innoveren tijd en de inspiratie en ruimte die daarvoor nodig is, dat je die vrijmaakt. Ja. Want het kost wel een hoop geld natuurlijk. Dat kostte Google ook heel veel geld. En ze wisten niet hoeveel dat wel niet ging opleveren.
0: Ja.
2: En er zijn ook organisaties die doen het nog veel extremer. En die geven mensen volledig de vrijheid. Maar dat is wat jij tussendoor straks ook even zei. Het grote gevaar ook van een lerende organisatie is, als die alleen maar op leren en innoveren gericht is, dan gaat het op termijn ook niet goed. Maar alleen maar gericht zijn op presteren gaat op termijn ook niet goed. Dan krijg je het V&D-effect.
0: Ja.
2: Dan ben je niet op tijd klaar voor de volgende stap. Dan heb je geen innovaties. Wordt er niet geleerd? Is er ook geen belang van leren? En zijn mensen niet nieuwsgierig naar de toekomst?
0: En zeg je dan eigenlijk ook, wees je bewust van die tweedeling. En ja, het is ingewikkeld

0: om ze samen te brengen.
1: Ja.
0: En dat is nou precies...
1: Dat is precies de kunst.
0: Ja, dat is
1: probeer
0: de kunst.
1: Het, probeer het dus niet meer te scheiden in personen, maar breng het bij iedereen onder. En ben je bewust van de verschillen in logica. Ik vind dat wel een mooi woord ervoor. De logica van presteren is een andere dan de logica van innoveren. Maar je moet dat... Wat er vaak gebeurt is dat innoveren dan niet meer belangrijk gevonden wordt. Omdat alle aandacht uitgaat naar het presteren. En op de lange termijn is dat niet goed.
0: En hoort je dan ook zeggen, misschien het grootste gevaar van het organiseren van leren en ontwikkelen in de organisatie is A, dat je het überhaupt aan het organiseren bent. En dat je vooral bezig bent met zorgen dat we weten wat we moeten leren. Dat we de inhoud bij elkaar hebben. Dat we de vorm hebben bedacht. Maar besteden we met z'n allen veel te weinig tijd aan zorgen dat we aan die eigenschap van nieuwsgierigheid werken. Zou dat veel meer de taak van die learning and development mensen moeten zijn om daar aan te gaan slijpen?
1: Ja, want nieuwsgierigheid is de motor voor de ontwikkeling en voor leren.
0: Ja.
1: En je kunt mensen niet dwingen om te leren. Je kunt mensen wel inspireren om te leren. En dat inspireren, dat doe je vooral als je ze ruimte geeft voor hun nieuwsgierigheid.
0: Ja.
1: En dan moet je dus wel al die 8 soorten van nieuwsgierigheid mogelijk maken. Je moet niet zeggen, je moet allemaal weetgierig worden. Want daar hebben we helemaal geen behoefte aan. Het is veel belangrijker dat we al die vormen van nieuwsgierigheid, waar we het nog niet over hebben gehad, bijvoorbeeld sociale nieuwsgierigheid, is ook heel belangrijk voor een organisatie. En er zijn ook mensen die daar veel meer van zijn.
0: Ja.
1: Maar die moeten wel ook de ruimte krijgen om dat te laten zien en om dat te ontwikkelen.
0: En sociale nieuwsgierigheid is dat zijn mensen die het leuk vinden om mensen te leren kennen.
1: Ja, en geïnteresseerd zijn in andere mensen.
0: Van, ja.
1: Ja, in een school, ik heb 2 projecten gedaan met studenten, schoolleiders, die dan interviews houden met leerlingen. En ja, mensen praten wel met leerlingen, maar ze stellen geen nieuwsgierige vragen. En dat is nou juist wel belangrijk om die nieuwsgierige vragen te stellen. Want je moet ook weten van een leerling, heeft hij eigenlijk wel een werkplek thuis? Wordt hij thuis geholpen? Heeft hij broers en zussen waar hij met vragen terecht kan?
0: Ja.
1: Waarin is hij eigenlijk geïnteresseerd? Wat doet hij eigenlijk naar buiten? Hoe kan ik hem motiveren via zijn hobby's? Dat soort vragen zou je eigenlijk van alle leerlingen moeten weten. Maar als je die vragen niet stelt, dan weet je het niet. En het is wel heel moeilijk om het allemaal te onthouden van al die hele grote hoeveelheden groepen. Maar hetzelfde geldt ook.
0: Maar er zijn mensen die daar heel goed in zijn, hè?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Mensen die dat geoefend hebben. Want het is, die nieuwsgierigheden zijn ook kwesties van oefenen.
0: Ja, mijn vrouw is heel sociaal nieuwsgierig. Ben ik net achtergekomen dat het zo heet. Want als wij op vakantie gaan, dan weet ze binnen no time wie er allemaal in de andere appartementjes of huisjes of tentjes zitten. Bij ons in de buurt ook. We zijn 6 jaar geleden verhuisd. Nou, ik ben dat dus helemaal niet zo sociaal nieuwsgierig. Want ik weet nog steeds niet hoe iedereen heet. En dat is dan verderop in de straat. Ik weet het van mijn echte buren, maar daarna verderop geen idee.
1: Ja.
0: Ik zwaai naar ze omdat ik weet dat ze in de buurt wonen. Maar hoe ze heet en wat ze aan het doen zijn, weet ik niet. En zij weet alles.
1: Ja.
0: Dus dat is echt een soort superpower van haar. Maar ik heb dan weer andere nieuwsgierigheid waar ik...
1: Maar dat geldt ook voor organisaties, hè? Dat is... Ik gebruik zelf altijd het mooiste voorbeeld van Pieter Senge. Die heb je wel van gehoord.
0: De
1: goeroe van de lerende organisatie. Die was een keer in Nederland in de RAI. 2000 mensen. En 1700 gulden kostte dat om daar te mogen zijn. En na een uur een lezing gehouden te hebben, zei hij, ik ga nu eventjes 1,5 uur weg. En ik wil nu dat je met 1 of 2 buurpersonen een gesprek houdt over wat je echt belangrijk vindt in het leven.
0: Zo.
1: Ja. En toen ging hij weg.
0: Veel succes.
1: Ja. En na 1,5 uur kwam hij terug. En toen deed hij iets heel slims. Hij ging daar staan en zei niks. En toen stond er inderdaad een Hollander op. Die zei, ik heb hier, ik niet zelf, maar mijn baas heeft 1700 gulden betaald. En dan moet ik hier met een wildvreemde gaan zitten praten over wat ik belangrijk vind in het leven. Nou, daar kom ik niet voor. En toen zei Senge weer niks. Tot er iemand opstond. En verschillende mensen die stonden op en zeiden, ik heb hier... het mooiste gesprek van mijn leven gehouden.
0: Oh, wauw.
1: Ik had daar graag 1700 gulden voor over gehad. Als ik daarvoor had moeten betalen.
0: Yeah.
1: Want het is heel erg belangrijk om meer met elkaar te praten. En dat is wat hij wilde bewijzen. Dat wij gewoon niet met elkaar praten.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Dus, gisteren was toevallig op de radio iemand. Ik weet niet of dat leek me ook een interessant onderwerp voor jou.
0: Oké.
1: Die zei, mensen houden geen praatjes meer met elkaar met onbekenden. Dus je moet eigenlijk stimuleren dat als je op straat iemand tegenkomt, dat je gewoon wat vraagt.
0: Ja.
1: Want dat doen we niet meer.
0: Ja. Want we er is zo'n hele sierencampagne nu, hè?
1: Ja.
0: Ja. Oh, dat, ja. Voor het babbeltje van, goh, hoe heet uw hond? Ja.
1: Ja.
0: Wat een leuke hond, hoe heet die?
1: Ja. Ja. Toen stond ik dus op de pont gisteren, een uur nadat ik dat artikel gelezen had. En staat er een leuke vrouw naast me die zegt, waar ga jij naartoe?
0: Ja, ja, kijk.
1: Dat was een heel leuk gesprek en ze bleek ook een beetje in mijn vak te zitten. En
0: ja, geweldig.
1: Dacht ik, ga dat vaker doen.
0: Ja. Ja, ik heb de mazzel dat er hele leuke mensen naar mijn studio komen. En die mag ik dan ook nog eens een keer alles vragen wat ik van ze wil weten.
1: Leuk, ja.
0: En dan merk ik altijd dat het tijd tekort is. Ik heb nog één laatste vraag. Ik heb nog heel veel vragen, maar voor de uitzending nog één laatste vraag aan je, Robert-Jan. Wat is nou iets wat onze luisteraars morgen kunnen doen in hun eigen organisatie om die nieuwsgierigheid bij de collega's te inspireren, aan te wakken?
1: Nou, ik zou beginnen met te kijken of je kunt zien welke collega's je al nieuwsgierig vindt en hoe de verschillende vormen van nieuwsgierigheid verdeeld zijn over je teams. Want je hebt ze allemaal nodig.
0: Leuk.
1: En dan, ja. Daar hoef je niet eens een vragenlijst voor te hebben of zo. Je kunt dat, als je een beetje de omschrijving hoort, dan kun je wel dat inschatten. En dan moet je kijken van, nou, welke nieuwsgierigheden missen in bepaalde teams? Of waar kan die besmettelijkheid versterkt worden door er iemand bij te zetten of om ze daar op te zetten?
0: Ja.
1: En ik ben dus altijd geneigd om te zeggen, je moet zorgen voor zo breed mogelijke spreiding over de verschillende soorten van nieuwsgierigheid. En om te beginnen is dat wel weten en ervaren. Want dat zijn twee heel belangrijke onderscheidingen. Maar ook nieuwsgierigheid naar jezelf en nieuwsgierigheid naar anderen vind ik ook een heel belangrijk onderscheid. Sommigen doen het een en anderen doen het andere.
0: Ik ben in ieder geval los van dat ik een fijn dopamine shotje heb gekregen, omdat ik weer meer heb geleerd over nieuwsgierigheid, heb ik ook weer veel meer dingen die ik ook nog weer wil weten, omdat het zo'n leuk onderwerp is. Dus ik dank jou zeer. Ik wil nog even het boek noemen natuurlijk. Lerende Organisaties 2.0. Nieuwsgierigheid als motor. Als je meer wil weten, moet je vooral het boek natuurlijk gewoon lezen. Want er staat alles in wat je wil weten. Dank dat je er was. Robert-Jan Simons, emeritus hoogleraar en de schrijver van het boek Lerende Organisaties 2.0. En jij, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Er zijn er nog veel meer. Dus als je nieuwsgierig bent, zou ik zeggen, ga ze lekker luisteren. Tot de volgende. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
5: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
4: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
10: Vrijwel iedere organisatie experimenteert met AI en toch blijft de impact vaak achter bij de verwachtingen. Hoe komt het dus dat veel pilots stranden en waarom blijken eigenaarschap, leiderschap en organisatiecultuur uiteindelijk belangrijker dan de technologie zelf? Mijn gasten vandaag in Let's Talk Business zijn Ingrid Smolder, CEO van de Sam & Samhout Groep en Leonie Akkerstein, partner en boardmember bij de Samhout Groep. In deze uitzending ga ik op zoek naar antwoorden onder meer waarom AI volgens hen vooral een bestuurlijke en veranderkundige opgave is. Ze hebben overigens een onderzoek gedaan ook. En hoe zorgen organisaties ervoor dat AI niet blijft steken in losse initiatieven, maar uitgroeit tot een samenhangende transformatie die daadwerkelijk waarde oplevert voor de medewerkers, klanten en de samenleving.
9: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
10: Leonie en Ingrid, goedemorgen, van harte welkom.
11: Goedemorgen.
12: Dankjewel.
10: Jullie zijn een boutique, zoals je eigenlijk zegt, hè? Consultancy boutique. Hoor ik of eens steeds vaker. Is dat eigenlijk door de vraag uit de markt dat je kleiner bent, een andere manier van aanpak, flexibeler in kan gaan op de vraagstukken die er liggen bij klanten?
12: Of het een vraag vanuit de markt is, ik denk zeker trouwens dat het vandaag de dag steeds meer een vraag vanuit de markt aan het worden is. En we hebben het ook al wat langer gezegd. Dus dat heeft wel met de kleinschaligheid te maken, maar ook de bijzonder dat wij toch een bijzondere aanpak hebben.
10: En wat is die bijzondere aanpak?
12: Nou, dat kan ik je later verder vertellen. Maar dat is
10: in ieder geval
12: hoe wij de veranderkant bij organisaties inbrengen. Maar ook denk ik de menskant. En hoe we dus toch wel integraal kijken naar het inhoudelijke vraagstuk van de klanten. Maar daarbij ook, wat doet de mens? Wat doet het leiderschap? Hoe is de samenwerking? Want wij geloven wel dat gedrag en de mens heel veel bepaalt bij het succes.
10: Is het zo dat er andere inzichten gekomen zijn de afgelopen jaren? Waarom dat ook naar een andere aanpak vraagt eigenlijk?
12: Andere inzichten? Ja. Ik denk dat de organisaties steeds meer ook zelf naar de menskant gaan kijken.
10: Dat,
12: naar
10: dat de is precies dat andere inzicht is wat er gekomen is.
12: Dus dat is denk ik een ander inzicht. Dat je ook vanuit de markt dat inzicht terug hoort. Laat ik het zo. Ik denk nog wel over bijzonderheid is dat we ook. Wij doen ook heel veel met inspiratie en verbinding van mensen. En daar hebben we heel veel, laat ik zeggen, ongebruikelijke werkvormen voor. Of films. We doen dus ook heel veel met andere technologieën of andere creatieve vormen. Die het ook wel bijzonder maken.
10: Even het totale plaatje. Met hoeveel zijn jullie?
12: We zijn momenteel met 80 consultants. Maar we hebben natuurlijk als groep veel meer bedrijven. We hebben nog een bedrijf die maken serious games. Dat zijn echte technologische games die gaan over gedragsverandering of kennisoverdracht.
10: Is dat toch eigenlijk inspelen op de ontwikkeling rondom gamification?
12: Ja,
10: dat gewoon helpt
12: zeker.
10: Om mensen beter en sneller te veranderen?
12: Ja, bedrijven hebben denk ik nu een jaar of 10 bijna. Maar uit die gedachte ontstaan. En ze werken ook voor wereldwijd. Dus een heel internationaal bedrijf. Daarnaast hebben wij nog een kantoor in Azië. Die eigenlijk ook advieswerk doen. En we hebben nog een nieuwe start-up. En die zit in de Copilot. Eigenlijk in een AI-training voor Copilot. Dus die zijn wij eigenlijk sinds vorig jaar gestart. Vieren het eerste jubileum. En we hebben nog een hele mooie stichting. Waarin we lesprogramma's geven bij mbo-scholen. Dat doen we met het bedrijfsleven. Daar brengen we dus eigenlijk het bedrijfsleven in contact met mbo'ers. En die om van elkaar te leren. We hebben eigenlijk...
10: Ik heb er heel veel vragen over. Die gaan ook allemaal komen.
12: Dat snap ik. Maar even, dit is de groep.
10: Dat is maar mooi in ieder geval dat je dat zo omschrijft. Waarom Azië?
12: Dat is een heel leuk verhaal eigenlijk. Heeft bij ons iedereen een persoonlijke visie. En dat is eigenlijk wat je in je leven, waarom je leeft, maar ook wat je wil betekenen in het leven, wat je waarden zijn en eigenlijk ook wat je voor ambities hebt. En zo hadden wij twee partners, eigenlijk één, en die wilde vooral ondernemen in het buitenland. En dus hebben wij hem laten bedenken waar hij dan naartoe wilde. En daar kwam Kuala Lumpur uit. En hij is vertrokken naar Kuala Lumpur. En zit nou denk ik ook alweer 15 jaar geleden. Ja, heel lang geleden. En nog steeds daar succesvol. Waarom Azië? Wij wilden wel internationaliseren. Het was de persoonlijke visie of ambitie van een partner. En dat hebben we eigenlijk gevolgd.
10: Dat is bijzonder. Ingrid, je bent ook partner. Heb je al persoonlijke visies, ambities inmiddels klaarstaan?
11: Leonie. Zeker, want bij mij zit die persoonlijke visie en ambitie niet zozeer in dat ik heel graag en Samart in het buitenland wil oprichten. Maar voor mij gaat het heel erg over het bijdragen aan maatschappelijke organisaties. Dus daar heb ik ook heel erg voor gekozen en ook dus de ruimte.
10: Ja, ik denk dat zometeen, als we verder in deze uitzending zijn, daar uitgebreid over in gesprek gaan. Dan Ingrid toch eventjes naar jou, want de achtergrond van Samhout. Meer dan 35 jaar bestaan jullie inmiddels. Hoe is het ooit opgericht?
12: Opgericht door Salem Samhout. En ons hoger doel is Together We Build a Brighter Future. En voor het adviesbureau zit daar eigenlijk nog een zin onder. Dat we doorbraken realiseren bij klanten. Door het verbinden en inspireren van mensen bij klanten. En dat Together We Build a Brighter Future is in Zuid-Afrika ontstaan. Waar Salem toen de tijd onder een groot bord stond. Waar dat op stond. Maar daar begreep hij later van dat er allerlei mensen doodgeschoten waren onder dat bord. Over de rassenhaat, daar hoef ik denk ik niet veel te vertellen, maar daar had het mee te maken. Dus daar zit eigenlijk daar zijn we eigenlijk maatschappelijk in verankerd.
10: Geworteld.
12: Geworteld, precies. Exact. Ja. Daar is het eigenlijk ontstaan. Ja. Ooit ontstaan in de dienstenmarketing en veel meer in het openbaar vervoer. En toen heette het Arendsen en Samhout. En uiteindelijk heeft Arendsen besloten in het openbaar vervoer door te gaan toenertijd. En Samhout in het. Die wilde eigenlijk veel meer een adviesbureau vanuit die maatschappelijke tak starten. En daar is het N-teken blijven staan. Dus zo zijn we ook op N Samhout gekomen. En daar staan nu
10: in de volksmond, zeg je wel Samhout of is het toch wel vaak en Samhout?
11: Altijd. Zeggen nooit Samhout, maar we horen het wel eens. Ja. En dat N-teken is ook super onpraktisch in de tijd van telefoongidsen en zo was het zoekmachine super onpraktisch. Maar wel bewust voor gekozen, omdat het zo gaat over
13: eigenlijk
11: waar
13: uniek
11: wij,
13: is wat dat betreft.
11: Ja, ja, maar het gaat ook zo over onze verbinding. Dus over verbinding en dat dat eigenlijk in je naam zit. Nou, daar nemen we alle onpraktische elementen maar op de koop.
12: Ja, dus het is Ingrid en Samhout, de klant en Samhout.
13: Ja, ja, dus
12: we
13: precies.
12: zetten er alles voor.
13: Leuke woordspeling ook. Ja. Ingrid en Samhout, hoe lang is dat al het geval?
12: Ik werk er al bijna 24 jaar. En eigenlijk rode draad door wat ik altijd gedaan is wel altijd advieswerk geweest. Maar ook heel veel van onze ja, ondernemingen, start-ups, bedrijven geleid. En nu verantwoordelijk voor het totaal.
13: Hoe heb je de onderneming zich zien ontwikkelen?
12: Nou, ik denk toen ik daar 24 jaar geleden begon, waren we net in de fase dat we echt in die zin een adviesbureau waren en nog niet eigenlijk meerdere bedrijven hadden. Dus ja, hoe heb ik het zien ontwikkelen? We zijn een serieus adviesbureau geworden, zeer professioneel, boeken geschreven, heel veel kennis ontwikkeld, helemaal onze eigen aanpak ontwikkeld, gegroeid en een aantal nieuwe ondernemingen daarna gestart. Dus ja. Zo heb ik het wel zien ontwikkelen in die 23 jaar.
13: En ja, wat dat betreft, de hele wereld ontwikkelt zich heel erg. Ja. Maar ook met name door die technologische ontwikkeling die nu zo snel gaat.
12: Ja.
13: Je leeft wel in een ander hoofdstuk. Kan je dat zo stellen?
12: Nou, wat leuk is denk ik dat 5 jaar geleden, toen hoorden wij ook, of misschien al 6 jaar geleden, hoorden we ook voor het eerst van generatieve AI. En we hadden natuurlijk al wel technologie en we deden ook al best wel wat opdrachten op digitale transformaties bij klanten.
13: Wat waren die andere opdrachten?
12: Meer op digitale transformaties.
13: Puur digitale, ja. Dat was toen al eigenlijk het geval dat jullie daarin gespecialiseerd waren.
12: Ja, maar ook gewoon cultuurverandering, leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling, brede organisatieveranderingen. En daar zat altijd, een deel was ook technologisch. Maar toen kwam natuurlijk generatief AI. En wij waren als bedrijf al niet heel sterk op, laat ik zeggen, data en algoritmes. Dat is niet een van onze expertises toen de tijd. Maar toen we generatieve AI zagen en hoorden en dachten dit gaat komen, dachten we dit is taal. Dit is eigenlijk de algoritme of de data van taal. En wij zijn een heel talig bedrijf. Als je het hebt over mensen, verandertrajecten, leiderschap, cultuur. Dus wij dachten dit is eigenlijk voor ons de datakant van taal. En dus zeiden we 5 jaar geleden, hier moeten we volop in.
13: Dus dat gebeurde.
12: Ja.
13: En Ingrid, was jij daar toen ook?
11: Zeker.
13: Hoe lang ben jij er al?
11: Ja, eigenlijk
13: ook 24 jaar.
11: Elkaar, ja. Gestart. Dus Ingrid had daarvoor nog een ander werkend leven. En ik ben professioneel opgegroeid bij Ensamout. Maar,
13: wat maakt het eigenlijk ja, dat jullie daar zo lang zijn? Want dat zegt wel iets over deze organisatie.
11: Ja. Voor mij betekent het, wat Ingrid zei, de organisatie is in de afgelopen 24 jaar echt wel veranderd. Maar die kern van die visie en waartoe we het doen en dat we echt niet alleen willen werken, maar echt doorbraak willen realiseren. Dus ook een beetje de combinatie van een commerciële organisatie, maar met goede bedoelingen.
13: En intrinsiek gedreven door iedereen die daar werkzaam is. Het is misschien makkelijk om ja te knikken, maar ik kan me wel voorstellen dat het geen ander antwoord is dan dat je zo lang ergens bent.
12: Ja. Ja, dat is heel. Ja, dat kunnen we alleen maar jou zeggen, want het is ook echt zo. En we hebben ook heel veel mensen die al heel lang bij ons werken. We zijn ook een aantal jaar een Great Place to Work geweest in Nederland, een keer in Europa. En wij proberen gewoon die doorbraken te realiseren bij klanten. En daar werken ook echt heel veel mensen voor. En ik vind ook gewoon dat we echt heel veel goede mensen hebben.
13: Heeft het ook te maken met het feit dat die gedragsverandering die je bij bedrijven probeert teweeg te brengen, ja, dan zal je zelf eerst het goede voorbeeld moeten geven, intern, toch?
12: Ja.
11: Dat is eigenlijk een van onze uitgangspunten. Dat wij altijd zeggen, practice what you preach. Dus als wij dingen doen bij klanten doen, dan hebben we het minimaal 1 keer
12: intern
11: ervaren. Want dan hebben we het intern gedaan.
13: Nu hoor ik dit overigens heel vaak bij consultancybedrijven. Of ze nou in een boutique vorm zijn of ze zijn een stuk groter.
11: Ja.
13: Dat menselijke aspect, dat komt altijd naar voren. Maar wat is dan het verschil?
12: Bij ons bedoel. Kijk, nog even terug naar onze visie. Ik heb net het hoger doel uitgelegd, maar we hebben eigenlijk ook kernwaardes. Dat zijn er 4: intensiteit, authenticiteit, vriendschap en playfulness. En die leven we echt. Die hebben we doorverteld naar habits. En dat is ook wel wat je veel hoort van buiten. We hebben toevallig ook weer een aantal mensen van andere consultancies aangenomen, partners. En je hoort dan ook echt dat bij ons het echt anders is. Dus wij zijn geen typische consultant. Wij werken ook niet in een urenfabriek. Op dat vlak, we hebben andere productiviteits- of decabiliteitsbeleving. We hebben ook niet een partnermodel waar we alle dividenden en de winsten uitkeren. Dat brengen we eerder terug naar de maatschappij. Wij zijn geen typische consultant, ook niet hoe we het sturen en hoe we zijn. En dat zien mensen vooral ook, dat hoor je dan ook. Ja, wij weten eigenlijk niet beter, want we werken er middenin. Maar als mensen van buiten komen, hoor je dat ook wel weer eens terug. En ze komen ook heel vaak hiervoor bij ons werken. Dat ze...
13: En 24 jaar geleden hadden jullie beiden wellicht jullie eerste project onder de hoede.
12: Ja.
13: Dan moet je eigenlijk de authenticiteit van het bedrijf in dit geval uitstralen. Was dat toen al heel makkelijk om mee te nemen?
12: Nou, ik vond het toch best wel mijn allereerste project zo. Dat vond ik nog best wel moeilijk. Want ik had eigenlijk zelf best wel... Ik heb bij andere bedrijven gewerkt. En ik was niet een consultant fan, laat ik het zo maar zeggen. Maar toen was ik zelf opeens een consultant. Ik weet nog dat ik zei, wat verkopen we hier eigenlijk?
13: Ja, wat had je ervoor gedaan?
12: Bij KPN gewerkt. Eigenlijk in de retail. Verantwoordelijk geweest voor de prima phones en de business centers. En ik heb daartussendoor nog een eigen bedrijf gehad. Nou, kan ik ook een heel verhaal vertellen.
13: Dat is een andere uitzending.
12: Ja, dat is een andere uitzending. Dus ik vond het best wel moeilijk. Je verkoopt jezelf. Ik zeg, nou, wat hebben we hier dan liggen? Dat was me ook voor mij toen niet helemaal duidelijk. Dus ik vond dat best wel een struggle van wie zijn we eigenlijk en wat. Maar dat is echt 25 jaar geleden. En ook gewoon de rolverdeling. Wat doet een senior? Wat doet een medior? Ja, je moet helemaal in die consultancywereld zitten. En daar kwam ik dus niet uit. Dus voor mij was dat best wel een struik. Ik weet ook nog dat we meteen een hele leuke klant hadden. Waar we gewoon het hele bedrijf mochten transformeren. Het waren ook 800 medewerkers. Dat was vrij overzichtelijk. En daar hebben we ook enorme impact gemaakt. En dat hebben we gewoon met een team gedaan. En ik weet nog dat die klant later zei, wat was eigenlijk jullie onderlinge rolverdeling? Toen dacht ik, ja, dat hoort natuurlijk zo bij een adviesbureau. dat je ook zegt, dat is de senior, dat is de medior. Maar we hadden gewoon een team en we deden de juiste dingen.
13: Voor jou, Leonie, was dat anders?
11: Ja, voor mij was dat anders. Omdat ik eigenlijk mijn eerste werkervaring zat meteen in die projecten. Daar mag je gewoon mee. Daar ga je mee en daar is het gewoon weinig leren uit de schoolbanken over het consultiewerk, maar gewoon heel veel learning by doing. En dat is trouwens ook in dit tijdperk heel interessant. Want ik heb het heel erg geleerd door mee te gaan, mee te kijken, af te kijken. En dit is nou precies een vraagstuk natuurlijk waar we nu in zitten. Van hoe leren we nu jonge mensen het vak ook.
13: En ik denk ook wel het verschil met 24 jaar geleden is dat de ontwikkelingen veel sneller gaan. Dus hoe hou je de regie over die ontwikkelingen?
12: Absoluut. Ja. Maar dat is wel een van de grootste vragen waar wij ook nog het antwoord niet op hebben. Is wel hoe ga je jonge mensen in deze hele AI-transformatie waar iedereen in zit ontwikkelen? Dus Leonie 24 jaar geleden, die is heel anders opgeleid dan je vandaag de dag ziet. En wij zijn als bedrijf natuurlijk ook aan het transformeren met AI. Dus het is echt een grote vraag hoe je jonge mensen ontwikkeld.
13: Even heel kort over het onderzoek, want daar gaan we straks uitgebreid over verder praten. Wat is de reden die geweest dat jullie dachten van wij moeten iets kunnen aantonen, wij moeten een onderzoek starten, zodat we eigenlijk onze eigen klanten en wellicht potentiële klanten ook verder kunnen helpen?
11: Ja, eigenlijk is de aanleiding nog niet eens zozeer vanuit dat het onderzoek het doel was, maar wij voelen dat deze ontwikkeling gewoon groot is voor alle organisaties. En eigenlijk is het gestart vanuit gewoon een grote nieuwsgierigheid. Grote nieuwsgierigheid naar hoe kijken CEO's, bestuurders, CHRO's ook in de laatste vraag. Hoe kijken die nou echt naar AI persoonlijk? Hè? Dus zijn ze enthousiast over die ontwikkeling of bezorgd? Wat is hun visie? Wat doen ze al in hun eigen organisaties? Eigenlijk vanuit nieuwsgierigheid dat we dachten, we moeten erop zitten. We moeten weten hoe niet alleen hoe onze klanten, maar ook een bredere groep hierover denkt. En daarom zijn we eigenlijk continu in gesprek. En dat delen we ook graag. Omdat je gewoon ziet dat de inspiratie op dit thema, daar is super veel behoefte aan.
13: Ja, je ontkomt er niet aan, toch? Dat is echt iets wat eigenlijk 's ochtends bij het opstaan al begint, toch?
12: Het is overal.
13: Het is overal.
12: Elke dag. Ja. En een ander onderzoek misschien wat wij dus ook gedaan hebben is dat adoptieonderzoek. Dat doel je misschien ook nog op. Maar dat is eigenlijk, daar zijn we 3 jaar geleden mee gestart. Omdat we zagen dat deze technologische ontwikkeling toch wel anders is dan andere. Het gaat supersnel. En elke technologische ontwikkeling vraagt adoptie. Of heeft eigenlijk adoptie nodig. Maar dat we toch wel dachten bij deze, dit is wel een grotere uitdaging dan, ja, ik zeg maar even, de hele digitale ontwikkeling die ervoor was. Dus toen zijn wij dat onderzoek gestart onder eigenlijk meer hoogopgeleide Nederlanders. Dat hebben wij niet zelf hebben laten uitvoeren. Mm-hmm. En dat gaat eigenlijk over hoe adopteert Nederland, dus hoogopgeleid Nederland, werkt Nederland deze technologie.
13: Gaan we zo over verder praten.
14: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: About the Time op New Business Radio in het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio te gast en Sam Hout, de groep. Ingrid Smolders en Leonie Arkestein. We hebben het net even gehad over hoe jullie zelf ook bij het bedrijf 24 uur een jaar geleden zijn binnengekomen. Tegelijkertijd, terwijl het bedrijf al iets langer bestond. Nu zijn we in het tijdperk dus aanbeland. 5 jaar geleden werd het overduidelijk. Die digitale transformaties, daar zijn jullie onder andere op gaan specialiseren. Want dat is natuurlijk met menskracht niet te doen anders. En we zijn nu in het tijdperk van AI. We hadden het net over de onderzoeken die er geweest zijn de afgelopen jaren. Ook om aan te tonen wat kan er wel, wat kan er niet. En met name ook de beslissers in bedrijven. Hoe gaan ze daarmee om? Ja, ik kan me voorstellen dat je daar heel veel praatsessies voor nodig hebt. Om ze te helpen en wellicht te overtuigen om het juiste te doen. Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Om die bestuurders te helpen. Ja, nou eigenlijk is dat heel veel gesprekken voeren inderdaad. Om te kijken wat sommige bestuurders die hebben een technische achtergrond, zijn super geïnteresseerd in dit onderwerp. Volgen het. Anderen hebben kinderen die iets technologisch studeren en die krijgen dan aan de keukentafel les. En anderen zeggen ook in de gesprekken, ik weet er eigenlijk gewoon heel weinig van. En dit gesprek helpt me om me te realiseren dat ik het toch niet kan overlaten aan mijn IT-afdeling. Dus daar zit gewoon een super grote diversiteit.
0: En hoe zijn jullie overtuigd van hetgene wat er dan op dat moment vanuit jullie geïnitieerd wordt, dat het juiste is?
3: Nou, ik denk niet dat we altijd het continu hetzelfde initiëren. Dat is heel erg maatwerk eigenlijk. Want je gaat eerst kijken wat er echt nodig is natuurlijk ergens.
0: Veel pilots?
3: Ja, ik denk dat er in het verleden heel veel pilots gestart zijn. Ik denk dat we nu in een wereld zitten dat de pilots gefocust worden dat tot 3 tot 5, ik zeg maar even, echt value, waardemakers. Dat er toch echt wordt gekeken, waar maken we echt het verschil? We zijn van de 1000 pilots in sommige organisaties, nou ik zeg niet dat het 1000 waren, maar heel veel gegaan. Ik denk ik durf niet te zeggen dat het overal hetzelfde is, want er is heel veel verschil tussen organisaties in Nederland nog. Maar je ziet wel op veel plekken dat er overal nu 3 tot 5 waardestromen of domeinen of processen worden gekozen waarvan meer vanuit de strategie gedacht, want daar kunnen we echt waarde creëren. In plaats van heel veel pilots.
0: Precies. En wat zijn dan de specifieke vragen waar bedrijven eigenlijk mee komen? Op en dat ze met jullie in gesprek gaan.
3: Sommige bedrijven vragen, help ons, hoe starten we? Dus, en dat is ook nog vandaag de dag. Dus het is zo verschillend nog in de markt en in de sectoren. Sommige vragen, help ons met een strategie. Meer het AI in onze strategie te krijgen. Anderen zeggen, nou, ik heb wat gebouwd en ik heb eigenlijk, hoe krijg ik mijn mensen mee? Of ik heb meer een adoptievraagstuk. Er komen ook wel vragen binnen van, wat betekent dit voor mijn strategische personeelskant in de toekomst? Dus de vragen zijn best divers. Help me met een veranderproces ontwerpen om van A naar B te komen.
2: Met mijn leiderschap.
3: Oh, heel veel vragen over leiderschap. Ja. Hoe leid ik mijn leiderschap nu op AI literacy, maar ook op change? Ja, heel veel vragen. Hoe help je eigenlijk ook de board opleiden op AI literacy? En dan ook gelijk kijken, hoe kunnen ze starten? Wat zou de strategische richting kunnen zijn? Het zijn hele diverse, ja. Dus het ligt maar aan waar een bedrijf eigenlijk zit in de markt. Wat voor vragen je...
0: In hoeverre wordt er dan van jullie gevraagd dat jullie ook echt daadwerkelijk die kennis aan boord hebben van AI? Want eigenlijk als consultancypartij kijk je natuurlijk vooral naar de processen. Naar hoe mensen zeg maar in een organisatie functioneren. Wat daarvoor nodig is. En in sommige gevallen merk je natuurlijk dat het ook een disruptor is voor bestaande banen.
3: Voor bestaande banen?
0: Ik kan me voorstellen dat mensen dus onder druk een veranderproces in moeten. Dat een van de grootste uitdagingen.
3: Ja, is een van de... Kijk, wij zeggen eigenlijk ook altijd, je moet een heel goed narratief maken. Dus eigenlijk een goed verhaal wat jij met AI wil als organisatie. Dus even waar ga je het inzetten? Wat is je strategie? En ook een eerlijk verhaal. Wat zou het kunnen betekenen voor de workforce of voor mijn mensen? En daar dus je mensen ook... En dat is dan een goed veranderproces. Hoe ga je mensen daarin meenemen? Want het kan als een bedreiging voelen. Dat zou kunnen. En daar moet je gewoon over in gesprek zijn. Dus het antwoord voor veel mensen zal ook zijn, zorg dat je zelf adaptief bent. En dat je ook AI eerder omarmt als iets waardoor jij meer waarde kan gaan toevoegen dan dat je nu maar niks doet.
0: Nu hoor je daar, je wilde wat zeggen.
2: Ja, wij zien ook wel dat, ook in de gesprekken met bestuurders, dat eigenlijk het onderwerp over eerlijk zijn over dat werk gaat veranderen, dat dat eigenlijk nog te weinig gevoerd wordt.
3: Moeilijk.
2: Dus dat vinden, dat is toch moeilijk als je niet precies weet welk perspectief je dan, als je er nog niet uit bent over hoe groot is die verandering. En tegelijkertijd zijn die zorgen er wel bij medewerkers. Hè? Dus het kan soms ook adoptie juist een beetje tegenhouden.
0: En dat hoor je natuurlijk heel veel. Je hoort heel veel verschillende verhalen. Eigenlijk experts zeggen soms van ja, maar zo vaart loopt het helemaal niet. Het is nu een hype. Dat kennen we ook in de tijd dat agile scrum werken overal weer doorgevoerd. Nou, dan werd er een reorganisatie doorgevoerd, 3000 ontslagen. Nou, dat was dan het werk van een ander proces, agile scrum proces. Dus ik kan me ook voorstellen dat mensen met dat in hun achterhoofd ook wel sceptisch kijken naar wat er kan. En wat er vandaag nog niet kan, kan er wellicht morgen wel. Ik kan me voorstellen dat mensen best wel zoekende zijn. En dat is van boord tot eigenlijk uitvoerende medewerkers.
3: Ja, ik denk dat 3 jaar geleden nog meer aan de hand was dan nu. Uit dat onderzoek waar ik al op refereerde, komt dit ook. Dat de emoties, wij meten daar emoties van mensen. Dus we hebben ook gevraagd naar alle emoties van de doelgroep. En wat je ziet is dat de emoties over de hele linie, over die 1000 mensen die ook onderzocht zijn, positiever geworden zijn. Minder sceptisch. En nog een heel interessant inzicht is daar dat degene die het meest, we hebben ook diepte van gebruik voor het eerst gemeten. Dat is eigenlijk in Nederland volgens mij nog niet gebeurd. Dat we meten, gebruiken mensen nou oppervlakkig, ga je dus door een promptje een vraag te stellen of dieper bouwen ze al agents, even als voorbeeld. Dat hebben we gemeten en een interessant feitje wat eruit komt is dat de mensen die het meest diep AI gebruiken ook het meeste baanonzekerheid voelen.
0: Dat is wel gek eigenlijk, toch?
2: Nou, die zien, dus eigenlijk wat er mogelijk is zonder dat zij daar iets aan toevoegen.
0: En is dat dan met het idee van nou, ik wil die kennis voorop hebben, zodat mij eigenlijk niks verteld hoeft te worden? Is dat die angst die je dan eigenlijk niet omschrijft?
3: Nou, ik denk dat bij die mensen heel erg speelt van dat ze het zoveel gebruiken, dat ze ook de toegevoegde waarde juist zien en niet denken het is een hype. En we hebben ook gevraagd hoeveel procent van je werk zou door AI overgenomen kunnen worden. Deze groep zegt ook de helft van mijn werk. Terwijl de mensen die AI oppervlakkig gebruiken, die zeggen bijvoorbeeld maar 20% van mijn werk. Dus deze mensen gebruiken het, zien echt veel toegevoegde waarde en zien dus ook gewoon de opportunities van AI.
0: Ja, want het kan enerzijds ontlasten
3: en dus
0: natuurlijk.
3: De bedreiging voor hun eigen baan, ja.
0: Maar ontlasten kan natuurlijk ook je helpen sterker te maken op bepaalde punten waar je nu eigenlijk niet helemaal goed aan toe komt.
3: Nee, zeker. Klopt. En dat zien ze ook. Want het leuke ervan is wel dat je als je er weer op deze doelgroep op. We hebben ook naar werkgeluk gevraagd, naar vrije tijd, naar trots. Deze groep is het meest trots. Dus die mensen die diep AI gebruiken zijn het meest trots. Zijn het meest gelukkig op hun werk. En ervaren ook de meeste vrije tijd door het gebruik van AI.
0: Zijn dit dan ook de mensen waar jullie in een transformatie mee starten als een soort van early adopters die eigenlijk de draagvlak moeten gaan creëren voor die transitie?
3: Ja, dat is een leuke vraag. Want wij kijken inderdaad in adoptie, kijken we altijd naar eigenlijk soort doelgroepen in de adopties. Wij noemen dat even persona's. Maar en dan zie je dus bij klanten dat ze van alle soorten doelgroepen mensen hebben. En dus ook de early adopters. En hoe kun je die nou gebruiken om de sociale kant, noemen we peer-to-peer learning, in te zetten naar de andere persona's die nog niet zo enthousiast zijn of het nog niet zoveel gebruiken. Zeker.
2: Ik denk ook dat het in veel organisaties juist met deze mensen begonnen is. Die de mogelijkheden kennen en die eigenlijk de ruimte hebben gecreëerd of gekregen om pilots te starten. Eigenlijk de enthousiastelingen die in die eerste fase eigenlijk altijd nodig zijn om te kijken wat is mogelijk.
3: Ja, maar dat het een hype is, daar geloof ik niet meer in.
0: Kun je ons meenemen naar gewoon een stuk praktijk waarbij je dus van scratch af aan begint binnen een organisatie? Hoe gaan jullie te werk?
3: Nou, dat is ook heel verschillend. Ja, dat ligt dus aan. Maar goed, laat ik eens zeggen dat we vaak
0: de en somehow manier. Hè?
3: Nou, dus vaak toch beginnen we wel begint bij de board of de RVB of de directie om daar. En dat ligt een beetje aan de vraag die we hebben gekregen. Maar daar beginnen we wel vaak met wat we net al zeiden van wat vinden ze er zelf van? De ethische gesprekken, soms ook nog wel het filosofische gesprek over AI en de mens.
2: Welke waarden
3: ze uit AI willen halen? Dus meer de strategische kant. Ook hoe het gaat met hun eigen AI literacy. Inspireren we ze ook op. We vinden ook dat ze voorbeeldgedrag moeten geven. Dus we laten ze soms ook zelf even agents bouwen en dingen doen. Zodat ze ook zelf gaan ervaren.
2: Een narratief maken.
3: Een narratief maken.
2: Voor de organisatie.
3: Ja. Dat is eigenlijk hoe we beginnen. En we beginnen ook al met die groep daaronder om te kijken wat zijn eigenlijk hier de grootste processen of domeinen waar we zouden kunnen starten. Dus dat met een soort analyse waar we ook weer mensen betrekken. Want wij betrekken eigenlijk wel altijd heel veel mensen van de organisatie. Omdat we toch ook wel geloven dat er heel veel kennis in de organisatie zit. Gaan we toch ook starten met een soort analyse, scan, analyse. Ja. Waar denken we waarde te creëren?
0: Nu hoorde ik eigenlijk aan het begin van deze uitzending dat gamification voor jullie een hele belangrijke tool is om toe te passen. Om uiteindelijk die organisatie zo te krijgen dat ze langzaam zeker dat veranderproces in kunnen gaan. Zijn het bepaalde standaard methodieken of hoe gaan jullie om met die tooling?
2: Met specifiek gamification. Ja, kijk, bij gamification is super fijn. Met name wij werken voor wat kleinere organisaties, maar ook voor hele grote organisaties. En daar waar je doelgroep groot is, is gamification vaak een heel goed middel om gewoon schaalbaarheid te creëren. Dus als het echt om specifiek gedrag gaat, grote groepen, dan is het een hele fijne speelse manier eigenlijk en ook veilige manier om te kunnen leren.
3: En dat is wel vaak maatwerk ook weer, ligt er. Maar bijvoorbeeld onze eigen Let's Copilot. Dat is ook, dat is eigenlijk een manier om het Copilot in organisaties te trainen op een hele speelse manier. Want het is een game, maar ook heel veel maatwerk. Dus jij traint meteen op jouw vak. Als jij een HR-manager bent, krijg je alle use cases en alle voorbeelden gelijk op jouw vak. En dat maakt het nut voor mensen veel hoger, waardoor ze het veel sneller ook gaan toepassen in de praktijk. We hebben ook gamification gedaan om commerciële performance bij organisaties te verhogen. Om te zorgen dat in de retail er meer verkocht wordt in winkels. Of er zijn zoveel toepassingen.
0: En daarbij dat op het moment dat je zo'n transitieproces ingaat, heb je natuurlijk een owner als het ware van het hele traject.
2: Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je daar eigenlijk wel je hoofd op een hakblok zet. Want als het niet lukt, dan ben jij degene die ervoor gezorgd heeft dat het dus mislukt is. En dat hoor je natuurlijk heel vaak bij organisaties, dat de implementatie soms niet wil lukken.
2: Ja. Misschien ook een beetje bescheidenheid, maar wij geloven niet dat wij de organisatie transformeren. Dus ik denk dat wij ons werk goed doen als die top echt verantwoordelijkheid neemt en plannen maakt waar ze zelf in geloven. En daar ook echt achter kunnen staan. Dus ik denk dat onderdeel is van ons werk. Dus wij gaan niet voor die troepen staan en zeggen je moet naar links of naar rechts.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat je in veel gesprekken ook spanningen tegenkomt. We hebben het er eigenlijk net al over gehad. Ja, hoe ga je daar specifiek mee om? En is dat anders dan eigenlijk 5 jaar geleden, want dat was ook een digitale transformatie. Alleen nu is hij zo concreet dat mensen bij wijze van spreken, als ze informatie willen hebben, ook AI kunnen raadplegen en wellicht andere visie aan zo'n start staan.
3: Ja, ik denk dat wij voeren in die zin veel, als dit aan de hand is, voeren we daar gewoon goede gesprekken over. En onze gesprekken zijn ook altijd op verschillende niveaus. Ook op wat gebeurt er eigenlijk op het gevoelsniveau, wat gebeurt er op het procesniveau en het inhoudsniveau. En ik denk ook wel dat wij, dat ook wel echt speciaal in onze aanpak is, dat wij wel echt diepe gesprekken in organisaties voeren, waardoor deze vraagstukken ook gewoon op tafel kunnen liggen. En dan wordt die vanuit verschillende perspectieven gewoon, wat is eigenlijk de business case, wat is het filosofische perspectief, wat is het creatieve perspectief, ook benaderd. En dat, en daarmee, het is soms, ik heb ook niet het idee dat je daarmee niet kan, er zijn wel spanningen, maar je komt er altijd wel uit. In die zin, door weer te kijken wat is de next step en hoe kunnen we dan de organisatie toch weer verder helpen.
0: Heeft dat ook te maken toch met de manier van benadering, eigenlijk waar het begin van deze uitzending over begonnen. Dat warme menselijke wat je eigenlijk dan daar weer overgeeft aan de klant.
3: Ik geloof ook niet zo in de consultants die dan zeggen dit moet je doen. Wij voelen ons toch wel mede verantwoordelijk. En precies hoe jij het zegt. Wij hebben niet het idee dat wij de transformatie doen. Maar we voelen ons wel mede verantwoordelijk met eigenlijk het bedrijf. En de hele lijn. Middenmanagement en teammanagers. Voor het realiseren. Dus we voelen ons meer mede verantwoordelijkheid en helpers. Dan dat we denken wij komen het hier jullie even vertellen.
0: Hoe lang duurt zo'n proces? Want ook daar weer zeg je, elke situatie is uniek. Maar als je het toch gemiddeld genomen beetpakt, hoe lang zijn jullie bezig met zo'n transformatie?
3: Als je het echt over een cultuurverandering ook nog hebt en een gedragskant, toch wel 3 tot 4 jaar.
0: Ja. Dus dat is een enorme tijd waarin nu met AI ook heel veel kan veranderen gaandeweg dat proces.
3: Gaat wel sneller, denk ik. Ja.
0: En dus continu bijsturen?
2: En dus continu bijsturen. Kijk, ja. Wat het leuke is, dat AI verandert in die zin ons werk ook wel echt in onze context. En tegelijkertijd denk ik dat heel veel dingen die in onze aanpak eigenlijk al heel normaal waren. Over dat eigenaarschap, over het betrekken van mensen, over bijsturen. Dat weer eigenlijk weer helemaal niet zo anders is en nu nog meer nodig is.
3: Ja, maar strategie maken. Vroeger maakten we strategieën voor over 4 jaar. Maar dat is nu
0: dat
3: niet
0: kan niet meer,
3: doen.
0: Toch?
3: Nee, dat is niet meer te doen. Dus je aanpak, even, je had het net zelf over de agile, moet veel kortcyclischer. Het gaat sneller en het moet kortcyclisch. Ja. Je moet veel meer bijsturen.
0: Treffen jullie dan nog wel vaak bedrijven aan waar toch nog die middellange termijn 5 jaar is?
2: Ja, of nog langere termijn. Dus in het domein waar ik veel werk, in de same publiek.

0: Jordan Edens op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio te gast en Samhout, Ingrid Smolders en Leonie Arkestein zijn aanwezig. En we hebben het over transformaties aan de hand. Ook van alle ontwikkelingen die er gaande zijn rondom AI. In het begin hebben we het ook even gehad over de semi-publieke sector. Want dat is eigenlijk een sector waar het nu, ja, het gebeurt. Maar het gebeurt ook nog niet helemaal. Ja. Er zijn heel veel processen die daar vaak achterlopen wat betreft commerciële instellingen, commerciële bedrijven die te sneller durven te adopteren. Dit is natuurlijk een verhaal met veel meer verantwoordelijkheden ook. Maar jullie hebben daar ook een onderzoek naar gedaan. Hoe daar nu gekeken wordt naar hoe kunnen we AI gaan inzetten en hoe kunnen we die transformatie uiteindelijk goed gaan leiden?
2: Ja, klopt. Je ziet eigenlijk in heel veel onderzoeken, niet alleen die van ons, maar dat de publieke sector, onderwijs, zorg loopt eigenlijk altijd een beetje achter op meer commerciële sectoren. En wat jij zegt, dat heeft natuurlijk ook een reden. Want het zijn organisaties die een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben, die zorgvuldig met onze gegevens moeten omgaan, maar ook zorgvuldig met het geld. En wat ik heel mooi vond in de gesprekken die wij daarover gevoerd hebben en ook daarna eigenlijk met die bestuurders besproken hebben, is eigenlijk zegt bijna iedereen, wij zijn een smart follower. Wij zijn niet de frontrunner op dit gebied. We gaan niet eindeloos experimenteren en daar ook investeren. Wij zijn een smart follower. Maar als je dan door gaat vragen over, en is dat dan echt een strategie? Dan blijkt het toch een beetje stil. Dus er zit dus een bepaalde voorzichtigheid in. En als je niet oppast, dan is dat toch een beetje voorzichtigheid en stilstand. Terwijl als je echt actief invulling geeft aan die strategie, dan ga je eigenlijk hele andere dingen doen. Namelijk om je organisatie

0: zichtbaar te maken. Super actief naar buiten kijken. En als je dan goede toepassingen, bewezen toepassingen ziet, dan kan je ze ook meteen implementeren.
1: Zou je ook kunnen zeggen dat dit ook een deel van bureaucratie zou kunnen oplossen?
0: AI.
1: Zeker.
0: Nou, ik weet niet. Er wordt heel veel geschreven over vergunningsprocessen. Ik denk dat daar super mooie toepassingen voor zijn. Ja.
1: Ja. Als je daar nu een semi-publieke sector uit zou moeten lichten, waar dit op dit moment echt aan de hand is en waar het ook nodig is dat het toegepast gaat worden, maar waar wel de zoektocht nog gaande is. Wat zou je dan zeggen als antwoord?
0: Ja, ik denk dat de zorg een heel mooi voorbeeld is. Want ik denk dat je in de zorg super geavanceerde toepassingen al hebt. En tegelijkertijd zijn ze ook nog heel erg zoekende en is adoptie ook nog een uitdaging.
2: En een tekort aan zorgpersoneel.
0: Ja,
2: dus
1: precies.
2: Stel dat je AI kan inzetten om die tekorten op te lossen. Dus in ik zeg maar de administratieve lasten, in meer de ondersteunende processen of ook in de primaire processen. Ja, dan sla je natuurlijk wel twee vliegen in één klap.
1: En dan kom je bij zo'n zorgorganisatie aan boord. Dan kan ik me ook voorstellen dat je dus mensen moet meenemen die heel erg praktisch bezig zijn met hun vakgebied. Totaal niet eigenlijk met AI, met ontwikkelingen. Dat best wel een lange weg is om ze daarvan te overtuigen. Of in ieder geval ze klaar te maken om die toepassing in te zetten ook.
0: Ja, en eigenlijk denk ik dat er nog een stap voor zit. En dat is eigenlijk met de bestuurders en de directeur eigenlijk heel goed in gesprek over wat is de betekenis, wat vinden we dat het juiste is. Hè? Dus want ook daar zijn de ethische gesprekken denk ik super belangrijk. En over wat wordt je plan? Wat wordt je plan waar je het wil inzetten? Wat wil je bewust altijd door mensen laten doen? En waarvoor zet je die techniek in? Omdat het juist een oplossing is voor repeterend of administratief werk. En die mensen in die zorg, die houdt natuurlijk ook van zorg verlenen.
1: Maar dat is natuurlijk wat anders dan de board, als het ware.
2: Ja. Dus door mee te lopen met die mensen. Ja. Eigenlijk zo'n analyse doen, maar ook veel te verdiepen in wat doet nou die professional? Dat is wat wij in het begin heel veel doen. En dan ga je ook wel zien dat heel veel opportunity eigenlijk in de zorg zit in wat ook niet de mensen het leukste werk vinden. Daarmee
0: verslaglegging,
2: administratie. Waardoor ze juist, wat jij net al zegt, veel meer zorg kunnen verlenen. Waar ze eigenlijk ook trots op zijn.
1: Nu kan ik me ook voorstellen, ik heb ooit een keer zo'n tool gehoord. Bij een technisch bedrijf, daar zit de kennis bij oudere monteurs. Nou, die stromen straks uit. Maar om dat op papier te krijgen, hebben ze een tool ontwikkeld waarbij zij kunnen inspreken. Waar uiteindelijk dan de jonge, instromende techneut baat bij heeft. Zien jullie dit soort ontwikkelingen ook nu inmiddels in die zorgsector ontstaan?
0: Nou, in de zorgsector. Ik herken wel dit voorbeeld. Bijvoorbeeld ook bij waterbedrijven heb ik dit ook wel gehoord. Want daar heb je gewoon, daar is de uitdaging juist dat er heel veel ervaren. Dus dat de opleiding super intensief is en ook lang duurt. Voordat je mensen echt up and running hebt om die aan die installaties te mogen sleutelen. Die toch zorgen voor ons veilig drinkwater. En tegelijkertijd ook een groot deel van het personeel wat gaat uitstromen. Dus daar is het een super mooie oplossing. Ik denk dat bij de zorg is vooral zoeken naar, we hebben een personeelstekort. Dat wordt alleen maar, hoe zorgen we dat we minder extra mensen nodig hebben. En dat we onze mensen ook nog wel ontlasten met het werk wat ze eigenlijk het minst leuk vinden.
1: Is dat de quick win om ook draagvlak te creëren voor jullie?
2: Ja, goede vraag. Want ik denk dat wij elk proces starten wij al met de draagvlak voor ogen. Dus eigenlijk, als we beginnen met interviews, zeg maar, dan doen wij dat eigenlijk al om draagvlak te creëren. Dus als mensen het omarmen of adopteren, even in een technologische term, hè, dat is eigenlijk de kern. Wij geloven gewoon dat 76% van het succes door de mens bepaald wordt. En daar zit draagvlak in, maar daar zit ook hoe ga je om met weerstand in? Wat is je goede narratief? Wat hebben mensen nodig om het te kunnen doen? Dus eigenlijk de reskillingsvraag die ook over. Dat zijn allemaal menselijke elementen. Goed, zeker. Dus wij zijn eigenlijk continu bezig om vanaf het begin al te kijken wat gaat daar raken. Dus draagvlak, maar ook opleiding, reskilling, de betekenis voor de mens.
1: De leiderschapstijlen, daar wordt ook veel van veranderd. Verwacht eigenlijk om die verandering toe te passen. Ja. Ik kan me voorstellen dat het een van de grootste elementen is. Omdat daar eigenlijk, daar zit de skill om uiteindelijk die transformatie succesvol te maken.
0: Ja, en dat zien we eigenlijk al afgelopen jaar ook heel erg. Dat de behoefte aan het opleiden van leiders eigenlijk ook in hoe leiden zij dan weer verandering. dat enorm toeneemt. Dus naast eigenlijk dus het opleiden in meer de AI literacy. Dus hoe hebben zij zelf voldoende kennis van AI. Zie je ook die behoefte aan
2: change
0: en omgaan met onzekerheid. En want dat is eigenlijk de toekomst.
1: En hoe toetsen jullie tussendoor hoe het proces zich dan ontwikkelt? Hoe gaat dat?
2: Nou, of we meten dat, of door interviews, of door datapunten, of we doen een tussentijdse meting, of wij vragen altijd feedback, kijken altijd of we waarde geleverd hebben op alles wat we gedaan hebben. Dus we zijn eigenlijk heel nauw in contact met onze klanten. Of we de goede kant op gaan.
1: En het bijzondere is natuurlijk, jullie zitten er middenin. Ik bedoel, het is nog lang niet af. Maar ondertussen kan me ook voorstellen dat je toch bepaalde track records wil bouwen. Om bij nieuwe klanten toch wel wat verhalen kan gebruiken. Wat metaforen kan gebruiken om ze mee te nemen in die processen die er nog aankomen op dat moment. Hoe doen jullie dat?
2: Hoe doen we dat? Nou, dat doen we door bij onze klanten te kijken wat we daar kunnen doen. En ook vanuit onze eigen expertise. Dus we hebben bijvoorbeeld gezegd, we zitten eigenlijk op even over de AI-transformatie. Willen we eigenlijk voor de top de leading de AI-transformatie helpen. Dat gaat over meer de strategische kant, maar dat gaat ook over de board. Het verhaal. Daar hebben we volgens mij al best veel over verteld. Ja. En aan de andere kant zeggen wij de adoptiekant en de transformatie van uiteindelijk de hele workforce.
1: Of het verankeren eigenlijk. Totale proces.
2: Dat is leuk, want in adoptie, heel veel mensen zeggen, als je vraagt aan mensen, wat is eigenlijk adoptie? Dan zeggen ze, nou, dat is trainen van mensen. Hoor je best wel veel. Maar eigenlijk is het ook trainen. Voor ons is het dus gebruiken van de technologie. Het is gedrag. Het is eigenlijk de vakbekwaamheid van mensen verder creëren. En wat jij heel mooi noemt, verankering in de organisatie.
1: Want dan pas is een transformatie geslaagd. Ja. Op het moment dat je ziet dat het bij iedereen in de DNA is gekropen. Ja. Ja. Wat doet dat vaak met culturen binnen zo'n organisatie?
2: Onderdeel van die verankering is ook de culturele kant. Ja. Dus als je nu bij de AI is eigenlijk de adaptieve kant. Dat mensen nieuwsgieriger, adaptiever moeten zijn. Dat is eigenlijk de grootste cultuurverandering die je nu ziet bij bedrijven. Er zijn ook al klanten van ons die hebben bijvoorbeeld nieuwsgierigheid al helemaal in hun in hun HR-cyclus ingebouwd. En ook die adaptieve kant. Omdat ze zien dat dat belangrijk is voor de mens. Maar dat gaat ook over je sturing. Dat gaat ook over hoe stuur je dan op adaptiviteit? Hoe zet jij je koers? Dus dat is een integraal begrip.
0: En voor veel organisaties denk ik dus ook meteen de uitdaging. Want als jouw leervermogen in de afgelopen jaren niet zo heel hoog was. En ook het verandervermogen niet. Dan wordt het extra lastig om in deze ontwikkeling door te gaan. Dus dat vraagt gewoon nog meer
2: tempo.
0: Tempo.
1: Wat zien jullie op dat vlak ook gebeuren? Ik bedoel, voorheen was het eigenlijk standaard. Hè? De meest ervaren mensen, daar komt de kennis vandaan. Ah, ja. Nu heb je nieuwe instromers. Die adaptief sneller dit soort technologieën tot zich nemen. Ja. Daar verandert ook veel.
2: Ja, je ziet eigenlijk dat, dat zie je zeker bij de nieuwe instroom. Maar daarmee is het juist ook wel weer een uitdaging hoe je dat weer aan elkaar verbindt. Wij zeggen ook altijd tegen de organisaties, zorg dat je nu ook in deze technologie nieuwe jonge mensen die er veel van weten bij je hebt. Zelf hebben wij al sinds, ik denk 3 of 4 jaar, elke 2 weken met onze jonge AI-programmeurs en AI-technologen meetings. Om gewoon van hun te horen, wat speelt er in de markt? Wat kunnen we doen?
0: Wij worden door hen opgeleid.
2: Ja, we worden eigenlijk door hen opgeleid en geïnspireerd. Ja. Dus dat is eigenlijk, dus keer dat ook om. Zorg dat je als board of RVB of als directeur in contact bent met deze, wat je zegt, jonge technologie. Mensen die waarschijnlijk veel meer weten en de trends bijhouden. Dat is zeker zo. Dus dat adviseren wij ook. Dat is leuk.
1: Nu hadden we het net over commerciële bedrijven die voorop lopen in een adaptatie van alle AI-ontwikkelingen. Je zei net al mooi, die semi-private, publiek-private organisaties, dat zijn volgers als het ware. Misschien moet je me herstellen. Maar dan heb je ook nog organisaties die niet tot verandering overgaan.
0: Ja.
1: Wat is daar het gevaar van? Wat zien jullie? Nou, dat ze toch te voorzichtig zijn.
0: Dat eigenlijk in alle organisaties, maar zeker daar. Kijk, de ontwikkeling is er en de mogelijkheden zijn er. En mensen hebben op hun smartphone gewoon zelf ook ChatGPT. Die zijn zelf thuis aan het experimenteren met eigen accounts. En die gaan dat natuurlijk ook, als je die mogelijkheden kent, gaan ze dat toch ook inzetten op het werk. En als je dan geen beleid hebt en je ondersteunt dat niet, dan loop je gewoon het risico dat toch onveilige tooling of je data, die je eigenlijk niet naar buiten wil hebben, dat die toch ergens verdwijnt in een tool. Dus wij zeggen wel, daar is ook dat begrip van schaduw AI. Daar is nu veel over te lezen. Dus als je niks doen is eigenlijk ook. Dus er wordt veel gesproken over risico's. Maar het risico van niks doen is ook een hele reële.
1: En dat is natuurlijk wat vaak te sprake komt. Laten we een beetje in de toekomst kijken, want we kunnen hier heel lang over praten. Het is nog steeds een begrip waar men allemaal zoekend is. Maar hoe zie jij, Ingrid, de toekomst?
2: Nou, ik denk dat de menskant van deze verandering eigenlijk echt heel cruciaal is. En dat gaat denk ik ook het verschil. Wij geloven dat het verschil gaat maken of jij eigenlijk je return on investment gaat krijgen, ja, op alle investeringen die nu gedaan worden. Want er wordt best veel in geïnvesteerd. Ja. Ook door organisaties. En ik denk, het is gewoon een transformatie die ook niet meer overwaait. En het is ook groter en sneller dan je denkt. En ik denk zelf, even nog daarop terugkomen, dat het onderscheidend vermogen van organisaties echt te maken heeft met hoe adaptief ben jij als organisatie om die technologie te omarmen. Maar ook, hoe goed weet jij nog het menselijke verschil of het menselijke kapitaal in te zetten om echt het verschil te gaan maken in die markt. Want je zou ook kunnen zeggen, de technologie heeft straks iedereen. En dan gaat toch de mens of wat je daar extra mee doet, het verschil maken. En dat zou ook nog wel eens het onderscheid. Dus de tempo, maar ook hoe je het menselijk kapitaal benut, zou nog wel eens het onderscheidend vermogen kunnen zijn.
1: Zou zeg maar een menselijk aspect dan ook wel, ligt toch een, hè, want je zei het al, elke organisatie is natuurlijk uniek. Aanpak is bij elke organisatie ook anders. Maar als je dan toch moet spreken over een blauwdruk, zou de menselijke kant dan de blauwdruk kunnen zijn voor die AI-transformatie als het ware?
2: Zeker. Ik denk dat wat je nu ziet is dat er heel veel. Er kwam AI-tooling, toen kwam het inzicht. Dat zie ik nog in het hier nu. We moeten het integreren in de processen. Dus de processen moeten geherdefinieerd worden. Nou, wat wij. Dus als je dat via de menskant, even als voorbeeld. Ik noem maar even bijvoorbeeld de blauwdruk van de mens mee zou nemen. Dan zou je eigenlijk in dit procesontwerp al mee moeten gaan nemen. Hoe gaat de mens samenwerken? Hoe gaat de mens nog het verschil hierop maken? Wat betekent dit eigenlijk voor de zingevingskant van de mens? Gaat hij zich ontwikkelen in dit werk? En dus wij zeggen eigenlijk, hier moet je proces en eigenlijk de menskant gelijk integraal ontwerpen. En daar heb ik ook al voorbeelden van gezien, dat niet is gebeurd. En vervolgens loop je toch best wel hard tegen de muur, want je hebt je proces helemaal herontwerpt. Je hebt helemaal ideaal bedacht. Wat kan AI allemaal overnemen? Maar je denkt niet meer aan de mens. En vervolgens na een half jaar heb je gedemotiveerde mensen. Je kunt je starters niet meer opleiden. Mensen krijgen brain fries. Je loopt gewoon hard tegen de muur. Dus hoe neem je vanaf het begin dit menselijk kapitaal al mee?
1: Tot slot, laatste advies. Want de uitzending zit er wel weer op. Wat is er nog eentje die hierbij past?
0: Nou, ik denk wat we zien, zeg maar, wat er aan. Jij vroeg net van wat gaat er dan aankomen. En dat is die workforce transformatie. Dus niet AI in je processen of niet pilots, maar veel meer hoe gaat AI eigenlijk je operating model gewoon veranderen. En dan het vraagstuk wat daar voor mensen aan vasthangt. Dat is denk ik echt waar heel veel organisaties nog niet zijn, maar waar ze wel over na zouden moeten denken.
2: Ja, eens.
1: Dank jullie wel voor de komst in de studio. Tot zover Let's Talk Business met M. Samhout. Wil je deze aflevering terugluisteren over een andere, dan kan het uiteraard via onze website newbusinessradio.nl. Tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Op de top. Paul van Riessen interviewt een uur lang een

0: op New Business Radio. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Welkom bij Insured and Inspired. De plek waar verzekeringen en ondernemerschap samenkomen. Ron Lemmens en Ilse Bosland nemen je mee in praktijkvoorbeelden, deskundige inzichten en antwoorden op de vraag: wat als het misgaat? Insured and Inspired op New Business Radio.
1: Ja, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Insured and Inspired. En vandaag staat letselschade centraal. Dat is overigens niet het enige. In ieder geval om daarover te beginnen. Bas Dumee is hier in de studio van Flikt. Met kantoren in Capelle aan de IJssel, Assen en sinds kort ook in Zeewolde. En daar is dan verantwoordelijk voor Chip Ridder van Ridder Letselschade. En verder, dat is wel heel leuk, Ilse. Jij bent er natuurlijk ook bij.
2: Zeker ben ik er weer bij.
1: Zonder jou zou ik het niet kunnen. Jij gaat op reportage.
2: Ja, dat klopt. Dat is ook weer nieuw, maar wel heel erg leuk. Ja, dat gaan we zeker doen.
1: Ja, wat ga je doen?
2: Ik ga een klant van mij interviewen over de evenementenverzekering.
1: Kijk, nou, je moet nog niet vertellen hoe het geweest was, maar dat komt dan later uiteraard wel.
0: Tijd voor Polis Praat.
1: Polis Praat. Ilse, wat heb je meegenomen voor deze week?
2: Nou, ik dacht, ik doe even lekker wat cijfertjes. Altijd leuk om even wat cijfers erin te gooien. En ondernemers denken vaak dat ze hun risico's wel scherp hebben. Maar in de praktijk valt dat toch een beetje tegen. Ja. En als we het dan hebben over de arbeidsongeschiktheidsverzekering. 70% van de ZZP'ers heeft er geen één.
1: Nee, ik was pas geleden op de dag van een ZZP'er.
2: Oh ja.
1: Maak natuurlijk ook een programma over ZZP'ers.
2: Ja.
1: En dat is inderdaad wel een hoog aantal.
2: Dat is zeker hoog. En het is eigenlijk het grootste risico. Want als er iets met jou gebeurt en je bedrijf komt stil te vallen. En dan, weet je wel.
1: Dan heb je niks.
2: Nee, daarom. Dus ik schrok er eigenlijk wel een beetje van. 70%. Ik vind veel.
1: Ja, en dan heb je ook nog. Daar kun je heel lang over praten. Maar nog iets met wachttijd, hè?
2: Ja, dat kun je natuurlijk een beetje zelf instellen. Maar daar heb je zeker mee te maken. Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat we toch een beetje gauw hier wat aandacht aan moeten gaan besteden. Allemaal als ZZP'ers. Want we krijgen straks een nieuwe wet. Maar goed, daar kunnen we ook weer een heel ander programma over
1: maken. Precies, dat gaat ooit wel komen, denk ik. Dat komt vanzelf.
2: Er sneller aan dan
1: ja,
2: je denkt.
1: Ja, en dat wordt dit jaar wordt dan waarschijnlijk wat meer
2: duidelijk.
1: Meer
2: duidelijk ja, over. Klopt inderdaad.
1: Dan inzicht in risico's.
2: Ja, nou ja, bijna een kwart van de ondernemers heeft geen goed inzicht in zijn bedrijfsrisico's. En er wordt dus wel ondernomen, geïnvesteerd, we groeien, maar dan zonder echt te weten waar de klappen kunnen vallen. Dus dat is natuurlijk ook best wel shocking, want we gaan allemaal maar door en door. Maar ja, als het morgen misgaat, op wat voor vlak dan ook, hè, bedoel personeel kan uitvallen, er kan een brand uitbreken bij je bedrijfspand en dan, en daar wordt toch te weinig over nagedacht.
1: Iedere keer kom ik er toch alweer achter dat ik denk, en dat zeggen wij, benoemen we eigenlijk ook. Je moet daar eigenlijk iets voor bedenken. He, je bent vaak maar bezig met de waan van de dag.
2: Ja.
1: Eigenlijk moet je iets inrichten wat je één keer per maand zou kunnen doen. Of één keer per jaar. Dat je gewoon zegt van we gaan 1 of 2 dagen alles doen wat we normaal gesproken niet doen. Mm-hmm. Even uit het bedrijf en aan dit soort dingen denken.
2: Ja, kijk.
1: Ik kom bijna aan niet 1 keer per jaar, maar misschien wel iedere maand 1 dag.
2: Nou ja,
1: en dan
2: kijk,
1: niet alleen voor verzekeringen.
2: Ik denk, nee, precies. Maar ik denk, nou ja, als ik dan naar mezelf kijk, dat er echt wel voor ons als adviseurs daar gewoon een grote rol weggelegd. Wij moeten natuurlijk gewoon bij event, zeg maar, wel zijn. Hè? Als de klant personeel erbij krijgt of een ander pand gaat kopen, dan moeten we er gewoon staan. En dan moeten we die verzekeringen doornemen. Alleen ik weet dus niet, stel jij bent klant bij mij, ik weet niet dat jij morgen een pand gaat kopen bijvoorbeeld. Dus dat moet je wel melden aan mij.
1: Dus zeg je dan eigenlijk dat dat toch onderdeel is van jouw takenpakket?
2: Nou ja, kijk, als ondernemer moet je je wel bewust zijn dat een aankoop of personeel in dienst nemen, dat natuurlijk meer risico's met zich meebrengt. En daar gaat het eigenlijk al
1: ja,
2: mis.
1: Kijk even naar mezelf. Ik kan me herinneren dat ik natuurlijk benaderd ben door een partij en die zei, zullen we weer eens even om tafel? En dat ik dan denk, ik heb helemaal geen tijd voor.
2: Nee, geen zin in, geen tijd. Nee, maar ja, en dan gebeurt er wat. En dan ben je onderverzekerd. Of ja, je hebt het niet goed voor elkaar. Ja, ik zie het heel veel gebeuren natuurlijk.
1: Ja, maar, eigenlijk constant.
2: Ja, je moet gewoon up-to-date.
1: Hoe overtuig je ze dan? Dat ze toch even die afspraak inplannen.
2: Nou ja, kijk, ik probeer natuurlijk wel in beeld te blijven als adviseur voor mijn portefeuille. Maar ja, ik zeg tegen mijn klanten wel altijd, als er wat speelt, dan moet je me bellen of appen. En dan gaan we het regelen. Maar ja, kijk, daarom zeg ik. Ik kan niet weten dat een ondernemer morgen beslist om een bedrijfspand te kopen. Dus dat zal dan toch echt vanuit die ondernemer moeten komen naar mij. voordat ik daar actie op kan ondernemen.
1: Ja, interessant.
2: Dus het is heel lastig. Het blijft heel lastig. Ja. En ik probeer in beeld te blijven voor mijn klanten. Nieuwsbrief, socials, weet je wel. Dus dan hoop je dat ze dan, als ik weer voorbij kom op die socials, dat ze denken, oh ja, ik moet er even bellen. Nou, gelukkig gebeurt dat heel veel. Maar
1: ik moet trouwens denken over iets, hè. Dus ook iets pas geleden waren er heel veel branden overal in Nederland. Militaire terreinen.
2: Ja.
1: Er werden complete wegen afgesloten.
2: Ja.
1: Dat kan je als ondernemer natuurlijk heel veel geld kosten, omdat je bepaalde zaken niet kan uitvoeren.
2: Ja.
1: Zijn daar ook verzekeringen voor?
2: Dan denk ik aan de bedrijfsschadeverzekering. Dat we daar wellicht wel iets mee kunnen. Maar dat is wel heel specifiek hoor, wat je nu zegt.
1: Ja, nou is het leuk om uit te zoeken misschien een keer. Goed, en dan hebben we nog letselschade.
2: Letselschade. En als we kijken inderdaad naar letselschade, dan is dat vaak een van de grootste financiële risico's binnen een bedrijf. Het gaat namelijk niet alleen om de medische kosten, maar ook om loondoorbetaling, aansprakelijkheid, juridische kosten en langdurig inkomensverlies. En ja, wanneer wordt letselschade voor een ondernemer echt een financieel probleem? Dat is dan natuurlijk de vraag. Dus, ja. Maar we zitten hier met twee heren van Flikt. Dus ik denk dat zij dit zometeen prima kunnen toelichten.
1: Zullen we gaan beginnen?
2: Ja, leuk.
1: Ja, inderdaad. Gasten van vandaag. In het begin van het programma hoorde je het al. We hebben te gast Flikt met kantoor in Capelle aan de IJssel. Assen. Landelijk actief. Meer dan 100 mensen in dienst. En Bas Dumee is hier. En sinds kort ook Chip Ridder. Hij is van Ridder Letselschade. En onderdeel van Flikt. Hoe dat zit gaan we zo meteen ook horen. Want inmiddels ook een kantoor in Zeewolde. Bas en Chip, van harte welkom beiden.
3: Dank je. Ja, dank.
1: Ja, laten we even beginnen met jou, Bas. Want letselschade, jullie zijn een heel specialistisch kantoor, kun je zeggen, toch?
3: Ja, absoluut. We hebben in de branche natuurlijk heel veel letselschadekantoren, zeker aan de belangenbehartigingskant. Dat is waar wij actief zijn. Dus wij staan slachtoffers bij die letselschade hebben opgelopen. Maar we doen veel meer dan dat. We doen ook zaken in het buitenland. Dus als letselschade in het buitenland is opgelopen. Maar ook om even aan te haken bij de ondernemers. Ook die staan we bij. Dus niet alleen de particulieren zelf. Maar ook bedrijven die een werknemer hebben die letselschade hebben opgelopen. Of ondernemers, ZZP'ers die dus zelf uitgeschakeld zijn door letsel.
1: Dan vragen we toch even aan jou, Ilse, ook. Want dit is voor mij nieuw. Mm-hmm. Dat zeg ik op voorhand. Ik heb een verzekering lopen als particulier, zakelijk. Maar letselschadeverzekering, ja, ik weet niet beter dan dat het gewoon in het pakket erbij zit. Hoe zit dat?
2: Dat is niet het geval. Nee, absoluut niet. En daarom ben ik ook zo blij dat jullie er vandaag zijn. Want er is gewoon echt heel veel onwetendheid over letselschade. Je moet je voorstellen dat je betrokken bent bij een ongeval. Ik heb het een tijdje geleden meegemaakt. Nou, niet zelf dat ongeval, maar wel iemand die dat heeft gehad. En ik stond op het schoolplein en hij vertelde tegen mij, joh, ik heb last van mijn nek en ik ben aangereden door een auto. En toen zei ik, joh, heb je dan wel een letselschadebureau in de armen genomen? Ik zei, een letselschadebureau? Wat is dat? Ik zeg, nou ja, weet je, jij bent nu aangereden, je hebt nu een beetje last van je nek, maar wie weet wat daar nog meer voor ellende uitkomt. Misschien is het goed om eens te schakelen met deze partij. Omdat je uiteindelijk wellicht voor kosten komt te staan. Die als gevolg zijn van dat ongeluk.
1: We gaan bij mij vooral andere radertjes in mijn hoofd. Ik herken het. Dus ja. Misschien om praktisch te maken. Op mijn 14 heb ik ooit een whiplash gekregen.
2: Oké.
1: Nou, heb daar heel veel last van gehad. Jarenlang. Had ik achteraf misschien dan een letselschadebureau, ja, als 14-jarige denk je niet aan, maar had ik die in de arm moeten nemen?
2: Nou ja, ik weet niet hoe dat is gekomen natuurlijk destijds, maar ik zou dat zeker
1: niet door mij toedoen.
2: Nee, dat begrijp ik, maar dat had zeker gekund.
1: Ja, want en dan word je gecompenseerd?
2: Je moet natuurlijk naar de fysio, je hebt allerlei, en er kan nog meer uitkomen uit zo'n aanrijding of iets wat er dan gebeurt. Hè. Dat weten we op voorhand niet, dus dan is het wel zaak dat je contact opneemt met een letselschadebureau. En dat weten heel veel mensen niet, maar je bent daar dus niet voor verzekerd binnen jouw eigen. We hebben natuurlijk een zorgverzekering, hè. Dus als er wat gebeurt, dan komt dat wel goed. Alleen als het niet jouw schuld is. Of zeg ik nu hele rare dingen, anders moeten jullie me bijvallen.
1: Ja, hoe zit dat in de verzekeringswereld?
4: Ja, in de verzekeringswereld, je hebt natuurlijk de schadeverzekering inzittenden. Zeg maar, als je zelf als bestuurder tegen een boom rijdt en je mist een been, dan kun je bij je schadeverzekering inzittenden kun je aankloppen.
2: Ja, maar dat ben ik met je eens. Maar ik dacht even uit, als iemand anders het heeft gedaan, dan zijn jullie er.
4: Ja, dan zijn wij er. Dan moeten we vindbaar zijn, ja, zeg precies. maar. En ja, de meeste particulieren, de meeste mensen die zoeken, die kennen wel het woord smartengeld en letselschadeadvocaat. Maar dan houdt het eigenlijk op. Je weet ook niet het verschil tussen een advocaat en een bureau. En wat hoe zit het met de kosten? Dat zijn vaak de vragen die
1: we... Nou, laten we daarmee beginnen. Zijn we altijd in een schuur gaan? Ja. Want volgens mij is dat het eerste wat in je opkomt. Dat je denkt, ja, dat die partij die komt niet voor niks. Die gaat niet voor niks mij ondersteunen. Ik ben niet verzekerd daarvoor. Nee. Hoe zit dat? Hoe verdienen jullie geld?
4: Ja, wij verdienen ons geld door bij de verzekeraar aan te kloppen voor de vergoeding van onze kosten. En een verzekeraar is verplicht om dat ook te betalen. Tenminste, de redelijke kosten. En ik kan je verzekeren, er wordt heel wat afgediscussieerd over wat nou redelijk is. Ja. Maar wij en Flikt, wij belasten onze cliënten niet door met onze kosten. Dus het is voor de cliënt gratis rechtshulp. En ze kunnen ook altijd bij ons aankloppen voor advies. De meter gaat bij ons gewoon niet lopen. Althans niet voor degene die bij ons...
1: Maar wel voor de verzekeraars.
4: Maar wel voor de verzekeraars.
1: Precies. Dus, maar zij weten jullie te vinden dan ook. Hoe zit die relatie in elkaar?
4: Nou, die relatie die kan zeer divers zijn. We maken gebruik van internet, Google, tegenwoordig AI. Maar we maken ook nadrukkelijk gebruik van een net van assurantie tussenpersonen. Waarmee we een relatie opbouwen die ons weten te vinden als een klant bij hen aanklopt. Omdat ze een ongeval hebben gehad of een vraag hebben over letselschade. Ja. En dan weet men ons te vinden.
1: Even een zijstapje. Bas en Chip alle twee. Want Ridder letselschade. Ja. Dat is even voor de duidelijkheid. Hoe zit dat dan precies met elkaar?
4: Nou, wij zijn 20 jaar geleden begonnen met Ridder letselschade. Mijn vrouw en ik. En we hebben ons bedrijf verkocht aan Flikt. In 2025. Dat is in het kort het verhaal.
1: Ah, nou. En wist hij dat het zo kort kon?
4: Ja, nou ja.
3: Ja, en zo worden wij als Flikt zijnde alleen nog maar groter. Ja. Wij proberen echt in het hele land mensen te kunnen helpen. En hoe meer mensen wij kunnen helpen, hoe beter. Dus we zijn blij dat we Chip en zijn bedrijf hebben kunnen toevoegen. En zo zijn we steeds met kleine stapjes aan het maken om te groeien.
1: Is dat overigens uniek in Nederland? Zo'n partij als jullie zijn?
3: Ik denk het wel. Er zijn ook wel wat andere partijen die in een ander samenwerkingsverband ook wel door het land gevestigd zijn. Maar zo groot als wij zijn er niet veel. En wij hebben verschillende afdelingen, verschillende specialismen daarin. Bijvoorbeeld de zwaardere letselschades. Daar moet echt een expert zeg maar op met veel ervaring. En die wonen ook door het hele land. Die bezoeken de slachtoffers thuis. En zo bieden we als redelijk groot kantoor, toch persoonlijke aandacht aan die slachtoffers. En dat is eigenlijk het belangrijkste.
1: Wat is overigens BGK? Ik zie hier een afkorting op een papiertje staan. Ja, ik ben wel benieuwd wat dat is.
4: Dat zijn de kosten. Daar hebben we het over de kosten. Okay. De zogenaamde buitengerechtelijke kosten.
1: Okay,
4: dat is een bron van discussie en veel ellende.
1: Ja, we gaan het een en ander ontcijferen vandaag. Dat heb ik me voorgenomen.
3: Ja, we hebben veel vakjargon natuurlijk. Ja. BGK zijn inderdaad de juridische kosten. En misschien ook nog even goed om net, Chip zei ook wel van, dat halen we bij de verzekeraars. Maar misschien ook wel goed om te zeggen dat we dat halen bij de verzekeraars van de veroorzakers van de letselschade.
1: Ja, precies.
3: Dus dat zijn niet je eigen verzekeraar. Want daar begint het natuurlijk bij. Je wordt aangereden door iemand. En dan ga je vaak, weet je niet wat je moet doen.
1: Nee.
3: En wacht je maar af.
1: Hoe zit dan de relatie, zeg maar? Want ik kan me ook voorstellen dat soms daar rechtshulpbijstand bij komt. Verzekering.
2: Ja, nou ja,
3: dat kan.
2: Dat kan. Maar ja, wat er vaak gebeurt is dat wij natuurlijk als adviseurs horen dat er een ongeval is
1: dus
2: geweest.
1: Meestal bellen
2: klanten natuurlijk wel. Om te vragen van joh, kan ik nog iets of wat dan ook. Maar ja, als je dan met letselschade komt, dan hebben ze geen idee, zeg maar. Dus daarom vond ik het heel belangrijk dat zij hier vandaag zijn om daar wat extra aandacht aan te besteden sowieso.
1: Zullen we gewoon een praktisch voorbeeld doen? Letselschade, het klinkt heel zwaar. Dat is het soms ook wel natuurlijk. Want er kan echt wat gebeuren. Je kan een enorm ongeluk krijgen waardoor je gewoon soms bijvoorbeeld niet meer kan lopen. In het ergste geval, dwarslezen.
4: Ja, ik heb een jaar of 5 geleden een zaak behandeld van een aanrijding. Ernstige aanrijding. Een jongen heeft een volledige dwarslezing. Daar hebben we een heel huis voor gebouwd. Oh. Zijn vriendin is erbij overleden overigens. Maar dat zijn echt wel de zaken waar de verzekerde som ook wordt overschreden. Hè. Dus kom je boven de 6,2 miljoen uit. Maar het merendeel is, je had het over whiplash. Dat is ook wel gelijk weer een van de vormen waar heel veel discussie over is. Omdat de dokters niks vinden, maar jij wel klachten hebt.
1: Ja, dat zeg ik helemaal.
4: En dan zegt die verzekeraar, ja, de dokter zegt, de dokter vindt niks. De klachten die zijn tijdelijk.
1: Nee, ik ken het. Mijn vader zei altijd, je moet je huiswerk beter doen.
2: Oh.
1: Ja. Ja, bijvoorbeeld. Maar, ja. Maar de huisarts snapte het ook niet.
4: Nee.
1: Dus
4: nee, maar het is ook niet meer medisch op een gegeven moment. Hè. Het wordt een heel juridisch verhaal, een juridisch steekspel. We hebben het wel eens gehad over licht letsel, zwaar letsel. Ja, wat is nou licht en zwaar letsel? Dat is niet altijd een gebroken been, is niet altijd zwaar letsel. Want het is eigenlijk rechtuit, recht aan. Maar zo'n whiplash verhaal van mensen die toch, ZZP'er met een whiplash, die zit thuis, die heeft klachten, die kan niet werken. Alleen hij kan het medisch niet bewijzen.
1: Nee.
4: Nou, dan moet je een heel juridisch stappenplan eigenlijk afwerken.
1: Ja, want hoe kan jij bewijzen? Want ik bedoel, dan, dat is dan heel praktisch in dit geval dichtbij. Ja. Eerste half jaar wist ik aan het einde van de dag niet meer wat ik gedaan had. Mijn geheugen was weg.
4: Ja, hoe kan je het bewijzen?
1: Hoe kan je dat bewijzen? Dus ja, daarom het voorbeeld. Hè, ja. Mijn vader zei, je moet beter je best doen. Maar dat had daarmee te maken, omdat er zo weinig over bekend is. Dus ik kan me ook voorstellen dat in het geval van een ZZP'er, dat je dus ook, je mist heel veel omzet.
4: Ja,
1: ja, waar kun je dan terecht? Kun je dan bij jullie terecht?
4: Ja, zeker.
1: Wat is ons vak. Jullie weten dus dat dit soort situaties voor kunnen komen.
4: Ja, dit soort niet situaties komt heel veel voor. Ja. Hè, want die achterop aanrijdingen, dat is denk ik wel zo'n beetje de belangrijkste, Bas, toch? Vorm van aanrijding. En dan hebben we altijd die discussie eigenlijk. En wij weten wel welke stappen we moeten zetten en welke dingen we moeten doen. Wat we onze cliënten kunnen adviseren om te doen. Je moet in ieder geval wel je medisch verhaal kunnen documenteren. Dus als je in die 6 maanden nooit een dokter hebt gezien, ja, dan hebben we wel een lastig verhaal. Dus je moet wel zorgen dat je naar je huisarts of met de ambulance mee naar het ziekenhuis laat je onderzoeken, laat je klachten vastleggen. Want als je dat niet doet, ja, dan stokt het.
1: Is dat ook de bewuste reden dat jullie ervoor kiezen dus om altijd huisbezoeken te doen?
4: Nou, huisbezoeken doen we om mensen in hun, zal ik maar zeggen, natuurlijke habitat te ontmoeten. En het keukentafelgesprek gewoon met de mensen thuis op een rustige manier. Dat is voor mensen beter dan dat ze naar een kantoor moeten komen. Vinden ze toch weer ingewikkeld. Bovendien, ja, we bieden dat als extra service aan. Maar als iemand zegt, ja, ik kan mijn tuin niet meer onderhouden, want ik heb mijn enkel gebroken. Dan wil ik graag weten, hoe ziet die tuin eruit? Is dat een tuin die onderhoud nodig heeft of niet? Hè?
1: Ja, of heb je een kasteeltuin of een tuintje van 3x4, toch?
4: Precies, ja. Of huishoudelijke hulp of dat soort zaken. Loopt er een hond rond? Ja,
3: precies. Het is vaak nog anders dat mensen zelf niet eraan denken om dat daar iets mee te doen.
4: Nee, klopt.
3: Maar als wij dan thuis zijn en ik zie een prachtig onderhouden tuin. En ik zie iemand in de kreukels. Dan denk ik, maar hoe lost u dat dan op? Ja, nou, dat doet de buurman voor mij. Ik zeg, betaalt u die dan? Nee, dat doet hij heel omdat ik hem, ja, omdat hij mij graag helpt. Maar wij kunnen in de letselschade, kan je daar gewoon een vergoeding voor claimen. En dan kan je bijvoorbeeld die buurman iets geven of whatever. Maar je moet dan ter plaatse dus kijken van, nou, waar loopt dit slachtoffer tegenaan? Hoe zit dat huishouden eruit? Wie doet hier wie zorgt dat alles er zo netjes uitziet?
1: Maar dat vragen we ook af. Het is dus eigenlijk ook best fraudegevoelig.
4: Ja, zeker met AI krijgen we af en toe bonnen waarvan ik denk, oké, die moet ik eens figuurlijk tegen het licht houden. Klopt dat wel? Is die bon wel echt, is het geld echt besteed aan die mooie jas of die mooie schoenen? En fraudegevoelig. Ja, we gaan natuurlijk zorgen dat we een claim indienen waar we zelf ook achter staan. Het is niet zo dat we een kerstboom optuigen omdat de cliënt zegt dat hij dat wil claimen. We hebben natuurlijk zelf ons eigen beoordelingskader om na te kijken of we dat gaan indienen of niet. Maar ja, fraude. Aanrijdingen die niet gebeurd zijn of die in scène zijn gezet. Ja.
2: Echt? Gebeurt dat?
4: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
2: Ja, bizar. Ja, vind ik dan weer zo.
4: Ja, zeker. Nou ja, kijk, elke verzekeraar heeft natuurlijk zijn eigen onderzoeksdienst die gewoon ook zaken en computers uitleest van auto's, hè, zeker de nieuwe auto's, ja, die kunnen worden uitgelezen.
1: Dus jullie hebben ook jullie eigen Inspector Gadget.
4: Nou, als je het zo wil zeggen, ja.
2: Maar zo zie je dus dat er wel meer bij komt kijken. Ik bedoel, dat jij net zegt van die buurman die je wellicht iets kan geven daarvoor, weet je wel. Dat weet ik ook, dat wist ik ook niet hoor.
3: Nee, maar zelfs je eigen partner.
2: Ja.
3: Als jou de huishoudelijke taken verschuiven en eigenlijk alles op de partner terechtkomt, dan ga je niet ervan uit dat je dat daar iets mee kan qua schadevergoeding. Nee. Want je betaalt niemand geld.
2: Nee.
3: Maar gelukkig is het in de letselschade wel zo geregeld dat je daar een vergoeding voor kan claimen.
1: Ja. Kijk je daarom ook nog bijvoorbeeld naar een situatie waarin bijvoorbeeld beide ondernemer zijn. Dus hè, op het moment dat de een zeg maar nog maar voor 40% kan werken door letsel. En de andere moet gaan compenseren, maar daardoor weer omzet misloopt bij eigen bedrijf. Ja, dan wordt het een ingewikkeld verhaal, denk ik.
3: Precies. En nou ja, dat is vaak ook de reden dat ze zo'n huisbezoek niet alleen doen als belangenbehartigers, maar dat we ook de verzekeraar uitnodigen aan tafel. Omdat je soms ook kan nadenken van, zijn er misschien andere oplossingen, misschien beter voor deze situatie? Als de partner alles doet, maar daardoor zelf minder kan werken bijvoorbeeld. Of nou ja, andere gevolgen. Kan je aan die verzekeraar vragen van, is het niet beter om je betaalde hulp in te gaan schakelen? En willen jullie dat vergoeden? Of gaan jullie iemand inschakelen? Want dat is tegenwoordig ook gelukkig wel de ontwikkeling in de letselschadebranche. Is dat er niet alleen maar wordt gedacht aan geld als oplossing. Maar ook aan hulp in natura bijvoorbeeld.
4: Ja. Herstelgerichte. Ja.
3: Ja, herstelgerichte dienstverlening. Zo van, waar heeft het slachtoffer nou echt behoefte aan? Is dat hulp? Of is dat geld om die hulp zelf te regelen. Ja. Dat kan allebei.
4: Mag ik er nog even wat over zeggen? Die ondernemers die zeg maar bijvoorbeeld de vennootschap onder firma hebben, man,
5: zeker,
4: vrouw.
5: Ja.
4: Tip van Chip. Zorg dat je een vennootschapscontract hebt waarin een arbeidsongeschiktheidsclausule is opgenomen.
2: Ja, inderdaad.
4: Want als de een namelijk werkt en de ander blijft achter een geranium zitten, maar krijgt wel maandelijks een bedrag uit de onderneming, dan kun je dus afvragen, ja, wat is nou de schade? Want de vennoot heeft geen vorderingsrecht en de vennootschap onder firma maar ook niet. Dus je moet daar wel een goed contract hebben. Dus ja.
2: Goeie tip.
4: Regel het.
2: Ja, zeker. Ja. Jij geeft aan, hè, huishoudelijke hulp, dingen die geregeld worden. Is dat tot in lengte van dagen of stopt dat na zoveel jaar? Want ik kan me voorstellen dat je iets kan overhouden aan een ongeval. Precies. Waar je de rest van je leven mee verder moet.
3: Ja.
2: Tot wanneer krijg je bijstand van letselschade?
3: Nou ja, in principe wordt zo'n letselschadezaak eigenlijk gevolgd tot er een medische eindsituatie is. Hè? Mm. Dus dat iemand zo goed als mogelijk hersteld is. En dan kan het zijn dat er blijvende gevolgen overblijven. Ja. Waar iemand dus de rest van het leven mee moet dealen. Nou, dan gaan we kijken van dat we dat naar de toekomst gaan uitrekenen en vergoeden. Het is voor slachtoffers niet fijn om de rest van het leven aan een letselschadezaak vast te zitten. Nee. Dus dat wordt meestal gedaan.
2: Ja.
5: Dat is daar ook informatie, wordt er informatie ingewonnen ook bij de medische kant van het verhaal?
3: Absoluut. Dat komt wat je net zei van hoe gaan we dat bewijzen. Dan ga je een medisch adviseur inschakelen die al de behandelende artsen en therapeuten gaat aanschrijven voor informatie.
2: Maar dit is dus geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en geen zorgverzekering, even voor de duidelijkheid. Hè?
3: Nee.
2: Dit gaat om letselschade.
3: Precies.
2: Het is echt totaal iets anders.
5: Nee, het is iets wat door
2: mensen nu horen, als ik wat heb, dan krijg ik wellicht vanuit letselschade. Maar dat is geen arbeidsongeschiktheid.
3: Nee, je gaat altijd eerst kijken van, nou, welke verzekeringen heb ik zelf?
2: Ja.
3: En kan ik daaruit vergoedingen halen? Maar als je aangereden bent door iemand anders, hè, die daarvoor aansprakelijk is, ja, dan kan de rest, zeg maar, daarop geclaimd worden. En daar gaan wij naar kijken als letselschadespecialisten van, oké, wat is die rest en waar kunnen we het halen?
5: Dan even het proces, hè, want moeten jullie dan weer terug naar de verzekeraar om eigenlijk jullie plan van aanpak, als het ware, hè, hoe jullie het gaan compenseren of in ieder geval de persoon in kwestie gaan helpen, weer voorstellen, is dit oké, dit gaat het kosten en moet je dan een akkoord krijgen van een verzekeraar?
4: Nou, kijk, het mooiste is als je het samen doet. Als je samen met de verzekeraar optrekt. Als je, zeg maar, het harmoniemodel allebei hebt. Hè, maar vaak sta je toch wel een beetje tegenover elkaar. Want de een moet betalen en de ander komt halen. Hè,
5: dat is het, en dan kan ik me ook voorstellen dat het weer heel erg afhankelijk is van met welke verzekeraar je te maken hebt.
4: Absoluut. Er zijn hele fijne verzekeraars om mee samen te werken. En er zijn hele nare verzekeraars om tegen te werken.
5: Ja, dan kan ik natuurlijk de vraag stellen, kan je er één noemen? Ja,
4: nou, dat lijkt me niet handig.
5: Nee. Dat wist ik al. Dat zou ik niet gaan we ook niet doen. Maar goed, in ieder geval, dit is een beetje hoe het werkt. Kun je nog meer voorbeelden noemen van situaties die eigenlijk heel veel voorkomen, maar gewoon wat in de algemene publieke opinie niet bekend is?
2: Ik ben eigenlijk stiekem wel een beetje benieuwd naar als iemand iets overkomt en hij is in dienst. Want er luisteren ondernemers. Dan denk ik, als zoiets gebeurt met jou personeelslid die voor langere tijd uit de running is.
3: Ja.
2: Dan ben ik wel eens benieuwd hoe dat plaatje eruit ziet, zeg maar, voor.
3: Nou ja, dat eigenlijk heb je als werkgever van het slachtoffer, heb je ook een eigen recht om je schade te verhalen op de veroorzaker van die schade.
2: Mm-hmm.
3: Dus als werkgever kan je namelijk ook aankloppen bij die tegenpartij, dienstverzekeraar, en zeggen van, ik wil de schade vergoed krijgen. Nou, wettelijk gezien is dat beperkt tot de netto loonschade die het slachtoffer eigenlijk leidt. Hè? Dus de werknemer die heeft een bepaald netto inkomen. En de gedurende periode dat hij niet kan werken, vormt dat de schade die je kan indienen bij de tegenpartij.
2: Maar er is waarschijnlijk, als de ondernemer het goed geregeld heeft voor zijn personeel, ook nog een verzuimverzekering. Zit daar dan nog een overlap of...
4: Nou ja, alles wat een andere verzekering betaalt kun je niet claimen.
2: Nee, precies.
4: Je kunt schade maar één keer claimen. Dus als er een verzuimverzekering is met bijvoorbeeld een wachttijd van 6 weken. Ja, dan gaat je schade pas na 6 weken lopen. Je kunt daarnaast ook nog wat andere kosten claimen. Hè. Dus als je bijvoorbeeld de werkplek moet aanpassen aan een andere stoel, een ander bureau. Of je hebt een arbodienst die je moet inschakelen om een rapport te maken. Dan kun je dat ook claimen. Maar het is wel vrij beperkt.
5: Hoe snel kunnen jullie zeg maar als het ware in actie komen? Want ook dat weer, stel je hebt dan te maken met een ZZP'er. He, op het moment dat daar iets duidelijk wordt over de situatie, al die weken daarvoor mist die omzet.
4: Nou, wij kunnen heel snel in actie komen. Alleen de verzekeraar heeft op grond van de gedragscodes 3 maanden de tijd om te bepalen of ze de aansprakelijkheid erkennen, ja of nee. Of dat ze die afwijzen. Nou, bij een ZZP'er zijn 3 maanden geen omzet.
5: Ja, dus 30%, ja, precies. Ja. 30% van de ZZP'ers heeft een AOW-verzekering. Vaak met een wachtperiode van 2 maanden. Dat kunnen ze vaak wel overbruggen.
2: Zelfs.
5: Precies. En daarna gaat het pas allemaal lopen. Dus toch wel goed om te weten dat je eigenlijk gewoon 3 maanden...
4: Nou, maximaal.
5: Moet hebben staan.
4: Ik doe dit werk 34 jaar. En de laatste pak een beet, 5 tot 10 jaar, is onze belangrijkste taak eigenlijk het achter de broek aanzitten van verzekeraars die allemaal geen tijd hebben, waar mensen tekort zijn, waar de wachttijden oplopen. Kijk, vroeger, oude lullenpraat misschien, maar vroeger regelde je dat veel sneller. Dan ging je langs of dan belde je en dan kreeg je iemand...
5: Is er een vacature overschot daar?
4: Er zijn gewoon te weinig goede letselschade mensen. Precies. En we wonen met z'n 18 miljoenen op een postzegel. Dus er gebeurt heel veel. En we hebben er niet genoeg mensen voor om dat allemaal te behappen.
5: Vroeger in 1996 waren het er nog 15 miljoen.
2: Ja.
4: Vroeger.
2: Maar nog even over die aansprakelijkheid. Want jij zei net iets over aansprakelijkheid. Moet erkend worden natuurlijk door de... Stel nou dat ze zeggen, nou, dat hebben wij niet gedaan.
4: Wij werken als specialisten aan het bewijs. Hè. Dus wij werken met foto's, met getuigen, met politierapporten die we opvragen, met aanrijdingsformulieren, met getuigenverklaringen. En wij proberen natuurlijk dat bewijs rond te krijgen. Ja, als het niet lukt om de aansprakelijkheid erkend te krijgen. Kijk, wij zijn geen advocaten, dus we kunnen niet procederen, maar we hebben wel een netwerk van advocaten.
2: Ja.
4: Dan leggen we de zaak aan een advocaat voor en dan gaan we kijken in hoeverre er een gerechtelijke procedure de zaak kan veranderen.
2: En dat is nog steeds wat jullie allemaal voor die klant doen?
4: Ja, het is nog steeds wat we allemaal voor die klant doen.
2: Best veel.
4: Het komt ook wel eens voor. Ik ben nu bezig met de zaak. Dan moet ik misschien €12.000 aan honorarium afschrijven. Het is in al die jaren niet gelukt om die zaak rond te krijgen. En die man heeft ernstig letsel. We krijgen het bewijs niet rond. Nou ja, wij schrijven dat bedrag af. Ja, dan moet je niet te veel doen, want dan wordt de boekhouder zenuwachtig. Maar
5: Dat misschien komt het omdat ik niet in deze sector werk, maar...
4: Nou ja, wij gaan aan de slag voor een cliënt. En we geloven in zijn of haar zaak.
5: Dus jullie hebben
4: die rond te krijgen. Ja, wij hebben ons honorarium, dat loopt op. Ik declareer mijn uren. Ik ben ermee bezig. Ik schrijf brieven. We doen van alles. En na jaren en jaren, we hebben een verzoek gedaan aan de overheid. Het heet tegenwoordig, dat heet vroeger WOP-verzoek. Nu heet het WOO-verzoek. Dus we hebben hele dikke dossiers gekregen van de overheid over verkeerslichtinstallaties. En noem maar op.
5: Dit is iets met de wegbeheerder.
4: Ja, dus daar wegbeheerder. Met klopt. En we krijgen hem niet rond. Ja, de politie heeft niet gedaan wat ze moesten doen. Het bewijs is er gewoon niet. Dus na 5 of 6 jaar, die man zit nu in een instelling. Krijgt het gewoon niet.
5: Dat lijkt me ook erg moeilijk, want jullie helpen mensen echt gewoon letterlijk uit de brand.
4: Ja.
5: En op het moment dat je een 0 op request krijgt en je weet gewoon hier klopt iets niet. Ja, dan moet je op een bepaald moment misschien ook wel voor jezelf een zakelijke streep trekken.
4: Ja, dat klopt. We doen bijvoorbeeld weinig tot geen medische aansprakelijkheidszaken meer. Omdat dat helemaal, ik vind het zelf het leukste om te doen. Maar de boekhouder wordt er helemaal niet vrolijk van. Want daar moeten we zoveel afschrijven. En dan moet je eerst ook kosten maken van medisch advies. Voordat je überhaupt weet, heb ik een zaak of niet. Nou, dat is gewoon lastig.
5: Bas, herken je dit verhaal ook?
3: Ja, zeker. Kijk, we krijgen natuurlijk heel veel nieuwe zaken tot ons. Maar wij gaan in eerste instantie kijken, van is een zaak wel haalbaar? En dat is niet alleen voor onszelf, van gaan wij onze kosten wel verhalen, maar ook voor het slachtoffer. Mm-hmm. Om te laten weten van heb je wel een zaak? Want soms is dat ook gewoon de vraag van het slachtoffer, van kan ik hier iets mee?
2: Ja.
3: En dan kunnen we beter eerlijk en transparant zeggen van dit gaat hem niet worden of het wordt heel moeilijk. En daar moeten we daar een zakelijke afweging met elkaar maken. Maar dat eerlijke verhaal is wel belangrijk.
2: Lijkt me best lastig om van tevoren al te kunnen zeggen, we kunnen wel iets voor je doen of niet iets voor je doen. Dat is best moeilijk.
3: Ja,
2: helemaal
3: nou ja,
2: als iemand redelijk in de kreukels ligt.
3: Zeker.
2: Zou dat is gaan
4: we vaak wel wat verder. Hè?
2: Ja.
4: Echt ernstig letsel, dan proberen we alles uit de kast te halen.
2: Ja.
3: Dat is inderdaad soms een beetje een valkuil. Dat je daarin te ver doorgaat. Omdat je zoveel sympathie voor hebt voor het slachtoffer. En de ernstige situatie waar die in zit. Zelf heb ik altijd veel zaken in het buitenland behandeld. En daar ligt het net weer eventjes iets anders.
5: Nou, ik heb een goed idee. We gaan er zo meteen naar luisteren naar die verhalen over het buitenland. Meest even muziek.
0: Insured and Inspired op Nieuw Business Radio. Met Ron Lemmens en Ilse Bosland.

0: Alex Warren en Fever Dream op een nieuw Business Radio in het programma Insured and Inspired. Vandaag in de studio te gast Bas Dumay en Chip Ridder van Flikt Letselschade. En we zijn aangebeland, Ilse, bij het buitenland. We hebben natuurlijk net het heel erg gehad over hoe het in Nederland allemaal geregeld is.
1: Ja.
0: Maar dan kom je in het buitenland. Nou, buitenland, ik ben een skifanaat, laten we daarmee beginnen.
1: Ja.
0: Jij wordt ondersteboven geskiet. Dan begint het daar. Want op het moment dat degene die jou omver skiet, gewoon doorskiet, dat is vergelijkbaar met hier doorrijden naar een ongeval.
2: Ja, ja. Nou ja, het hangt een beetje af welk land het gebeurd is natuurlijk. Maar vaak in landen als Oostenrijk bijvoorbeeld, daar is de politie heel actief op die piste.
0: Dat weet niemand eigenlijk.
2: Nee, maar die zijn daar heel serieus in. Die komen vrij snel te plaatsen. Die maken ook serieuze rapporten op. Die gaan ook getuigen horen. Die gaan van alles doen om een goed onderzoek en echt een strafrechtelijke zaak daarvan te maken. Dat sta je vaak niet bij stil bij een skivakantie. Dat er ook achter kan zitten. Maar dat gebeurt helaas ook heel veel. Hè. Je kan natuurlijk ook gewoon zelf onderuit gaan zonder dat iemand jou iets aandoet. Maar het gebeurt ook veel dat het door anderen wordt veroorzaakt. Nou, daar kunnen wij ook bij helpen. Dan gaan we inderdaad eerst die inschatting maken van, hebben we genoeg bewijs om dat voor elkaar te krijgen? Zijn de getuigenverklaringen al? Hebben mensen om je heen dit gezien? Wat weet je daarvan te vertellen? Zijn er foto's? Heeft die persoon zich wel of niet direct gemeld? Gelukkig gebeurt het in de meeste gevallen dat iemand ook gewoon stopt en nou ja, zijn gegevens achterlaat en daarmee.
0: Wat betekent dat voor jullie functioneel? Betekent dat je de markt daar ook moet kennen? De verzekeraars daar moet kennen? Zijn ze betrouwbaar wel of niet?
2: Nou, het begint natuurlijk dat je de regels moet kennen. Hè? Dus op de skipiste gelden bepaalde regels. Een soort verkeersregels. De VIS-regels worden die genoemd.
0: VIS, ja. De federatie, de skifederatie.
2: Precies. Ja, precies. En die gelden in meerdere landen. En daar staan gewoon de verkeersregels in. En dan kan je zien welke regels zijn overtreden. En wie is er dus aansprakelijk. Een groot verschil met Nederland is dat kostenaspect. In heel veel landen werkt het kostenaspect niet zoals in Nederland. Oftewel, iedereen die moet zijn eigen juridische kosten zelf dragen. In Oostenrijk is er gelukkig wel iets mogelijk. Maar wij gaan dan wel voor iemand aan de slag. En maken dan een afspraak met het slachtoffer over die kosten. Bijvoorbeeld no cure no pay op basis van een percentage van de schade. En dan gaan wij dat proberen te verhalen op die veroorzaker. En hopelijk heeft hij een verzekeraar. Want dat is zeker bij ski-ongevallen natuurlijk nog wel lastig. Kijk, in de auto ben je vaak verplicht verzekerd. Op de skis is dat toch een ander verhaal. Gelukkig zijn veel mensen wel verzekerd daarvoor. Ook uit andere landen. Hè? Want van zo'n skipiste komen ook mensen vanuit verschillende landen komen naar beneden.
0: Nee, want als voorbeeld, ik heb wintersportdekking. Stel, ik word omver geskiet. Doet mijn verzekering dan helemaal niks?
2: Waarschijnlijk een stukje medische kosten zit daarin vaak. Ja. En een stukje reiskosten wellicht als je niet meer thuis kan komen zelf.
1: Ja, klopt.
2: Maar daar houdt het wel bij op.
1: Ja.
2: En al die andere posten die we net noemden als huishoudelijke hulp en smartengeld en dat soort dingen. Ja, dat moet je toch echt bij de veroorzaker gaan halen. En daar is best wel veel in mogelijk.
1: In Nederland zijn we natuurlijk best wel behoorlijk verzekerd. Nou, niet iedereen trouwens, wat we net hebben genoemd in de cijfers. Maar over het algemeen hebben we dat wel goed voor elkaar. Ik kan me voorstellen dat het in andere landen, nu noem jij Oostenrijk, dat zal daar vast goed geregeld zijn. Maar ja, misschien in Spanje, Italië of noem het maar op, welk land ter wereld, hebben ze misschien alleen een auto.

0: van een kale kip kan je vaak niet plukken. Dus ga je kijken, is iemand verzekerd? En dan ga je gewoon naar die partij aanschrijven. Vragen om zijn verzekeringsgegevens. Komen die niet? Of zegt iemand, ik ben niet verzekerd? Nou, dan weet je al, dit gaat een heel moeilijk verhaal worden. Dus dan ga je samen met de slachtoffer kijken van, gaan we hier nou wel of geen zaak van maken?
1: Ja, maar Chip?
2: Ja.
1: Op het moment dat je dus, bedoel, je moet toch van tevoren een soort forecast voor jezelf uitbrengen, lijkt mij. Dat je weet met welke partij je ook te maken hebt.
2: Ja, het is eigenlijk hetzelfde als dat je online een nieuwe wasmachine koopt. Dan ga je ook eens kijken, wat is er allemaal in de handel? Wat zijn de reviews? Wat zijn de goede en wat zijn de slechte dingen? En dat zou je ook verwachten van de mensen die letselschadehulp nodig hebben. Dat ze ook hun huiswerk doen. Helaas zijn er ook kantoren, bedrijven, partijen die het niet zo nauw nemen met dat hele kostenverhaal. En die bijvoorbeeld dubbel declareren. Die halen bijvoorbeeld een stukje van de schadevergoeding van de cliënt naar zich toe. En sturen ook nog hun nota in naar de verzekeraar. Dus je moet kijken naar, heeft het kantoor een keurmerk? Nou, we hebben in Nederland het NKL, Nationaal Keurmerk Letselschade. Dat garandeert in ieder geval een aantal zaken. Dat je de zaken netjes doet, zal ik maar even in het algemeen zeggen. De advocatuur, daar heb je de LSA, de letselschadeadvocaat of de ASP. Dat zijn dan de advocaten die alleen maar voor slachtoffers werken. Ja, die moeten voldoen aan strenge voorwaarden. En die mogen een aantal dingen niet en die moeten een aantal dingen wel. En als je een cowboybedrijf treft, ja, dan kan het zijn dat die de zaken niet goed doet.
1: Dat kan in Nederland voorkomen, dat kan overal ter wereld voorkomen.
2: Ja, dat kan overal ter wereld voorkomen. Goed, ik beperk me tot Nederland. Hè. Flik doet ook buitenland. Wij doen alleen buitenland als er sprake is van een pakketreis. Hè, dus je boekt een complete reis naar Ethiopië, noemen ze wat. Met een busreis en de bus rijdt het ravijn in. Die zaak heb ik gehad. Ja, dan kan het naar Nederlands recht op basis van de reisovereenkomst kan het worden geregeld. Maar ja, als je die overeenkomst niet hebt, ja, dan kan je dat niet doen.
1: En daarbij, je moet dus ergens weten hoe die markten in elkaar zitten. Dat is iets waar jullie in gespecialiseerd zijn. Begrijp ik dat zo?
0: Wij doen ook veel letselzaken met verkeersongevallen in de landen om ons heen. Waar Nederlanders natuurlijk veel naartoe gaan. België komt veel voor, Duitsland, Frankrijk, Spanje. Het begint inderdaad dat je dan ook de regels kent. Dus we weten hoe je een letselschade begroot. Hè. Wat is er wel aan schadevergoeding mogelijk en niet? En hoe onderbouw je dat? Want in het buitenland is het vaak iets meer noodzakelijk dat er een medisch rapport komt. Hè? Dus niet alleen maar medische stukken die ergens worden beoordeeld. Maar een slachtoffer moet echt gezien worden door een arts en die gaat een rapport aanmaken. Er komen allerlei periodes met percentages komen daaruit. En dat leg je naast een schadevergoedingstabel en daar komen dan weer bedragen uit. Dus ja, dan hebben wij connecties met artsen in die landen. Daar sturen we onze klanten naartoe voor een onderzoek. En dan uiteindelijk maken we een claim. En die gaan we indienen bij die verzekeraars. Nou, die verzekeraars die werken heel anders dan in Nederland. En dat vind ik ook wel even fijn om dat goed nog eens aan te stippen. In Nederland kan er heel veel verbeterd worden in de letselschade. Absoluut, kan altijd.
2: Ja.
0: Kan altijd, kan altijd beter. Ja. Chip beklaagt zich net al een beetje over dat de verzekeraars steeds trager reageren, helaas. Maar in het buitenland ga je echt terug in de tijd. Daar zit een groot kantoor ergens in de hoofdstad. En dien je claim maar in. Wij gaan het eens even beoordelen. En u krijgt schriftelijk een antwoord wanneer wij daar tijd voor hebben. En als we het niet onderbouwd vinden, is het klaar. He, dus een persoonlijke aanpak, een bezoek aan huis, herstelgerichte dienstverlening, vergoeding in natura. Nee, dan kijken ze je aan of er water brandt, want dat kent men helemaal niet.
1: Laten we even een beetje de Europese vakantielanden afgaan. Spanje, moet je je daar zorgen maken?
0: Ja of nee? Ik zou daar geen whiplash op lopen als ik jou was.
1: Italië?
0: Sowieso niet natuurlijk, maar...
1: Italië?
0: Is al iets beter op sommige vlakken. Zeker in de zuidelijke Europese landen liggen bijvoorbeeld de vergoeding voor smartengeld wel veel hoger dan hier. Omdat men daar leed toch anders ervaart. En dat is soms ook een beetje het probleem in de letselschadezaken in Nederland. Dat wij Nederlanders zitten niet zo in elkaar. En wij gaan gewoon weer aan de slag.
3: Ja, we zijn niet van die pieperts inderdaad.
0: De vraag is wel of dat altijd goed is.
3: Ja. Ja. Nee.
1: Maar goed, dus je zegt Italië is al beter dan Spanje. Dan heb je Frankrijk nog. Duitsland, hoe zit het met die twee landen?
0: Duitsland is heel qua systeem ook heel vergelijkbaar met Nederland.
1: Ja, kan me voorstellen.
0: Ja, er zitten heel veel overlappingen in. Maar Zuid-Europa. En dat begint eigenlijk.

0: Bij België al. Ja. Okay. Daar gaat het er echt anders aan toe. En Chipper die gaf al aan. Bij Whiplash. Je moet wel aantonen wat je hebt. Nou in Nederland. Kan je dan ook nog eens. Bij Whiplash kan je echt niks vinden op een scan. Maar je kan wel laten zien. Van voor het ongeval was er niks aan de hand. Na het ongeval wel het nodige. En dat is een consistent verhaal. Er zijn geen andere oorzaken. Dus dan zeggen rechters vaak wel. Het komt door het ongeval. En in het buitenland zeggen ze nee, de arts moet het zeggen. En als die het niet met 100% zeker kan zeggen, heeft u geen claim.
1: Oké. Okay.
2: Heftig. Nou, en de Scandinavische landen, hoe zit het daar?
1: Ja, oké, die moet ook nog hebben.
0: Scandinavische landen, daar word ik over het algemeen niet zo vrolijk van.
1: Niet?
0: Nee.
2: Dat verbaast me.
0: Je zou inderdaad anders verwachten.
1: Ja. Daarom dacht ik, die noem ik niet.
0: Nee.
2: Oh, ja, ik denk, daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
0: Nee, ja, het sowieso liggen de vergoedingen echt een fors stuk lager. Het gebeurt, de vaststelling gebeurt vaak door een commissie van waar verzekeraars en belangenbehartigers in zitten. En daar komt iets uit en dat is bindend en klaar. En dan kan je verder niks meer mee. En naar mijn ervaring is een slachtoffer daar nooit helemaal blij mee.
2: Nee.
1: We hebben straks nog één onderwerp die we moeten bespreken. Dat is rechtshulp. Eerst even kort dat proces, het aanmelden. Hoe werkt dat? Als je nu aan het luisteren bent, dan gaat de hele wereld voor je open natuurlijk.
2: Nou, dat denk ik wel.
1: Dus nou, dit ga ik in mijn oren knopen. Barst los.
0: Ja, nou, in het geval van buitenlandschade kan je altijd met ons bellen. En dan gaan wij al een eerste schifting maken in welke landen doen wij wel en welke landen doen wij niet. Want wij kunnen natuurlijk.
1: Welke landen doe je niet? Is dat te veel om op te noemen, denk ik.
0: Die zijn er te veel. Ik kan beter aangeven welke we wel doen. Die hebben we eigenlijk net al een beetje gehad. Ja. Hè? Dat zijn een beetje de landen om ons heen waar de Nederlanders ook het meest naartoe gaan. Want daar hebben we gewoon ervaring in. Hebben kennis van het recht. En daarbuiten. Kijk, wij behandelen veel zaken in de opdracht van rechtsbijstandverzekeraars. We hebben een uitgebreid advocatennetwerk. Dus die schakelen we daarvoor in. Maar heb je geen rechtsbijstandverzekering. Dan moet je dat allemaal zelf betalen. Dus dan verwijzen we wel vaak mensen naar die advocaten toe. Van dit is een goede advocaat. Ga daar naartoe. Maar dan heeft het niet zoveel zin om ons verder daartussen te zetten. Maar over het algemeen, als het zo'n land is waar wij wel de kennis van in huis hebben. Dan doen wij vaak eerst een telefonisch consult. Dat kost €75. En dan gaan we het hele verhaal aanhoren van het slachtoffer. Welk bewijs is er? Welke letsel is er? Waar is gebeurd? Allemaal dat soort dingen. En dan geven we daarna, kunnen we een inschatting maken. Ofwel we zeggen van nou, dit gaat het niet worden. Ofwel qua van belang of qua aansprakelijkheid niet. Maar wijzen we mensen wel op weg. Van je kan het zo doen zelf. En is het wel een forse schade met fors belang en naar goede kansen. Dan kunnen wij de zaak in behandeling nemen. En dan gaan we daarmee door.
1: Ja.
0: En maken we een dossier aan.
1: Maar die rechtshulp, ja, dat komt dan op een bepaald moment dat het echt nodig is. Dan verwijzen jullie door. Begeleiden jullie het dan nog? Of laten jullie het los?
0: Ja, nee, zeker. Dat kan. Hè. Zeker in de zaken die wij behandelen voor rechtsbijstandverzekeraars. Ja, daar zitten we vaak ook echt tussen. Ook in de communicatie. Het letterlijk en figuurlijk vertalen. De advocaat die krijgt te maken met 2 jaar loondoorbetaling in Nederland. Die denkt, leg dit eens even uit. Dat kent men in het buitenland niet. En andersom, soms moeten wij ook uitleggen waarom een advocaat bepaalde stukken vraagt. Die in het buitenland nodig heeft, die wij weer niet kennen.
2: Mooi hè?
1: Ja, zeker. Ilse, heb jij nog vragen? Want volgens mij is voor jou ook wel heel veel verrassend.
2: Ja, zeker. Nou ja, ik zit alleen maar te denken van als mensen niet een adviseur hebben die ze hierop wijst of niet weten dat jullie bestaan. Hoe kom je dan bij een letselschadebureau? En ik zou haast denken dat een ambulance zowat folders in zijn ambulance heeft liggen, bij wijze van spreken. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Dus dat is dat best lastig. En ik denk dat er toch heel veel mensen zijn die die daardoor misschien een hoop ellende hebben. En het een en ander mislopen natuurlijk.
3: Ja, kijk, de ambulance chasers, die hebben we gelukkig niet in Nederland. Nee. In Amerika is het een ander verhaal.
1: Ambulance chasers.
2: Dat hoort ook.
3: Ach, goed, kijk, in Amerika zijn de openbare registers van aanrijdingen. Dus heb jij een aanrijding gehad en je zit nog in het ziekenhuis, word je al gebeld door een advocaat.
1: Oh, wauw.
3: En in Nederland doen we dat niet, als het goed is. Maar voor de rest, ja, mensen googelen gewoon veel. Of hebben via de buurman van de nicht van de neef gehoord dat je bij bureau X moet zijn of niet bij bureau Y. En dan is het een kwestie van, wij krijgen tegenwoordig, ik denk, 60-70% van de nieuwe aanvragen komen telefonisch binnen.
2: Oh, okay.
3: Allemaal op de mobiel, hè, de call to action knop. Vroeger zaten ze achter de desktop, vroeger op de tablet. Nou, het is allemaal passé. Het is nu gewoon de telefoon. Dus we krijgen heel veel telefoontjes. Of WhatsApp. Ik krijg gewoon out of the blue op zaterdagavond krijg ik een WhatsApp. Met vragen, met ik heb een nieuwe zaak of ik wil advies. Ja, zo kunnen mensen ons vinden.
2: Na deze uitzending hoop ik dat er heel veel mensen weten dat jullie, nog meer mensen weten dat jullie bestaan.
3: Dat hopen wij ook, eerlijk gezegd. Maar ook vooral dat ze bij een goed kantoor terecht kunnen. Kijk, wij kunnen niet alle letselschadezaken van Nederland behandelen. En dan zeggen we, ja, zorg dat je gewoon naar een goed keurmerkkantoor gaat. Want die zijn er, die kun je vinden, dan kun je googlen. Dus je
1: googelt dan op letselschadekeurmerk.
2: Ja.
3: Ja, nou ja, of op letselschade en dan kom je vanzelf op een website uit en dan kun je zien, heeft iemand een keurmerk of niet? Nou, geen keurmerk, met een bocht omheen zou ik zeggen.
1: Oké, heel goed. Nou, daarmee wil ik jullie bedanken voor de komst in de studio en toch wel weer een hele hoop eye-openers.
2: Ja, zeker. Dank jullie wel.
1: Elke maand
2: heel waardevol.
1: Chip Ridder en Bas Dumee van Flikt. Oké, daar gaan we beginnen, Ilse. We gaan naar jouw allereerste reportage ooit.
4: Insured and Inspired op New Business Radio met Ron Lemmens en Ilse Bosland.
2: Ja, het evenementenseizoen is weer in volle gang. De festivaltenten zijn opgezet en de podia weer uitgeklapt. En hoe leuk om eens even langs te gaan bij een van mijn relaties waar ik ieder jaar een evenementenverzekering mag afsluiten. Want daar hamer ik natuurlijk altijd op in het radioprogramma, omdat die zo belangrijk is. En ik ben daarom bij Mondovino Wijnkoperij en ik ga in gesprek met Marco Schepel. Marco, super fijn dat je tijd vrij wilde maken om het even over de evenementenverzekering te hebben. Vertel eens, wie ben je en wat voor evenement organiseer jij?
5: Nou, zoals je al zei, ik ben Marco Schepel van wijnkoperij Mondovino. We hebben twee winkels, zowel in Zwolle als in Dronten. En zoals je net al zei, we gaan binnenkort ons wijnfestival weer doen.
2: En hoe groot is dat evenement ongeveer?
5: Nou, wij vinden het best wel groot. Vorig jaar hadden we bijna 1200 bezoekers. Dus ja, dat is best wel een serieus event met een aardige organisatie.
2: En als je het dan hebt over de organisatie, waar denk je dan als eerste aan bij de organisatie van dit evenement?
5: Nou, we beginnen natuurlijk altijd met de gemeente, met de vergunning. Want het heeft best wel wat haken en ogen. De veiligheid is natuurlijk heel belangrijk. Dus daar zijn wel de dingen waar het mee begint. En als dat allemaal staat, ja, dan gaan we verder.
2: En wanneer komt dat stukje verzekeren dan in beeld?
5: Nou, ook dat komt best wel snel natuurlijk. Wat we al zeiden, er komen 1200 mensen. We huren van alles. Er zijn best wel wat kosten mee gebonden. En er kan natuurlijk van alles gebeuren, ondanks dat je het goed organiseert. Maar dan gaan we ook al vrij snel met jou in gesprek voor een verzekering.
2: En ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En heb je ook wel eens gedacht, wat als het misgaat?
5: Zeker. Er kan natuurlijk van alles misgaan. Het weer kan misgaan. Er kan bijvoorbeeld echt iets gebeuren. Bijvoorbeeld vechtpartij of zulke soort dingen. Weet je, er kan best. En dat het evenement dan afgeblazen moet worden. Nou, dan is het wel handig als je dat met een verzekering kan afdekken.
2: Ja, dus jij hebt eigenlijk nooit gedacht van ik laat het maar zoals het is en ik doe daar niks aan.
5: Nee, daar is gewoon het evenement te groot voor geworden. We zijn ooit begonnen met 450 man bezoekers. Nou, dan is best te overzien. Maar inmiddels, veel Drontenaren kijken ernaar uit. En er zitten natuurlijk wel wat risico's aan. En die willen we graag afdekken.
2: En is er wel eens iets gebeurd, misschien voordat je een evenementenverzekering afsloot, waarvan je denkt, oh, dat is echt een trigger geweest om het toch echt goed te regelen?
5: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk is het tot nu toe is het altijd goed gegaan. En we proberen natuurlijk ook alles met de organisatie goed af te dekken. Maar er zit natuurlijk altijd een stukje onzekerheid in. Ook het weer speelt mee. Dat kan natuurlijk ook in één keer. Als er een storm is, ja, dan mag het gewoon niet doorgaan. Boven de windkracht 8, dan wordt het afgelast. En dat zijn risico's die willen we graag afdekken.
2: Nou, goed over nagedacht in ieder geval, toch? En wat zou je anderen die deze zomer misschien nog een evenement gaan organiseren willen meegeven?
5: Nou, wat ik al zei, waar we mee beginnen, hè, dat is natuurlijk in gesprek gaan met de gemeente. Hè, met, en daarnaast heb je natuurlijk ook de brandweer, de politie. Iedereen die wil daar naar kijken en die vindt er wat van. Dus zorg dat je daar. Dat je daar gewoon goed erop staat. Dat je het goed voorbereid hebt. En dat scheelt een hoop.
2: Nou, top. Je hoort het goed. Een evenement zonder verzekering is dus eigenlijk geen optie. Wat mij betreft al helemaal niet. En laat je daarom dus ook goed informeren over de mogelijkheden van een evenementenverzekering. En nou, super bedankt voor je tijd in ieder geval, Marco. En we gaan weer terug naar de studio.
4: Vrolijk zaken doen. Doe je zo.
1: Zo, nou dat was die. De kop is eraf. Je eerste reportage zit erop. Ik hoop dat er binnenkort weer eentje komt.
2: Ik hoop het ook.
1: Volgens mij zijn er nog genoeg plekken die je kan rampen boeken, toch?
2: Zeker weten. Dat gaan we zeker doen.
1: Hey, we gaan het even over vrolijk zaken doen. Doe je zo. Welke tips heb je voor ons voor deze maand?
2: Nou ja, volgens mij kwam het al een beetje aan het begin van het programma naar voren. Maar zie verzekering als onderdeel van je bedrijfsstrategieën. Jij zei het al, volgens mij moeten we als ondernemer iets plannen. Één dag per maand of zo. Om dit soort zaken natuurlijk onder de loep te nemen.
1: Ja, überhaupt alles wat lijkt. Ja, even beetpakken.
2: Precies. Dus niet alleen verzekeringen, maar al dat soort dingen. Ik denk dat gewoon... Eentje is, die is al vaker teruggekomen, deze tip. Maar blijf er gewoon bij. Het is heel belangrijk. Zorg gewoon dat je alles op orde hebt.
1: Oké, tip 2.
2: Ja, ook dat is een beetje een uitvloeisel van tip 1. Maar update je verzekeringen bij elke groeistap. Ik heb het vorige week weer meegemaakt. Een klant van mij kocht een nieuw pand en in een andere plaats. En ik ben daar natuurlijk gelijk naartoe gegaan om te kijken hoe die het nu allemaal voor elkaar heeft. En wat we vooral verzekeringstechnisch nog moeten regelen. En daar komt dan ineens heel veel bij kijken, kan ik je vertellen. Dus zo zie je nieuw personeel, nieuwe locatie. Het is allemaal belangrijk om te zorgen dat je verzekeringen up-to-date zijn. Dan moet je dus ook niet alleen maar denken aan schadegevallen, maar dus ook aan uitval bijvoorbeeld van je personeel. Hè. Ga je groeien met personeel? Wat als er eentje langdurig ziek wordt? Hoe ga je dat opvangen? Nou, daar hebben we natuurlijk oplossingen voor. Het is niet alleen een brandje of een diefstal die hier naar boven komt.
1: Ja, precies. Maar die impact is enorm. En dat is natuurlijk niet alleen dat die medewerker er op dat moment niet is. Maar wellicht ook, zeker in een MKB-bedrijf, cruciale kennis thuis blijft zitten.
2: Nou ja, ook dat. En het is natuurlijk wel handig als je het op kan vullen. En wie gaat dat dan doen? En hoe ga je dat überhaupt betalen? Ja.
1: En wat als niet?
2: Nee, ja, dat...
1: Succes.
2: Ja, precies.
1: Tip 4.
2: Nou, letselschade. We hebben het er net over gehad. Laat dat in ieder geval niet je zwakke plek zijn. Dus zorg dat je weet hoe je zit qua aansprakelijkheid en personeel. Dus
1: eigenlijk... Nou, je zou deze uitzending nog een keer terug kunnen luisteren dan.
2: Zeker, zou ik zeker doen. Zeker doen.
1: En dan de laatste tip voor dit moment.
2: Ja, nou ja, heel simpel misschien. Als je er nog nooit echt goed naar gekeken hebt, dan is de kans groot dat er iets mist op je polis. Dus ga gewoon eens even kijken naar je polis en kom je er niet uit, dan... Weet je mij te vinden of een van mijn andere collega's in het land. Zorg dat je een goede adviseur hebt die je helpt.
1: En daar ga ik toch nog even iets over vragen. Hoe weet ik nou dat ik iets mis op mijn polis? Dat is toch wel een ding hoor.
2: Ja, maar weet je... Kijk, ondernemers denken niet in risico's. Die zien alleen maar groei, geld verdienen, handel.
1: Maar is er ergens een checklist?
2: Oh, die zullen er vast wel zijn.
1: Gewoon een afspraak maken.
2: Ik denk dat je gewoon, als je als bedrijf groeit... Nou ja, kijk, ook als je net begint... Het is altijd sowieso... Ben ik natuurlijk een voorstander van de adviseur. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor al mijn collega's in het land. Maar je bent gewoon niet bewust van de risico's die je loopt. En je kan denken dat het wel zo is... Maar ik kom het echt wekelijks meerdere malen tegen... Dat ik dan zeg... Goh, heb je daar aan gedacht of daar aan gedacht? En dat mensen me aan zitten te kijken van... Nou, daar heb ik dus nog nooit over nagedacht.
1: Nou, volgens mij is de boodschap weer duidelijk. En dat horen we eigenlijk iedereen, iedere keer. En inderdaad, die dag in de maand.
2: Zeker.
1: Die moet ik ook maar eens gaan prikken.
2: Ja.
1: Goed. Dat was hem voor vandaag in Insured and Inspired. Wil je deze aflevering terugluisteren of andere afleveringen?
2: Ja.
1: We hebben ook bijvoorbeeld een hele bijzondere gehad over alles wat je niet denkt te kunnen verzekeren. Kan dan toch wel? Ik ga dan naar de website van newbusinessradio.nl. Isabel, dankjewel voor deze keer weer.
2: Ja,
1: en over een maand zijn we er weer.
4: Dit was Insured and Inspired met Ron Lemmens en Ilse Bosland op New Business Radio. Elke derde dinsdag van de maand tussen 2 en 3. Wil je deze aflevering terugluisteren? Dat kan via newbusinessradio.nl of jouw favoriete podcastplatform. Insured and Inspired werd mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Tot de volgende keer.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
4: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je. Sam Altman en Elon

0: jouw hele business. Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
2: Visies van visionairs. Ervaringen van experts. Tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar? En helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Dit is TNO Insights.
3: Ooit liep Nederland voorop met solartechnologie. Maar het was China dat een succesvolle solarindustrie opzette. Ongeveer 3 van elke 4 zonnepanelen in Nederland komt uit China. Maar dat gaat veranderen, want Brabant komt met een antwoord. Solar maakindustrie, terug naar Brabant. Het doel is om Nederland minder afhankelijk te maken van andere landen. Hoe gaat Brabant de strijd aan met de Chinese producenten? Voor welke toepassingen en welke technologieën bieden kansen? We hebben 3 experts in de studio. Peter Toonsen is Business Developer Integrated PV bij TNO. Paul Gosselink is programmamanager New Energy bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. En die zullen we ze nu dan ook BOM noemen, dus daar moet je niet van schrikken. En Jurie van Bergen, algemeen directeur bij de Bouwhulpgroep. Fijn dat je er alle 3 zijn, Peter, Paul en Jurie. Even terug in de tijd. Wanneer was Nederland nog koploper op het gebied van solar, Peter?
4: Nou, ik denk als je kijkt naar solarproductie, dat nog op een significant niveau hier aanwezig was. Ik zal zeggen 12, 15 jaar geleden. Maar equipmentontwikkeling is natuurlijk nog een tijdje daarna doorgegaan. Maar dat is, vanaf een jaar of 8 geleden is dat ook stukken minder geworden. Dus,
3: met equipment bedoel je, zijn dat de machines om ze te maken?
4: Ja, dus okay. Productielijnen zeg maar bestaan natuurlijk uit ingewikkelde apparaten. En die werden in de periode 15 tot 10 jaar geleden hier in talrijke mate gemaakt door Nederlandse bedrijven. Inmiddels zijn er daar ook een aantal van ter ziele of ze zijn overgenomen door Chinese bedrijven. En dat willen we natuurlijk een halt toeroepen. We willen die solarindustrie weer terughalen, inclusief dat belangrijke onderdeel.
3: Ja, nou daar gaan we het zo over hebben waarom dat zo belangrijk voor ons is. Maar waarom zijn we die solarindustrie waarvan je toch als Nederland, als in Europa kunt zeggen, ja, we weten dat het heel belangrijk gaat worden. Waarom zijn we dat kwijtgeraakt aan China?
4: Ik denk omdat de Chinezen heel goed zagen wat we deden. Sterker nog ook kennis gekregen hebben uit Nederland, uit Europa. Om zelf zeg maar in staat gesteld te worden productie op te tuigen. En dat hebben ze verschrikkelijk efficiënt en snel gedaan. Gaat natuurlijk in zo'n land ook allemaal wat sneller dan hier. Hè, waarin je met meerdere overlegorganen en aandeelhouders zit en besluitorganen. En vanaf die periode zijn we eigenlijk te langzaam geweest in het bedenken van nieuwe alternatieven en nieuwe routes.
3: Ja.
4: En dat zijn we nou aan het inhalen.
3: Ja. Ja, en misschien ook wel dat we gewoon met z'n allen dachten, Paul, ja, in China kunnen ze het lekker goedkoop maken. Dus hoe goedkoper het wordt en hoe meer er beschikbaar is, hoe sneller we de ontwikkeling kunnen voortzetten.
5: Nou, ik denk dat dat zeker een rol speelt. Hè. Maar ik denk ook dat China, hè, met zijn communistische systeem, hè, met meerjarenplannen, hè, en een langjarige strategie, hè, over 40, 50 jaar denkend, een aantal key technologieën en industrieën en marktsectoren heeft benoemd. Daar is solar er eentje van. Hè, naast bijvoorbeeld de batterijauto's.
3: Ja.
5: Ik zie ook een wat structurele probleem in Nederland. Hè, want we zijn eigenlijk ook de uitvinder van de windenergie. He, dat is ook hieruit gevonden. Maar Nederland is heel erg sterk in kennisontwikkeling, in productontwikkeling. Maar we zijn verdraaid slecht in dat vermarkten uiteindelijk. He, denk maar even aan Philips. Werd heel veel uitgevonden, maar in marketing en sales waren we niet zo goed. Nee. Nou, dat zo is het eigenlijk met de wind gegaan. En TNO heeft eigenlijk ook China opgeleid om heel effectief die solarindustrie op te zetten. Zo zijn we dat met de wind verloren geraakt, met solar verloren geraakt. En nou, dat moeten we eigenlijk zien om te draaien. Hè. In Nederland moet je veel meer ook vanuit de markt en de business case denken. En nee, maar kennis ontwikkelen. Nee, dan moet je uiteindelijk ook een product van maken en dan moet je op de markt zetten. Dat is echt een structureel probleem van Nederland. En daar vecht ik eigenlijk al 10, 15 jaar tegen. En dat is ook een van de redenen geweest waarom we het op een andere manier moesten aanpakken.
6: Was het ook een beetje de visie die we vroeger hadden? We dachten, ja, die maakindustrie die gaat gewoon, die is aan het verdwijnen, die gaat verdwijnen. Daar kunnen we wel tegen vechten, maar ja. Het is een onbegonnen strijd. Ja. Dus we zetten ergens anders op in.
5: Ja, zeker weten. Hè. Dat klopt helemaal. Hè. Je hebt natuurlijk in de industrie Eindhoven en regio is daar heel erg bekend om. Een enorme trend naar een offshoring geweest. Hè. Alles in China uitbesteden. Goedkoop land, veel materiaal, veel handjes. Dat klopt inderdaad. Het laatste jaar is daar natuurlijk ook door COVID en de verstoorde productie en aanvoerlijnen is daar een omdraai gemaakt. Ook vanuit de geopolitiek natuurlijk. Maar daar heb je gelijk in. En ik denk, daar hebben we natuurlijk ook eerder met de universiteit al naar gekeken. Alleen maar een serviceindustrie, dat werkt ook niet. Hè? Je moet ook een product maken. Je moet daar de handigheid bij hebben. Dus ik denk dat er afgelopen jaren wel wat inkeer is gekomen. Dat het een meer geïntegratie moet zijn. Dat vinden we wel heel lastig, die industriepolitiek. En daar hebben we niet echt een visie op als Nederland. En ook niet de vehicles. Hè? Denk aan de Rijksdienst die naast kennisontwikkeling ook de uitrol mede faciliteert. Dus daar is echt nog wel een mindshift voor nodig in Nederland.
4: Ja. Ik denk ook dat we niet moeten vergeten dat de bouwsector eigenlijk nooit echt een topsector is geweest. Dus ja. Zijn heel veel leveranciers met heel veel goede producten. Maar de afzetmarkt in ons eigen land daarvoor, die is marginaal. Die is heel ambachtelijk. Terwijl als het gaat over autoproductie of machines die chips maken, daar zijn we wereldwijd topspeler.
6: Leidend in.
4: Ja.
6: Peter, is het erg dat we die productie in Nederland van PV-producten, en zonnepanelen is er daar één van, maar er zijn nog veel meer natuurlijk toepassingen. Is het erg dat we die nu niet meer echt aanwezig hebben? Dat we die voorsprong die we hadden op technologisch gebied, dat we die een beetje kwijt zijn gemaakt? Je kunt ook zeggen, ja, geen enkel probleem, we halen ze gewoon lekker uit China, prima.
4: Nou, kijk, het verhaal kent twee kanten. De goede kant natuurlijk van de enorme prijserosie van de Chinese PV-panelen is wel dat wij nu in Nederland koploper zijn in het aantal zonnepanelen per inwoner. Hè? Dus je kunt ook zeggen, het heeft ook iets gebracht.
6: Alleen, ja, en kijk, we hingen helemaal onderaan het staartje.
4: Het staartje. En ik denk dat we in een periode van amper 3-4 jaar koploper zijn geworden. Dus er staan nergens zoveel zonnepanelen opgesteld als in Nederland per inwoner. Dat vind ik toch wel een knap resultaat in een hele korte tijd.
6: Ja.
4: Overigens is recent politieke besluitvorming zorgt er weer voor dat daar misschien een kink in de kabel komt. Maar ik denk over de lange lijn dat wel het verhaal blijft. Wat er niet goed aan is, is natuurlijk in het kader van geopolitieke ontwikkelingen die Paul net noemde, dat we toch zien dat we veel meer in staat moeten zijn om zelf, zeg maar, voor onze energie en andere belangrijke resources, voorzieningen moeten gaan zorgen in deze veranderende wereld. En dat we niet meer zomaar kunnen vertrouwen op landen zoals de Verenigde Staten, Rusland, China enzovoort.
6: Eigenlijk hetzelfde als de afhankelijkheid van olie.
4: Ja.
6: Landen in het Midden-Oosten. Zeg je nu eigenlijk, ja, als je PV, dus je zonne-energie alleen maar uit China kan halen. Want ja, 3/4 van die panelen die we nu hebben liggen, komt uit China. Ja. En dan zijn van die andere kwart en heel veel van de onderdelen nog eens een keer uit China.
4: Exact.
6: Dan ben je heel erg afhankelijk.
4: Ben je ontzettend afhankelijk. En dat zou niet zo erg zijn als we nu klaar waren. Hè? Want dan zeg je, nou ja, die zonnepanelen die liggen er nog wel tientallen jaren. Ja. Iedereen is voorzien, klaar is Kees. Maar dat is niet het geval. Hè? We moeten naar 200 terawattuur in 2050 toe.
6: Ja, en waar zitten we nu?
4: We zitten nu volgens mij op een om naar bij de 20, 25 terawattuur. Dus dat is bijna een vertienvoudiging.
6: Bijna 10, ja.
4: Aan wat er nodig gaat zijn, ook om de industrie te elektrificeren, is er ontzettend veel elektriciteit nodig. Er is geen bron die zo goedkoop is als zonne-energie. Er is geen bron zo makkelijk te integreren als zonne-energie. Dus dat moeten we zelf willen opzetten. En we moeten daar zelf de handen aan de touwtjes hebben. En het mooie is ook, omdat je naar de gebouwde omgeving kunt gaan met zo'n product, dat hele ecosysteem, bouwhulpgroep is daar een heel mooie schakel in, ook gewoon aanwezig is in Nederland. Dus er is ook geen noodzaak om de samenwerking elders te gaan zoeken.
6: Ja. Jori, ben ik wel benieuwd naar. Merk jij daar nou dingen van? In COVID heb je het misschien wel, COVID-tijd misschien wel gewerkt. Want toen kwamen ineens, waren de leveringsproblemen vanuit het Verre Oosten.
7: Het was nog veel eenvoudiger. Er brak in Europa een oorlog uit. En daardoor stegen de gasprijzen. En er waren heel veel subsidie ook van de overheid die de aanschaf van zonnepanelen stimuleerde en het ontplofte.
6: Ja.
7: Dus uiteindelijk is het prijsgedreven, is nog het makkelijkste argument om iets aan je woning te verbeteren. Als je gaat kijken naar de woning.
6: Nee, maar het is heel fijn dat je vragen hebt. Maar als jij niet aan je spullen kan komen, dan, ja, dan kan je toch niet, kan je dingen niet voor elkaar krijgen.
7: Nee, maar dan wordt het al meteen. Daarom is in mijn ogen nieuwbouw ook zo populair. Je hebt een weiland. Je bedenkt met z'n allen een plan, je bouwt het en dan geef je de sleutels aan degene die er komt wonen en zeg je veel plezier, ga je maar de komende 20 jaar wonen. We hebben in Nederland meer dan 8 miljoen woningen staan, die moeten in 25 jaar allemaal verduurzaamd worden. Dat zijn bijna 1000 woningen per dag, maar die beginnen door een buurt in te lopen en aan te bellen en te vragen wie bent u eigenlijk, hoe lang woont u hier en hoe lang wilt u hier nog wonen. En ergens in diezelfde klantreis, waarbij de ene de zonnefolie al in het product kan zitten wanneer je het bouwt, is bij die ander een vele ingewikkeldere reis, zeg maar, om te zorgen dat er een zonnepaneel op het dak komt. Ja. De collectieve inkoop van zonnepanelen, dat is simpel. Dus er is een aanbieder en die zegt, nou, ik heb iets heel goedkoops en dat levert je fantastische voordelen op. En dan zeggen mensen, doe ik wel. Daar zijn heel veel mensen die daar gebruik van maken. Maar dit is maar een heel klein deel van de totale opgave.
6: Ja, dat zijn koplopers. En jij bent heel duidelijk. Hè? Je zegt 8 miljoen woningen, dat zijn er nogal wat. Dat is veel meer dan de miljoen, wat ook al veel is, die we nieuw moeten bouwen. Dus die renovatie tussen aanstekens of verduurzaming van de bestaande bebouwing, dat is echt een mega klus.
7: Ja.
6: En dat elk huis in Nederland gaat verbouwd worden in de komende jaren.
7: De komende 25 jaar moet sowieso ieder huis, ook een huis wat nu nieuw gebouwd wordt, heeft sowieso voor 15 jaar onderhoud. Dus ieder huis zal nog een stap moeten gaan zetten in verduurzaming. Het gaat nu heel veel over energie. Daar moet het vandaag ook over gaan. Maar een van de meerwaardes van wat we aan het produceren zijn, maar ook wat de opgave is, is materiaal vanuit circulariteit. Nou, een woning die blijft makkelijk 120 jaar staan. Eigenlijk in die 120 jaar kan het zelfs meerdere gebruikers hebben of gebruikers tegelijkertijd. Dus dat is heel duurzaam door te laten staan en door het iedere keer op behoefte van de mensen die er wonen kwaliteit toe te voegen. De helft daarvan gaat naar energie, de andere helft naar materiaal in die 120 jaar. En nu zonnepanelen is goed, want dat zorgt voor het energiedeel. Maar als het zonnepanelen zijn die vervolgens weer na 10 jaar eraf gaan omdat ze niet voldoen, en weer eigenlijk een belasting zijn voor het milieu.
6: Ja, ja, door de shredder gaan. Ja,
7: ja, ik bedoel, uiteindelijk zoeken naar oplossingen die iedere 10, 15 jaar ook opnieuw, zeg maar, op die woning kunnen komen om hun functie te blijven voldoen en niet het milieu extra belasten.
6: Ja, nou, kortom, een enorme uitdaging, daar gaan we het over hebben. Nog één belangrijke vraag, Paul, aan jou. Waarom moet het dan in Brabant komen?
7: Waarom
5: ja,
7: niet?
5: Waarom, ja. Dat is een goede vraag.
6: Ja, waarom niet in Friesland of Groningen? Of,
5: ja,
6: er zit al zoveel. Brabant is al zo succesvol.
5: Nee, dat klopt. Hè. Dat zou ook een ander Europees land. Hè, want ik wil wel kan even ook aanvullen. Ja. Hè. Kijk, de ontwikkelingen. Peter geeft duidelijk aan waarom er nog zoveel solarproducten bij moeten. Dat heeft de Europese Unie natuurlijk ook onderkend. Hè, vanuit de resilience, hè, de strategische autonomie. En vanuit Repower EU wil je meer eigen industrie opbouwen. Om niet afhankelijk te zijn van China, die wispelturig is. Nou, daar ligt dus een kans. En dan moet je kijken naar het nieuwe product wat we willen gaan maken. Dat zou ook elders kunnen. Maar ik denk, hè, we hebben 15 jaar geleden ongeveer, hebben we eigenlijk het zonne-onderzoek geconcentreerd, hebben we naar Brabant gehaald. Dus Brabant is wel heeft een uitgangspositie, hè, met TNO en en de kennisinstellingen, de TU's die er rondomheen zitten. Dus de basiskennis is er. Er is een industriële kennis natuurlijk, hè, want het moet gemaakt worden. Nou, dat hebben we in Brabant ook. Dus ik denk dat Brabant een goede uitgangspositie heeft.
6: Ja, er is nog een beetje ruimte.
5: Er is een klein beetje ruimte. Nou, dat gaan we ook wel benutten.
6: Niet bij Eindhoven, maar wel ergens anders.
5: Nee, precies. Maar dat is ook juist de bedoeling. Hè? Het hoeft niet bij Eindhoven. Nee, we willen juist naar West- of naar Oost-Brabant toe. Want ja, Brabant is breder als Eindhoven. Dus ik denk dat het vanuit deze kernelementen, dat Brabant een goede uitgangspositie heeft. Waarbij we duidelijk zeggen van, het moet niet meer die kennisontwikkeling zijn. Nee, we willen eigenlijk een industrie opbouwen. En dat is nog best lastig. Ja. Hè? Want de industrie heeft een aantal blauwtjes opgelopen de afgelopen 10 jaar. Dus dat vertrouwen moet wel terugkomen. Dus daarom dat ecosysteem. We moeten samen die vijver weer opbouwen. En je moet zien dat je elkaar nodig hebt om een gezonde vijver overeind voor elkaar te krijgen. Nou, dat is een proces waar we samen in zitten. Maar wel met een hele grote koek zoals Peter die voor ons houdt.
6: Nou, lijkt me het niet zo heel nuttig om de concurrentie met China aan te gaan op gewone zonnepanelen. Waar liggen dan wel de kansen?
5: Nou, dat is duidelijk hè, waarom wij voor een heel alternatief hebben gekozen. Dat hebben we ook getoetst. Hè. Dus we gaan niet op die standaard silicium zonnepanelen die iedereen kent zitten. Die velen ook niet mooi vinden. Hè, Peter kan er zo meteen wat meer over zeggen. Er is de topsector energie heeft ook onderzoek gedaan naar allerlei mogelijkheden waar zonne-energie toegepast kan worden. En dan kan het ook in wegen, in daken geïntegreerd worden. In zonneschermen, geluidsschermen, noem het allemaal op. En dan heb je een heel ander, heb je het zonnefolie voor nodig.
6: Hè. Zonnefolie.
5: Zonnefolie, ja. Gewoon met materialen uit de regio gemaakt. Hè. Dus je hebt China niet meer nodig voor de materialen. Met apparatuur die we hier in Brabant hebben staan. En die je kan toeleveren op de rol, op de klantvraag aan een bouwtoeleverancier of de geluidsschermfabrikant. En in zijn fabriek maakt hij er meteen een energieleverend onderdeel van. En die kan hij implementeren. Dus die zonnefolie is een heel ander product. Zitten de Chinezen nog niet op. Hè. Dus vanuit Porter gedacht, een differentiatiestrategie. Heel anders nagedacht. En daar denken wij dat wij 5-10, misschien wel 15% van de markt mee kunnen pakken.
6: Zo.
5: Heel ander product.
6: En de markt is wereldwijd dan natuurlijk gelijk.
5: Precies. En dat is ook de uitdaging. Ik zeg ook, we ontwikkelen hier in Nederland, in Brabant, ontwikkelen een nieuw product. Samen met het ecosysteem materiaal en equipment leveranciers, de kennisinstellingen. En een product waar we in Brabant en Nederland kunnen toepassen. Maar waar we eigenlijk de hele wereld mee kunnen helpen de energietransitie te versnellen. Want we moeten naar die net zero toe natuurlijk in 2050. Dus er is ook een omzetpotentie.
6: Peter, help ons even. Want het zonnepaneel, dat kennen we allemaal. Iedereen kan zich wel een folie op een rol voorstellen. Maar dan denk je, ja, er zitten allemaal ingewikkelde dingen in. Dat gaat allemaal breken, dat gaat kapot. Het waait weg. Waarom is zonnefolie zoveel anders dan zo'n zonnepaneel? Hoe werkt dat technisch gezien?
4: Nou, in wezen is het qua uitingsvormen en functionaliteit natuurlijk een heel ander product. Maar qua basisdenken is het... lijkt het er erg veel op. Het enige wat je eigenlijk doet is het glas wegnemen en vervangen door kunststoffolies. Klinkt heel simpel, hè?
6: Ja.
4: Dus het is dan ook zo natuurlijk dat je meteen een veel flexibeler product hebt. Je moet dan celtypes gebruiken of gaan ontwikkelen die daarbij passen en die daar tegen kunnen. Die je dus kunt vouwen zonder dat ze breken.
6: Want anders zelfs
4: ben je
6: vouwen.
4: Meteen het voordeel kwijt. Vouwen, omrollen, ja. daar kun je vele dingen mee doen. En dat kan heel vergevingsgezind zijn.
6: Wauw. Als ik heel blij te kijken.
8: Nee, als ik een leek wat mag toevoegen. Kijk, een paar jaar geleden toen ik Peter en collega's leerde kennen en ze uit gingen leggen wat ze aan het maken waren, heeft het mij ook even een paar weken geduurd voordat ik begreep van wat maken ze nou precies. Maar uiteindelijk staat er gewoon een productielijn waar gewoon aan het einde zonnepanelenfolie op een rol gewoon ja, eigenlijk vervoerd kan worden naar een fabrikant van een product en het daar geïntegreerd kan worden. Dat is het duurde even voordat ik dacht, is het zo simpel? Ja, in wezen is het zo simpel. In het echt is het natuurlijk allemaal heel ingewikkeld om die folie te maken, om betaalbaar te maken en te zorgen dat die geïntegreerd wordt. Maar het principe is zo simpel.
6: Maar zeg je dan, Peter, de technologie is eigenlijk ongeveer hetzelfde? Of zit er echt wel een specifiek iets in waardoor het ook weer... Hè? Want ja, ik zit ook te denken, die Chinezen die gaan het kopiëren en binnen een paar jaar hebben ze het allemaal. Maar of zit er iets in waarvan je denkt, ja, maar dat is echt, dat hebben wij en dat heeft niemand anders?
4: Ja, er zitten hele specifieke dingen in die folie. Hè? Allereerst de cellen die we zo meteen gaan gebruiken. Die zijn van een materiaal wat nu nog niet commercieel op grote schaal wordt toegepast. Waar wij als Europa en Nederland voorop lopen. Perovskiet.
6: Tuurlijk.
4: Daar kunnen wij zeg maar op folie, op flexibele substraten, hebben we daar een kennispositie die behoorlijk ver vooruit ligt. Dus dat is een heel mooi startpunt.
6: En wat is perovskiet? Hebben we nog nooit van gehoord. Is het hard, is het zacht?
4: Je hebt wel eens wel van silicium gehoord, hè?
6: Ja.
4: Nou, dat is het materiaal waar de huidige cellen van gemaakt worden. Perovskiet is het materiaal waar de toekomstige cellen van gemaakt worden. En dat materiaal, dat is goedkoop te produceren. Dat kun je printen. Dus dat kun je ook zonder vacuüm te gebruiken straks. Met lage footprint qua omvang apparaten produceren. Maar ook met weinig energie. Dus daar heb je al een groot voordeel. Een ander groot voordeel is dat het materiaal ook transparant kan zijn. Dus je krijgt daarmee een toepassingsvorm erbij. Hè. Je kunt ook ramen gaan beprinten met perovskiet.
6: En zie je dan wel iets in dat raam?
4: In principe kun je gewoon echt een homogeen transparant materiaal op die manier maken. En dat kon tot op heden niet. Dus als je nu zeg maar naar ramen kijkt die met zonneceltechnologie elektriciteit opwekken, dan zitten daar meestal hele kleine baantjes zonnecellen in.
6: Ja,
4: je ziet ze wel.
6: Ik zit te denken aan bijvoorbeeld aan de overkappingen bij Utrecht Centraal, hè, bij het station, daar hebben ze ook. In die hele, daar zitten allemaal, en dat vind ik ook wel leuk, want dan denk je, hey, gaaf, dat tak, ja. Het werkt ja, nog geen
4: zo'n toepassing natuurlijk op zich perfect. Hè? Daar hoef je geen ingewikkeld ander proces voor toe te passen op dit moment. Maar als jij nou woningbouw wilt.
6: Ja, dan wil je gewoon naar buiten
4: dan kijken. Dan wil je een goedkoop. En je wilt een raam hebben wat er ongeveer zo uitziet als je raam nu. En niet zeg maar met allerlei vierkantjes daarin. Hè? Dus dat is waar je met perovskiet uit kunt komen. Wat een ander groot voordeel is van dit materiaal is dat we voor de resources niet afhankelijk zijn van landen waar we niet afhankelijk van willen zijn, zoals China en Rusland.
6: Want waar vind je perovskiet?
4: Perovskiet kan grotendeels de ingrediënten die je daarvoor gebruikt. En je moet je voorstellen dat dat een soort papje is, dat roer je en je gaat dat verwerken in een proces. Die kun je voor het overgrote deel in Europa vinden.
6: Kijk.
4: Ja. En in de toekomst waarschijnlijk gewoon in Europa vinden.
6: Ja, sorry Paul, wat zei je?
5: Dat zijn eigenlijk vier elementen hè, die in perovskiet zitten, die je in die pasta stopt en die je dan kan printen. Hè. Dus, en die zijn gewoon in Europa te vinden.
6: En dus geen vacuümtechnologie nodig. Dus je kan het ook nog eens een keer, het klinkt bijna meer low-tech produceren.
4: Dus ja, het grote voordeel van geen vacuümtechnologie nodig hebben is dat het veel sneller kan. Vacuümprocessen zijn traag en vergen tijd. Op het moment dat je dingen zeg maar zonder vacuüm toe te passen in een roll-to-roll setting kunt produceren. Ja, dan kun je naar productiesnelheden toe van 50 meter, 60, 70 meter per minuut. En dat maakt dus dat jouw fabriek voor dezelfde output
6: wordt bijna een soort drukkerij.
4: Dus kleiner wordt.
5: Ja, dat is een soort drukkerij. En je hebt eigenlijk niet het halfgeleiderproces nodig. Dus het kost maar 20% van de energie die je siliciumpaneel kost. Dus het heeft een veel lagere footprint.
6: Hoe zit het met de opbrengst? Want we hebben eerdere afleveringen gemaakt over PV. Waarbij daar vanuit TNO ook werd gezegd. Nou, we hebben nieuwe technologieën. En dan kan er weer 40% bij een paneel bovenop. Een soort barrière die weer werd doorbroken door nieuwe technologieën. Hoe zit dat hiermee?
4: De opbrengst op glas van dit materiaal. Die zit eigenlijk op hetzelfde niveau als silicium. Op dit moment, as we speak.
6: Nu al.
4: En we hebben de verwachting dat we dat met dit materiaal op flexibele substraten. Naar vergelijkbare efficiencies kunnen of hoger. Dus dat betekent dat een prima vooruitzicht is.
6: En dan komt natuurlijk nog de prijsvraag. Hè? Als niet de prijsvraag, maar de vraag naar de prijs.
4: Ja, nou, de berekeningen die wij doen. Hè, we doen een hoop aan, dat noemen we dan met een duur woord, cost of ownership berekeningen. Die brengen ons onder het niveau van siliciumcellen.
6: Goedkoper in de toekomst.
4: Op het moment dat we in staat zijn bij hoge snelheden te gaan produceren. En daar is natuurlijk alles op uitgelegd. Dat moet die fabriek over 4-5 jaar ook gaan doen.
6: Oké, dus het enige wat we nog nodig hebben is een fabriek, zeg ik dan, Paul.
5: Ja, maar Jor Peter ook zegt, het zijn de berekeningen. Hè. Ze zijn op dit moment in de, zeg maar, de industrieel onderzoeksfase. Hè. Het is nog niet commercieel. Dus we hebben uitgerekend dat wij nog 2 jaar nodig hebben om het hele productieproces klaar te hebben. En dan moet je de fabriek nog neerzetten. Hè. Dus over een jaar of 3 tot 5 denk ik dat die fabriek er staat. En parallel moet je natuurlijk ook, want niemand kent dit product. Hè. Dus je moet het met de bouw en de bouwtoeleveranciers, met de wegenbouw. Want ik kan me ook zomaar voorstellen, je hebt de asfaltwals om het asfalt te vernieuwen. Dan zit een rol van het perovskietfolie achter. En je trekt het over de weg heen. Dus de hele asfaltweg wordt straks ook gewoon energieleverend. Maar ja, je moet wel overtuigen dat het werkt. Hè. Rijkswaterstaat moet er vertrouwen in hebben enzovoort. Dus de komende jaren hebben we ook keihard nodig om de bouw, de infra te overtuigen. Dat het echt gewoon een toegevoegde waarde heeft, ook voor hun.
6: Ja, nou zit ik aan die kleine uitdaging van de 8 miljoen woningen in Nederland te denken, Juri. Als je dit hoort, jij weet het natuurlijk al, je hoort het niet nu, want je werkt al samen en je kent de technologie al. Wat zijn de toepassingen waarvan jij denkt, oh wauw, dat zou echt een fantastische verbetering, oplossing zijn voor uitdagingen waar we nu al voor staan bij die renovatie, bij die verduurzaming van de bestaande bebouwing?
7: Ja, dat was eigenlijk een paar jaar geleden toen de bom ons eigenlijk koppelde aan Soliance. En eindelijk begrepen wat die folie was en wat je ermee kunt doen. En toen was wij waren toen bezig met het demonstreren dat je woningen seriematig kan renoveren. Zoals men gewend is bij woningcorporaties, maar dat dus ook kan bij private woningeigenaren. 2/3 van Nederland is privaat bezit. Dat hadden we gedemonstreerd in eerste projecten met industriële oplossingen. En toen zei ik.
6: En dan moet je even uitleggen. Industriële oplossingen zijn dan dus. Er komt niet een bouwbedrijf en die gaat timmeren en doen en verbouwen. Maar die gaat van tevoren op een fabrieks, tussen aangezegd locatie. Ga je al oplossingen maken die je vervolgens installeert in de bebouwde omgeving. Dus in een rijhuizen of.
7: Ja, zo renoveren begint eigenlijk bij de mensen die er wonen.
8: Ja. Want de mensen die er wonen, die weten vaak niet wat de kwaliteit is van waar ze wonen. Ze weten wel wat ze willen verbeteren, maar ze weten nog niet waar ze uit kunnen kiezen. Nou, wij zeg maar, als wij door onze oogharen naar die 8 miljoen woningen kijken, dan zien wij bijvoorbeeld maar 9 verschillende soorten dakfamilies. Dus in plaats van dat we het over miljoenen woningen hebben, zien wij 9 platforms. En op die platforms kan je met de industrie oplossingen ontwikkelen. Oplossingen, net zoals die IKEA doet, hè, waarin je zegt van 1995 heb je een boekenkast. Of voor zoveel heb je een ander product. Nou, die oplossingen hebben we met inmiddels bijna 25 industrieën allerlei oplossingen ontwikkeld. Die eigenlijk in een pakketje in de straat gezet kunnen worden. En die vragen dus om een opgeleid team die in één keer dat goed uitvoert.
6: Ja.
8: Dat is wat we gedemonstreerd hebben. Dus in zo'n buurt halen we allemaal individuele wensen en vragen op. De ene wil iets aan zijn dak doen, dan aan de gevel, iets aan de vloer, iets aan de binnenruimte. Al die vragen die kunnen we collectief laten uitvoeren. Dus we kunnen al die individuele vragen heel simpel verwerken naar een collectief uitvoeringsplan. Dus staan overal pakketjes klaar. En met die folie was mijn eerste gedachte, oh, dus ik heb allerlei daken en gevels. Nou, dan kan ik ook gewoon folie omheen trekken. Nou, dan heb je een gerenoveerd dak en een gevel, alleen dan met zonnefolie.
6: Ja, want dat nieuwe dak tussen aangestekens. Ik zie een rij huizen vormen. We doen het maar even simpel. Allemaal platte daken.
8: Ja, doe maar hellend dak. Want we hebben 4,5 miljoen doorzonwoningen.
6: Oh, dat zijn er meer van. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, allemaal dezelfde hellende daken. Jullie maken gewoon voor de helft van die rijtjes. Maken jullie nieuwe daken. Die plak je erop. En daar zit dan in die oplossing die je al van tevoren hebt gemaakt eigenlijk. Daar kun je dan vervolgens die folie al in laten bouwen.
8: Nou, er zitten dan dakpannen bijvoorbeeld op met zonnefolie. Er zitten dakvensters in met zonnefolie. Er zitten gevelbeplatingen met zonnefolie. Dus alles wat je ziet op die woning, wat natuurlijk mooi moet zijn en duurzaam, levert ook nog energie op. En een van de grote voordelen is als je dat ook industrieel gaat doen, is dat er dus veel minder handelingen zijn, veel minder materialen. Want nu wordt er vaak eerst een dakbedekking neergelegd. Dan moet daar nog zonnepanelen overheen. Of ze zitten erin. Of
6: ja, komt een ander bedrijfje.
8: Ja, dat hebben we niet over gehad. Maar bij renoveren. Kijk, bij nieuwbouw is bijna 80% materiaal en 20% arbeid. Of 70, 30. Maar bij renoveren is het eigenlijk precies andersom. Daar is het merendeel arbeid en veel minder materialen. En daar zit een hele grote uitdaging. Is hoe kan je eigenlijk de tijd die je nodig hebt op een woning te verbeteren, hoe kan je die verkorten?
6: Ja, los van het feit dat die mensen toch niet te vinden zijn. Dus dan,
8: nou, dat helpt.
6: Ja, toch?
8: Uiteindelijk moeten ze wel vinden. Want we doen nu ongeveer 1000 woningen per jaar renoveren. We moesten naar 1000 per dag. Dus we hebben sowieso mensen nodig.
6: Ja, ik denk dat
9: gaan we
6: om laten scholen, denk ik.
9: Ja, maar er zit wel de uitdaging, denk ik. Hè?
8: Het is makkelijker opleiden als het een industrieel product is.
6: Ja, want dan heb je minder vakmanschap nodig. Dat iemand aankomt en denkt, oh, wacht even, dit hoekje ingewikkeld daar. Oh, dit zit er nog tussen. Oh, de draagconstructie ingewikkeld.
8: Meer vakmanschap.
10: Ja. Dus er is nog een ander belangrijk element, denk ik. Als je dingen industrialiseert, dan dat is eigenlijk hetzelfde als arbeid uit het proces halen. Op het moment dat je zeg maar in één klap een geïntegreerd product maakt waar al zonnecellen in zitten, dan scheelt dat een bouwvakker die dakken moet om een zonnepaneel erop op te schroeven. Ja. En die zijn er niet. Dus daar helpen we eigenlijk jullie mee met die ontwikkeling.
6: Ja. Maar gaan we er simpelweg naartoe? Want eigenlijk kun je zeggen, als er maar een materiaal is, dan kun je die folie erin verwerken of opverwerken. Ja. Maar gaan we er naartoe dat je naar de bouwmarkt gaat en je ze denkt, nou jongens, ik ga even een folietje halen, want ik heb nog een schuurtje. Dus ik leg hem erop.
9: Ik denk dat het toch net wat anders gaat. Want we zien ons eigenlijk als een soort toeleverancier. We maken een tussenproduct en wij leveren het toe aan de leverancier aan de bouwplaats of aan de asfaltweg. En die integreert het in zijn fabriek eerst in zijn product. En dan heb je een energieleverend product. En dat wordt dan gebruikt. Dus ik denk, het kan wel ook in de bouwmarkt komen te liggen. Maar ik denk dat dat niet de ambitie is die we hebben. Peter zegt wel terecht. Je integreert het in de fabriek. Kost minder handjes. Want inderdaad, je hebt gelijk. Te weinig talent. En als ik het verhaal van Jury hoor. En dan zit hem de uitdaging. En dat doet hij heel goed. In vooral die klantwens combineren tot een collectieve uitvraag. Het initiële proces krijgen we wel voor elkaar. En dan met zijn min mogelijk tijd leg je het op het dak. En dan heb je een energieleverend huis. En mijn idee is wel dat straks heel Nederland met die folie volgelegd is. Dat we veel meer opwekken. En hebben we niet de zonnepark in de weides nodig. Kunnen we gewoon voedsel produceren. Dus dat is echt wel het grote voordeel.
8: Ja, misschien heel gek. Maar de uitdaging zit niet zozeer in de techniek. Dus de machines worden nu gebouwd om die folie te produceren. Er zijn genoeg fabrikanten die interesse hebben om die folie in hun producten te verwerken. We hebben bijvoorbeeld gedemonstreerd dat je in 2 dagen zo'n dak kan verbeteren uit zo'n oplossing. Dus nou, dat 2 dagen is ook niet veel. Als je de prijzen voorover hebt en je weet wat je de garantie is dat je die kwaliteit krijgt. Nou, 2 dagen is niet veel overlast. Maar dan komen de dilemma's. Het continu zorgen dat die vraag er is. Dus dat er voldoende mensen zijn die een dak willen. Dus iedere dag iemand die een dak wil. Dat er mensen zijn die getraind zijn. Die dat ook in die 2 dagen kunnen leveren. In plaats van die ene ploeg die dat nu kan. Daar zitten hele grote uitdagingen. Hele grote opgaves. Die gaan heel veel over capaciteit. Over vergunningen. Over allemaal wat nu traditioneel heel veel over gesproken wordt. Maar dadelijk staat die machine klaar. Die oplossingen staan klaar. Iedereen wil eigenlijk dat het gebeurt. Ja, en dat is een van de grootste uitdagingen die er is.
6: Ja.
8: Plus van dat we eigenlijk nu al heel hard moeten werken om te bewijzen wat we nu leveren. Nee, met
9: precies. Maar je eigenlijk, de vraag, zeg jij, de continue vraag is de uitdaging. Maar ik denk, dat vond ik wel mooi wat jij al veel eerder al een keer gezegd hebt. Je levert het huis ook gewoon weer schoon op. En dat is natuurlijk toch vaak de uitdaging bij renovatie. Een vies huis, mensen allemaal over de vloer.
6: Het gedoe, tuurlijk.
9: In heel korte tijd. En je krijgt gewoon weer een schoon huis terug. Ik denk dat dat heel veel woningbezitters zal aanspreken. Dat die vraag daardoor kan ontstaan.
6: Nou ja, en denk ik wat een van de natuurlijk prachtige voordelen is dat je het niet ziet.
8: Ja.
6: Toch?
8: Ja.
6: Klopt. Als je het overal in kan verwerken en je ziet het niet of nauwelijks. Ja.
10: Dat is een van de krachten achter zeg maar, de ontwikkeling die wij moeten doormaken. Je krijgt heel veel maatschappelijke weerstand tegen zonnepanelen die je wel ziet.
6: Ja.
10: Ja, dat zie je in Nederland nu gewoon gebeuren. Ook de politiek zegt, we willen weg uit die weilanden. We willen naar de gebouwde omgeving toe.
6: Ja.
10: En dan vinden wij het goed. Nou, dat konden we natuurlijk met z'n allen jaren geleden al voorzien. Hè? En Nederland is ook een druk bebouwd land. Dus je hebt ontzettend veel oppervlak in gebouwen, in infrastructuur, in transportsectoren zitten. Waar je naartoe kunt, mits je die diversiteit en oplossingen kunt bieden.
6: Ja, ja,
10: precies. En precies daarvoor zijn wij er. En zijn we bezig om dat met elkaar te bewerkstelligen.
9: Ja. Ja, en ik denk dat daarom, je zegt terecht, hè, want het is esthetisch ook veel mooier. Hè. Daar zijn bijvoorbeeld met BIPV.world bezig, die een software heeft ontwikkeld. Dat je architecten kunnen het gebouw ontwerpen of renoveren. Maar die kunnen dan ook met de software de zonnefolie erin plotten. En dan heb je een beeldkwaliteit, maar kun je gewoon laten zien hoe het eruit komt te zien.
6: Ja, en het verschil.
9: Ja. Het verschil, het ziet er gewoon heel mooi uit. Iedereen waardeert dit enorm. Je hebt een energieleverend huis. Je bent niet afhankelijk van Russisch gas of de zonnepanelen uit China. Dus ja, op die manier een mooi beeld en een hele goede kwaliteit.
6: Ik mis eigenlijk nog een persoon aan tafel, een vertegenwoordiger. Namelijk degene die dit commercieel gaat maken, die de fabriek gaat neerzetten, die erin gaat investeren, die het op de markt gaat brengen.
9: Ja.
6: Waarom is hij er niet? Zij of hij.
9: Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag van je. Hè. Daar zijn we natuurlijk als BOM wel keihard mee bezig samen met TNO. Daar hebben we ook bijvoorbeeld een VDL bij betrokken.
6: Oh, nou.
9: Dat zou een partner kunnen zijn. Hè. Maar ik gaf ook al aan in die 5 die we aan het opzetten zijn. Die goed schoon moet zijn. En waar iedereen goed met elkaar moet samenwerken. Het is een nieuwe markt met een nieuw product. Hè. Dus het is de vooruitzichten zijn natuurlijk nog wat vraagtekenlijk. Dat is lastig. En daarnaast, dat perovskiet is een nieuw product. Daar hebben we niet alle onderdelen om dat te maken. En de kennis hebben we in huis. Dus daarom zijn we ook in Polen, in Amerika, in andere delen van Europa aan het kijken. Welk bedrijf zou daar de juiste kennis voor hebben? Om bijvoorbeeld met een aantal bedrijven die we in Brabant hebben, samen tot een nieuw bedrijf te komen, wat uiteindelijk die fabriek neerzet. En die uiteindelijk Nederland en Europa gaat beleveren. Ik verwacht dat we dat bedrijf eind dit jaar opgericht hebben.
6: Oh.
9: En dan zou in een vervolg zou die bij jou aan tafel kunnen zitten.
6: Kijk,
9: en dan,
6: dus jullie komen nog vertellen. Terug.
9: Ja,
6: komen dat
9: terug.
6: Is goed. Ja, dat is mijn eigen recurring business. Hè. Je snapt al hoe dat werkt.
9: Dacht ik.
6: Peter, even de rol van TNO helder hebben in dit geheel. Want er is een nieuwe technologie. Die is ooit ergens bedacht. Misschien hebben jullie hem zelf wel bedacht. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar jullie gaan daarmee aan de gang. Jullie hebben niet de jullie gaan geen fabrieken bouwen.
10: TNO bouwt zelf geen fabrieken. Wil wel anderen in de gelegenheid stellen dat te doen. Dus wij staan echt opgesteld voor de technologieontwikkeling. Tot op een dusdanig niveau dat de grootste risico's uit het traject zijn. We willen dan zeggen tegen de industrie. Kijk eens, we hebben hier een prachtige proeftuin staan op perovskietgebied. Die zijn we aan het opbouwen in Eindhoven.
4: Daar hebben we mede dankzij SolarNL de komende jaren ook de funding voor om dat te doen. Met het bedrijfsleven en met andere kennisinstellingen. En dat is het aanbod wat wij doen. Dus we hebben op dat moment zeg maar een proof of principle neergezet. Terecht zegt Paul, wellicht samen met andere bedrijven die op datzelfde vlak actief zijn. Hè, dat je daar gezamenlijk in investeert. En van daaruit heb je eigenlijk de blauwdruk voor een fabriek neergezet. En heb je ook een bewezen technologie waardoor het voor een investeerder veel risicolozer is om die stap te zetten.
6: Ja, dus wat je doet is niet alleen maar de technologie bewijzen, maar

0: Dan kunnen wij daar heel veel mee. Maar het is er tussen aangezien nog niet. Of tenminste nog niet in de hoeveelheden dat jullie daar echt wat dingen mee komen. Welke rol spelen jullie in die, zeg maar, die ontwikkel business development fase?
1: We hebben een paar jaar geleden zijn we begonnen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Om het idee te presenteren. En ze waren enthousiast. Maar uiteindelijk zijn we naar Europa gegaan om eigenlijk middelen te halen om het te demonstreren. Dus nu draaien we een Europees demonstratieproject. En dat heet Mass Customization 2.0. Waarbij we eigenlijk die hele keten, allerlei zaken zoals de prijs van die panelen en de productie en de afstemming op die productleveranciers. Maar dus ook de demonstratie van die oplossingen in de praktijk. Want uiteindelijk kunnen we er heel veel over praten. En dat is het leuke aan een podcast. Maar nog makkelijker is het als je de oplossing gewoon ziet en denkt, ja, oh, het kan.
0: Ja. Want kunnen we het al ergens zien? Zit het al ergens in?
1: Nou, dat gaat binnen nu en 2 jaar gebeuren. Wat we in ieder geval wel kunnen is, als je deze podcast luistert en je bent student en je vindt het leuk om mee te doen aan een ontwerpwedstrijd, dan in het najaar is de Dutch Design Week in Eindhoven. En ik denk, zullen we wel een linkje ergens kwijt kunnen?
0: Ja, doe in de show notes, zeker.
1: Ja. Dan er is een inschrijfformulier waar namens ons consortium, zeg maar, alle studenten mee kunnen doen om eigenlijk de technologie die we hebben, die duurzame zonnefolie, om die te gaan gebruiken in allerlei toepassingen. Dus we willen eigenlijk, we roepen alle studenten op om gewoon creatief aan de slag te gaan en te laten zien wat zou jij met zo'n folie willen doen.
2: Ja. En, ter aanvulling op Juri, je kunt het ook al in het echt zien. Hè? Er zijn al pilots en proefprojecten in Nederland geweest waarbij we tegen de industrie gezegd hebben en mogelijk geïnteresseerd van kijk eens, dit is het mogelijk,
0: ja,
2: met zonnefolie. Dus er zijn ook al bedrijven actief op dit gebied. Er is een spin-off voortgekomen uit deze technologieontwikkeling. Alleen de slag extra die wij willen maken is dat we nu ook de celproductie zelf in huis willen halen. Als Nederland, als Europa. Om daarmee de volledige route onafhankelijk, zeg maar, van China te maken. Ja. En dat is een hele belangrijke. Omdat we daarmee een extra unique selling point krijgen.
3: Klopt. Hè? En op de Premier Industries Campus in Eindhoven heeft TNO met hulp van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Brabant ook al een pilotlijn staan. Wel met een ander flexibel celmateriaal. Maar daar komt die zonnefolie al uit. Hè? En die spin-out kan dat gebruiken. En in dit project wat Juri en Peter benoemen, kunnen ze ook wel op een dag in de week van die lijn gebruik maken. En dan komt dat die folie en dat kunnen gewoon toepassen. Dus we kunnen al wel laten zien, maar dat Peter zegt terecht, de verbeterde versie en de uitgesponnen versie met een ondernemer die we hopelijk in dit jaar hebben, die het groot op de markt gaat brengen, kunnen we echt die volgende stap zetten.
0: Oké, we zijn 10 jaar verder. Dus het is, 2034. Jullie zijn er weer. Geen dag ouder geworden. Die zien er nog fantastisch uit. Ja. Dat is echt niet te geloven. Hè? Ik niet, maar jullie wel. Even over 10 jaar gewoon. We kijken even vooruit. Waar zijn we? Wat is er gebeurd? Waar staan we nu? Peter, beginnen we even bij jou. Hoe is het met de technologie? Wat is er allemaal, gelukt?
2: Mijn droombeeld is dan, en dat moet ook gewoon gaan lukken, is dat we dan een perovskietfabriek in Nederland hebben staan, waar perovskietfolie hoge snelheden uitkomt.
0: Die vliegt er gewoon uit.
2: Die vliegt er gewoon uit. Daaromheen hebben we in Europa op basis van mass customization technologie een aantal mass customization fabrieken neergezet. Die maken het vervolgens geschikt, zeg maar, voor productintegratie. Dus dat is even aan de technologiekant. En aan de andere kant zie je dat heel Nederland dat geïntegreerde PV dominanter is geworden dan glaspanelen. Okay. Dus dat je echt mooie esthetische oplossingen ook in woningbouw ziet. In tegenstelling tot de panelen die we
0: zo
2: nu allemaal
0: hebben. Over 10 jaar is de perovskiet variant, de folie variant, is marktleider geworden. En die panelen, dat is toch een beetje, als je die nog op je ergens doet.
2: We zullen dat tempo ook moeten aanhouden. Willen we aan die 200 terawattuur die ik net noemde tegemoet gaan komen in 2050. Hè? Dat zal wel moeten gebeuren de komende jaren.
0: Mooi. Paul, wat is er veranderd in Brabant? Waar kijken we naar? Ja, over 10 jaar?
3: Ergens in Midden, West of Oost-Brabant staat een 10 gigawatt productiefabriek. Die in allerlei kleuren dat flexibele zonnelaminaat. Er gaan 1000 rollen per dag rollen uit die fabriek. Heel Europa gebruikt dat. Het is eigenlijk de enige fabriek die dit gebruikt. Allerlei kleuren en allerlei toepassingen. En er zijn een aantal Brabantse machinebouwers die lijn nog verder verbeteren. En een tweede of een derde ernaast zetten. En die ook helpen die integratie. Fabrieken in Europa verder te vergroten. Want inderdaad, met 35% rendement, 10% hoger als de siliciumpanelen, is dit een heel gewild product. En het is hartstikke mooi. Dus ik voorzie echt een grote toekomst.
0: Ik hoor bij luisteraars hun portemonnee al rammelen. Kan ik investeren? Maar daar komen we later al op. Juri, we zijn 10 jaar verder. Wat is de tofste

0: project wat jullie gedaan hebben waarin dit laminaat, deze folie in zit?
1: Dat we met 10 gemeentes, Brabantse gemeentes, mag ook te buiten, maar met 10 gemeentes, met de woningeigenaren en bewoners collectieve renovatieplannen hebben gemaakt. Waarbij er voldoende vraag ligt voor al die oplossingen met zonnefolie. Dat ze ook daadwerkelijk niet alleen over bedacht zijn, maar ook daadwerkelijk gerealiseerd.
0: Ja. En nou mag je, nou, ik heb niet veel tijd. Ik ben over 10 jaar eindelijk eens een keer bekend en beroemd en belangrijk geworden. Je mag me meenemen naar 1 project. Waar neem je me mee naartoe? Om te laten zien, kijk eens wat we voor elkaar hebben gekregen. Want dit is wat het betekent. Deze technologie van 10 jaar geleden, weet je nog wel.
1: Dan neem ik je mee naar een buurt.
0: Ja. En dan zie maar welke, jij mag nu kiezen.
1: Oh, welke buurt?
0: Ja, waar? Waar gaan we naartoe?
1: Oh ja, dan blijven we in Eindhoven.
0: Ah, tuurlijk.
1: En dan neem ik hem mee naar de wijk waar mijn moeder geboren is, Philipsdorp. En die is dan inmiddels aan onderhoud toe. En tijdens onderhoud zitten daar dus nieuwe producten met zonnefolie. Oh, want nu zijn die nog met traditionele bouwmaterialen gerenoveerd.
0: Ja. Geweldig. Kijk. Alright. Ik denk, Paul, klopt. Als afronding nog even bij jou aan. Ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn en die denken: oh, wauw, wat interessant. Ik wil meedoen, ik wil helpen. Dit is interessant voor ons. Bij wie kunnen ze aankloppen?
2: Ja, op 2 manieren, denk ik. Met Peter en Joeri zijn we eigenlijk vooral bezig. We willen naar demonstratieprojecten toe. Heb je interesse? Kom hier naartoe. Want we hebben ook vanuit ons energiefonds hebben we ook projectfinanciering. Kunnen we je wat makkelijker maken om wat grootschalig bij een aantal gebouwen het te demonstreren. Laten zien dat het echt werkt. Dat is de ene kant.
1: Bedoelt hij ondernemers, onder andere leveranciers, maar dus ook gemeenten, woningcorporaties, beleidmakers. Uiteindelijk de hele keten.
2: Iedereen, okay. Iedereen mag komen. We willen zoveel mogelijk demonstratieprojecten doen. Laten zien dat het werkt. Anderzijds zijn we nu bezig met dat nieuwe bedrijf. Hè, wat je zei terecht eerder al, dat gaat heel veel investeringen kosten. Hè. 200 miljoen euro schatten we in totaal. Zijn er mensen die interesse hebben om mee te doen hierin? Investeerders of bedrijven? Meld je bij mij en ik zorg dat het komt. Ik regel het.
0: Mooi. Paul Gosselink hoorde je. Dat is handig. Dan kan ik je gelijk afkondigen van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Linkjes naar de heren vinden jullie in de show notes. Je hoorde Peter Toonsen van TNO en Joeri van Bergen van de Bouwhulpgroep. Dankjewel, fijn dat jullie er waren. En natuurlijk jij, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering.
3: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Zoek op TNO Insights.

0: is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je. Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
4: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
5: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

rijden en helemaal zelf nadenken. Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen. We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction, tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Le-

3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.nl.
6: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid.
7: Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
9: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
10: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.